0: verdiepen in de ander. En ga erop uit, ga naar mensen toe, hè. Ik wil bij jou in jouw huis zijn. Ik zie jou. En dat is heel erg fundamenteel in ons werk. Dat wij echt interesse hebben in mensen. En door Gods ogen ook naar mensen kijken.
1: Is dat dan, het proef ik een beetje bij wat je tegenkomt. Dat mensen zo teruggeplooid worden op zichzelf. In de goede zin, hè, als ze welvarend zijn. Maar ook als ze schulden hebben. Dat mensen dus dat helemaal bij zichzelf houden.
0: Ja, het is eigenlijk aan de ene kant heel raar. Hè? Het thema geld in de Bijbel is in de top 5 van de thema's die besproken worden.
1: Het gekke is dat het over talenten denken wij vaak aan. Je bent een goede gitarist of wat dan ook. Maar het gaat over geld daar, hè? Puur over geld.
0: Zeker. En ook, het begint al in het Oude Testament. Hè? Iedereen moet genoeg hebben om te leven. Geeft God eigenlijk aan, er zal geen armoede zijn in uw land. En tegelijkertijd, als het er wel is, moet je ervoor zorgen dat niemand gebrek leidt. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. En het gaat steeds scheef, hè? Dat herkennen we natuurlijk ook in onze samenleving. Maar ergens hebben we dat achter onze voordeur opgesloten, het thema. Of je nou rijk bent of arm bent, mensen isoleren zich en willen het er met elkaar niet over hebben. En wij hebben, een beetje door de ervaring van de afgelopen 15 jaar een paar dingen geleerd. Dat is misschien wel mooi, hè? De start van Schuld op Maatje in Nederland had hier ook echt mee te maken. Is dat we zeiden na de kredietcrisis 2008... ja, gaan we nog meer voedselbanken openen, waar mensen die tekort hebben daarheen moeten en ik kan gewoon mijn boodschappen komen. Dus dat gaan we anders doen. En twee, kunnen we naar mensen toe gaan. We zijn het eigenlijk kwijtgeraakt dat we op mensen afstappen en zeggen, hey, ik zie jou, kan ik er voor jou zijn? En dat hebben we eigenlijk opgezet door met vrijwilligers mensen te gaan coachen. Maar er gebeurt eigenlijk iets mooiers, vind ik zelf altijd. Want je bent echt op huisbezoek. Wij leren de mensen en ook zelf hoe wij daarin geloven van. Wij zien de mens. En de ene mens zit diep in de schulden. De andere mens heeft te maken met armoede. Maar we komen ook mensen tegen met een wat hoger inkomen die eigenlijk ook klem zitten in de geldzorgen en in de stress. En ook voor hen zijn we er. En proberen hen iets aan te reiken waar ze zelf vooral mee verder kunnen. Hè? Dat ze met zelfvertrouwen weer in het leven kunnen staan.
1: Als ik mensen tegenkom in de gemeente, in de kerk en waar dan ook, en ik zeg, hoe gaat het met je? Zeggen ze, goed. En ik heb er altijd mijn twijfels over. Als ze het mij vragen, zeg ik, ja, het meeste, maar ook heel veel niet. Is dat ook niet een van die dingen in de maatschappij dat we toch een beetje, ik blijf nu even in de kerken zitten, want dat is een beetje het speelveld waarin zitten. Dat we toch de neiging hebben om moralistisch te zijn. Dus het moet goed zijn, zonder zonde, om het zo te zeggen.
0: Ja, dus, want als je het erkent dat het niet goed gaat, dan lijkt het alsof jij gefaald bent. Dus het is, mensen worden ook wel erg op zichzelf teruggeworpen. Ik vind het mooie wel, hè? We hebben een boekje inderdaad Hoopgevers uitgegeven. En dat had wat te maken een jaar of twee geleden van de oorlogen, de crisis, het stapelde zich allemaal op. En is er dan toch nog iets hoopvols? Maar dat hoopvolle zien we steeds gebeuren bij mensen die zeggen van, hey, ik trek er wel op uit, ik stap wel op die ander af. Alleen we hebben ook iets belangrijks geleerd, is dat je eigenlijk een andere vraag moet stellen. En we hebben eigenlijk de vraag geïntroduceerd, hey, red je het wel? En dat is een iets andere vraag. Dus mensen met schulden of armoede hebben een soort last van schaamte, faalangst, taboe. Vragen 8 jaar te laat hulp bij ons. Ook bij kerken hoor ik dat veel.
1: Dus acht jaar of gemiddeld?
0: Ja, en dan is een schuld van 1000 inmiddels 10.000 of 15.000 door de incassers. Dus de oorspronkelijke schuld is vaak heel klein. Alleen ze hebben zich opgesloten. Hè? Ze willen dat de armoede gaat goed gekleed over straat, werd vroeger al gezegd. En wij hebben eigenlijk gezegd, we moeten het om gaan draaien. Dus wij moeten het ongemak pakken, net als Jezus eigenlijk het ongemak pakte naar Zacchaeus. Van, hij zag hem natuurlijk, het is natuurlijk ook de Heer Jezus, dat begrijp ik ook. Van, hey, ik wil bij jou in je huis staan. Dus hij stapte bewust op hem af. Ik zie jou en dat willen we eigenlijk mensen weer terugbrengen. Van, hey, als je weet dat in je straat of op je sportvereniging of in je buurt of in je kerk iemand een levenskruispunt heeft meegemaakt. Verlies van partner, gezondheid. En het duurt ook al langer. Van, vragen we het nogal aan mensen, niet alleen hoe het gaat, maar ook, red je het eigenlijk wel? Nou, die vraag zijn we eigenlijk verleerd. Nou, wij zijn een grote beweging begonnen, inmiddels mag ik wel zeggen 150 bijeenkomsten ook met lokale kerken, geloofsgemeenschappen gehouden. Dat mensen inzien van die zorg voor elkaar, die is ook hard nodig. Ik ga één voorbeeld uit de coronatijd noemen. Dat is misschien wat meest sprekend. Van in coronatijd durfde best wel aan elkaar te vragen, heb je corona gehad? De volgende vraag was wat lastiger. Ben je gevaccineerd? Dat was natuurlijk al een wat gevoeliger onderwerp. Maar niemand vroeg, hey, red je het wel? Mijn man was rijschoolhouder. 9 maart 2020 viel het doek in Nederland. Premier Rutte was op de tv. En het land werd stilgelegd. Maar sommige beroepen konden prima door, maar sommige beroepen niet. En dat betekende, de andere dag konden er geen inkomsten meer binnen. Dus ik heb ook zelf thuis toen ervaren. En pas 4 maanden later vroeg een collega's aan, hoe gaat dat eigenlijk bij jullie, Kalla? Redden jullie het eigenlijk wel? Dat heeft mij altijd geleerd van, oh ja, als wij die vraag niet stellen, zullen mensen het achter hun voordelen houden. En vroeger was het natuurlijk in de dorpen en de gemeenschappen, was het wat meer bekend van, oh ja, die heb die zorgen, die heb die zorgen. Werd er ook meer voor elkaar gezorgd, spontaan, hè. En gelukkig in wat kleinere dorpen gebeurt dat nog steeds, dat mensen elkaar wat toeschoven, voedsel deelden, of zorgden dat iemand, een kind, ja, toch wel een fiets kreeg of whatever. En nu moeten we het allemaal organiseren. Maar we willen heel graag terug naar dat hoopvolle spoor van iedereen die zijn voordeur uitstapt, die kan het hoopvolle van God naar voren brengen. Van, hé, hoe gaat het met jou? Maar red je het wel? Wie is eigenlijk in mijn buurt al langdurig ziek? Wie worstelt alleen, hè, met zorgen? Wie is, heeft misschien ook gescheiden? Hè? Er zijn helaas heel veel mensen die scheiden. Dat brengt heel veel ellende, ook persoonlijke ellende, met zich mee. Dat is helaas nummer 1 ook in de top 3 van mensen met geldzorgen. En ik spreek nu mensen die vroeger gescheiden zijn, die had de kerk die vraag maar aan mij gesteld. Waren ze maar naar me toegekomen? En dat drijft ons en drijft mij ook persoonlijk om juist wel die, nou, noem het de outreach in de bewegende mensen toe te gaan, weer op huisbezoek te gaan. En dat is niet altijd heel formeel, maar dat kan iedereen doen. Iedereen kan op iemand afstappen en vragen, niet alleen hoe gaat het met je, maar hey, red je het wel?
1: Hoe heb je dat geleerd voor jezelf? Want dit komt niet uit de lucht vallen.
0: Nee, dat komt wel. En ik heb daar ook over nagedacht. En het heeft wel te maken met mijn achtergrond. Nou, ik kom denk ik uit een heel warm gezin. Ook uit de gereformeerde gemeente. En daar was huisbezoek ook gewoon, zeg maar, in de kerkelijke gemeenschap. En mijn moeder overleed jong. En ik was nog alleen thuis met mijn vader. En het heeft me toen diep getroffen dat destijds de diakenen een jaar lang om de 6 weken bij ons op bezoek kwamen. En ook echt dus naar ons toe kwamen. En ook vroegen, hoe gaat het met jullie? En red je het? Dat vroegen ze ook letterlijk aan mijn vader. Red je het ook financieel? En die zorg was er gewoon. Ik ben later, na mijn opleiding, ben ik in Delft lokaal gaan werken. Met allerlei kerken. En ik zag in die stad, is er van alles aan de hand achter de voordeuren. Maar wie ziet naar deze mensen om? En daar ontmoette ik ook een voorzitter van de diakonie. Die was met pensioen net. Die had een schoenmakerswinkeltje. En wat deed hij nou? Ja, kon je voor een gulden destijds je schoenen laten repareren. Ja, dat stelt natuurlijk niks voor, maar dat deed hij bewust. Omdat er heel veel mensen waren die echt te weinig geld hadden. En hij had daar een stoel staan. Dus als je daar binnenkwam, dan zei hij, ga lekker zitten. En ondertussen konden de mensen daar hun verhaal kwijt. En dat heeft mij altijd gevormd van, ja, je moet dus iets doen. Want mensen komen niet vanzelf. Dus of je gaat op bezoek, of je creëert een plek waar mensen het gevoel hebben van, oké, maar daar kan ik gewoon binnenlopen. Daar ben ik, daar word ik gezien, zeg maar.
1: En die hulpverlening. Kijk, hulpverlening kan dit in zich hebben. Ik ga de vragen stellen, ik verleen hulp. Zit er ook een gebied van gelijkwaardigheid in? Want ik kan me voorstellen, ik merk het soms in gesprekken, dat als ik vraag hoe het gaat en als ik vertel hoe het met mezelf gaat, en dan de ander ineens open wordt van, oh, heb jij dit ook?
0: Nou ja, wat wij altijd horen van mensen die wij mogen helpen, en ze daar ook wat achteraf over durven te vertellen, ook naar anderen, is van, hé, je bent niet de enige. Dat is eigenlijk het beste verhaal dat je kan delen, omdat mensen, de anderen, het gevoel hebben van, oh ja, ik ben niet de enige die gefaald heb. Hè? Het treft ons op vele fronten. En dat is ook wel wat wij ontdekt hebben, ja, rondom schulden en armoede. Veel komt door levenskruispunten, dus mensen maken een verlieservaring mee. Maar tegenwoordig ook jongeren, eerlijk gezegd, die trouwen, hè? Dus ook de positieve levenskruispunten. En dan verandert wat in je inkomen en ben je daar niet, heb je geen buffers of heb je geen mogelijkheden, ja, dan kan men snel diep vallen, zeg maar. er zit iets nog in onze samenleving, heel diep, van als jij schulden hebt, is het je eigen schuld. Ik kom het helaas ook heel erg in kerkelijke kring nog steeds tegen. En wij proberen vooral door de verhalen te delen en ook wel de verhalen uit het evangelie. Hè. Iedereen heeft inderdaad dan toch ook talent, ook op een andere manier. Hè. Naast dat talenten destijds ook echt letterlijk de munten waren. Van iedereen is geroepen om bij te dragen. En als wij met ons werken, we hebben vrijwilligers, die noemen we maatjes. Het allerbelangrijkste wat hen aanleren is van, hey, jij bent daar niet meer of minder. Hoe zou je zelf omgaan met zorgen in je leven? En de ander, als jij binnenstapt, die voelt haarscherp aan of jij voor hem komt of dat je een probleem komt oplossen. Dus we leren mensen ook echt van, hou het oordeel voor je. Want zo gauw jij dat oordeel hebt, dan ervaart de ander dat en dan kom je in het contact ook niet verder. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste DNA wat we willen uitdragen.
1: Kom je dan in een vertrouwenssfeer in die zin dat er een vriendschap kan ontstaan?
0: Ja, je ziet het wel gebeuren. Het is wel dat als het gelijkwaardig is, is het oké. Dat kan. We horen natuurlijk die verhalen ook wel uit de praktijk. Maar je komt, ja, hè, ik denk altijd, het zijn drie lagen. Ik als, nou ja, ik woon ook in de straat. Hoe ben ik er voor mijn buurman en de mensen om me heen? Of in mijn kerk, hè? Of tegelijkertijd als je vrijwilliger wordt bij bijvoorbeeld Schuld op Maatje of Hip Helpt. Ja, dan kom je eigenlijk namens een organisatie. Het leuke is wel dat toch er contact ontstaat en je elkaar dan later ook wel tegenkomt bij de supermarkt of anders. En is dat contact natuurlijk goed gegaan, dan is er ook een vertrouwensband. Hè? Ik sta er niet alleen voor. Er zijn mensen die ook begrijpen wat ik meemaak, zeg maar. Mensen zoeken zich erg erkenning voor hun situatie die ze weinig krijgen in hun natuurlijke omgeving.
1: Wat jullie nou doen, staat ook een beetje dwars op deze maatschappij, waarin zelfs op kerkelijk denken soms, hè, dat waarin als je een mooi huis hebt en een auto en dingen, dan noemen mensen vaak dat ze gezegend worden. Ik heb het me wel eens afgevraagd, maar goed, even los daarvan. In hoeverre wordt, laat ik het anders zeggen, je loopt eigenlijk tegen de stroom in op een gegeven moment.
0: Ja, maar dat is wel waar we misschien op een bepaalde manier diep van overtuigd zijn. Dat allereerst wel zou ik willen zeggen, God trekt voor ons uit, de Heere God. We ervaren ons werk altijd, soms als we moeilijke dingen hier in huis hebben, ook wel, want je moet ook allerlei projecten doen en samenwerken. Het is niet altijd makkelijk. Dat we ons werk op hoop van zegen doen. En dat is wat anders. En dan, als het niet gaat, dan is er een ander spoor. Dus dat is eigenlijk ook wel een gelovige houding, zeg maar. Het is een moeilijke vraag, hè? Als mensen gezegend zijn, ook met kinderen. Hè? En de een mag wel kinderen krijgen en de ander niet. Als je rijk bent en je opleiding gaat goed en het lukt jou je baan goed te krijgen, ja, dan ben je gezegend. En in de kern leert het evangelie ons dat ook wel. Maar tegelijkertijd leert het evangelie ons ook heel juist wat anders. Juist in het Oude Testament, maar ook bij de Heer Jezus. Van de zegen is voor de samenleving, de gemeenschap, zeg maar. Wij denken veel te individualistisch daarover. En dat is wat we, denk ik, dat vind ik wel het hoopvolle. Wij trainen elk jaar meer mensen. Dat er altijd mensen zeggen van, oké, ik wil mijn, want tijd is kostbaar. Hè? Soms is er geld genoeg, maar weinig tijd. Ze zeggen, ja, maar ik wil er wel zijn heel dichtbij voor mensen die het nu even niet verder kunnen. Dat vind ik het mooie van ons werk. Dus ook als er mensen zijn die best wel gezegend zijn, zou je dan zeggen met geld, hè? Maar toch hun tijd dan gaan inzetten. Dus ik denk, het is van het ik naar het wij. Wij hebben ook het motto, samen lukt het. Dat is ooit bedacht. Maar eigenlijk komt dat altijd terug. Het is inderdaad samen met de Heere God. Maar het is ook samen tussen een maatje en een hulpvrager. Steeds weer uitvinden, hey, wat is er nou hier nodig? Zonder dat het maakbaar is. Het is allemaal, heel veel dingen zijn niet maakbaar.
1: Ja, gelukkig maar, denk ik dan. Ja. Maar het vriend van mij, en die had wel zo'n voorbeeld van, als je jong bent, je gaat je carrière in, je hebt de top van de berg heb je in de gaten, dan ga je heen. En ben je eenmaal op je top aangekomen, dan kun je twee dingen doen. Je laat ervoor staan op hoe goed je bent, of je loopt naar beneden en bij het naar beneden lopen kijk je veel meer om je heen. Zit daar een spanningsveld? Want ik lees in die boekjes ook, of ook in die tijdschriften die je gestuurd hebt, dat mensen midden in een baan ineens stilvallen door een burn-out of door allerlei dingen. Dan heb je die blik toch omhoog gericht. En hoe lukt het dan om je heen te kijken? Want dat lijkt me geen sinecure.
0: Nee, dat klopt ook wel. Het is ook wel, nou ja, Ik kom uit de jaren 80, 90. Hè? En ik denk soms wel als de huidige jaren. Er is veel burn-out mentale problemen. Hè? Ook wel onder juist de 20's en de 30's en de 40's op dit moment. En ik denk, oké, wat hebben we gecreëerd met elkaar? Dat mensen blijkbaar dat blijven nastreven en dat in stand houden. En tegelijkertijd geen ruimte geven aan hun eigen ziel, denk ik wel eens, en de rust. En voor de een zal het uiteraard nog steeds zijn dat, kijk, er zijn ook mensen die worden natuurlijk gelukkig in het leiden van een bedrijf of in ook wel een moeilijke baan en daar veel uren in maken. Daar is op zich niks mis mee. Alleen als het ten koste gaat van zichzelf en voor wie, waar leef je voor eigenlijk, hè? Als ze geen ruimte hebben om die vragen ook naar op zoek te gaan en te beantwoorden en daar een invulling aan te geven, ja, dan zie je eigenlijk dat ze stilvallen. En dan is het wel mooi. Dat is misschien de andere kant, hè? In Nederland, nou ja, we hebben 4000 kerken in Nederland, gemeenschappen. We hebben 7 miljoen vrijwilligers. Dus er zijn ook heel veel mensen die toch op zoek zijn, hey, wat kan ik nou wel betekenen? En dat vind ik het hoopvolle spoor. Van, ik kom overal waar ik ook kom, of ik nou in Limburg kom, of in Zeeuws-Vlaanderen, of in, noem Oldambt, een van de armste dorpen van Nederland in Groningen. Komt daar altijd mensen tegen die zeggen, oké, maar ik ben wel bewust, heb ik die keuze gemaakt en ik ben daar rijker door geworden. Dat boeit me altijd in die ontmoetingen. Het is niet altijd makkelijk werk, hè? Het is ook weerbarstig soms. Maar mensen ervaren van, oké, maar ja, dit is wel dat het leven mij meer geeft, zeg maar.
1: Als je nou met zo iemand in contact hebt, je moet maar een paar mensen een gezicht geven. Is er dan het moment, kijk, als je in die schulden zit, kun je zo overweldigd zijn en dan heb je geen ander uitzicht dan dat. Hoe krijg je dan weer zicht op? Want het lijkt me niet iets wat even een knop om moet draaien is, maar ik las tenminste in een van die verhalen van in een van de tijdschriften van, ja, ik kwam in de kerk, ik was een gelovige, maar ik merk nu ineens dat God voor me zorgt. Dat vind ik ook zo'n bijzondere, denk ik. Daarvoor dan niet.
0: Kijk, als je in de schulden raakt of in armoede zit, hè, dan wordt je wereldje klein. Dat is denk ik allereerst wat er gebeurt. En er komt heel veel stress bij kijken, waardoor mensen niet in staat zijn goede beslissingen soms te nemen. Maar ook wat op zichzelf teruggeworpen worden, zeg maar. En ik denk dat die periode ze eigenlijk ook misschien wel dwingt, hè, om, als je niets meer hebt, ja, wat heb ik dan nog wel? En daarnaar op zoek gaan. En dat is het mooie, hè? Ook of ze nou iemand vanuit, of het nou de buurvrouw is, of de kerk, of een schuldopmaatje, of een vrijwilliger van Hip Help, die zegt van, hey, maar jij bent wel van waarde. Hè, daar zit eigenlijk het beginpunt die mensen helpt weer te gaan ervaren, oh ja, mijn leven heeft zin. Ik ben ook waardevol. We hebben één keer een brief gehad van een hulpvraag, die heeft mij diep geraakt. Blijkbaar was ze in het contact met zo'n maatje. Het was niet makkelijk geweest en het maatje had het al 10 keer op kunnen geven om iemand te helpen. Maar die zei eigenlijk letterlijk in die brief, jij liet mij niet vallen. Jij bleef trouw. En dat had die hulpvrager zo geraakt dat hij niet opgegeven werd. En dat had hem weer in de ruimte gezet om weer te gaan werken eigenlijk aan, nou ja, laten we bij ons zeggen, een financieel gezond leven. Hè? Dat hij weer het zelf kan en zelfvertrouwen heeft en weer grip op zijn geld, maar ook grip op zijn leven heeft. Dat is wat er eigenlijk gebeurt in die ontmoetingen.
1: Ja, die kant van ook een burn-out moet ik aan denken. Je kunt bij mensen op bezoek komen, keer op keer. En het is een soort trekken en duwen van mensen. Ze willen graag dat je komt en tegelijkertijd laat erop. Dat idee, hè?
0: Ja, het is ook weer ingewikkeld. En dat is ook wel, dus het is geen makkelijk werk, laat ik daar eerlijk over zijn. En daarom is het ook wel belangrijk dat lokaal onze maatjes ook contact hebben met elkaar. En natuurlijk zijn de verhalen dat het makkelijk ging en ook dat het moeilijk ging, ook dat het niet lukte. En ja, en dat brengt ons ook wel bij besef dat de wereld gebroken is en dat niet alles inderdaad maakbaar is en dat het misschien op dat moment de tijd nog niet is voor iemand om eigenlijk zijn doorbraak weer te hebben. Maar ik denk altijd wel van, het allerbelangrijkste is, die maatjes zijn wel bij iemand aangebeld, die hebben wel gezegd, wij vinden jou wel belangrijk en dat zullen ze ook meenemen in hun leven. En er zijn ook wel mensen die later ook weer terugkomen, toch alsnog weer hulp vragen. Sommigen niet. En dat is misschien wel het belangrijkste laag in ons werk van het persoonlijke.
1: Geeft het ook een beetje aan, want dat vind ik een van de verrassende dingen, vond ik toen ik dat las. De hoeveelheid kerken die meedoen. Ik bedoel, er zijn geen kerken in Nederland die niet meedoen, of genootschap of richting. Zijn er misschien moeten we ons ook misschien wat meer bewust worden van de rol van de kerk in de samenleving. Ik bedoel niet dat we de politiek en alles hoeven te sturen, maar wel in die vierkante meter waar we leven.
0: Ja, ik ben er altijd hoopvol over geweest. Ik mag vanaf 1995 werken met allerlei kerken in Nederland, of het nou lokaal, regionaal of landelijk was. Er zijn altijd mensen binnen die kerkelijke gemeenschappen die zien, we zijn eigenlijk één in Christus. Er is nood in de samenleving en daar ligt daar ook die, die roeping van barmhartigheid. En dat overstijgt zeg maar in die samenwerking. Dus in het samenwerken ontdekken mensen ook van, wij kunnen met elkaar dat spoor van Gods liefde verder brengen hier in het dorp. Ik woon zelf in Alblasserdam, even een van de dorpen in de buurt van Rotterdam. We hebben 17 kerken. En inmiddels in de loop der jaren, er is een noodfonds, er is ook een alfacursus, er is een, rond de kerst zijn er gezamenlijke bijeenkomsten, ook een gebedsweek, ook schuldopmaatjes daar actief en HIP helpt. En je ziet dat er altijd mensen zijn vanuit die verschillende kerken die zeggen, oké, maar dat is mooi dat we dat ook gezamenlijk kunnen doen naar het dorp toe. Want het is ook een dorp waar veel mensen, gewoon niet kerkelijk verbonden zijn. Er is ook nood, het is een arbeidersdorp, dus er zijn ook best wel relatief veel mensen met geldzorgen. Er zijn ook mensen die daar rijk zijn, zou ik zeggen. We hebben ook best wel wat ondernemers. En dat is wel, denk ik, waar de kerk of kerken in het algemeen, laten dat vaak niet zo zien. Maar onzichtbaar is er een hoopvol spoor van heel veel mensen die wat willen betekenen. Zijn ook betrokken bij voedselbanken, bij vluchtelingenwerk, bij het Rode Kruis. En doen dat vanuit hun persoonlijke motivatie en hun geloof. En dat is wel Gods spoor in deze wereld. Dat is het mooie.
1: Je had het net over schuld op een gegeven moment. En het gaat er nu niet om hoe de schuld komt. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van als je je leven wat anders ingericht had, was het zo niet gelopen. Dat kan door een scheiding of door wat voor manier ook. Moet je dat vooroordeel doorbreken bij beide partijen?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, als je het zelf goed hebt en niet meegemaakt hebt, dan zolang jij niet de ontmoeting met mensen hebt gehad die het wel diep ervaren hebben wat dat met je doet, daar zit sowieso een blokkade. Die hebben eigenlijk een soort vooroordeel. Tegelijkertijd vinden aan de andere kant van de lijn het mensen het ook ingewikkeld. Die kijken op naar die ander en denken, die heeft het, die is succesvol geweest. En wie ben ik nou? Die voelen zich de mindere. Wat wij proberen op die gelijkwaardigheid vanuit God eigenlijk te starten. Van voor God is ieder mens een beelddrager. Er is gebrokenheid in deze wereld. En voor de een betekent het soms dat hij hier heel erg mee te maken hebt en misschien diep valt. En of dat nou soms ook door eigen schuld is, wat natuurlijk ook wel soms met keuzes en met stress te maken kan hebben. Of misschien vanuit opvoeding of wat dan ook. En de ander maakt andere keuzes, misschien op een ander terrein, dus het wordt wel eens te veel daarop gefocust, waarvan je ook vraagtekens zou kunnen zeggen. En volgens mij leert de Heere God dat ons juist aan het kruis. Van iedereen heeft die genade nodig. Iedereen is de bedoeling dat eigenlijk tot zijn recht komt in zijn leven, in het leven zoals God dat bedoeld heeft. En we hebben de genade nodig naar elkaar om elkaar daarbij te helpen.
1: Er staat een verhaal in van een priester. En die zegt zelfs, de meest schofterige mens is een schepsel van God. En daar is hij van overtuigd. En daar gaat hij vanuit. Ik vind het wel een leuk standpunt. Ik wil ze niet elke dag tegenkomen natuurlijk.
0: Nee, maar hij start bij God. God, je moet door Gods ogen kijken naar mensen. En daarin kijk je misschien ook naar jezelf. Hè? Kijk, dat is natuurlijk ook een verhaal van een rabbijn. Heb je een vreemdeling nog niet ontmoet? Je ontmoet hem pas als je hem in de ogen hebt gekeken. Ik denk het diepere besef is, heb ook over geld en bezit, dat je de dingen ontvangt, je talenten, dat niets van jou, ik hoorde van de week met een gesprek met een theoloog, het is niet zo dat wij het verdienen. Je hebt het ontvangen om te delen. En ik denk, dat is de rijkdom. Dat is meer de echte rijkdom als je dat leert in het leven, of je nou rijk of arm bent, van door Gods ogen zijn wij allemaal beelddrager. En dat geeft een stuk verantwoordelijkheid, En, maar ook dat wij mogen zijn, waardevol in onszelf zijn. De een heeft helaas in het leven een makkelijker spoor als een moeilijker spoor. Maar wie ben ik als ik het makkelijk heb om wat te vinden van de ander? En ben ik er niet juist geroepen om daarin te dienen? En dat is wel de vraag die ik hoop dat elke luisteraar zichzelf stelt. Hoe dien ik in mijn leven? Of ik nou op mijn werk ben, of ik een werkgever ben, Of nou ja, misschien de heftruckchauffeur ben. Of degene bent die in het dorp zorgt voor een aantal activiteiten. Hoe ding ik de mensen? En word ik zelf gevoed daarin? Maar kan ik ook weer dingen naar anderen? Daar word je een rijker van.
1: Ik was laatst in Simone Weil lezen. En die zetten we geen twee dingen tegenover elkaar. En ze zegt, we leven vaak in een maatschappij waarin we recht hebben op. Maar er zijn ook verplichtingen. Ze zegt, verplichtingen komen nooit. Het lijkt van een hogere instantie bij betrokken te zijn.
0: Ja, dat hebben wij er dan ook van gemaakt. Want op zich is verplichting, het zijn eigenlijk verantwoordelijkheden. En in het woord verantwoordelijkheid zit voor mij het woord antwoord geven. Het mooiste is als mensen in armoede en schulden weer rechtop staan. Het is iets anders als recht hebben op, maar weer rechtop met zelfvertrouwen staan. En ook vanuit hun talenten een bijdrage kunnen leveren. Want ook daar worden ze weer rijker van en gaan ze delen en dienen, zeg maar. En dat is een heel ander schema van kopen en verkopen en rechten en plichten. Het is eigenlijk geven en ontvangen. En ja, dat is tegendraads, dat klopt. Maar dat is wel hoe het evangelie ons daarin voorgaat. En ik merk dat, nou, we bestaan nu 15 jaar, maar komen diep uit de kerken en zijn er ook mee verbonden, ook lokaal en landelijk. Dat als het hart en de ziel van ook van schuld op maatje daar dichtbij blijft, blijven we bij die diepere laag. En mensen ervaren dat ook in de contacten met ons. Maar ook wij kunnen morgen falen, hè? Dat wij denken, we moeten het toch regelen. Hè? Die neiging is heel groot, we hebben er toch een oordeel voor over. Dus eigenlijk is het ook elke dag, dat leren wij ook met onze medewerkers, van we mogen vandaag wat betekenen van hulp. En soms is het hoop en soms is het allebei. Vanavond mogen we weer gaan slapen. Dat hebben we natuurlijk ook van de paus geleerd. En we geven de wereld weer terug in zijn handen. Hè? Dus wij mogen achter God aan. God trekt voor ons uit. En dat geeft ook ontspanning. Mensen ervaren wel eens al het diaconale werk. En natuurlijk dat maatschappelijke werk. Of die inzet voor vluchtelingen ook. Of mensen in armoede is best taai. Maar wij leveren ons steentje, zeg maar, op die eeuwigheid. En we mogen het ook weer teruggeven. Hè?
1: Het is niet een basisgegeven. We hebben niets wat we niet ontvangen hebben. En we kunnen het misschien alleen maar teruggeven. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. En zolang die kastanje in mijn zak zit, is het zonde. Stop ik hem in de grond, dan is er geen kastanje meer. Dan komt er een boom.
0: Ja, maar mensen moeten uitgenodigd worden om dat te doen. En dat is wel, denk ik, het goede gesprek ook in een geloofsgemeenschap. Van het over het verhaal van Zacchaeus. Hè. Aan het eind van het verhaal van Zacchaeus gebeurden er drie mooie dingen. Mm. Eigenlijk komt hij weer met zichzelf in het reinen. Ik moet niet de ander nadelig zijn, maar ik mag juist weer geven. Hij gaat ook dingen rechtzetten, hè? Want hij had inderdaad geld afgenomen van mensen. Dat zet hij ook weer recht. Daarmee, maar hij komt ook weer in ontspanning naar God toe. De relatie met God wordt weer geopend, zeg maar. En daarmee, nou, zou ik bijna zeggen, heeft hij ontdekt van wie mag ik echt zijn? En is het de last van hem afgevallen, zeg maar.
1: Kun je nog een paar van die mensen een gezicht geven?
0: Ik vind het mooiste in het boekje Hoopgevers, wat we uitgebracht hebben, het laatste verhaal is iemand in Rotterdam. Die is een waakmaatje. Ik dacht, als je het nou echt hebt over belangeloze liefde. Hij gaat waken in het ziekenhuis. Maastad in Rotterdam is een heel groot ziekenhuis. Voor mensen die stervende zijn en er alleen voor staan. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Want het is eigenlijk heel eenvoudig, zou je zeggen. Hè? Je bent beschikbaar voor mensen. Ja, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Maar je leent eigenlijk je tijd. Maar je beseft van, hey, op het meest kwetsbare moment dat mensen er alleen voor staan, ben ik er. En vaak hoef je alleen de hand vast te houden of een stukje liefde te geven. En dat verhaal heeft sowieso diepe indruk op mij gemaakt. En tegelijkertijd in het boekje staan ook wel bekende verhalen, maar ook wel heel veel onbekende verhalen van mensen die in hun eigen dorp, zeg maar, al jarenlang, bijvoorbeeld brood delen. Er zijn mensen die om 5 uur bij de bakker staan, waar nog brood over is, en dat gewoon gaan delen in hun eigen buurt. En beseffen van, ja, misschien kan ik niet heel groot vrijwilligerswerk doen, maar ik doe wat in mijn handen is. Net als de 5 broden en 2 vissen. En ik ga delen. En ik denk dat dat groots is in het Koninkrijk van God. Dat is mijn diepere overtuiging. En eigenlijk wat we willen leren met deze beweging van hoopgevers is, eigenlijk zeggen we tegen ieder mens, iedereen kan een hoopgever zijn. Als jij uit je deur stapt, kan je om te beginnen vriendelijk zijn naar mensen. Je kan vragen hoe het met ze gaat. En als je weet dat er wat aan de hand is of wat langer, kan je vragen, hey, red je het wel? Je kan je tijd delen. Hè? Je kan geven van, hey, vind je het fijn dat ik eens een kopje koffie kon drinken? Je kan natuurlijk wat betekenen in je kerk of bij een organisatie zoals Vluchtelingenwerk of Schuld op Maatje, maakt mij niet uit. Maar iedereen kan wat betekenen, maar ook in je werk. Kijk, als mensen in het werk functioneel bezig zijn, want er moeten gewoon taken en resultaten. Ja, de een lukt het makkelijker, de ander lukt het moeilijker. Help je elkaar, dan zie je dat ook. En vraag je van, hey, vaak is er best veel aan de hand achter elke voordeur. En heel veel mensen werken in onze maatschappij. En er zijn helaas ook werkende armen. Ja, en als men niet aan elkaar vraagt, hey, wie ben je echt en wat kan ik voor jou doen? Ja, dan wordt het leven ook eenzaam, zeg maar.
1: In hoeverre is het, dan lijkt deze maatschappij niet op gericht te zijn, maar in hoeverre is het gewoon belangrijk om te durven falen?
0: In onze maatschappij is het diep geworteld dat je niet mag falen. En waar dat vandaan komt, heeft toch wel, denk ik, met de afgelopen 20, 30 jaar de opgang te maken. Je bent succesvol als je. En de opgejaagde, er zijn genoeg theologen en sociologen die daar nu inmiddels genoeg over, Joris Leijendijk en anderen die daarover geschreven hebben, wat hoe mensen daarin gevangen kunnen zitten en niet meer los kunnen komen. En vandaar ook alle burn-outs, denk ik dan. De andere kant is, als we mensen leren van, het samen, van wat de een kan, kan de ander misschien niet en kun je elkaar helpen, dat je samen eigenlijk rijker bent. Dat is belangrijk, denk ik, in dat tegengaan van het gevoel van ik moet het doen. Want dan ben je ook eenzaam, zeg maar. Dus dat falen is te individualistisch gemaakt, zeg maar. Terwijl, niet alles lukt. In je werk niet, thuis niet, of soms in je relatie, of met je kinderen.
1: Nee, ik zeg als je kinderen gaan puberen, leer je bidden.
0: Zeker, ik heb ook 3 kinderen inmiddels. De jongste is inmiddels 22. De jongens zijn bij mij 29 en 27. Ik heb al wat fases doorstaan. Maar daar leer je inderdaad, hoe doe je dat? En hoe laat je los eigenlijk eens loslaten? En vertrouwen hebben en vertrouwen gunnen is eigenlijk een hele belangrijke. Ja, dat zeggen ze niet tegen je. Maar dat kreeg ik achteraf. Vond wat moois, dat is ook wel één persoonlijke. Een van mijn zoons die was, denk ik niet de makkelijkste puber thuis geweest, maar toen hij uit huis ging, heeft hij me een brief geschreven. En reflecteerde erop en dat heeft mij toen wel diep geraakt. Van, je hebt het wel gezien, alleen je zat toen gevangen, inderdaad, in je gevoelens, in je emoties, in je onzekerheid. Dat opent weer de weg naar elkaar, hè? En dat maakt het mooi. Dus mensen schrijven ook geen brieven meer tegenwoordig. Ik ontmoet soms wel eens mensen, dus ik geef ze ook altijd de tip mee van een kaartje sturen. Het is heel eenvoudig, maar het doet wat aan mensen, het persoonlijke kaartje. Want dat betekent dat je tijd stopt aan iemand.
1: Ja, via de app gaat het tegenwoordig. En e-mails, het is allemaal hele vluchtige. Ik vind het geen communicatiemedia hoor, maar ik vind het irritant met vlagen. Ik vind een app makkelijk omdat je een even afslag kan maken zonder een telefoontje te plegen. Maar voor de rest denk ik, ik vind het toch lekker om mensen te spreken, in de ogen te kijken. Want dan heb je contact. Nou ja, zoiets.
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat veel meer mensen tegenwoordig ook behoefte hebben aan rust. Hè? En de wandelingen en de, ook de rustplekken aan het opzoeken zijn. Maar ik denk, het gaat erover, met het schrijven kan je je persoonlijke gevoelens wat verwoorden. En dat is wat we inderdaad verleerd zijn. Dus ja, en daarin moeten we denk ik anderen voorgaan. Degenen die dit ontdekken of herontdekken, kunnen door juist wel een kaartje te sturen of door wel soms een briefje te schrijven of door te zeggen, joh, ik leg mijn telefoon en ik kom bij jou koffie drinken. Dus ik geef ook altijd mensen lokaal mee, als je het moeilijk vindt om vrijwilligerswerk te doen of bestuurder te zijn of dat je denkt, daar heb ik allemaal geen tijd voor het georganiseerde. Hè? Maar je kan altijd wel koffie gaan drinken bij mensen een keer. En eens zeggen van, joh, vind je het fijn dat ik een bakje koffie bij kan doen of kom eens bij mij. Tijd is het gouden wat je nu kan geven aan mensen.
1: Ja, dat lijken we weinig te hebben. Ik herinner me dat ik ooit in een gezelschap was en dan ging het over het gebruik van internet. En de een zei, ik ben de hele dag op mijn werk met een computer bezig. En wat doe je 's avonds dan? Ga ik Netflixen? Ja, ik vraag mensen wel eens dit, hè, en een beetje pesterig ook natuurlijk, van verveel jij je wel eens? En heel veel mensen zeggen alleen maar nee, omdat ze geen ja durven zeggen. Want ik denk dat misschien wel belangrijk is.
0: Ja, ik denk zeker dat het probleem is. Dat mensen zitten in de snelheid van de communicatie. En in die zin ook wel wat gevangen in wat er een soort patroon wat ingesleten is. Dus ik denk ook wel heel moeilijk om daar uit te stappen. Laten we daar eerlijk over wezen. Hè? Dus ik denk dat juist hier ook geloofsgemeenschappen ook een rol in kunnen spelen. Ik zie dat ook wel bij mijn eigen kerk. Hè? En dat betekent naast de vieringen op zondag heb je daarnaast ook activiteiten of dingen waar je als mens met elkaar optrekt en dingen doet met elkaar. Omdat dan het even het met elkaar is. En ook daar vaak het lief en het leed wordt gedeeld. Ja. En dan is het ook belangrijk hè, dat het niet zorgen is voor die anderen, maar dat iedereen dan mee kan doen. Hè? Dat er een soort gelijkheid is van wat de een kan inbrengen, kan de ander misschien weer niet, maar het kan weer wat anders doen. Dat is het mooie, als dat lukt. Maar daar moet je moeite voor doen.
1: Ik ga terug naar Tolen, waar je opgegroeid bent of opgevoed bent. Wat voor indruk heeft hij? Je hebt er iets over verteld, Sumier. Wat voor indruk heeft dat op jou gelaten? Hè? Dat die diakenen kwamen dus naar je vader toe, toen je moeder overleden was. Gaat het verder terug in het vogelslag? Want je komt uit wat mensen oneerbiedig de zwarte kousenkerk noemen, wat ik een rotterm vind. Maar goed, waar ook mensen in opgevoed worden die denken, ja, nooit meer.
0: Nou ja, even mijn ouders kwamen uit Tolen. Ik ben zelf verder opgegroeid in de Ridderkerk. Maar elke zaterdag gingen wij naar Tolen, want daar woonde de hele familie. Wat ik leuk vind om te vertellen allereerst is dat mijn... En later begint het te begrijpen. Mijn opa was ook diaken in Tolen. En die was nog van voor dat de Algemene Bijstandswet kwam. Dus ging letterlijk naar de mensen toe om daar elke vrijdag geld te brengen. En dat had een goede kant. Er werd gewoon gezorgd dat mensen niks tekort kwamen. Maar het had ook misschien een moeilijke kant. Van ja, dat wordt natuurlijk vaak nog gezegd, hè, je moest je hand ophouden. Maar het veel gaat over met de houding van mensen, hoe je dat doet. Hè, van hoe zorgen we voor elkaar. Kijk, en de gemeenschap waar mijn familie uitkomt en ik ook van harte deel uit maakte, was wel betrokken op elkaar. En je kan zeggen van, ik heb daar eigenlijk wel geleerd al van jongs af aan, wie is God eigenlijk? En hoe kan ik in deze wereld, ook persoonlijk, maar ook wat moet de kerk doen om in deze tijdgeest van oorlogen en van onrust, waar gaat het eigenlijk over? Dat heb ik wel in mijn kerk en in mijn gezin en bij mijn familie geleerd. Van, er is meer dan het leven hier, zeg maar. Dat heeft bij mij diep geworteld. En ik herinner me, we hadden jeugdwerkavonden. En daar waren van die jeugdwerkleiders. Maar die leerden dat ons als tieners. Van, ja, je kan hier leven voor het hier en nu. En er is genoeg, hè, dus die prestaties om te behalen. Maar word je daar rijk van? Dat waren de fundamentele vragen die we ons jongst. En dat heb ik eigenlijk, krijg ik met heel veel genoegen op terug. Van, dat heeft mij gevormd. En ik denk wel eens, ik ben uiteindelijk interkerkelijk gaan werken. Daar heb ik heel veel mensen ontmoet die op diezelfde manier bezig zijn met of de godsvraag of het geloof, maar ook van ja, hoe geven we geloven handen en voeten? En hoe geven we liefde door, zeg maar? En soms is dat de hulp die nodig gegeven wordt, maar ook de hoop, zeg maar. Dat soms te veel achter de voordeur is gekomen. Ik had wel een mooie avond van de week. Ik was in Soest en daar was georganiseerd door de katholieke kerk. Met onder andere Leo Feijer was daar ook aanwezig. Maar het was een interkerkelijke avond, dus hersteltervormd was aanwezig. Mensen van de protestante gemeente, uit de evangelische gemeente. En we hadden eigenlijk wel een mooie avond met elkaar. Het ging ook over die vragen, red je het wel? Hè? Hoe doe je omzien naar elkaar, naar mensen in je gemeenschap? En mensen vonden elkaar daar wel op, zeg maar. Van, hey, dit is eigenlijk de taak vanuit het evangelie die we met elkaar dragen. Ik denk dat mijn achtergrond mij diep daarin gevormd heeft. Dat omzien naar elkaar is nodig, want anders sta je er alleen voor. En ik heb wel eens medelijden met mensen die, misschien is dat onterecht, die opgroeien zonder zo'n gemeenschap om zich heen. En ik zie dat ook al in mijn eigen dorp. Hè? Nou, natuurlijk op sport of op andere verenigingen kunnen ze natuurlijk ook andere mensen ontmoeten waar ze wat gemeenschap mee ervaren, zeg maar. Maar tegelijkertijd die diepere vraag, wie ben ik nou? Hoe ga ik om met het leed van deze wereld? En ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Waar gaan we naartoe? En wat is nou de zin van het leven? Wordt daar niet besproken. En daar is binnen een kerk wel ruimte voor. Hè?
1: Ik hoop het van harte,
0: ja. Jazeker. En soms, de ene gemeenschap is daar soms wat beter in als de ander. Maar verandert ook weer. Dat is wel, vind ik het mooi. Hè? Sommige kerkelijke gemeenschappen zijn soms wat naar binnen getogen. Hè? En dan is die buitenkant, die kijkt daarnaar. Maar als het ze lukt wat te openen. Nou, ik mag ook wel zeggen in mijn eigen dorp, ook wel mede door Alphacursus zijn mensen ook weer naar de kerk gekomen. En het allermooiste vind ik, we hebben een predikant gekregen, die was vroeger de melkboer. Kijk, die begreep wat mensen bezighoudt in het dagelijks leven. En de grootste tip die ik eigenlijk aan een voorganger of een diaken of een priester of een predikant kan geven is, ga één dag in de week, trek op met de mensen voor wie jij aangewezen bent, voor hun zielenhuil zou ik bijna zeggen, van wat maken ze dagelijks mee in het leven wat ze moeten leiden, met de werkdruk, met de zorgen, met hoe kom ik rond, zeg maar. En dat is wat mensen komen eigenlijk natuurlijk, zijn zondags op zoek naar van, kan ik hier de rust en de ontspanning vinden en ook de bemoediging vinden om maandag weer op te staan en daar proberen te leven zoals God dat wil, ja.
1: Het leven met God is ook een leven in het dagelijks, in het hele gewone. En ik denk, als je dat over dominees zegt, ja, ik hoef er niet over te oordelen gelukkig, maar dan denk ik, ja, neem een krantenwijk of neem iets anders waardoor je gewoon even voelt wat het is, terwijl ik wil het beroep van dominee niet bagatelliseren, want ik besef dat een heleboel het heel zwaar hebben. Maar toch, ik schiet tegelijkertijd in de lach. Ik heb ooit een dominee geïnterviewd en die molkte koeien op zaterdag. Ja, dan schiet ik me in de lach. Ik zeg, ja,
0: geweldig.
1: Ja, dat is geweldig. Maar waarom? Het zijn gewone mensen. Er zit zo'n verschil tussen dat en het gewone.
0: Ja, maar dat maken we er denk ik van. Dus je moet het terugbrengen naar het gewone leven. En volgens mij, als je ook naar het Nieuwe Testament kijkt, staat het vol met verhalen dat Jezus in het gewone leven liet zien hoe is het leven bedoeld. En als je rijk bent, wat is eigenlijk, hoe kom je eigenlijk echt tot het leven zoals God het bedoelt? En als je arm bent, hoe kom je weer in contact? En hoe kom je weer dat je weer met je talent aan de slag mag gaan?
1: In het boekje zeg je op een gegeven moment dat het, en dan gaat het weer naar Zacchaeus toe, het begint met die ontmoeting met Jezus. En dan denk ik, ja, maar je zou maar in lijden zitten of in een hele moeilijke scheiding en je ziet het niet meer zitten, dan heb je nergens zicht op volgens mij. Ik kan het naar Job toe vertalen natuurlijk, want dan krijgt hij 3 vrienden over de vloer die theologisch prachtige verhalen vertellen, maar uiteindelijk ook niet weten wat ze zeggen moeten. Dat aspect van, je zit bijna met een mond vol tanden denk ik soms in zo'n situatie.
0: En mensen in hun diepe pijn of in hun rouw, zeg maar, dat leert denk ik ook het verhaal van Job, is eigenlijk eerst uithouden in de pijn. Dat klopt, ja. En ook wat er dieper vaak ook nog achter zit, dus naast diep verlies soms van je waardigheid of je partner, hè, of je kind, is ook, zien mensen mij wel? Wat mensen vaak moeilijk vinden, een situatie duurt een jaar, maar daarna zien ze je niet meer. En dat is denk ik de trouw, hè? Dus naast liefde, de trouw die nodig is, die wij wel, hè, als we op dat moment in het leven, nou, gelukkig gespaard zijn, zeg maar nog, van gebrokenheid, zijn we misschien geroepen om die ander die daar op dat moment in zit, trouw te zijn. En dat is het grootste cadeau, denk ik, dat je in kan geven. Je kan het niet oplossen. Je kan ook die pijn niet oplossen. En die pijn kan confronterend zijn. En vaak is het zo, dat heb ik dan misschien ook in mijn eigen persoonlijke leven. Ik had wat vrienden die hun ouders ook jong overleden waren. En dat had ik niet meegemaakt. En gelukkig op dat moment niet. Totdat het mij ook overkwam. En toen snapte ik het pas. Wat dat deed. En hoe lang dat, hoe diep dat ingrijpt in je leven. En dat is met heel veel situaties zo, hè, aan verlieservaringen. Ja, je begrijpt het ten diepste pas soms toch echt als je het zelf meemaakt. Maar dat betekent niet dat je het mee hoeft te maken, hè? Maar het beseft hoe dat ingrijpt en dat het voor de ander het allerbelangrijkste is dat je luistert en misschien 20 keer dat verhaal hoort, omdat hij daarmee het verwerkt. Het is een soort verwerking, zeg maar. En daarom is brieven, hadden we het er net al over, hè? Een brief schrijven of verhalen schrijven of verhalen delen het allerbelangrijkste. Wij delen veel verhalen ook op internet, om mensen te bemoedigen van, hey, je bent niet de enige. We helpen ook namelijk, we hebben ook een hulpsite draaien, zeg maar. En daar zitten 's nachts mensen filmpjes te lezen, blogs te lezen. Dat zijn op jaarbasis zo'n 55.000, die zijn nog niet toe aan hulp te vragen. En als ze wel hulp vragen, zo'n 5.000 mensen drukken daar op de hulpknop. Ik wil heel graag in contact met iemand. En als je ziet wat mensen opschrijven soms in een diepe wanhoop, dan denk je, tjonge, daar worstelen ze al zo lang mee. En gelukkig iets heeft hen gedreven om wel die stap naar hulp te zetten. Dus komen ze achter hun woorden vandaan. Eigenlijk net als Zacchaeus, zou je zeggen. Ik hoop altijd maar dat er mensen zijn die dat begrijpen. Van, oh ja, ze hebben echt een hele grote stap gezet.
1: Hoe lang duurt het gemiddeld voor het mensen die stap zetten? Dat heb je net al eerder verteld. Maar dat traject erna, dat kan ook even duren. En zijn er dan mensen bij die uiteindelijk ook zo'n schuldhulpmaatje worden?
0: Zeker, die hebben we er ook bij. Kijk, 2/3 van de mensen die we helpen is binnen een jaar kunnen we weer afscheid nemen. Er zijn ook mensen dat het jarenlang nodig is. En dan is het niet elke week, hè. Dan is het soms 1 keer in de 3 weken, in de 4 weken contact houden. Ook omdat, wat u eerder vroeg, hè, een stukje betrokkenheid, vriendschap is gegroeid, maar en dat het ook nodig is. Er zijn mensen die daarna inderdaad ervaren hebben van, oh, dit heeft mij zoveel zelfvertrouwen gegeven en ik weet wat het betekent. Ja, zij kunnen van harte bij ons ook maatje worden, omdat zij dat heel goed realiseren inderdaad. En ook anderen kunnen helpen wat het eigenlijk betekent. Ook in de onderlinge interactie, zeg maar. Hè?
1: Waar zien jullie, ja, behalve schuldmaatjes, waar zien jullie het moment, wat is jullie speerpunt op het ogenblik?
0: Voor ons is denk ik, we bestaan 15 jaar toen we gestart zijn. Mijn collega Peter en ik en samen met Huub Krijns, dat is mijn collega uit de katholieke kring, wisten we niet waar we aan begonnen. We wilden eerder achter de voordeur, dat was belangrijk. En we wilden mensen helpen, coachen, de hengel geven zou je kunnen zeggen, dat ze weer zelfstandig. Uiteindelijk was er een kind geboren en het was een blijvertje. Dus dat was voor ons ook een van hoe gaan we dat doen? En we zijn nu 15 jaar verder. Nou, we hebben 3 dingen ontdekt in die 15 jaar. Van het helpt als mensen, van mens tot mens. Je kan mensen echt daarin weer zelfstandigheid geven, zelfvertrouwen geven. Niet altijd, maar meestal lukt, hè, zo'n 2/3. Het tweede is, mensen zitten online hulp te zoeken. Dat hebben we echt ontdekt. Dat we daar voorafgaand het belangrijker is 2 dingen. Dat of als mensen online hulp zitten zoeken, we daar aanwezig zijn. En niet alleen de weekkamps van deze wereld met heel veel rente. En dat wij dus leren de gemeenschappen. Als je iets weet van iemand, hey, stap op iemand af en vraag, dan red je het wel. Maar de derde is, er is meer aan de hand. En mens is meer als een probleem. En wat kunnen we daarin betekenen aan hulp en hoop? En ik denk de komende jaren willen we, en dat hoeft niet alleen schuldmaatje te doen met andere organisaties, van hey, als mensen worstelen met een relatie, als mensen worstelen met, krijg ik weer werk, nou, wat bij me past. Ben ik onderdeel wel van een gemeenschap of sta ik er nog steeds alleen voor? Dus we zijn aan het bouwen, laat ik het maar zeggen, aan verbindingen, zodat mensen in die nazorg ook weer verder kunnen en nou, eigenlijk ten diepste niet alleen verstaan, maar ook dat wat ze nog meer nodig hebben, daar ook eigenlijk warm aan verbonden worden. Het gebeurt ook al spontaan, zien we, en dat willen we gaan stimuleren.
1: Als mensen jullie willen bereiken, hoe kunnen ze dat doen?
0: We zien 3 manieren hoe mensen in contact, natuurlijk ook gewoon mond op mond, dus vertrouwen. Bijna 58% van de mensen die ons bereikt is nog niet in beeld bij de formele hulp. Dus ergens is dat een goed teken. Hè? Mensen vinden ons. Ze vinden ons online en worden dan warm doorverwezen naar een lokale coördinator. Dat is een mens die ze dan belt en opzoekt. Een ander deel komt natuurlijk wel via maatschappelijk werk of de burgerlijke gemeente binnen of vanuit de kerk of vanuit de voedselbank. Van hey, we hebben nu even kunnen helpen, maar ja, er is meer nodig. Dus dat is de 3rd lijn, zeg maar.
1: Er staat in het boekje ook zo'n prachtige zin van ieder mens is een diaken. Ieder mens is een, hè, kan het zijn.
0: In het woord diaken zit dienen. En het is natuurlijk een ambt. Hè. Daar wordt natuurlijk binnen de verschillende kerkdenominaties verschillend over gedacht, hè, theologisch. Maar het besef daarachter is, en ik denk dat iedereen dat deelt, van iedereen kan dienen in zijn leven. En leeft niet voor zichzelf. Hè. Dat is de Bijbelse opdracht. Ook om relaties aan te gaan. En zeker voor de meest kwetsbaren er te zijn. Nou ja, dat is wat ik eerder vertelde. Hè. Dus ja, ken je de mensen in je straat ook echt? En weet je ook wat er echt met hen speelt. En als je al iemand ziet die al jarenlang niet meer naar het werk gaat, heb je wel eens gevraagd van, hey, hoe gaat het nu met je? En red je dat allemaal wel? En vind je het fijn om eens een kopje koffie te drinken? Dat is dienen.
1: Wat is jullie website?
0: De website schuldopmaatje.nl draaien. Daar, nou, 24 uur per dag zou ik zeggen. Daar kunnen mensen ook vinden waar is lokaal, zijn we aanwezig en kan er hulp worden geboden. We hebben ook de website Red Je Het Wel, dat is meer voor de kerken bedoeld. En daar staan eigenlijk allerlei materialen en manieren hoe kun je als kerk, nou ja, dat omzien naar elkaar gaan stimuleren.
1: We hebben het over Zacchaeus gehad. Zou je gewoon een stukje kunnen voorlezen tot besluit?
0: Wat ik het allermooiste vind is al het begin. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Meestal staat er dat Jezus naar de synagoge ging, maar hij ging eigenlijk de buurt in. Dus hij ging daar waar de mensen zijn. En er was daar een man die Zacchaeus heette. Die Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Dus daar zie je ook al even eigenlijk dat de afstand wordt geschapen. Van, hey, wie is die man eigenlijk en hebben we daar eigenlijk wel wat mee of vinden we daar wat van? Maar, heel belangrijk, volgens mij een kern in dit Bijbelgedeelte is, die Zacchaeus, hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Niet wat voor wonderen deed hij of wat kan ik daar halen. Nee, wie is hij eigenlijk? Maar dat lukte hem niet, omdat hij te klein was. Hè? Hij was klein van stuk en de menigte, nou, kun je allerlei beelden bij hebben. Maar in elk geval, hij liep vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En dan, nou, eigenlijk de volgende kernpunt in die tekst. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Dus ik zie jou, ik wil bij jou zijn, in jouw huis. Jij bent voor mij waardevol. Los van, want dat komt ook verderop, hè, wat de mensen ervan vinden. En Zacchaeus kwam meteen, staat er, naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Dus het gaf hem echt het gevoel van, oké, dit is een nieuw begin voor mij. En allen die dat zagen, hè, die omstanders, die zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En zondig mens, daarmee zetten ze weer de ander weg als fout. En er staat niet een stukje zelfreflectie dat ieder mens een zondig mens is. Mm-hmm. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, dus blijkbaar wat er ook gebeurd is, maar in die ontmoeting, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. Dus daarmee ging die delen. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Dus hij ging eigenlijk terugbetalen, ook met rente in de positieve zin, iets rechtzetten. En dan komt er dat mooie slotwoord van de Heer Jezus. Vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, want daar lezen we vaak overheen, want ook deze mens is een zoon van Abraham. En de mensen in die tijd, de priesters en de farizeeën, voelden zich als de zonen van Abraham. Maar eigenlijk zei de Heer Jezus, ieder mens is dat, die een zoon kan zijn van Abraham. Dus hij is even gelijk, zeg maar. En de mensenzoon, dat is natuurlijk de slottekst, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat vind ik het troostvolle en het hoopvolle in deze tekst. En daarom hebben we deze tekst ook bewust gekozen. Hè? We kunnen natuurlijk, in de Bijbel staan veel verhalen over mensen die in diepe armoede zijn. En zijn er veel adviezen gegeven en verhalen gedeeld hoe we daarvoor moeten zorgen. Maar Jezus zet eigenlijk de wereld even op zijn kop. Van, voor ieder mens is er redding nodig. En dat betekent voor je geestelijk leven, maar dat betekent ook voor het gewone leven, dat je weer gaat leven. Dus dat verhaal is eigenlijk natuurlijk een soort. Het mooiste is als het ons op een avond met een lokale kerk lukt om dit verhaal met elkaar door te nemen en mensen in eerste instantie zelf te laten nadenken, wat lees ik eigenlijk in het verhaal en wat heeft dat met hier en nu te maken? En gaandeweg is eigenlijk de helft van de avond al geslaagd als men deze diepere lagen ontdekt. Van, oh ja, wat voor beelden hebben wij eigenlijk? Wat vinden wij eigenlijk van een ander? En wie ben ik eigenlijk zelf in Gods ogen? En ga ik die ontmoeting wel aan? Daarom is het een rijk verhaal voor ons.
1: Ja, gewoon het feit dat Jezus bij jou thuis zal zijn, hè?
0: Ja, en dat mogen wij ook in Jezus' naam elke dag doen, denk ik.
1: Goed, nogmaals de site, schuldhulpmaatjeshetmeneke.nl.
0: Ja, als mensen ons hulp zoeken, is het gewoon op schuldhulpmaatje.nl of op hiphelp.nl. Daar zijn allemaal mogelijkheden om hulp te krijgen. En ik als kerk natuurlijk bij ons betrokken willen zijn of nog meer betrokken willen zijn, kunnen zij daar ook informatie vinden.
1: En het boekje, kun je dat krijgen via jullie?
0: Ja, het boekje is bij schuldhulpmaatje. .nl/redjehetwel. Daar staan alle materialen en ook dit boekje. Maar ik denk als jij op hoopgevers koekelt, kom je er ook uit. Het boekje is eigenlijk een weggevertje. Het is een bemoedigingsboekje, ook voor de vele mensen die eigenlijk al hulp en hoop bieden elke dag. Door de verhalen en dat ze zich gaan herkennen. Maar ook een aanmoedigingsboekje. voor mensen van, hey, ook iedereen kan een hoopgever zijn, ook jij. En het is niet zo moeilijk eigenlijk.
1: Goed, ik kan het hier wel laten, dankjewel.
0: Zeker, veel zegen ook met het programma.
1: En dit zijn Carla van der Vlist. En met haar was ik in gesprek in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smachtelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: goddelijke bemachtigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzondere patuur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader,
0: de Vader
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: We zitten in jaar A, het Matthäusjaar. Op de 13e zondag lezen we uit Matthäus hoofdstuk 10, vers 37 tot en met 42. Ik lees het u voor. Jezus is aan het woord. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleine, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Tot zover. Toch nog maar weer eventjes naar Matthäus in zijn geheel kijken, het evangelie, waaraan het stukje dat we zojuist hebben gelezen, waaraan dat is ontleend. Meestal delen we Matthäus in drie grote delen. Het middendeel, het grootste deel, dat loopt van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, is het openbaar leven van Jezus. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken, Matthäus 1 en 2, waarin over de kindheid van Jezus wordt verteld. En het besluit met drie hoofdstukken, de hoofdstukken 26 tot en met 28, waarin over lijden, dood en opstanding van Jezus wordt verteld. Als we dus nu lezen uit hoofdstuk 10, dan zitten we dus in het middengedeelte, het openbaar leven van Jezus. En dat openbaar leven van Jezus, dat deelt Matthäus in vijf toespraken. De eerste toespraak loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, dat is de bergrede. De tweede toespraak is hoofdstuk 10, dat is de zendingsrede. De derde toespraak, dat is hoofdstuk 13, daar spreekt Jezus een aantal gelijkenissen uit, gelijkenissen over Gods koningschap. De vierde, dat is in hoofdstuk 18, dat wordt genoemd de gemeenterede. Hoe moeten de leerlingen van Jezus met elkaar onderling omgaan? En de hoofdstukken 24 en 25, dat is de vijfde rede, waarin Jezus spreekt over het eindoordeel, de laatste dingen van de tijden. Als wij dus vandaag hebben gehoord uit hoofdstuk 10, dan zitten we dus in die tweede rede, de zendingsrede, waarin Jezus zijn leerlingen op stage stuurt en hen een aantal adviezen meegeeft. Grappig is eigenlijk wel dat als je nou doorleest, straks in hoofdstuk 11, meteen na het stukje dat wij hebben gelezen, dan zie je dat die leerlingen helemaal niet erop uit worden gestuurd. Jezus gaat gewoon verder met zijn werkzaamheden en zijn leerlingen die trekken achter hem aan. Terwijl er toch van tevoren een behartenswaardige toespraak over hoe je je moet gedragen onder de mensen en waar je allemaal op bedacht moet zijn en dat je niet moet vrezen. En dan denk je, nou dan gaan we kijken hoe dat dan in de praktijk heeft uitgewerkt. Maar daar horen we dan in het vervolg niets over. De blik blijft weer gericht op Jezus, alsof Matthäus zeggen wil, nou ja, voordat we de wijde wereld intrekken als leerlingen van Jezus, moeten we eerst toch nog maar eens goed achter hem aanlopen en kijken hoe hij het allemaal deed en van hem de kunst afkijken. Als we dat hoofdstuk 10, dat is de zendingsrede, als we dat hoofdstuk 10 van Matthäus in zijn geheel overzien, dan blijkt dat wat we vandaag hebben gelezen, dat is het afsluitende gedeelte van die zendingsrede. En we moeten steeds voor ogen houden bij alles wat daar staat, dat het staat in het kader van die zendingsrede. Van wat gebeurt er allemaal met de leerlingen van Jezus als ze straks de wijde wereld intrekken? Wat kan hen allemaal gaan overkomen en hoe moet dan hun houding zijn? Dus Jezus rust zijn leerlingen toe voor hun gedrag in de wereld, waarin vaak mensen hele andere keuzes maken en hele andere gewoontes hebben dan wat Jezus dierbaar is en wat hij graag aan zijn leerlingen zou overdragen en toevertrouwen. Ik heb ook het gevoel dat Matthäus tegelijkertijd, als hij dat schrijft, zijn eigen tijd voor ogen heeft. Dus ook in de tijd van Matthäus was het niet makkelijk. De ruzie met de traditionele Joden was nog in volle gang. Waren die Jezus-leerlingen eigenlijk wel echte Joden, ja of nee? Of moesten de Joden die leerlingen eruit zetten? Dat conflict hoor je herhaaldelijk terug in het evangelie van Jezus zelf. Dat speelde nog altijd in de tijd van Matthäus. En tegelijkertijd, dus niet alleen de leerlingen van Matthäus moesten gesterkt worden, dus over het hoofd van de leerlingen van Jezus heen, de leerlingen van Matthäus, maar over hun hoofden heen, ook wij, ook ik. Wat moet mijn houding zijn als ik een leerling van Jezus wil wezen? Wat moet mijn houding zijn in een wereld die vaak hele andere keuzes maakt, die vaak de keuzes die ik maak helemaal niet wil en ze zelfs afwijst? Wat moet mijn houding zijn? En vorige week hoorden we al, vrees niet, wees niet bang voor degene die eventueel wel je lichaam kunnen doden, maar vrees eerder hem, respecteer hem, bemin hem die over leven en ziel gaat. En dat is vandaag, horen we daar nog een nadere uitwerking van. We lezen in de tekst, u weet, ik heb de bijzonderheid dat ik zo graag het Grieks van zo nabij mogelijk wil vertalen. Soms krijg je dan idioot Nederlands, maar ik verbeeld mij dat ik dan meer de gevoelswaarde van de woorden zoals Matthäus ze gebruikte op spoor zou kunnen komen. Dus daar gaan we. Vers 37. De beminnende vader of moeder boven mij is mij niet waardig. En de beminnende zoon of dochter boven mij is mij niet waardig. Het eerste wat opvalt is de parallelie in de zinsopbouw. Jezus moet toch een hele bijzondere predikant geweest zijn, want hij herhaalt steeds het kader en het karakter en de cadans van de woorden, zoals we dat ook wel eens zien bij negerdominees, die bijna swingend en ritmisch die preken houden. De beminnende vader of moeder boven mij is mij niet waardig. En de beminnende zoon of dochter boven mij is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij, is mij niet waardig. En je zit eigenlijk te wachten op oom en tante en opa en oma en kleinzoon en achterkleindochter. Zou die allemaal nog kunnen herhalen? Maar hij beperkt zich tot vader, moeder en zoon of dochter. Vader, moeder, zoon of dochter, broer en zus. We moeten terugdenken aan de woorden die Jezus even tevoren in dezezelfde reden had uitgesproken. Dan stuurt Jezus zijn leerlingen in een vijandige wereld, en dat was in de tijd dat Matthäus schreef, zo'n 40 jaar na Jezus heen gaan, ongelooflijk actueel. Want daar zei Jezus, de ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden, en de vader zijn kind. De komst van Jezus heeft verdeeldheid gebracht onder de mensen. Dat was de bedoeling niet, maar dat kun je constateren, omdat de ene hem wel accepteert en aanvaardt en de ander niet. Nee, niet alleen accepteren en aanvaarden, maar dankbaar ontvangt als een geschenk. En de ander wil het hele geschenk niet hebben. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. En vandaag staat er dus, als je dus vader of moeder boven mij bemint, ja, dan wat zoek je dan bij mij? Of als je zoon of dochter boven mij bemint, is mij niet waardig. Wat zoek je dan bij mij? En daar zegt Jezus dus eigenlijk dat hij in het waardepatroon van zijn leerlingen bovenaan zou komen te staan. In het 8e hoofdstuk van Matthäus, 8, 21 en 22, daar hadden we al gehoord dat er een leerling was, of iemand die leerling van Jezus wilde worden, en die had geroepen, ik wil u volgen, Heer, maar laat mij eerst mijn vader begraven. En toen had Jezus de verbijsterende woorden uitgesproken, laat de doden hun doden begraven, maar gij verkondigt het koninkrijk of het koningschap van God. Blijkbaar is het verkondigen van het koningschap van God nog urgenter dan het begraven van vader. Of nog urgenter dan de voorzieningen treffen om vader te begraven. Laat dat maar een ander over. Ga het koningschap van God verkondigen. En laten we proberen dat koningschap van God dan in normale, herkenbare woorden om te zetten. Het koningschap van God is, barmhartigheid is dan het allerbelangrijkste in deze wereld. Ga dat verkondigen. Dat is nog belangrijker dan je vader begraven. Liefde behartigen. Naaste liefde doen, de ander boven jezelf achten, dat is nog belangrijker dan wat dan ook. En dat is wat Jezus kon brengen en dat is wat hij van zijn leerlingen hoopt. Maar je zult zien, Je zult heel wat tegenstand ondervinden, want er zijn vele mensen die dat helemaal niet willen. Die hebben liever eerst zichzelf, of hun spaarbankboekje, of hun welzijn, of die willen graag in het midden staan, of hun ijdelheid. Ach, ik zit eigenlijk een aantal dingen op te noemen die ook vooral op mezelf slaan, want daarom kom ik erop. Maar u kunt voor uzelf allerlei dingen invullen waarvan u weet, ja, eigenlijk zijn die in mijn eigen leven nou toch wel minstens zo belangrijk als de naastliefde en de barmhartigheid. Ja, die wil ik wel graag krijgen, maar om ze door te geven, dat is een stuk problematischer. En we horen dus Jezus zeggen, als je dus vader of moeder, broer of zus, zoon of dochter, eerst het koningschap van God, want al het andere staat daaraan ondergeschikt. En je zult zien, het gaat verdeeldheid brengen, hou dan vast aan mij en niet aan de lieve vrede in de familie. Ja, het is toch nogal wat, hè? Verkondigt op uw tocht, zoals Jezus begonnen, het koningschap der hemelen is nabij. En toen had hij dat uitgewerkt, ik zeg dan maar steeds over barmhartigheid en naaste liefde, maar Jezus werkte het zo uit, genees zieken, wek doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Met andere woorden, mensen die eruit liggen, omdat ze gekweld worden door wat dan ook, door van binnenuit door ziekte, of omdat ze als de dood zijn, of omdat ze dood zijn, of omdat ze voor dood verklaard worden, of omdat mensen ze gewoon niet moeten, omdat mensen melaat zijn en uitgestoten worden en naar de rand van de samenleving, of zelfs tot eenzaamheid, of dat mensen worden gekweld door welke ellende en nare gedachten van binnenuit of van buitenaf, dat is nu het belangrijkste. En als je iets anders daarboven zet, wat zoek je dan bij mij? Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf duivels uit. Beoefen barmhartigheid en naastenliefde. Dat is Messias werk. Jesaja had gezegd dat die manier van doen Gods koningschap naderbij zou brengen. Jesaja in 61:1. Nou, dat komt Jezus dus doen. Dat is zo belangrijk, dat gaat boven alle familiebanden uit.

We gaan naar vers 38. En wie niet neemt zijn kruis en volgt achter mij, is mij niet waardig. We hebben dus drie zinnen gehad. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Swingend. Maar die parallelie, die geeft ook nog iets anders aan. Want juist door elke keer te eindigen met is mij niet waardig, suggereert hij dat de zin die eraan vooraf gaat, telkens op hetzelfde niveau staat. Wie vader of moeder meer bemint, wie broer of zus of zoon of dochter meer bemint, ja, dat is ongeveer iets van vergelijkbare waarde. Maar nu staat er, en wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt, zegt Jezus dus dat hij wel degelijk weet dat vader en moeder van minder belang achten dan Jezus, dat iets heeft van je kruis opnemen. Zoon of dochter van minder belang achter dan wat Jezus dierbaar is, dat ook iets heeft van je kruis opnemen, dat is iets om over na te denken. Hij weet dus heel goed dat vrede brengen, barmhartigheid brengen, dat ook verdeeldheid brengt in je naaste omgeving. En de barmhartigheid is belangrijker dan je naaste omgeving, maar dat staat dus gelijk aan het opnemen van een kruis. Dat is dus geen eenvoudig ding. Het heeft met pijn te maken. Nou ja, ik denk maar aan wat Jezus zelf is overkomen. Hè. Dus die heeft ook afstand genomen van zijn moeder toen ze een keer bij hem kwam. En uw moeder en uw broeders die staan buiten. Wie zijn dat, mijn moeder en mijn broeders? Dat zijn degenen die de wil van God doen. Daar doet Jezus hetzelfde als wat hij hier van zijn leerlingen vraagt. De wil van God boven de familiebanden stellen. Er zit in dit zinnetje nog iets wat ik eigenlijk al heel lang een gek zinnetje vind. En het doet er eerlijk gezegd voor de diepere betekenis niet toe. En toch, ik ga het u laten horen. Want ik vraag me af, zou Jezus echt deze zin zo hebben uitgesproken? Zou hij echt gezegd hebben, en wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt? Een kruis opnemen in de Joodse culturele traditie? Dat was er iets van de Romeinen? Ja, kijk, Jezus zal tenslotte sterven aan een kruis. En je kunt natuurlijk zeggen, nou dat wist hij van tevoren en daarom kon hij het ook zeggen. Zo geloof ik eerlijk gezegd in Jezus niet. En ik denk dus dat dat kruis op deze plek is binnengeslopen in de prediking van Matthäus nadat Jezus aan het kruis gestorven was. En dat de dood aan het kruis van Jezus sindsdien ongeveer spreekwoordelijk was geworden. Dat stond je te wachten als je Jezus achterna ging, een kruis. En dat hij dat met terugwerkende kracht, als het ware, Jezus zelf in de mond geeft. Want Jezus wist wel dat hij pijn en veroordeling tegemoet zou gaan. Zou hij echt geweten hebben dat hij de Romeinse doodstraf zou ondergaan en nog wel de meest afschichtelijke Romeinse doodstraf, bestemd voor de laagste slaven, de meest verachtelijke mensen in de samenleving. Zou hij dat werkelijk geweten hebben? En zouden de mensen van Jezus in Jezus' omgeving het toen verstaan hebben dan, voordat het zover was? En wie zijn kruis niet opneemt, of is dit toch iets van nadat Jezus dat allemaal overkomen was, en is het toen als het ware zo spreekwoordelijk geworden dat het kruis bij Jezus hoorde, dat zelfs de leerlingen die over Jezus schrijven het hem al in de mond leggen, voordat het zover was? En dan volgt in vers 39 die verrassende paradox die zo eigen is geworden aan Jezus. De vindende zijn levensziel zal haar verloren doen gaan. En de doende verloren gaan zijn levensziel omwille van mij zal haar vinden. En dat woord heeft Matthäus zo belangrijk gevonden dat hij dat in zijn evangelie twee keer heeft opgetekend. Hier dus in hoofdstuk 10 vers 39 en straks in hoofdstuk 16 vers 25 en 26 zal Jezus hetzelfde woord praktisch letterlijk zo herhalen. De vindende zijn levensziel zal haar verloren doen gaan. En de doende verloren gaan zijn levensziel omwille van mij zal haar vinden. De Nederlandse vertaling geeft meestal wie zijn leven wil vinden of wie zijn leven vindt zal het verliezen. Maar leven, het Grieks heeft hier het woord psyche
Dat kennen wij uit psychologie. Dat is dus wat er in de ziel van een mens omgaat. En die vorm van leven wordt bedoeld. Dus niet wat we in de biologie, bios, dat is het gewone leven om in stand om jezelf in stand te houden. En met biotopen, dus met een plek op deze wereld waar je je in stand kunt houden en waar je als biologisch wezen kunt overleven. Dat is niet wat Jezus zegt. Het gaat niet over de bios, over het plantaardige leven, om zo te zeggen, of het dierlijke leven. Nee, het gaat over het menselijke leven, over de psyche, over je welbevinden, over je diepste bestemming, over je hart. En Jezus weet dus waarover hij het heeft. Dus als je je ziel wil vinden, en ik pas het maar weer toe op wat hij juist zei, als je je familie belangrijker vindt dan mijn boodschap, en dat is zo logisch. Die familie is belangrijk. We hoeven alleen maar naar de Oosterse volken te kijken van vandaag de dag om te zien, en Jezus komt uit die Oosterse volken gevoerd, om te zien hoe waanzinnig belangrijk de familie is. Dus wat zegt Jezus dan als hij zegt, maar als mijn boodschap je uit je familie wegrukt, vindt dat dan toch belangrijker dan tot je leven toe te behoren? Want dan gaat het over je ziel, over jouw bestemming, over wie je in werkelijkheid, in wezen, in de ogen van God bent. Dat is toch nogal wat, hè? Dat is toch nogal wat? En dan staat er dat belangrijke stukje tussen. De vindende zijn levensziel zal haar verloren doen gaan. En dan verwacht je, en de doende verloren gaan zijn levensziel zal haar vinden. Aha, maar daar zegt Jezus wel mooi even tussen. Ja, verloren doen gaan, omwille van mij. Omwille van de naaste liefde. Omwille van de barmhartigheid. Als de wereld je niet moet, terwijl jij barmhartigheid uitoefent, dan hoor je erbij. Bij mij. En dus als de wereld zegt, bij ons hoor je niet, dan zal ik zeggen, maar bij mij hoor je wel. En dat zou de levensader, de centrale zenuw van je leven moeten uitmaken. Dat je bij mij hoort en bij mij zou willen horen en dat je een mens van de liefde, de barmhartigheid en de genade zou zijn. Wie naar wereldse maatstaven zijn nachtje wil redden, zal merken dat hij ze naar gelovige maatstaven van God uitgezien verloren doet gaan. En wie naar wereldse maatstaven zijn leven verloren doet gaan, zal het naar gelovige maatstaven van God uitgezien vinden. Vers 40. De ontvangende jullie ontvangt mij. En de mij ontvangende ontvangt de mij gezonden hebbende. De ontvangende jullie ontvangt mij, en de mij ontvangende ontvangt de mij gezonden hebbende. In heel gewoon Nederlands, maar ja, dat is elke keer een beetje platterig, hè? Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt God zelf. En daar gebeurt eigenlijk iets heel belangrijks. Wat worden die leerlingen belangrijk als ze erop uitgezonden worden? Zij worden de vertegenwoordigers, maar dan letterlijk, zij stellen tegenwoordig, door het feit dat zij er zijn, zij stellen Jezus tegenwoordig en zij stellen dus daarmee ook God zelf tegenwoordig, als zij komen met barmhartigheid en naastliefde. Als jullie mijn werk voortzetten en doorgeven, verschijnt God via jullie in het leven van de mensen. Precies zoals jullie dat al in mij zien. Toen ik te midden van jullie ben verschenen, is met mij iets van God verschenen in jullie midden. Wel nu, dat ga ik aan jullie doorgeven. Met jullie zal iets van mij, zal iets van God zelf, in het midden van de mensen verschijnen. Helder is dan dat Jezus met zijn prediking begon en dat ook blijft herhalen. Gods koningschap is nabij. Want God is koning als barmhartigheid en naastliefde het hoogste staan aangeschreven op de waardeschaal van mensen. Jullie zijn mijn leerlingen en als jullie inderdaad de liefde, de genade en de barmhartigheid als hoogste op jullie waardeschaal hebben en niet je vader en de moeder en niet je broer en je zus, hoe belangrijk die ook zijn, en niet zelfs je eigen leven, dan komt met jullie dus iets van God in het leven van die mensen. Dan komt God zelf, dan zijn jullie de tegenwoordigstellers van God in het leven van de mensen. Aan het begin van deze reden, in vers 11, had Jezus gezegd, als je in een stad of dorp aankomt, onderzoek wie het waard is je te ontvangen. En nu pas blijkt wat die ontvangers dan werkelijk in huis krijgen. Als ze het waard zijn, dan krijgen ze Jezus zelf met zijn leerlingen, krijgen ze Jezus zelf in huis. En
met de leerlingen krijgen ze via Jezus God zelf in huis. Gods koningschap is nabij, in de persoon van die leerlingen. De nabijheid van het koningschap wordt bewerkstelligd door de leerlingen van Jezus en door de ontvangers. Want degene die ontvangen, ontvangen God zelf. Ergens middenin deze toespraak had Jezus ook al iets dergelijks gezegd in het centrum van deze redenering, van deze reden. De leerling staat niet boven zijn meester en de slaaf niet boven zijn heer. Voor de leerling moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester en voor de slaaf als zijn heer. Nou, dat heeft een ongunstige kant, want als de mensen je niet moeten, dan is dat pijnlijk. Maar dat heeft ook een gunstige kant, want als de mensen je ontvangen, ontvangen die mensen via ons, ontvangen God zelf. En in vers 41 gaat Jezus dat dan weer uitwerken in zo'n swingende herhaling van zinnen. Daar gaat hij, hè? De ontvangende een profeet. Omwille van zijn profetennaam zal het loon van een profeet in ontvangst nemen. En de ontvangende een rechtvaardige. Omwille van zijn rechtvaardige naam zal het loon van een rechtvaardige in ontvangst nemen. En je voelt, hij kan er nog 7 of 8 van dit soortzelfde dingen aan toevoegen. Maar hij voegt er straks aan toe in vers 42. En wie te drinken geeft een van die kleine slechts een beker koud water. Eigenlijk staat er een beker kouds. Omwille van een leerlingnaam, voorwaar ik zeg jullie, zeker niet zal zijn loon verloren gaan. En wie te drinken geeft een van die kleine, slechts een beker koud water, omwille van een leerlingnaam. Ja, dan zou je verwachten, dan zou je zeggen, nou, die zal ook het loon van een leerling ontvangen. En nu staat er, zijn loon zal niet verloren gaan. Nee, want hij ontvangt het loon van een leerling. En wat is het loon van een leerling? Het toebehoren aan God. En het toebehoren aan God, dat kun je, als je dat negatief formuleert, die zal nooit verloren gaan. En dat staat er dus. Wie eenmaal jullie ontvangt, die kan niet meer verloren gaan. Want die ontvangt God zelf in zijn leven. En God laat niemand verloren gaan. En wie te drinken geeft, één van die kleine, slechts een beker koud water omwille van een leerlingnaam, voorwaar ik zeg jullie, zeker niet zal zijn loon verloren gaan. Dat is de consequentie voor de ontvanger. Maar de ontvanger moet je het mogelijk maken. Dus als je bij mensen binnenkomt, dan moet je inderdaad de barmhartigheid en de liefde brengen. En daarom was hij begonnen met te zeggen, ja, als je eigenlijk familie belangrijker vindt, ja, hoe begrijpelijk ook. En als je vader of moeder, zoon of dochter, oom of tante, opa, oma, of zelfs je eigen leven, levensonderhoud, als je dat belangrijker gaat vinden, dan ontvangen die mensen die jullie krijgen, ontvangen iemand die ze om zich heen al de hele dag hebben. Maar ze krijgen pas iets bijzonders als ze iemand hebben die barmhartigheid en genade boven dat alles durft te stellen. En die zullen het niet makkelijk krijgen, want een heleboel mensen snappen het niet. En willen het niet en leven anders en willen zich niet laten corrigeren. Maar als, dan. En weet u wat dan nog heel interessant is? Die mensen die zo leven, en wij hebben het gevoel gekregen gaandeweg, ja, dat wij onszelf moeten onderzoeken of wij inderdaad zo leven, of tenminste naar verlangen om zo te leven, en de bijstand vragen om dat zo goed mogelijk te doen in onze concrete situatie. En dan staat er ineens, en wie te drinken geeft, zo'n gast die dan bij die mensen komt, u of mij, en weet u hoe u of ik genoemd worden? En wie te drinken geeft, een van die kleine, al was het maar een beker koud water, nu worden we ineens kleine genoemd. En we worden echt bedoeld, want dan staat er een beker koud water omwille van een leerlingnaam. Dus in naam van leerling. Dus omdat hij een leerling van mij is, maar die noemt Jezus één van deze kleine. Dat zijn dus mensen die op deze wereld eigenlijk niks hebben. Die op hoop aangewezen zijn, of op geloof, of op later misschien ooit. Maar die niks hebben, dat zijn dus degenen die hun leven afhankelijk durven maken van de naastenliefde, de barmhartigheid en de genade. En die zelfs afhankelijk zijn van anderen voor zoiets elementairs als een beker water. Dus daarvoor zijn ze zelfs op anderen aangewezen. Dat zijn Jezus leerlingen. Dat zijn degenen die Jezus erop uitstuurt in een wereld die lang niet makkelijk is. Die hen angst zal proberen aan te jagen, maar dan moeten ze niet bang zijn, vrees niet. Dat is de wereld waarin straks die leerlingen een rol gaan spelen. En geen wonder dat ze hierna, die leerlingen er helemaal niet op uitgestuurd worden.

0: er helemaal niet op uitgestuurd worden. Wat je eigenlijk zou verwachten, want het is een zendingsreden. Maar hierna, als we verder lezen, dan zien we gewoon hoe Jezus verder gaat. Natuurlijk, want zo klein zijn we waarschijnlijk nog niet. En dan moeten we nog ontzettend veel afkijken hoe Jezus dat heeft gedaan. En dus in de volgende hoofdstukken mogen we verwachten dat Jezus steeds meer tegenstand gaat ondervinden. En hoe hield hij zich dan staande te midden van die tegenstand? Daar speelt hij op vooruit in deze zendingsreden. En voordat wij dat zelf te ondervinden krijgen, gaan we van hem de kunst afkijken om te zien hoe je dat moet doen. Terugkijkend op wat we vandaag hebben gelezen en de vorige week, en misschien eigenlijk wel die hele zendingsreden nog eens overlezend. Kijk, wij lezen daar in de kerk altijd een klein stukje van. En dan hoor je ineens pardoes, wie zijn leven of wie zijn vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Jeetje. Nou, dan kom je argeloos in de kerk op zondag en dan krijg je dat meteen te horen. Nou, ik weet niet of ik dat eigenlijk wel kan onderschrijven. En wat vraagt Jezus dan eigenlijk wel niet van me? Of wie zijn zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt. Jongen, dat wordt ineens zomaar plomp verloren. In die tijd sprak Jezus en dan dit. En dat is dus een klein beetje jammer, want we moeten niet beginnen met in die tijd sprak Jezus, maar Jezus hield een zendingsrede aan zijn leerlingen en hij zei, als je het leven opvalt als een zending namens God, die niets liever wil dan dat barmhartigheid en liefde en hoogachting en genade naar de mensen toe gaat, en nou heeft hij jou uitgekozen om die hoge zending te vervullen, ja, dan komen een aantal dingen die in het leven nou eigenlijk normaal zijn in een heel ander perspectief te staan. Dan komt zelfs het bemind worden of het beminnen van vader of moeder of het beminnen van je kinderen in een ander perspectief te staan. Want nog belangrijker dan dat is naar de mensen genade, liefde en barmhartigheid brengen. Ook naar je vader en moeder, ook naar je kinderen, maar ook naar de buren en ook naar de mensen die er helemaal geen recht op hebben en ook naar de mensen die er helemaal geen aanleiding toe geven. Ja, juist naar die. Want mensen die onhartelijk zijn, om die om te vormen tot mensen van de hartelijkheid, ja, dat is pas wat. En kijk naar uzelf, of laat ik maar voor mezelf spreken, wetend waar mijn grenzen en beperkingen liggen en waar ik hoekig of afstotend ben voor mensen in mijn omgeving en ernaar verlangen dat verzacht wordt en dat ik dat om kan zetten in een gedrag van naastenliefde en barmhartigheid, ja, dan gebeurt er wat op onze wereld. Bokkige, hoekige mensen tot milde mensen maken en dat doen door zelf mild te zijn. Juist omdat die losse opmerkingen niet losse opmerkingen zijn, maar staan in een samenhang van een zending, dat maakt die losse opmerkingen heel anders. En bovendien, mijn leven opvatting als een zending, ja, dan, pas als mij dat helder voor ogen staat, dat God van mij op de plek waar ik mij bevind, dat God mij een soort van zending geeft, hè? Laat nou aan de mensen in je omgeving zien hoe het is als ik koning ben. Als de naastenliefde bovenaan staat. Als de barmhartigheid bovenaan staat. En niet allerlei andere belangen. Hoe logisch en vanzelfsprekend ook. Laat dat zien. Wees mijn leerling en breng mij overal. Maar als de mensen het niet willen, ga dan vandaar weg. En breng het waar je ontvangen wordt. En die mensen zullen ook het loon ontvangen dat ik ook jullie van harte gun. Volgende week is het de 14e zondag in het jaar A, door het jaar. 14e zondag door het jaar van jaar A. Matthäusjaar, dan lezen we uit Matthäus een stukje verderop in hoofdstuk 11, de verzen 25 tot en met 30. Matthäus 11, 25 tot 30.
1: Dit was Woord voor Woord. Over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Geloofsvorming. Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u. Dat was het thema van de Lourdes Bedevaart 2026 met het aartsbisdom Utrecht. In deze uitzending van Geloofsvorming luisteren we naar 3 korte bijdragen. Ik ging naar Lourdes en ik heb daar bijdragen gevraagd van pastoor Ronald den Hartog, monsieur Woorts en Imke. Die eerstgenoemde, pastoor Ronald den Hartog, is naast pastoor ook de bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijk en gezinspastoraat in het aartsbisdom. In zijn bijdrage vertelt hij over het ja van Maria. Monsieur Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom, is binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie de referent voor bedevaarten. Hij gaat in op de vraag naar de relevantie van bedevaarten in het algemeen. Hij laat weten dat het niet verplicht is om op bedevaart te gaan, maar wel aangeraden, sterk aangeraden. Ten slotte spreken we met Imke, een moeder van een gezin dat ook meeging naar Lourdes. Zij laat weten dat wanneer je nog nooit op bedevaart bent geweest, het een gemis is in je leven. Veel luisterplezier naar deze uitzending van Geloofsvorming, met de titel Wees gegroet, vol genade, de Heer is met u. Ja, ik heb al aan de lijn, van harte welkom, pastoor den Hartog.
3: Ja, dank u wel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja. Fijn dat u er bent. En u was ook mee naar Lourdes.
3: Zeker.
2: Ja, en daar hebben we elkaar ook ontmoet. U was ook bij ons in de groep. En ja, zou u allereerst kort willen voorstellen voor de mensen die u nog niet kennen?
3: Jazeker. Mijn naam is Ronald den Hartog. Ik ben priester van het aartsbisdom Utrecht. Pastoor van de Johannes de Doper parochie. In het helemaal het westen van ons bisdom. Een gebied tussen Amsterdam en Utrecht in. En daarnaast ben ik bisschoppelijk gedelegeerde voor huwelijk en gezinspastoraat. Dus dat is een hele mooie combinatie bij elkaar. En in die hoedanigheid ben ik ook meegeweest naar Lourdes tijdens de afgelopen bedevaart. Aan de ene kant met mijn eigen prochie, met 20 pelgrims. En deels met de huwelijk- en gezinsbedevaart, dat ruim 50 personen waren.
2: Ja, en ik was zelf ook in die groep van de gezinnen. Ja. Met een mooie groep van 50 personen, waarvan dan de ouders en de kinderen. En u kwam dan ook nog langs bij ons. Want u was ook mee in Lourdes. En was het uw eerste keer?
3: Nee, het was, we hebben zitten rekenen. Het was voor mij de 7e keer dat ik in Lourdes ben geweest.
2: 7e
3: dus,
2: keer.
3: Dan kun je wel zeggen dat Lourdes aantrekkingskracht heeft.
2: Nou,
3: de eerste keer was op de heenweg naar de Wereldjongerendagen in 2011. Die destijds in Madrid zijn gehouden. En dus vrij recent de 7e keer.
2: Ja, en is het dan toch iedere keer anders of is het meer van hetzelfde?
3: Het is telkens anders en het heeft ook te maken met de groep waar je mee bent. Ben je met jongeren onderweg? Ben je met de prochie onderweg? Ben je als begeleider onderweg? En toch is het ook weer hetzelfde. Het programma is deels hetzelfde. En ja, ik zeg wel eens, je kan hier in Lourdes kan iedereen gewoon katholiek zijn.
2: Ja.
3: En dat is heel fijn om in zo'n omgeving, hè, zo'n plaats waar, ja, je hoort het vaak, waar de hemel de aarde raakt. Waar mensen echt open zijn, openstaan voor het geloof en dat het ook kunnen en durven delen. Dus dat zie je dat wel hetzelfde is. Maar ja, het is afhankelijk van de groep waar je mee bent.
2: Ja, precies. En dan nu wel voor het eerst met de gezinnen. Ook mee als zeg maar de gedelegeerde voor huwelijk en gezin?
3: Ja, dat klopt. Dat
2: is wel voor het eerst.
3: Dat was de eerste keer. En dat was mooi al in de voorbereiding om samen met de medewerker van Huwelijk en Gezin om een programma samen te stellen. De gezinnen zaten ook op een aparte en een mooie locatie, waar de kinderen ook alle ruimte hadden om te spelen en ook waar een kapel was en de manier om samen te komen. Dus dat was de eerste keer en ik ben, anderhalve dag aangesloten. De woensdagavond en de donderdag. En ja, dat was een mooie ervaring om zo samen op te trekken.
2: Ja, dat was ook heel fijn dat u bij ons bent gekomen. En ja, u hebt ons toen ook een reflectie gegeven. Een stukje verteld over het ja van Maria. En daarbij ook reflectieve vragen. Zou u ons een stukje willen meenemen in die reflectie?
3: Jazeker. Het thema van Lourdes dit jaar was verheugd u begenadigde, de Heer is met u. De woorden die de engel Gabriël heeft gesproken en daar antwoordt Maria met een ja op. En we hebben stilgestaan in die reflectie van betekent het nu dat Maria ja heeft gezegd? Op basis waarvan heeft zij ja gezegd? Want zij wist niet wat er zou gebeuren. Hè? Als je leest in de Bijbel hoe dat het leven van Jezus zich ontwikkeld heeft. Maar ook wat Maria daar allemaal in mee heeft gemaakt. Heeft zij een onvoorwaardelijk ja gezegd. Mm-hmm. En dat is ook de vraag die ik destijds aan de gezinnen heb gesteld. Wat betekent het nu dat je als gezin tegen elkaar ja hebt gezegd? Hè, bij het huwelijk zeg je ja tegen elkaar. Weet je ook niet precies waar je ja tegen zegt. En toch is dat die onvoorwaardelijke ja. Net zoals bij mij, bij het priesterschap, daar zeg je ook ja. Maar wat de toekomst precies brengen zal, is ook niet helemaal te overzien. Zelfs als je je kinderen mag ontvangen, daar zeg je ja tegen. Maar ook die ontwikkeling zie je, weet je niet helemaal.
2: Ja.
3: En daar heb ik toen gevraagd om in tweetallen uit elkaar te gaan. Of eens met elkaar in gesprek te gaan, wat betekent dat nou? En niet met je eigen partner, maar juist met iemand anders. Zit je met vragen? Waar zeg je ja tegen? En dan de vraag ook, en welke rol heeft God in dat ja? En ook in die verbinding die er is. Dus de verbinding tussen man, vrouw, kinderen, God. Welke rol heeft God daarin? Dus daar hebben we ruim een half uur bij stilgestaan. En aansluitend zijn we bij elkaar gekomen. En hebben we daar nog eens met elkaar over gereflecteerd.
2: Mm-hmm. En de kinderen hadden een ander parallel programma op dat moment.
3: Ja. Het is me even ontschoten wat bij de kinderen de vraag was. Maar die hadden een parallel programma. En het mooie is dat ze dat samen oplopen, maar dat ook in dit geval de ouders even een momentje voor zichzelf ook hadden. Ja. Dus dat zij daar met hun eigen vragen, die dan op de in zo'n catechese voorgelegd worden, maar dat je even ook die verdieping mee kan nemen.
2: Mm-hmm. Ja, dat jaar van Maria is inderdaad heel belangrijk. In de voorbereiding op de reis heb ik natuurlijk met onze kinderen ook gekeken van wat gaan we daar doen? Wie is Maria van Lourdes? Wie is de heilige Bernadette? En ook hebben we een klein beetje voorbereiden van als je dan te eten krijgt wat je krijgt, dan moet je dat maar eten. Je hebt wel ook geen keus. Maar ook de reis, gekeken naar de reis van dat is een hele lange reis. Dan moet je eventjes op je zit-eelt zitten, zeg maar. Moet je maar even doorstaan. Ja. En ook, we hebben vaak als we dan onderweg zijn, dan is het zo van wie ziet de eerste drie gele auto's of zo. Hè? Nou, in deze keer was het dan wie ziet de eerste Fiat? Dus dan moest ik even uitleggen hoe een Fiat eruit ziet, hoe je dat logo ziet en zo. En ook natuurlijk wat betekenis is. Fiat is natuurlijk dat merk van een auto, maar ook, dat is ook het ja van Maria. Dus zo konden we dan ook samen een beetje naartoe leven, naar de reis. En ook onderweg hebben we inderdaad gekeken van kijk papa, daar is een Fiat. Nou, en iedere keer zo een klein beetje die betekenis meekrijgen van het ja van Maria. En inderdaad, weten we niet van wat als we in het huwelijk treden, als we elkaar het sacrament van het huwelijk geven, zeggen we ja tegen elkaar. Weten we niet precies wat dat omhelst, wat daar allemaal in zit en wat niet. En of dat meevalt of tegenvalt.
3: Nou, wat ook mooi was, was de kinderen dat die daar ook tussen haakjes een kunstwerkje van gemaakt hadden. Hè? Van dat Fiat. En dat ze dat ook aan hebben kunnen bieden in de slotviering.
2: Klopt,
3: dus dat ze daar met dat jaar ook bezig zijn geweest. Dat was heel mooi. Dus de kinderen hadden ook echt een prominente plaats als je kijkt naar de verschillende eucharistievieringen die er waren. Maar ik denk ook aan de lichtprocessie en de sacramentsprocessie. En dat die daar goed vertegenwoordigd waren.
2: Ja, we hebben inderdaad die grote blauwe vellen van, wat is dat, A0 formaat zo ongeveer. Papieren waarop dan met stift de letters waren getekend van het woord Fiat. Vier grote blauwe vellen. Blauw ook de kleur van Maria natuurlijk. En dan was het de bedoeling om die letters die daarop stonden, een soort van in te kleuren tussen aanhalingstekens, maar dan met stukjes papier, zoals bij een mozaïek. Dus dat daarin echoot dan ook de pracht en praal van de kerken in Lourdes, zoals de Rooskransbasiliek, waar je ook enorm veel mozaïek ziet en prachtige afbeeldingen daar in die kerk ziet. Dus en dat was leuk dat inderdaad om aan te knutselen samen.
3: Ja. Nee, dat was ook te zien dat er samen op die manier samen opgetrokken wordt.
2: Ja, dat was heel mooi. Want we hadden in onze accommodatie een soort van huiskamer. Nou, daar lag dat allemaal. En daar kon iedereen zo eens eventjes aanschuiven en ook een paar papiertjes opplakken. Een mooie activiteit om samen te doen. En dat ja van Maria, dat is inderdaad fijn om op te reflecteren. We zijn toen uiteen gegaan met die reflectieve vragen. Ja, en wat er gebeurde, heb ik misschien nog helemaal niet verteld nu. Ik kwam in contact met een van de andere deelnemers. En was eerst van, wat is ook weer precies de vraag? En wat enige aarzeling, zo van wie begint? En toen bleef het even stil. En toen heb ik toch maar het voortouw genomen om zelf af te trappen. Vervolgens ging bijna alle tijd daaraan op. Dus daar heb ik ook mijn excuses voor gemaakt aan hem. Maar hij zei dat hij het ook heel voedend vond. Ik heb hem dan uiteengezet de dingen waar ik mee worstel in mijn leven, in mijn ook van het huwelijk. En dat vond hij dus ook weer heel voedend. Dus zo is het fijn om te delen. Misschien juist met iemand die je nog helemaal niet zo goed kent. Maar dan is ook de sfeer zo in de groep dat dat dus kan. Ook juist met zo'n soort inleiding. En dat was heel waardevol om dat zo te doen.
3: Ja, het was. Er is ook een bepaalde vorm van vertrouwelijkheid. Hè? Dus
2: zeker.
3: Jullie liepen al een tijdje met elkaar, een aantal dagen met elkaar op. En als het goed is, word je dan vanzelf een groep. En is er ook een bepaalde vorm van vertrouwelijkheid waardoor je dit soort dingen ook kan delen.
2: Ja.
3: En als je daar dan met elkaar over kan reflecteren, dat brengt je denk ik verder, een stapje verder.
2: Ja, en misschien een persoonlijke vraag voor u. En dan moet u zelf even beoordelen van in hoeverre u daar ook echt op radio op in kunt gaan natuurlijk. Maar wat betekent u? U hebt ja gezegd tegen God, tegen de kerk met uw priesterwijding. Wat betekent voor u dat ja, die ja of die gelegenheid van ja zeggen ten opzichte van het ja van Maria? Oftewel, hoe helpt het ja van Maria u ook in uw eigen priesterschap?
3: Nou, ik heb daar ook over nagedacht. Bij zowel de diakenwijding als de priesterwijding bij elkaar zeg je uiteindelijk 10 keer ja op de vragen van de kerk.
2: Ja.
3: En Maria heeft 1 keer ja gezegd, maar die heeft daar ook die heeft daar alles in gegeven. Zoals net ook aangegeven, van, zij wist niet precies waar ze aan begon. Toch hield ze trouw en was ze standvastig. Hè? Mij geschieden naar uw woord. Ze is daar heel open in. En ik hoop dat dat ook een beetje dat mijn houding is. Hey, je kan nog zo goed voorbereid zijn op het priesterschap, en dat zijn we ook. Hey, maar er komen altijd situaties naar voren in de prochie of misschien in je persoonlijk leven of in je gebedsleven. Ja, dat je eigenlijk weer terug moet gaan naar dat ja. Waar heb ik nou ja tegen gezegd? Dat onvoorwaardelijke ja. En daar is Maria ook voor mij een groot voorbeeld in. He, dat zij nooit, geen twijfel, dit is wat zij doet. En ja, wij mensen kunnen hier en daar nog wel eens wat vragen stellen, en dat is ook terecht. En dan is denk ik goed om, in mijn geval ook, waar heeft Maria ja tegen gezegd? Nou, daar gaan we weer helemaal voor. Mm-hmm. En dat geeft dan ook weer een nieuwe bevestiging en ook... kracht en vreugde om met dit prachtige werk, met die prachtige roeping voor te zetten. Je krijgt de kracht, als dingen tegenzitten, dan kun je tot Maria bidden en dat geeft je kracht. Geeft mij in ieder geval kracht.
2: Mm-hmm. Ja, dus Maria kan ons dan ook helpen herinneren aan het jaar dat zij gaf en het jaar dat wij zelf ook mogen geven. En zij kan dan
3: zeker.
2: Alles in haar hart sluiten.
3: Ja, je bidt samen met Maria, tot Maria en samen met Maria. Dus bijna een krachtigere voorspreekster in de hemel hebben wij niet. Mm-hmm. En er is ooit eens een van onze progianen. Toen hadden we het ook over bidden en hoe werkt dat dan? En tot wie bid je dan? En zou je verhoord worden? En die gaf mij aan. Hij zegt, het is heel simpel. Op het moment dat je iets bij Jezus wil neerleggen, bid je tot Maria... Want Jezus die zal altijd naar zijn moeder luisteren.
2: Ja.
3: En dat vond ik zo'n mooie gedachte. Hè, dat je het bij Maria neerlegt. En dat je via Maria je gebeden bij Jezus, bij God neerlegt.
2: Ja, doe maar wat hij u zeggen zal.
3: Precies, ja. Die verwijzing.
2: Ja, en ook zo natuurlijk in geval van verstrooiing of verleiding of onze neiging tot zonde... Is het ook Maria die de duivel verslaat, die de duivel vertrapt?
3: Ja, zij is zuiver, hè? De onbevlekte ontvangenis, hè? Zoals het ook genoemd wordt, waar zij aan herkend werd eigenlijk ook in Lourdes.
2: Ja.
3: De Bernadette kon dat helemaal niet weten, want ze was analfabeet, ze kon dat niet weten en toch werd dat aangegeven. Dus ja, haar zuiverheid is een groot voorbeeld voor ons allen.
2: Ja, en dat was juist ook het punt dat de priester waar de heilige Bernadette naartoe kwam... om te vertellen hoe de witte dame zich had voorgesteld, de onbevlekte ontvangenis. Ja. Het punt dat hij was overtuigd van dit is oprecht, dit is echt zo. Dit is geen verzinsel of een...
3: Dit kan geen eigen verhaal zijn, want dit meisje kan dit nooit geweten hebben.
2: Ja.
3: Dus als Maria zich zo presenteert eigenlijk, daar kunnen wij ook van alles aan afleiden natuurlijk.
2: Ja. Ja.
3: Dus
2: okay.
3: Dat is een...
2: Wanneer is de volgende keer naar Lourdes?
3: Aan het eind van de zendingsviering is bekendgemaakt dat het aartsbisdom in 2029 weer de diocesane bedevaart gaat organiseren.
2: Ja, dus dan gaat weer het hele aartsbisdom.
3: Één keer in de, en nu waren we ook met ruim 1500 mensen uit het bisdom en ruim 200 mensen die van andere groepen met ons mee hebben gepelgrimeerd. Dus we kijken er alweer naar uit. Over 3 jaar mogen we weer.
2: Ja, en dan gaan er ook weer diverse priesters mee en pastoors uit het aartsbisdom. Zoals ook deze
3: keer. Zeker, ja. Het is, ja. Nee, je ziet wel dat er een bedevaart sfeer is. Hè? Dat er vanuit vele prochies groepen op bedevaart gaan.
2: Zeker. Ja, en in de tussentijd gaan natuurlijk ook nog allerlei reizen naar Lourdes, maar dan niet per se vanuit het aartsbisdom Utrecht, maar wel georganiseerd door het Huis van de Pelgrim. Dus daar is altijd voor luisteraars nog altijd gelegenheid om ook te zeggen van, dat wil ik ook al een keer meemaken of dat wil ik nog eens meemaken. Die reis naar Lourdes En de genade en de sacramenten die daar allemaal... En de vreugde die daar is te vinden. Oké.
3: Ja, het is een prachtige ervaring. Ik zou het iedereen willen gunnen. Hè, om daar eens naartoe te gaan.
2: Zeker,
3: jong en oud, ziek en gezond. Alles en iedereen is samen onderweg.
2: Het is absoluut de moeite en de inspanning waard.
3: Zeker.
2: Zeker. Nu. Pastoor Ronald den Hartog, veel dank voor uw verhaal. Voor uw korte reflectie ook die u hebt met ons gedeeld. En uw ervaring. En graag tot de volgende keer.
3: Ja, heel graag gedaan. En heel veel zegen en alle goeds.
2: Oké, hele fijne dag. Ja, we gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria. MUZIEK

0: Monsieur Woerts, fijn dat u ons, mij, Radio Maria, hier wil ontvangen bij het Bisschopshuis in Utrecht. Prachtige plek hier, prachtige ornamenten en versieringen. Het is een weldaad om hier te zijn. Hoe heet deze zaal?
1: Dit is de kardinaal de Jongzaal. Dat is op de eerste verdieping van de voorzijde van het Bisschopshuis Maliebaan 40... En dit is de voormalige woonkamer van de aartsbisschoppen van Utrecht vanaf 1858. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hier aartsbisschop de Jong, die een jaar na de Tweede Wereldoorlog door Paus Pius XII kardinaal is benoemd, gecreëerd. In het bijzonder vanwege zijn verzet tegen de maatregelen van de bezetter. Ik denk hier in het bijzonder ook bij het onrecht, grote onrecht dat de Joden in ons land werd aangedaan. En waarmee hij samen met de andere Nederlandse bisschoppen protestbrieven hebben doen voorlezen in alle katholieke kerken in Nederland. En om hem te eren, en hij is de eerste aartsbisschop van Utrecht die kardinaal is geworden, om hem te eren en in herinnering te houden, is deze zaal naar hem vernoemd. En hier hangt ook heel groot zijn portret met de rode solideo en de rode sjerp en rode mantel over zijn toog.
0: De tekenen van zijn kardinaalschap, of zeg je dat zo? Ja. We komen ook om een andere reden, namelijk we zijn naar Lourdes geweest. Heel fijn dat ik u daarover ook mag spreken. En heb ik het goed begrepen dat u de bedevaart ook in uw portefeuille hebt?
1: Ja, zowel voor het aartsbisdom Utrecht, waar ik hulpbisschop van ben, ben ik de voorzitter van de werkgroep van het aartsbisdom om de bedevaarten te organiseren. Nou, om de 3 jaar houden wij een grote pelgrimage naar Lourdes. Maar ook landelijk heb ik de bedevaarten in mijn, om het maar zo te zeggen, portefeuille. Alle bisschoppen hebben hun landelijke referentschappen. Ja. En een van mijn landelijke referentschappen is de bedevaarten.
0: En wat betekent dat? Wat gaat u dan zeg maar het belang van de bedevaarten verdedigen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Het is allereerst dat ik probeer te stimuleren dat bedevaarten gehouden worden. Heel concreet, alle bisdommen hebben een vertegenwoordiger in een landelijk platform bedevaarten dat ik enkele jaren geleden heb opgericht. Daar ben ik zelf dan ook als referent de voorzitter van. En wij komen vier keer per jaar bij elkaar. De ene keer fysiek, de andere keer digitaal hier in het Bisschopshuis van Utrecht. En dan spreken we met elkaar, waar kunnen wij de pelgrimages, de bedevaarten ondersteunen, helpen organiseren in de eigen bisdommen, maar ook landelijk. Ik denk bijvoorbeeld ook heel concreet aan de stille omgang. We hebben aanstaande vrijdag een vergadering weer hier van het landelijk platform bedevaarten. En dan nodigen we ook iedere keer mensen uit die ergens mee bezig zijn. Nou, in dit geval het bestuur van de stille omgang ieder jaar in Amsterdam. Mm-hmm. Ik hou nauw contact ook met de bedevaartorganisatie in Maastricht, Huis voor de Pelgrim. Ja. Wij hebben de grote diocesane bedevaart, de 6e nu alweer, naar Lourdes eind april, begin mei, met Huis van de Pelgrim georganiseerd. Fantastische organisatie. En heel dankbaar dat zij met de bisdommen samenwerken om diocesane en nationale bedevaarten te organiseren. En vorig jaar was natuurlijk de grote nationale bedevaart naar Rome. En zijn we met meer dan 1000 pelgrims uit heel Nederland, ook een hele groep gezinnen, jongeren, naar Rome geweest. Maar nu afgelopen april dus vanuit het aartsbisdom en ook een aantal andere groepen uit andere bisdommen van ons land zijn meegepelgrimeerd. En we waren zo tussen de 1400 en 1500 pelgrims waren wij in Lourdes.
0: Nou, dat is een enorme groep, hè? Dat is fantastisch, ja. En groeit dat nu door de jaren heen of blijft dat ongeveer gelijk? Is dat, weten we daar iets over?
1: Ja, het is opvallend dat de deelname deze keer weer groter was die van vorige keer. Dus we kunnen bepaald niet zeggen dat bedevaarten niet belangstelling genieten. Er zijn natuurlijk bedevaartoorden waar het aantal mensen kleiner wordt, maar dan vooral ook georganiseerde bedevaarten. Je ziet, dat geldt ook voor Lourdes trouwens, dat steeds meer mensen individueel of in klein verband naar een dag of iets langer naar een bepaalde bedevaartplek gaan. Maar wij vinden het vanuit het bisdom en ook als bisschoppenconferentie belangrijk dat er georganiseerde bedevaarten zijn, opdat je een goed liturgisch en pastoraal programma aanbod hebt en catechetisch. Want zeker ook zo'n grote bedevaart. We hebben elke dag een eucharistieviering. andere plechtigheden, gebedsmomenten en verdiepingsmomenten met catechesen. Dat vraagt veel voorbereiding, dat de liturgische vieringen ook gewoon echt heel mooi en goed zijn. Dat draagt zeer bij aan natuurlijk aan de beleving van de bedevaart en de vruchten ervan.
0: Ja. Dat is inderdaad, we hebben ook een viering van barmhartigheid gehad en waar ook biechtgelegenheid was. Kruisweg hebben we gevierd, gebeden. En andere, het was een heel vol programma, ook niet te vol, dus daar is ook naar gekeken, denk ik. Van, het moet ook niet te, dat je van hot naar her rent in zo'n bedevaart. Dus daar is heel veel aandacht aan besteed en dat is heel, heel goed gedaan. Althans, wij zaten in de groep met de gezinnen, dus dat is misschien wel anders dan de andere groep, maar het was heel fijn, ja. Wat is het belang van, voor iedere christen om op bedevaart te gaan? In het algemeen, zeg maar, niet per se Lourdes, maar wat is het belang? Waarom is het belangrijk en waarom? Zo ja, waarom is het belangrijk voor een christen om op bedevaart te gaan?
1: Dank voor deze vraag. Er gaan nu allerlei reacties, laadjes open. Laat ik dit allereerst zeggen. Christenen zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. Bijvoorbeeld wat in islam wel aan de orde is. Ja. Omdat onze verrezen Heer, Christus zelf, in de hemelse heerlijkheid, hij is het heiligdom naar wie wij onderweg zijn. De aardse pelgrimstocht zal eens een thuiskomen zijn in het huis van de Vader, zoals Jezus het noemt. Dus wij zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. En toch zie je vanaf het begin van de christenheid dat mensen op pelgrimage gaan. Allereerst naar het heilig land, de plaatsen waar Jezus geboren is, waar de aankondiging heeft plaatsgevonden in Nazareth van zijn geboorte en bovenal ook waar hij gestorven en verrezen is in Jeruzalem. Christenen gaan ook van meet af aan naar de graven van de martelaren, in het bijzonder van Petrus en Paulus in Rome. Maar ook andere martelaren, martelaressen, daar kun je ook allerlei graffiti zien, inscripties in de catacombes van bid voor mij. Dus mensen hebben de behoefte om te pelgrimeren. En dat is een uitdrukking van wie wij in christen als wezen zijn. Wij zijn mensen van de weg. Dat is de oudste omschrijving van christenen. Mensen van de weg. Nou, de weg is natuurlijk Christus zelf.

0: vaste omschrijving van christenen, mensen van de weg. Nou, de weg is natuurlijk Christus zelf, maar wij beleven onszelf toch allereerst als pelgrim tijdens het leven op aarde. Ons aardse bestaan is tijdelijk, maar er zal een thuiskomen zijn, een aankomst zijn bij de Heer zelf. Nou, om dat te beleven in enkele dagen, maar ook bijvoorbeeld zo'n bedevaart in Lourdes, ja, er komt van alles los, voorbij, vreugde, verdriet, dankbaarheid, verbinding, ook de gezelligheid, ik bedoel, de lach en de traan. En dat mensen heel sterk ervaren, zo gaat het mijzelf ook, hier zijn hemel en aarde heel sterk met elkaar verbonden. Mm-hmm. Het bidden, als je zit bij de grot of tegenover de grot aan de andere kant van de gave en je kijkt zo naar, naar het beeld van Maria, je kijkt naar de kaarsen, je ziet al die mensen door de grot heen trekken, maar ook in de kapel van de aanbidding van het Heilig Sacrament of zo'n viering van de barmhartigheid met biechtgelegenheid en aanbidding van het Heilig Sacrament, de kruisweg, de lichtprocessie, sacrament, nou, noem maar op. Maar ook de stille momenten voor mensen zelf. Ja, het bidden gaat soms tijdens een bedevaart gemakkelijker, of het gebed wordt gedragen. Ja. Zeker mensen die alleen wonen, die het heel fijn vinden om juist zo'n aantal dagen met andere mensen op te trekken en juist ook het geloof te beleven en te verdiepen.
1: Ja, het is niet verplicht, maar wel aan te raden. Kun je dat zo samenvatten? Of?
0: Meer dan aan te raden, aan te bevelen. Ik dank mijn eigen roeping. Ik was 16 toen ik wist dat ik priester wilde worden. Dat was in mijn thuisparochie op Koude. Ik was misdienaar, voelde dat heel sterk. Dat ik dan dicht bij Ons Lieve Heer was als ik mocht dienen. Maar toen ik 16 was, ben ik voor het eerst meegegaan met een jongere bedevaart naar Lourdes, een landelijke bedevaart. Ja, en dat was voor mij de bevestiging. Daar heb ik voor het eerst ervaren wat het betekent om katholiek te zijn. Hmm. Ik kende alleen maar mijn thuisparochie onder de rook van Amsterdam. Maar daar kwam ik met mensen samen uit allerlei andere landen die dat ene geloof delen. Die samen het Ave Maria zingen, die samen optrekken in processies. Maar ook de vrede en de liefde die daar heerst. En het voelen van God is dichtbij, Maria is dichtbij. De bron, die een teken is van de bron die Christus is. Het is zo tastbaar. En ja, dat heeft mij als jongere ook enorm geholpen om in te groeien. En ik ben jarenlang meegegaan als brancardier met zieken en gehandicapten om hen te begeleiden. Daar heb ik ook geleerd wat zielzorg is en pastoraal. Om daar ook de eerste kennismakingen mee te hebben. Voor mij als student, een priesterstudent. En daar verder in te groeien. Nou, ik ben jarenlang meegegaan als priester voor mijn eigen parochiegroepen ook. En toen ik eenmaal in 2010 hulpbisschop was van het aartsbisdom. En dus ook landelijk de portefeuille kreeg om landelijke bedevaarten te gaan helpen begeleiden en organiseren. En vooral die ook van het aartsbisdom. Ja, en daar ben ik zo dankbaar voor. Laatst zei ik ook tegen nog weer vrijwilligers met wie ik het mocht organiseren. Wat zijn we toch dankbaar dat we Lourdes in ons leven kennen. En dat geldt ook voor andere bedevaartplaatsen. Hmm. Maar dat is altijd weer een thuiskomen. Een thuiskomen bij de Heer allereerst, bij jezelf, bij Maria. Nou.
1: Begrijpelijk dat u ook die portefeuille hebt gekregen. Dat het staat u op het lijf geschreven. En daar wilde ik ook nog wel over zeggen dat een groot compliment maken. Dat u in Lourdes, ik heb meer dingen van u gehoord en gezien en dat ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. Ook in Nederland, ook in de context van Radio Maria, ook in de parochie, bijvoorbeeld van de Gerardus Mejelle parochie, waar ik zelf naar de kerk ga. Maar dan ontmoet ik u in Lourdes en dan lijkt het wel alsof er een soort van genadevolle aura of zo extra nog daarbovenop is. De manier waarop u de mensen toespreekt en de rust en de kalmte. Of ik weet het niet hoe ik het in woorden moet vangen, maar dat is een grote weldaad. Veel dank daarvoor. Hoort u dat vaker? Is dat iets wat u. En hoe beleeft u dat zelf?
0: Dank voor deze woorden. Dat maakt me ook weer stil en dankbaar zelf. Ik mag het af en toe wel eens vaker horen dat mensen zeggen, ja, ik zie dat u in Lourdes, of als ze me goed kennen, daar heel ontspannen bent. Maar dat komt ook omdat we in Lourdes, zo beleef ik de bedevaart, met elkaar heel snel tot de bron komen, de kern komen.

0: Kijk, in het dagelijks leven er is altijd heel veel te organiseren. Ook dingen die gedoe geven of waar je je toe moet verhouden. Terwijl in Lourdes, dan gaan we met elkaar naar de plekken van ons gebed. En de ontmoetingen en de verbinding die gevoeld wordt. En allerlei verschillen die er in het dagelijks leven zijn. Niet dat ze wegvallen, maar je bent makkelijker toegankelijk voor elkaar. Je trekt langer met mensen op. He, ik ben ook bij jullie bij de gezinnen geweest, in Cité Cour. Nou, en de spontaniteit van de kinderen. En ik kreeg van een van de kinderen als afloop nou, zo'n squeezie, zo'n knijpbal. Mm-hmm. Zij had dat en ik wist niet goed wat het was. Dat zag er een beetje grappig uit. Na afloop krijg je zo'n ding. En toen was even de vraag, mag ik hem dat wel geven? Ja, natuurlijk. Maar dat in Lourdes gaat dat allemaal veel gemakkelijker.
1: Ja.
0: En dat werkt ook door. Het is nou eenmaal een plek van genade. Maar genade werkt ook door de verbinding die er met elkaar veel makkelijker ontstaat. En ik voel mij dan als bisschop ook des te meer deelgenoot van het geheel. Voor mij is een heel kostbaar woord medepelgrim. Als ik in Lourdes ben en ik mag bijvoorbeeld een homilie verzorgen, dan begin ik best de medepelgrims. Mm. En dat wil ook voor mij uitdrukken welke plek we ook in de kerk hebben of in het leven. We zijn allereerst medepelgrims.
1: Ja, en we doen het samen. Ja, onmiddellijk als u dit vertelt, komt ook bij mij naar boven de treinreis waar we dat ruilspelletje aan het doen waren. Ja. Kwamen we natuurlijk ook u tegen. We waren met een groepje kinderen van, we gaan een ruilspelletje doen. Een beetje de tijd doden natuurlijk en de gesprekjes aanknopen met medepelgrims. Ja. En dat is ook nodig voor zo'n enorme lange treinreis. En toen kwamen we ook bij u terecht en u begreep onmiddellijk van wat is hier aan de hand. En u was heel ruimhartig om, ik weet het niet, u had een pen geloof ik, die gaf u en kreeg iets anders voor terug. En dat gaf u dan ook nog weg, dus dat was ook heel mooi. U voelde onmiddellijk aan van wat de bedoeling was met dat ruilspelletje, ja, heel mooi. Mooi antwoord, dank u wel. Ik had nog een andere vraag. Wat is zeg maar voor onze Nederlandse kerk het belang van de Maria-devotie in Lourdes?
0: Dat is naar mijn overtuiging sterk verbonden met de plek zelf. Kijk, iedere bedevaartplek heeft zijn eigen zeggingskracht. En de een voelt zich meer thuis op de ene plek, hè, bijvoorbeeld Fatima of Banneu. Ik kan er nog wel een heleboel noemen. Ja. Maar, soms hangt dat te maken met dat het een meer kleinschalig is, het ander meer internationaal. Dat bij de een meer accent ligt op het doen van boetegebed. Mm. De ander meer ook het pastorale, zoals Lourdes zeker ook voor de zieken en de gehandicapten. Voor mij, als ik aan Lourdes denk. Ik herinner mij nu een oude mevrouw die ik ooit als brancardier in de rolstoel naar de God mocht brengen. En wij waren daar samen aan het bidden. En toen wees zij mij op het beeld in de God. Ze wees naar Maria. En ze zei heel uitdrukkelijk, haar hoef ik niets uit te leggen. Hmm. Zij begrijpt mij.
1: Ja. Hmm.
0: En dat was een mevrouw die weduwe was, maar had ook een zoon verloren. Er waren nog allerlei problemen in haar leven, maar zij begrijpt mij. En dat is, zo beleef ik het, in Lourdes is Maria voor heel veel mensen heel toegankelijk, ook in het leven waar ze zelf mee worstelen. Maar ook de dankbaarheid, hè? Dus ik kreeg vandaag nog weer een geboortekaartje van een stel, die hebben heel lang op een kindje moeten wachten. Hmm. Maar het kindje is nu geboren. En dat is echt een gebedsverhoring van Lourdes. En dat heb ik ook vaker mogen horen. Dat is in Lourdes heel sterk tastbaar. Wat de mensen zelf in hun persoonlijk leven bezighoudt, dat ze dat bij Maria kunnen neerleggen. Tegelijk is natuurlijk de boodschappen van de verschijningen zijn heel duidelijk de oproep tot gebed. Boete doen, dat we herstellen hè, wat verbroken is in de relatie naar God en de medemens. En Lourdes is voor mij ook heel sterk verbonden met de persoon van de heilige Bernadette. Mm. Wij denken natuurlijk vaak aan het meisje van 14 dat neerknielt bij de God en 18 keer de verschijning mag ontvangen. Maar als je leest wat tijdens de verschijningen gebeurd is, hoe zij daarop gereageerd heeft, wat haar is overkomen, hoe ze onder druk is gezet, maar ook haar latere leven als religieuze, haar brieven als je die van Bernadette. Ze is voor mij een van de meest, als ik het woord favorieten mag gebruiken, favoriete heiligen. Ik leef heel sterk met Bernadette, met Maria Bernadette. En dat merk je ook in Lourdes, in de verkondiging, als je een preek mag voorbereiden of een catechese. De Heilige Schrift, Gods woord, het leven van Maria en van Bernadette, wat in Lourdes gebeurt, het vloeit heel snel in één.
1: Ja.
0: En ja, dat vind ik de kracht van Lourdes, ook zeker voor mij persoonlijk, dat het allemaal zo sterk snel samenkomt.
1: Ja, ik denk dat de heilige Bernadette ook onze, mijzelf althans helpt om het tastbaar te maken, het geloof. Zij is inderdaad dat kleine meisje dat daar, een onooglijk meisje of niet per se de meest slimme of vaak ziek meisje die dan dit meemaakt en in al haar eenvoud daar heel goed mee omgaat. Ik ben nu ook die film aan het kijken van over Lourdes uit 1943. Ja. Prachtig in beeld gebracht hoe ja, een meisje die ook wat onzeker is en zo, maar als het gaat om die verschijningen, dan is ze heel erg zeker. En nee, ik moet terug naar die witte dame. Dat heb ik beloofd en dat ga ik doen. He, ondanks alle weerstand, ondanks alle mensen die haar vertellen, nee, dat gaan we niet meer doen, ik verbied het. En dat is dan ook nog eens een keer relatief niet zo lang geleden. He, dus het komt ook heel dichtbij. Ik denk dat de heilige Bernadette ons helpt om het geloof meer tastbaar te, of ja, meer tastbaar te maken. En nog een laatste vraag. Ja, het is mijn gewoonte om mijn gasten in de uitzending ook te vragen. Is er iets waarvoor we kunnen bidden? Is er een gebedsintentie voor u, die, waar wij als luisteraars van Radio Maria ook nog extra voor mogen bidden?
0: Ook dan gaan er weer heel wat laadjes open. Dat geldt natuurlijk wel heel concreet voor personen die nu in mijn hoofd en door mijn hart gaan, waar ik zelf natuurlijk geregeld voor bid, maar ook voor de grote dingen die voor de kerk en de wereld nodig zijn. Maar ik zou nu één ding heel sterk willen benoemen en dat is onze kinderen en jongeren. Dat was de grote vreugde ook weer met deze bedevaart. We waren allemaal met groepen uit parochies, met hun priester, diaken, pastoraal werker of andere begeleiders. Maar het was buitengewoon vreugdevol en een grote reden tot dankbaarheid dat er een hele mooie groep gezinnen mee was. De jongste lag nog in de kinderwagen. Ja. Heel wat jongeren die mee waren. En als ik dan zie hoe zij het met elkaar weer beleven, en dat is natuurlijk ja, de toekomst. Hè, dat je hoopt dat het voor hun in hun verdere leven ook van grote betekenis mag zijn. En dat zij ook het kerk zijn naar de toekomst toe mee zullen dragen. En het geloof zullen uitdragen. En daar zou ik heel graag voor willen bidden voor onze kinderen en jongeren. Ik denk nu ook even heel concreet aan alle jongeren die nu in de eindexamenfase zitten. Maar we zijn ontzettend dankbaar dat er toch heel veel betrokkenheid is van kinderen, gezinnen, van jongeren. Bijvoorbeeld tijdens deze bedevaart. Maar dat ook alleen maar mag groeien.
1: Ja. Amen. Veel dank voor dit korte gesprekje.
0: Graag gedaan.
1: Onze woord.
0: Mag er nog een kopje komen?
1: Welkom in de uitzending, Imke.
2: Hallo.
1: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, we hebben afgesproken om elkaar te spreken en eventjes te kijken naar Lourdes, een beetje terug te blikken. En we hebben elkaar daar in Lourdes ontmoet. En toen dacht ik van, hey, waar ken ik die van? En toen moest ik even graven en toen kwam bij mij naar boven de bisdomdag van het aartsbisdom Utrecht. En die heb jij gedaan, hè?
2: Ja.
1: Die heb jij gepresenteerd.
2: Ja.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: 2 jaar lang heb ik zich gepresenteerd, ja.
1: 2 jaar lang, hartstikke mooi. Nou, en nu was jij met jouw hele gezin in Lourdes. En ja, hoe hebben jullie het gehad?
2: Ja, geweldig. Wij waren voor de 2e keer met het hele gezin naar Lourdes. We zijn 3 jaar geleden ook met de bisdom bedevaart mee geweest. En dit keer weer met de bisdom bedevaart mee. Dit keer was er ook een gezinsreis echt. Die apart sliep. 3 jaar geleden heb ik samen met een vriendin de gezinsreis gemaakt. En om die reden ook besloten om wel in ons eigen parochiehotel te verblijven.
1: Oh ja.
2: Dus wij hadden besloten om niet in het gezinshotel te verblijven.
1: Mm-hmm.
2: Wat we 2-3 jaar geleden dus ook gedaan hebben. Omdat wij het ook wel belangrijk vinden om in ons eigen parochie ook zichtbaar te zijn als gezin. En daar ook nou ja, de kennissen, de mensen te leren kennen. Zodat je daar bij thuiskomst ook gewoon je profijt van hebt.
3: Ja.
2: Ja,
3: en zelfs heeft blijkbaar de geloofsgemeenschap jullie kinderen toegeëigend. Je vertelde
2: ja,
3: zoiets van...
2: Zeker. Ja, zeker. Ja, onze oudste mocht voor het eerst misdienen. Hij is eigenlijk, heeft hij nog geen communie gedaan. Wat bij ons in de parochie de regel is voor het misdienen. Maar in Lourdes mocht hij dan wel mee. Mijn man is ook acolyet. En hij vond dat helemaal geweldig. Hij vond het helemaal leuk. Dus de eerste dag dat hij mocht misdienen, gaf onze pastoor bij het eten ook even aandacht aan dat hij voor het eerst gediend had. Waarop de hele groep begon te klappen. En er aan het eind aan tafel door mensen werden gezegd, wat deed onze Daan het goed? Hè? Hij deed zo goed, die Daan van ons.
3: Onze Daan, dacht, ja.
2: Wat grappig, want hij is nog steeds van mij hoor. Maar ja, helemaal okay. Goed. Helemaal leuk. En ja. Maar ja, dat is ook wel de reden waarom wij... gekozen hadden om in onze eigen parochie te blijven, is omdat de kinderen nu van de hele parochie zijn. Maar we hadden met Hemelvaart parochiedag. Mm-hmm. En dan kom je de kerk binnen en dan zitten er dus heel veel mensen in de kerk die je herkent.
3: Ja.
2: En die onze kinderen herkennen. En die het dan ook ze zaten dus ook niet bij mij bij de viering. Ze zijn dus inderdaad bij andere parochianen gaan zitten tijdens de viering. Om daar de viering samen naast te zitten. Wat helemaal goed is en helemaal prima is. Maar wat ook wel heel leuk is en wat echt een band schept. Is dat de kinderen de mensen kennen en de mensen ook onze kinderen kennen.
3: Ja, dat is prachtig, ja. Ja, en evengoed hebben jullie toch ook een paar keer aangehaakt bij de groep van de gezinnen. Dus daar was blijkbaar toch ook ruimte voor.
2: Ja, hadden we een goed overleg ook gedaan. Ook van, goh... We willen ook graag de connectie met onze parochie. Maar voor onze kinderen is het natuurlijk ook wel leuk om wel met andere kinderen te zitten. Want dat ze met oudere mensen zitten is ook leuk en goed. Maar ook wel heel fijn voor de kinderen om natuurlijk een keer leeftijdsgenootjes tegen te komen. Ja. En dat is bij ons in de kerk niet zo heel veel. Dus vandaar ook wel fijn om af en toe wel mee te mogen doen met de andere kinderen. En dat was ook heel leuk. En dat zie je ook aan de kinderen, dat ze dat heel leuk vonden en ook heel fijn vonden. Dus ik denk dat de combinatie die we zo gemaakt hebben voor ons gezin in ieder geval echt heel goed is geweest.
3: Ja, mooi. Ja, wat dat betreft hadden wij het beste van beide. In die zin, wij waren niet met onze groep van de parochie mee, maar met de gezinnen. Maar in die groep van de gezinnen waren in totaal 6 gezinnen uit onze eigen parochie. Dus dan heb je dat effect ook heel sterk en dat de kinderen dan elkaar weten te vinden.
2: En dat is natuurlijk het voordeel als je in een parochie zit waar veel kinderen en gezinnen zitten. En dat zagen wij natuurlijk ook. En we wisten ook wel dat er een aantal gezinnen uit dezelfde parochie zouden komen. En dat is helemaal goed en helemaal fijn en leuk. Maar dat zei het ook wel vanaf onze kinderen is het ook wel fijn om in hun parochie mensen te leren kennen.
3: Ja.
2: En wij mochten dit jaar met 2 parochies samen op reis. We zijn sinds 1 januari is onze pastoor ook pastoor geworden van de parochie naast ons. En dus zijn wij als 1 grote groep uiteindelijk van 2 parochies op reis gegaan. En dat is ook echt heel mooi geweest. Dat die parochies toch wel gingen samensmelten. En dan dat ook de parochie van ons buurparochie eigenlijk ons als gezin ook heel welkom heeft laten voelen. En ook gewoon meenamen. En als onze dochter, die is 4... die vond het op een gegeven moment nog wel eens wat veel om 3 keer per dag naar beneden naar het heiligdom te lopen en weer omhoog en weer terug. En dan was er gewoon wel een parochiaan achter de rollator die zei, oh, ga dan maar even zitten. En dan ging ze gewoon op de rollator zitten van de parochiaan uit de buurparochie zelfs. En daar ging ze op zitten en dan die reed haar gewoon met de rollator dan even een stukje. En dan,
3: geweldig.
2: Dan hoefde ze niet alles te lopen. Ja, dat zijn echt wel de onvergetelijke momenten dat je zulke dingen ziet. Ja.
3: Nou en of. En dan mag je ook vruchtbaar zijn voor elkaar. Hè? Dan mag je samen een groep zijn. Samen als groep pelgrimeren.
2: Dat was het ook echt. Dat de kinderen ook echt onderdeel waren van de groep. En dat de mensen echt heel trots waren op onze kinderen. Als ze in de viering de jongste heel stil zagen zitten. Of de oudste heeft gelukkig regelmatig mogen meedienen.
3: Oh ja.
2: Dan zag je ook echt dat de rest van de parochie echt trots was op hem. Van joh, dat heeft hij toch echt goed gedaan. En zag je hem staan, hij stond vooraan bij de kardinaal. Hij mocht het aanreiken aan de kardinaal. Ja, ik heb het gezien. Ik heb de foto's gemaakt, geloof me. Maar zo mooi dat dan de rest van de parochie daar ook zo trots op is.
3: Ja.
2: En andersom, dat onze kinderen het dan zo leuk vinden om achter de rolstoel te gaan staan. En dan ook gewoon, als het lukte, om gewoon de mensen in de rolstoel te duwen. Dus dat het ook echt twee kanten op was.
3: Trots op ons.
2: Ja, dat vond ik ook echt heel mooi om te zien. Ja. Ja.
3: Hey Imke, het vindt het ook mooi om te kijken met jou van hoe is dat om als gezin op bedevaart te gaan? Wat doet dat met een gezin? Maar laten we eerst kijken naar gewoon jouw ervaring. Hoe hebben jullie dat beleefd als gezin? En wat doet het dan met de kinderen?
2: Om op bedevaart te gaan?
3: Ja.
2: Als gezin maakt het dat je ook andere gesprekken gaat voeren. Thuis heb je het al heel snel met elkaar over. De kinderen moeten morgen naar school, ik moet werken. Hoe laat ben jij thuis? Wie haalt de kinderen uit school? Mm-hmm. Er moet er een naar de voetbal, er moet er een naar de zwemles en naar de gym. En hoe organiseren we eigenlijk?
3: De logistieke planningen.
2: Thuis ben je soms bijna net een bedrijf met z'n tweeën. En op zo'n bedevaart maakt dat je gewoon ook eens met elkaar erover praat. Van goh, maar. We gaan natuurlijk ook wel naar de kerk samen. En ook met de kinderen naar de kerk. Maar ja, voor de kinderen is dat soms ook wel, we moeten met papa en mama mee. En hier is het wel, wij mogen ook mee. Voor ons was het dus de tweede keer. Dus onze oudste wist ook echt nog wel van 3 jaar geleden dat hij mee was geweest. En die wilde dus ook zelf echt heel graag terug.
3: Ja.
2: En die heeft ook echt 3 jaar lang kleine herinneringen van Lourdes op zijn kamer gehad en gezegd, maar over 3 jaar gaan we weer, over 3 jaar kunnen we weer. Ja. En ieder jaar zei hij wel weer, maar we gaan echt wel weer. En mama, we gaan echt weer.
3: Ja.
2: Dus dat is echt wel fijn dat je daar dan ook samen over kunt praten. Van, maar we zijn ook echt gewoon katholiek. Hoe willen we dit? Hoe willen we dit ook aan onze kinderen meegeven? Hoe willen we het geloof ook doorgeven? En dat is, dat is ook waarom ik onder andere dus de bisdom missionaire prochiedag ook presenteer. Ik vind dat wij als volwassenen, als ouders ook een verantwoording hebben om het geloof levendig te houden, om onze kinderen het geloof door te kunnen geven, om onze kinderen een levendige kerk mee te geven.
3: Ja.
2: En die verantwoording heb je, die kun je dus ook medenemen door ze mee te nemen op bedevaart.
3: Ja, dat is een manier, een voorbeeld daarvan, van hoe je dat handen en voeten kunt geven. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
3: Ja, mooi. Imke, en als je stel dat er mensen luisteren die misschien wel eens hebben nagedacht of wel eens hebben getwijfeld van bedevaart, zou dat iets voor ons zijn, maar dat nog nooit hebben gedaan. Wat zou je tegen die mensen nog willen zeggen?
2: Het is een gemis in je leven dat je het nog nooit gedaan hebt. Het is zo'n mooie ervaring om te zien dat het leven, het geloof leeft. En dat de katholieke kerk echt, echt van meerwaarde kan zijn voor je leven. En dat het bidden daar, het samen zijn met alle andere mensen, het samen vieren, het samen geloven, versterkt je eigen geloof, maar ook geeft je ook hoop voor de toekomst dat het geloof echt gewoon door zal blijven gaan. En dat er ook echt een generatie na ons is die dit blijft doen. Want onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, de kinderen die mee waren niet de enige kinderen daar. Als je daar op de heiligdom rondliep, waren er ook uit andere landen gewoon kinderen mee. En dat geeft ook weer een toekomstvisie van er is een toekomst. Het geeft hoop dat de katholieke kerk ook gewoon over 80 jaar, 100 jaar nog steeds gewoon doorgegeven blijft worden.
3: Ja, en dat is dat stukje missionair zijn ook weer, hè? Komt bij mij een beeld boven. We liepen door de menigte heen bij de grot in Lourdes.
2: Ja.
3: En de gezinnen die werden zo met door iemand van Lourdes of iemand van die dat begeleidt, werd de weg vrijgemaakt om door die menigte heen te gaan. Zodat de kinderen helemaal vooraan konden zitten. En er was daar een vrouw die dat zag gebeuren. Ja, en die schoot gewoon vol. Die schoot gewoon vol alleen maar van de aanblik van zo'n groep kinderen die dan door de hele menigte heen wordt gestuurd. En ik moest ineens denken, want dat is ook een teken van hoop, hè? Dat het, ik kan me dat voorstellen, dat iemand echt raakt.
2: Ja, ik ook. En ik vond het voor mezelf ook wel, als je dan ziet dat daar zoveel kinderen, wat ik net al zei, onze kinderen zijn soms zelfs de enige kinderen die meegaan naar de kerk. En soms zit er nog wel een gezin met kinderen. Maar ja, er zitten geen 10 gezinnen zeg maar, bij ons in de kerk.
3: Hmm.
2: En dan is het heel fijn dat ze dat nu wel zien. Dat er echt wel meer kinderen zijn die naar de kerk gaan. En dat het echt wel leeft. En ja, en dat betekent ook, pelgrimeren betekent ook de leuke dingen. We gaan niet alleen, ja, we gaan elke dag inderdaad een viering. We gaan elke dag naar de kerk. Maar nou ja, we hebben met de kinderen ook touwtje gesprongen op een berg. We hebben met de kinderen ook, wij zijn in het treintje nog gegaan. We hebben met zo'n toeristentreintje een rondje gemaakt en heerlijk in zo'n treintje gezeten. De kinderen hebben kaarsjes opgestoken en hebben, nou ja, ook gewoon de echte leuke kinderdingen gedaan. En dat moet ook gewoon kunnen. En dat kan daar ook gewoon.
3: Precies, dus het is een mooie balans.
2: Dat is ook wel een mooie mix.
3: Ja, een mooie mix tussen dingen die gewoon echt voor kinderen zijn. En daarbij ook gewoon de missen en de gebeden en de vaste onderdelen van het programma. Ja.
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja, dat er gewoon echt gespeeld kon worden, maar ook dat er ook echt wel ook voor de kinderen nagedacht werd over het geloof en ook op hun niveau met kinderwoorddiensten. Maar ook,
3: een heel mooi aanbod voor de kinderen. Imke, ja, we zijn aan het einde van ons korte gesprekje. Ik ga je zo dadelijk nog vragen om een mooie suggestie voor een lied. Maar is er nog een gebedsintentie waar wij als luisteraars van Radio Maria samen voor speciaal voor mogen bidden?
2: Ja, ik denk dan na mijn verhaal toch echt wel voor de kinderen en voor de gezinnen. Dat kinderen het geloof meekrijgen. En dat ouders, dat volwassenen zich blijven hardmaken om het geloof door te geven aan de generatie na ons.
3: Ja. Nou, heel mooi. Ja, daar bidden we sowieso voor. En je zult het misschien niet geloven, maar het was precies hetzelfde antwoord als wat hulpbisschop Woerts mij gisteren noemde. Hem vroeg ik ook van, goh, waar mogen we voor bidden? Je zou bijna denken dat het is afgestemd. Dat is niet zo.
2: Je zou bijna denken dat we elkaar telefonisch hebben gesproken, maar dat is niet waar.
3: Precies. Maar dat is echt niet zo. En meer reden om inderdaad daarvoor te bidden. Prachtig, Imke. Dankjewel. Dat gaan we ook zeker doen. En welk lied heb jij nog op je hart?
2: Ja, als ik dan mag kiezen, dan zou ik heel graag het Ave Maria van Beyoncé willen horen.
3: Prachtig. Nou, die gaan we erbij zoeken.
2: Ja.
3: En dan gaan we die erachter zetten. Imke, heel veel dank.
2: Goed.
3: Heel veel zegen aan jouw gezin, jullie gezin en jullie parochie. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel, tot de volgende keer.
3: Fijne dag.
2: Doeg.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Kort na mijn priesterwijding kreeg ik 3 bijzondere heilige beelden cadeau. Toen het klooster van Sint-Lievezesse bij Herzelen zijn deuren sloot, schonken de zusters mij 3 grote beelden uit hun kloosterkapel. Een beeld van de heilige Jozef, het heilig hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria. In de voorbije 29 jaar zijn die beelden mee verhuisd van de ene pastorie naar de andere. En vandaag hebben ze een plaats gekregen in de pastorie van Holsbeek. Nu we de maand juni gaan afsluiten, wil ik graag nog even stilstaan bij die beelden van het heilig hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria. Iedereen die al eens in de spreekkamer van de pastorie van Holsbeek is geweest, heeft ze ongetwijfeld opgemerkt. Het beeld van het heilig hart van Jezus. Wat meteen opvalt aan dat beeld van het heilig hart van Jezus, is dat Jezus ons zijn hart toont. Wanneer ik kinderen de betekenis van zo'n beeld wil uitleggen, stel ik vaak een eenvoudige vraag. Wat denk jij als iemand je een kaartje geeft met een hartje erop? Meestal antwoorden ze spontaan dat iemand verliefd op mij is of dat iemand mij graag ziet. En precies dat is ook de boodschap van het heilig hartbeeld. Wij geloven in een God die van ons houdt. We liggen hem na aan het hart. Misschien is dat wel het begin van elk gelovig leven. Het besef dat je bemind wordt. Dat je geen toeval bent. Dat je geen ongelukje bent. Maar dat er iemand is die je uit liefde het leven heeft geschonken. God blijft ons nabij op alle momenten van ons leven. Zijn liefde verlaat ons nooit. Hij houdt zoveel van ons dat hij zijn leven heeft gegeven aan het kruis, opdat wij voor eeuwig bij hem zouden kunnen leven. Jezus toont ons zijn hart en nodigt ons uit om te antwoorden op zijn liefde. Wijs je die liefde af of neem je ze aan? Elk heilig hartbeeld herinnert ons aan de woorden van Jezus in het Johannesevangelie. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. We geloven niet in een strenge of veroordelende God, maar in een God die lief heeft, die barmhartig is en die wil redden. Daarom nodigt het heilig hart van Jezus ons uit om zijn liefde toe te laten in ons leven. Tegelijk roept elk beeld van het heilig hart ons op om die ontvangen liefde door te geven. Dat doen we door te getuigen van ons geloof, maar ook door concrete naastenliefde, door zorg, door aandacht en goedheid voor de mensen om ons heen. Dat andere beeld dat in de spreekkamer van de pastorie van Holsbeek staat, is het beeld van het onbevlekt hart van Maria. Maria werd ontvangen zonder erfzonde. Daarom werd zij door God uitgekozen om de moeder van zijn zoon te worden. Onder haar onbevlekt hart, in haar zuivere en zondeloze schoot, werd onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, mens, door de kracht van de Heilige Geest. Het hart van Maria is volledig toegewijd aan haar zoon. Het is een moederhart dat ons met een diepe en onvoorwaardelijke liefde omringt. Daarom voelen zoveel gelovigen zich ook tot Maria aangetrokken. In haar vinden zij een moeder die begrijpt, troost en voor hen bidt. Vaak wordt het onbevlekt hart van Maria afgebeeld met een zwaard dat het doorboort. Dat verwijst naar de woorden die de oude Simeon sprak toen Jozef en Maria het kind Jezus naar de tempel brachten om hem aan God op te dragen. Simeon zei toen: zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden. En uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Dat zwaard symboliseert het verdriet en het lijden dat Maria als moeder zou moeten doorstaan. Vooral wanneer ze haar zoon ziet lijden en sterven aan het kruis. En toch blijft ze hem trouw volgen en blijft haar hart openstaan voor Gods wil. Aan het kruis heeft Jezus aan Maria ons tot moeder gegeven. Daarom hebben wij ook een bijzondere plaats in het onbevlekt hart van Maria. Als liefdevolle moeder begeleidt zij ons op onze weg naar Christus en draagt zij onze noden en zorgen mee in het gebed. Om die reden heb ik die beelden op een duidelijke plaats in mijn spreekkamer staan. Kijk naar dat heilig hart van Jezus. Hij houdt van jou. Kijk naar het onbevlekt hart van Maria. Je hebt een plekje in het hart van de moeder van de Heer.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, we mogen weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. Over moeder Therese en Therese van Lisieux. En we gaan nu verder bij de verlaten herder.
1: Het doel van de geschriften van Johannes van het Kruis is de vereniging met God. Om die te bereiken beveelt hij drie dingen aan. Het geloof, de liefde, de navolging van Christus. Hij weet uit ervaring dat het diepe verlangen van de mens niet volledig vervuld kan worden tenzij in de vereniging met God. Al zijn gedichten bezingen het verlangen van de ziel naar God en het verlangen van God naar de ziel. Hij toont in een meeslepend gedicht het drama van de herder, Christus. Verwond in zijn liefde, omdat hij door zijn herderin, de mens, is vergeten. Het gedicht is waarschijnlijk tussen 1584 en 1585 in Granada geschreven.
0: Een herdersknaap, alleen en ongelukkig. Niets was hem wel en niets kon hem bekoren. Was hij zijn herderin met zijn gedachten en met zijn hart gepijnigd door de liefde? Hij treurde niet omdat de liefde hem kwelde. Het hinderde hem ook niet dat hij pijn had, al was hij dan ook diep gewond van harte, maar treuren deed hij, daar hij werd vergeten. Want de gedachte alleen te zijn vergeten, door zijn bevallig herderinnetje bewoog hem zich af te laten beulen in de vreemde, omdat zijn hart gepijnigd werd door liefde. De jonge herder spreekt: wie de onzalige die haar afkerig maakte van mijn liefde en niet wil dat zij haar lust vindt in mijn bijzijn en aan mijn borst die om haar liefde wond is. Na lange, lange tijd is hij gestegen, hoog op een boom, oogend zijn schone armen en daaraan hangend is hij dood gebleven, zijn borst ten einde gepijnigd door de liefde.
1: Het zou geen recht doen aan Johannes van het Kruis om dit gedicht te willen verklaren. Of dit lied, zoals het in zijn tijd werd genoemd, omdat hij het zelf niet van commentaar heeft willen voorzien. In tegenstelling tot zijn andere gedichten. Hij bevestigde dat alles in zijn gedicht tot uiting kwam en dat het de kern vormde van zijn mystieke theologie. Dit herinnert ons aan de woorden van de proloog van het geestelijk hooglied. Ik houd dit ook voor beter, want het is verkieselijker aan deze taal der liefde haar brede bekentenis te laten, betekenis te laten, omdat iedereen erna zijn eigen aard en geestvermogen zijn voordeel mee zou kunnen doen. Dit is beter dan ze te beperken tot één betekenis die niet aan de smaak van iedereen is aangepast. Deze voorzichtigheid van de dichter weerhoudt ons er niet van om het gedicht in een geest van liefde te overwegen.
0: De wond van de liefde. De herder heeft alles aan zijn herderin gegeven en denkt voortdurend aan haar. Hij is opgetogen haar te beminnen, verheugd door de eeuwige act van liefde die komt van het hart van de drie-eenheid. Wanneer hij treurt en lijdt tot stervens toe, is het omdat hij door zijn mooie herderin is vergeten, die hem waardeloos achtte en die zelf haar ongeluk tegemoet gaat door zijn liefde te weigeren en zich niet in zijn aanwezigheid wil verblijden. Hij ziet de herderin lijden en zich afwenden van zijn liefde. En dat verwondt zijn hart. Johannes van het Kruis gebruikt in zijn geestelijk hooglied ook het beeld van het verwonde hert om de wond van liefde te verhelderen.
1: De bruidegom vergelijkt zich met een hert, want met dat hert bedoelt hij zichzelf. Nu moet men weten dat het aan het hert eigen is hooggelegen plaatsen op te zoeken. Wanneer een hert gewond is, gaat het in allerijl verkwikking zoeken bij het koele water. En als het hert het klagelijk geluid hoort van de hinde en merkt dat zij gewond is, gaat het naar haar toe en streelt en liefkoost haar. Zo nu doet de bruidegom. Hij ziet immers dat zijn bruid gewond is van liefde tot hem. Op haar klagend zuchten komt hij, evenzeer gewond, van liefde tot haar, naar haar toe. Bij degene die elkander lief hebben, is immers de wonde van de een ook de wonde van de ander. Beide voelen hetzelfde. Het is dus alsof hij zegt: mijn bruid, keer terug tot mij. Als gij gewond zijt van liefde tot mij, dan kom ik, zoals het hert, tot u. Want in uw wonde voel ik mijzelf gewond.
0: De herder heeft dus pijn. Het hart is dodelijk gewond, want hij wacht op een liefdesantwoord van zijn herderin. Hij verlangt dat zij haar leven op dat van hem afstemt, dat zij zijn gewonde hart aanvoelt. De liefde vraagt wederkerigheid. Therese geeft haar devies, dat zij overigens ontleent aan de geschriften van Johannes van het Kruis: liefde wordt alleen met liefde betaald. Ze schrijft in de kleine goddelijke bedelaar van Kerstmis: ik weet het, uw ziel wil niets anders dan hem dag en nacht troosten. Goed, de kus die hij verlangt, is uw hart brandend van liefde.
1: De uitwisseling van harten. Dit gewonde hart, dat zo prachtig is verwoord in het gedicht van Johannes van het Kruis, doorstoken uit liefde voor ons, werd een eeuw later, tussen 1673 en 1675, geopenbaard aan religieuzen van de visitatie van Perret Le Monial aan Margaretha Maria Alacoque. In een ware uitwisseling van harten noemt Jezus haar de geliefde discipel van mijn heilig hart.
0: Hij liet me lange tijd aan zijn borst rusten, waar hij mij de wonderen van zijn liefde en de onverklaarbare geheimen van zijn heilig hart liet ontdekken, die hij altijd voor mij verborgen had gehouden, tot dus het moment waarop hij ze voor de eerste maal aan mij onthulde. Maar het was op een reële en tastbare wijze die geen ruimte voor twijfel liet. Door de werking van deze genade in mij, ook al ben ik altijd bang om mijzelf te bedriegen bij alles waarvan ik zeg dat in mij gebeurt. Dit is wat er volgens mij gebeurde. Hij zei mij: mijn goddelijk hart is zo brandend van liefde voor de mensen en voor jou in het bijzonder, dat het de vlammen van zijn brandende liefde niet meer binnen kan houden. Het moet ze door jou verspreiden en zich aan de mensen openbaren, zodat zij verrijkt worden door de kostbare schatten die ik jou liet ontdekken. Daarna vroeg hij om mijn hart. Ik smeekte hem het te nemen. Hij deed dit en plaatste het in zijn aanbiddelijk hart, waar hij het me liet zien als een klein atoom dat verbrandt in een brandende vuuroven. Toen gaf hij het mij terug als een brandende vlam in de vorm van een hart op de plaats van waar hij het had genomen.
1: Bij de grote onthulling van juni 1675 zegt Jezus aan zijn geliefde, die dan 27 jaar is: zie hier, dit hart dat de mensen zozeer heeft bemind, dat het zich niets heeft gespaard, zelfs zo ver is gegaan dat het zich heeft uitgeput en verteerde om hun zijn liefde te tonen. En als antwoord krijg ik van de meesten niets anders dan ondankbaarheid door hun oneerbiedigheid en heiligschennis en door de kilheid en minachting die zij voor mij hebben in het sacrament van liefde. Maar wat mij het meest raakt, is dat de harten die aan mij zijn toegewijd mij zo vaak op deze wijze behandelen.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar het lied Prayer One, gecomponeerd door Vincello. Heer, ik verlang naar uw rust. Maak stil in mij wat onrustig is. Ik verlang naar uw licht. Verlicht wat donker is in mij. Heer, wees bij mij. Bid met mij.

0: De lezing van dit weekend is genomen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vanaf vers 3.
1: Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Wanneer we met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

De opvatting dat wij helemaal opgenomen zijn in de stroom van Christus' leven, van dood naar leven, staat in het hart van Paulus' brieven. Zoals hij zegt, wij zijn gedoopt in Christus Jezus, ondergedompeld in de dynamiek van zijn leven. Welnu, waar zou Christus je vandaag vragen dat je nieuw leven ontdekt?

De dood van Christus is natuurlijk een daad van volledige zelfgevende liefde. Het tegenovergestelde van zonde. Hoe word jij geroepen deel te nemen aan die beweging van Christus zelfgevende liefde? Wat moet er in jou sterven om meer voluit te leven in Christus?

0: Paulus reikt ons de hoop aan dat wij deelnemen aan Jezus' verrijzenis. Wat voor verschil maakt deze hoop uit voor jou, nu je opnieuw naar de tekst luistert?
1: Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Wanneer we met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Hij is verrezen. Spreek een ogenblik tot de verrezen Heer, zoals vrienden doen. Deel met hem wat er ook vandaag in je hart en geest aanwezig is.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het eerste boek Samuel. De ark van de Heer wordt naar Israël teruggezonden. De Filistijnen hadden de ark van God buitgemaakt en van Ebenhezer overgebracht naar Asdod. De hand van de Heer drukte zwaar op de Asdodieten. Hij bracht hen in paniek en teisterde hen met gezwellen in Asdod en omgeving. Toen de mannen van Asdod zagen dat het zo ging, zeiden ze: "De ark van de God van Israël mag hier niet blijven, want zijn hand drukt zwaar op ons en op onze God Dagon." Ze riepen dus alle stadvorsten van de Filistijnen bijeen en vroegen: "Wat moeten we doen met de ark van de God van Israël?" Zij antwoordden: "De ark van de God van Israël moet overgebracht worden naar Gat." Zij brachten dus de ark van de God van Israël daarheen. Nadat ze haar naar Gat hadden overgebracht, veroorzaakte de Heer een paniek in die stad en teisterde hij de inwoners met een plaag. Van groot tot klein kregen ze gezwellen. Dus stuurden ze de ark van God naar Ekron. Maar toen de ark van God daar aankwam, jammerden de Ekronieten: "Nu hebben ze de ark van de God van Israël bij ons gebracht. Dat wordt de dood van ons en van ons volk." Zij riepen dus alle stadvorsten van de Filistijnen bijeen en zeiden: "Laat de ark van God van Israël wegbrengen. Ze moet terug naar de plaats waar ze thuis hoort, anders wordt ze de dood van ons en van ons volk." In de hele stad heerste inderdaad een dodelijke ontzetting. Zwaar drukte de hand van God op de stad. De inwoners die niet stierven, kregen gezwellen, en uit de stad stegen de noodkreten ten hemel. 7 maanden was de ark van de Heer op Filistijns gebied. Toen wendden de Filistijnen zich tot de priesters en waarzeggers en zeiden: "Wij weten geen raad met de ark van de Heer. Zeg ons hoe wij haar terug kunnen sturen naar de plaats waar ze thuis hoort." Ze antwoordden: "Als u de ark van de God van Israël wilt terugsturen, kunt u dat maar niet zonder meer doen. U moet hem beslist ook een genoegdoening geven. Pas dan zult u met rust gelaten worden en begrijpen waarom zijn hand niet van u wijkt." De Filistijnen vroegen: "Wat voor genoegdoening moeten we hem geven?" Ze antwoordden: "De Filistijnen hebben 5 stadvorsten. Geef dus 5 gouden gezwellen en 5 gouden muizen, want allen, zowel u als uw stadvorsten, lijden onder dezelfde plaag." De mannen deden dat. Ze haalden 2 zogende koeien, spanden die voor de wagen en zetten de kalveren op stal. Ze plaatsten de ark van de Heer op de wagen en ook het kistje met de gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. De koeien gingen regelrecht de weg naar Bet-Semes op en hielden hetzelfde spoor. Loeiend liepen ze door zonder naar rechts of links af te wijken. De stadvorsten van de Filistijnen gingen er achteraan, tot aan het gebied van de Bet-Semes. 2e lezing is uit het commentaar van de heilige Beda de Eerbiedwaardige op het eerste boek Samuel. Hij verheft de geringe. De Heer richt de behoeftigen op uit het stof. Hij verheft uit het vuil de geringe. God wekt Christus op uit de doden, opdat zijn lichaam geen bederf zal zien. Hij verheft hem ten hemel. Hij geeft hem een plaats bij de aanzienlijken. Een eervolle zetel wijst hij hem toe. De Heer heeft dit vers verklaard toen de leerlingen hem vragen stelden. Het zijn de leerlingen die hij arm gemaakt had om hen rijk te maken. Hij vernederde hen op aarde om hen in de hemel te verheffen. Ze vroegen hem welk loon ze eens zouden ontvangen. Hij antwoordde daarop: wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij, die mij gevolgd zijt, gezeten zijn op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest. Bedoeld zijn niet zozeer de voorgebergten en de hoge rotsen die God tegenover de woede van de stormen de zee gezet heeft om de aarde te beschermen. Veeleer gaat het om de standvastige en sterke harten van zijn gelovigen die hij gesteld heeft om zijn kerk te bewaren, opdat de golven van stormachtige vervolging haar niet ten val brengen. De zuilen die de aarde dragen, noemt hij ook vorsten die op tronen zitten. Dat doet hij terecht, want hoe dieper zij nu gebukt gaan onder de last van de aarde en hoe vastberadener zij haar verdedigen, des te hoger zullen de tronen zijn waarop ze eens bij het oordeel zullen plaatsnemen. Want om de last van de zwakken krachtig te dragen, blijven zij in deemoed de nek buigen. Na de beslissing van het laatste oordeel zal God het rijk van Christus, dat de ongelovigen nu verachten, in zijn hoogheid openbaren, doordat hij de heerlijkheid van zijn majesteit zal tonen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft. We zijn alsnog wel vroeg om 7 uur, maar als u hopelijk goed geslapen hebt, want dat valt met die warmte niet mee, dan kunnen we gaan bidden. We gaan de zondag openen.

0: met het morgengebed, de laude. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 51. Bladzijde 51. En dan loopt dat verder door. En dan op bladzijde 52, daar hebben we dus de antifone psalmen van de eerste zondag. Of de zondag van de eerste week. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 775. We gaan dus weer terug voorin in het boek. 775. De hymne die staat op bladzijde 696, want die is apart in het weekend. En dan hebben we dus de eerste week 696. Kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. En dan gaan we door. We zijn dus begonnen op bladzijde 775. En dan gaan we verder naar bladzijde 779. Dat zijn dus de psalmen van de zondag van de eerste week. En als u de losse kaart heeft, vindt u die psalmen dus ook op een losse kaart. Heeft u die niet, dan mag u naar bladzijde 779. Dan kunt u er ook een lintje bij leggen. En dan gaan we nog eventjes naar voren toe in het weekend. Dan is de antifoon van de lofzang van Zacharias staat op bladzijde 608. We zitten in de 13e week door het jaar. Ja, het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar als u het eenmaal een aantal keer gedaan hebt, dan wordt het wel duidelijk. 608, en daar vindt u ook het slotgebed, en dat is slotgebed A. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 51 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 775. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilde tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rot

0: van ons heil. Alleluia.
1: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 696. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling.
0: Hoor, de rouwte der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt.
1: Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar.
0: Hij roept, de zeeman vat weer moed. Stil wordt de wilde watervloed. Hij roept, de rots der kerk bevrijdt zich van zijn schuld, doordat hij schreit.
1: O Jezus, zie hoe zwak wij zijn. Maakt gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij. Dan valt de schuld en zijn wij vrij.
0: O licht, verlicht ons binnenin. Verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd. En onze trouw en dankbaarheid.
1: Uw koning Christus onze Heer. Zij met de Vader lof en eer. En met de geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 779. En als u een losse kaart heeft, dan kunt u de psalmen ook op de losse kaart mee bidden. Het is van de zondag van de eerste week. Reeds in het ochtendgloren, God, zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia.
0: Reeds bij het ochtendgloren, God, zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia.
1: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
0: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
1: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
0: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
1: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
0: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
1: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
1: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds bij het ochtendgloren, God, zoek ik u, beschouw ik uw macht. Alleluia. Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond, geprezen zij God. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des zeren, prijst hem.
1: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
0: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
1: Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
0: Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
1: looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer.
0: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
1: Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem.
0: Looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
0: Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water prijst hem.
1: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels prijst hem.
0: Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
1: Israël looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
1: Looft hem geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
0: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Midden in het vuur hieven de drie een loflied aan en riepen als uit één mond: geprezen zij God, alleluia. Laat Sions volk zijn koning begroeten, alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weerklinken te midden der zijnen.
0: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
1: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hen tamboerijn en citer.
0: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
1: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
0: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
1: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
0: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
1: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Alleluia.
0: Aan onze God, die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort, de overwinning. Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
1: ontferm u over ons.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we nu naar bladzijde 608 in het Groot Getijdenboek. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verleiden. Verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. En voor de slotgebeden gaan we dan naar bladzijde 783. Christus de Heer is de opgaande zon die geen ondergang kent. Hij is het daglicht dat iedere mens verlicht. Laten we hem prijzen en aanroepen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Schepper der wereld, dankbaar aanvaarden wij deze dag. En wij gedenken de verrijzenis van uw Zoon.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Laat uw Heilige Geest ons leren ook vandaag uw wil te doen. Laat uw wijsheid ons leiden, ieder uur van deze dag.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Schenk ons op deze zondag de vreugde van het samen zijn rond de tafel van uw woord en van uw lichaam en bloed.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Heer, wij staan voor u om u te danken voor al uw goede gaven.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Hier kunt u in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Dan voor het slotgebed gaan we naar bladzijde 608. Laat ons bidden. Heer onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet. In hun gelaat kunnen wij U herkennen. Wij bidden U dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij worden en openstaan voor ieder die U profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag in de 13e week door het jaar luidt de tekst van de introïtis, de openingstekst. Alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik vrede ben komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie een zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen die mij geloven, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. En mee beginnen me los te maken van werk, contacten, gebeurtenissen, alles wat ik uiteindelijk niet zelf ben, om mijn geest te laten rusten bij hem, de enige die blijft en die mij blijvend geborgenheid kan schenken. Je kunt je aan mensen vaak alleen maar geven op een manier die aangepast is aan de wijze waarop zij het kunnen ontvangen, waarop zij je kunnen verdragen of aanvaarden. Bij God is dat niet zo. Met hem komt er alleen contact tot stand in de mate dat je jezelf bent, authentiek, echt, niet meer, maar ook niet minder. Zoals kinderen, wanneer ze nog heel klein zijn en nog niet begonnen zijn een kopie van een ander te willen worden. En daarom vraagt Jezus dat wij alleen het Rijk Gods kunnen binnengaan als wij geworden zijn als kinderen. Helemaal echt, helemaal zichzelf, helemaal authentiek. En oorspronkelijk helemaal geen kopie van een ander. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. Met een liefde die liefde verwacht en het op prijs stelt. Ik druk mijn eerbied voor hem uit in een gebaar van eerbied. Door mijn lichaam te buigen, buig ik mijn geest voor hem, die zich zozeer over mij wil heen buigen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, een houding die mij helpt mij open te stellen voor het peilloze geheim van Gods grootheid en zijn onbegrijpelijke nabijheid. En dat geheim van God doe ik pas helemaal recht wanneer ik mijn besluit vernieuw dat ik hem niet alleen in dit gebed huur, maar ook met heel mijn leven wil dienen. Daartoe vraag ik hem, als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik het mysterie binnen van Gods genadige toewending tot ons mensen in zijn eigen Zoon. Eerst doen we de geschiedenis voor de geest te roepen. Het is het laatste deel van de reden waarmee Jezus zijn leerlingen uitzendt. In het laatste deel komt Jezus nog eens terug op de verhouding ten opzichte van de eigen familie.
Want de familieband is de sterkste van alle banden. Meer nog dan tegenstand van buitenstaanders, van de kant van de staat, van de maatschappij, van de mensen in het algemeen, is tegenstand vanuit de familiekring in staat de Jezusbeweging tegen te houden. De persoonlijke band met Jezus heeft de voorrang op alle andere banden, zelfs op de band met het eigen leven. Hoe houdt een mens het uit in zo'n thuisloos leven? Jezus zegt: wees maar niet bezorgd. Je krijgt een nieuw thuis, de kerk, en in de kerk de verbondenheid met Jezus en met zijn Vader. Een hemel die op aarde al begint. Om niet te gaan zweven en me van de persoon van Jezus te verwijderen, stel ik me de plaats voor die ik heb te midden van de anderen. En hoe Jezus op die plaats de eerste plaats wil innemen. Met grote behoedzaamheid nader ik het geheim van Jezus. Een genade die mij gegeven moet worden, en die ik dan nu ook vraag als een bijzondere genade, zodat ik hem beter mag leren kennen, met een innerlijke kennis, zoals hij mij kent en lief heeft. Hij die mij meer liefde geeft dan mijn dierbaarste bloedverwanten mij kunnen geven, en van mij ook meer liefde verwacht. De overweging. Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Wat krijgen we nu toch? Geen vrede. Daarmee krijgt Jezus de mensen echt niet achter zich aan. Want wat doen de mensen? Zo gauw ze spot of tegenwerking te verduren krijgen met hun geloof of hun leven naar het geweten, dan doen ze gauw water bij de wijn. Passen ze zich aan. Ze denken: laat ik mijn mond maar houden, anders komt er ruzie van. Alsof de hoogste wijsheid erin zou bestaan dat er geen ruzie komt. Hoe nauwer mensen met elkaar verbonden zijn, des te moeilijker is het verschillen te dragen. Des te moeilijker is het te leven volgens je geweten. Daarom spreekt Jezus ook niet over tweedracht volgens tussen de naties, maar tussen vader en moeder, tussen zoon en dochter. Kortom, tussen mensen die elkaar het meeste nabij zijn, omdat het daar het moeilijkste is de onvrede, het verschil van mening te verdragen. Het is juist langs die mensen, de mensen van de eigen kring, dat het kwaad van abortus, van samenwonen voor het huwelijk, van euthanasie, in de samenleving wordt gepropageerd en verspreid. Omwille van de goede verstandhouding, omwille van de lieve vrede, zijn mensen geneigd om het goede contact met hun dierbaren voor te laten gaan op hun eigen geweten, voor te laten gaan op Jezus. En daarom zegt Jezus: wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Dat betekent niet dat Jezus het niet erg vindt als er oneenigheid, tweedracht is in een familie, maar het is een last die wij moeten dragen ter wille van hem. De liefde voor vader en moeder, de liefde voor de kinderen, is niet iets oppervlakkigs. Jezus noemt juist die liefde tussen ouders en kinderen het hoogste wat je hier op aarde maar kunt voorstellen. Maar hij voegt er steeds aan toe: wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Je moet dus de innerlijke bereidheid hebben alle menselijke liefde op te geven en hem op de eerste plaats te stellen. Om hem de plaats te geven die hem toekomt, de eerste plaats. Zoals hij van zijn kant jou de eerste plaats te geven in zijn hart. We mogen dus nooit een mens, hoe dierbaar ook, laten komen tussen Jezus en ons, in die intieme verhouding. En het kan een groot kruis zijn, de liefde van je dierbare te verliezen,
of te merken dat je die gaat verliezen omwille van de liefde die je aan Christus verschuldigd bent. Jezus vraagt je dat kruis op te nemen en te dragen. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Als Jezus er niet zou zijn in ons leven, waar zouden wij dan blijven? Als vader en moeder ons komen te ontvallen. Want vader en moeder, dat is veel. Ja, voor kleine kinderen zijn vader en moeder bijna alles. En toch, hoe dikwijls gebeurt het niet dat vader of moeder iemand komen te ontvallen. En als er dan helemaal niemand meer is om dat gat te vullen, blijft er een levenslange open wond in iemand, een nooit gestild verdriet. Er is wel wat aan te doen zonder Jezus. Voorkomen dat je nog ooit zo'n verdriet zal krijgen, door je niet zo te binden aan mensen dat je weer zo'n verdriet krijgt. Dat is een belangrijke reden waarom jongeren zich zo moeilijk kunnen geven aan mensen, aan een meisje of aan een jongen, in echte trouw, aan een echte vriendschap door dik en dun, aan hun eigen ouders. Ze krijgen te weinig Jezus verkondigd, zodat als ze een teleurstelling te verduren krijgen, niet alles wegvalt, dat er toch nog iemand is. Het geheim van het leven wordt niet uitgeput in wat we zo direct zien en ondergaan. Er is zoveel meer, dat je behoefte hebt aan meer dan vader en moeder. Dat kan een mens niet alleen merken als hij vader of moeder moet missen, doordat een van beiden hen komt te ontvallen, maar altijd als vader of moeder tekortschieten, niet helemaal aanvoelen wat er in een kind aan omgaat. Kinderen kunnen soms ook bij heel goede ouders door een zee van ellende moeten gaan, door een woestijn van eenzaamheid. En dan zegt het evangelie, er is nog iemand. Zoals Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. Zij allen dronken uit de geestelijke rots die met hen in hun woestijn meeging. En die rots is Christus. Geen grotere weldaad kunnen ouders aan hun kinderen geven dan geloof. En als ouders hun kinderen dat niet geven, als kinderen niet leren God te vinden, dan krijgen we een wereld waarin de duivel gedaan krijgt wat de farao niet is gelukt. Hij probeerde de Joden klein te krijgen door ze hard te laten werken. En toen dat niks uithaalde en de Israëlieten bleven groeien in aantal, gaf hij het bevel de jongens bij hun geboorte in de Nijl te verdrinken. Hoe speelt de duivel dat klaar met de mensen van onze tijd? Hij speelt het klaar om de gelovigen de kerk uit te drijven en het geloven uit hun hart te roven, door ze rijk te maken en belust te maken op steeds meer geld. En hoe krijgen ze meer geld? Door te werken. En dan hebben ze geen tijd meer voor zichzelf, niet meer voor elkaar, niet meer voor de kinderen en al helemaal niet meer voor God. Dan krijg je een wereld waarvan moeder Teresa van Calcutta broodnuchter constateerde: ik denk dat de wereld ondersteboven is. Er moet zoveel lijden zijn, omdat er thuis zo weinig liefde is. We hebben geen tijd meer voor elkaar, geen tijd meer voor onze kinderen. Liefde begint thuis. Liefde woont in onze huizen. En dat is de reden waarom er zoveel lijden is en zoveel miserie in onze wereld. Iedereen schijnt tegenwoordig zo vreselijk gehaast te moeten zijn, al maar uit op groter en meer, zodat kinderen maar weinig tijd doorbrengen met hun ouders, ouders maar heel weinig tijd hebben voor elkaar. Dus thuis begint de verstoring van de wereldvrede. Er is in de wereld meer honger naar liefde en respect dan naar brood. Tot zover moeder Teresa.
Het wordt duidelijk uit dit evangelie dat de liefde voor Christus je echt heel veel kan kosten. Maar het evangelie heet niet voor niets de blijde boodschap. Jezus laat het niet bij het onaangename. Hij laat het volk in Egypte niet zomaar zuchten in de slavernij, onder het zware werk en de kindermoord. Hij vermeldt ook de zonzijde. Hij vermeldt ook de blijde kant. Wat krijg je wanneer je uit liefde tot Christus degene opneemt die je de boodschap van Christus komt brengen? Wie u opneemt, neemt mij op. U krijgt Christus zelf. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. U krijgt God zelf. Luister naar het woord van God. Neem het in u op. En God zelf zal u deel zijn. Er zijn er velen die luisteren naar het woord van God, iedere dag opnieuw. Regelmatig ontmoet ik luisteraars, en dat zijn er maar weinig in verhouding tot de velen die luisteren. En wat ik dan hoor is met wat voor gretigheid er naar geluisterd wordt. Het lijkt als een regenbui op een dorre akker. En u mag die ontvankelijkheid van uw hart beschouwen als een genade van God, als het werk van God zelf, de Heilige Geest, die uw hart ontvankelijk maakt voor het woord van God elke dag opnieuw.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerk

en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is, en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder, en laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar Zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de constitutie Lumen Gentium,

intentie om te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Tussen de twee uitzendingen van Musica Sacra bij Radio Maria vieren we het feest van de apostelen Petrus en Paulus, 29 juni. En daar laat ik u vandaag dus het een en ander van horen, maar pas op het eind van de uitzending. Waar ik mee wil beginnen dit keer is met Maria. En wel een Maria-lied in een uitvoering van Barbara Fortuna met Christina Plouhar en L'Arpeggiata. En het is een werk van Jean-Philippe Cubisani. Maria. Ik liet Mariska net een stukje horen en die had echt zoiets van: oh, dit is mooi. Ik hoop dat u dat effect ook hebt. Dat als u dit hoort, dat u denkt van: oh, wat prachtig.

Was het prachtig? Ik hoop het. En anders komt er iets anders misschien langs vandaag wat u prachtig vindt. Na deze opening met Maria is het de Heer. En je kan je tot de Heer richten en aan hem vragen: raak mijn hart aan. Als je je bedroefd voelt, als je boos bent, als je omziet naar anderen met wrok, dat je niet tot vergeving kan komen, of je zit met zoveel boosheid, ook misschien naar God toe, dat je ook kan zeggen: Heer, raak mijn hart aan. Want als Hij je hart aanraakt, dan gebeurt er iets in en met je. Dan mag je dan mag je erop vertrouwen dat als Hij jouw hart aanraakt, dat Hij niet alleen je hart aanraakt, maar dat Hij jou als mens helemaal aanraakt. Want je hart wil zeggen: heel je wezen, alles wie je bent. En Remco Hackert zingt dit mooie lied: Heer, raak mijn hart aan.

hoop, zusters en broeders, dat u ook aan de Heer kan vragen. Heer, raak mijn hart aan. Zoals het in de Bijbel staat, van een hart van vlees geef ik u. Het stenen hart haal ik weg. Een hart van vlees, een hart waarin je leven is. En leven, ja, wat is leven? Leven is niet alleen dat je lichaam niet dood is en dat je ziel in je lichaam leeft. Maar leven wil ook zeggen dat je open en vrij in het leven staat, ook om te ontvangen. En je begrijpt niet altijd alles wat je ontvangt. Ook niet als hetgeen wat je ontvangt van de Heer komt. Ik begrijp ook niet altijd alles wat ik hoor van muziek of van teksten. Zoals het volgende lied wat ik u laat horen. Ik had vorige week een lied waarvan ik zei, nou, ik heb geen idee waar het over gaat. Dat heb ik nu vandaag ook weer. Ik kan niet eens de titel uitspreken. Dus dat doe ik ook niet, want ik heb geen idee hoe dat zou moeten klinken. Ik weet alleen dat het een anonieme componist is. Dat de uitvoerende zijn Le Musicien de Saint-Julien. Met François Lazarevitch en Hélène Richaud. Ga maar luisteren.

En vond u dit wat? Ik vond het prachtig toen ik het een keer op de radio hoorde. Ik heb het toen opgezocht, ik heb het uitgezocht. Het was inderdaad een religieus werk. En meer dan dat weet ik niet. Ik hoop dat u het mooi gevonden hebt. En anders wordt u misschien stil bij het Agnus Dei van Samuel Barber. Hij heeft dat ook geschreven als Adagio for Strings. En later hebben ze ervan gemaakt het Agnus Dei. Dat prachtige gezongen Agnus Dei van Samuel Barber. Ik geloof dat hij heel weinig religieuze muziek gemaakt heeft. Ik weet ook niet hoe en wat hij dat nou zelf van vond, dat ze hier het Agnus Dei op zijn gaan zingen. Conspirare zingt het. En dat doen ze onder leiding van Craig Hella Johnson. En ja, wat moet ik ervan zeggen?

Agnus Dei. Prachtig, hè? Zoals dat klinkt in die uitvoering van Samuel Barber. We zijn weer bij de rubriek De Psalm van de Zondag. Iedere zondag horen we na de eerste lezing een psalm. In veel parochiekerken wordt die gelezen. Ik vind het altijd fijn als die wordt gezongen. Het is een gezongen antwoord op de lezing. En in heel veel muziekbundels als de GVL, gezangen voor liturgie, Laus Deo, staan voldoende vertalingen en getoonzette psalmen die je ook als parochiekoor kan zingen. En als je psalm 30 hoort zondag, dan klinkt daar: U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren. Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost. Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen. Bezing de Heer dan met mij als zijn vrome en dank zijn naam die hoog verheven is. Zijn toren duurt maar kort, maar zijn genade levenslang. De avond brengt geween, de ochtend blijdschap. Heer, luister en ontferm u over mij. Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid. Het koor voor de Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek zingt deze versie van Psalm 30 in een vertaling van Huub Oosterhuis en de muziek is van Antoine Omen.

De avond komt met droefheid. Zo luidde deze psalm 30 gezongen door het koor voor de Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek. U bent misschien wel gewend bij mij inmiddels dat ik een beetje van uiterste ben. Hè? Ik kan Gregoriaans laten horen en vlak daarna weer een raplied of zo. En soms een heel verstild lied en dan iets heel uitbundigs. Something Beautiful, zo zingt Andrew Rip. Almost like

Ook dit was een beautiful liedje van Andrew Rip. Aan het begin van deze uitzending vertelde ik u al dat we tussen de eerste en de tweede uitzending van Musica Sacra het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus hebben. En dat is toch wel bijzonder. Twee apostelen, allebei steunpilaren, die allebei een besmet verleden hebben. Petrus, die toch ontkende Jezus Christus te kennen. Hij die vaak tegen Jezus inging. Die eigenlijk ook, nadat hij dat oor van die knecht afgeslagen had in de Hof van Olijven, en Jezus dat oor weer teruggeplaatst had, de benen nam en eigenlijk Jezus in de steek gelaten had. Hè? Zo van, misschien uit een soort paniekreactie. Wij noemen dat in de psychologie vechten of vluchten. Nou, eerst ging die vechten, toen dat niet lukte, toen vluchtte die weg. Dan zat hij daarbij dat vuurtje om zich te warmen. En dan krijgt hij die vraag, hè? Hoe jij ook niet bij die man? Ben je ook niet een van zijn leerlingen? En hij wordt zelfs bozig, hè? Hij ontkent het ten volle van, ik ken die man niet, ik heb niks met hem te maken. Ja, en als het dan Goede Vrijdag geweest is, dan gaat hij en veel van de andere apostelen weer over tot de orde van de dag. Ze gaan teleurgesteld naar huis. Twee lopen er terug naar Emmaus en de andere gingen weer vissen. Ze pakken het oude leventje weer op. En dan heb je Paulus, die de eerste christenen vervolgde, hè, toen die nog Saulus heette. En dat hij zelfs de machtiging kreeg om christenen voor het gerecht te brengen en te laten veroordelen. Die man die toch eigenlijk een besmet verleden heeft, eigenlijk allebei, worden de grote steunpilaren van het geloof. Die twee waarop het hele gelovige volk als het ware opgebouwd wordt. En ze zijn van, ja, zoals Paulus, van vervolger tot verkondiger geworden van de Christus. Op het feest van Petrus en Paulus wil ik u daarom ook het werk laten horen van James Macmillan. Tu es Petrus. James Macmillan heeft dat geschreven voor Paus Benedictus bij zijn bezoek aan Londen. En toen hij de Westminster Cathedral binnenkwam, zong het koor dit groot werk van James Macmillan. Hier duurt hij maar 4 minuten. Maar toen de paus daar was en die live werd uitgevoerd met groot koor en orkest, heeft dat wel een 1 kwartier 20 minuten geduurd. Want het was een hele stoet met allemaal prelaten. En achteraan liep de paus. En die liep toen al niet zo hard meer. Dus die hele intocht heeft wel een 1 kwartier of zo geduurd. En de hele tijd zongen ze dat. Tu es Petrus, gij zijt Petrus. Petrus.

Tu es Petrus, gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Tu es Petrus et sum hanc Petram edificabo ecclesiam meam. En als je de hele communietekst van de hoogmis van het feest van Petrus en Paulus leest, dan staat daar: Petrus zei tot Jezus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus hernam, gij zijt Petrus, en op de steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Nou hebben we aandacht besteed aan Petrus, maar dan hebben we ook nog Paulus. Ik heb gezocht en gezocht en nog eens gezocht en kon eigenlijk niet iets goeds vinden waarbij Petrus en Paulus muzikaal gezien tegelijk bezongen werden. Maar als we nou kijken naar het gezang De Gloriosus Apostolorum, dan gaat het over de glorie van de apostelen. En als je naar al die apostelen kijkt, er is op elke apostel bijna wel iets aan te merken. Hè? En weet u, dat vind ik zo geweldig fijn. Ik denk, ach, ik mag dus ook gewoon als arme zondaar Christus navolgen en priester zijn, ondanks al mijn tekorten en al mijn fouten en al mijn zonden. En nou, noem maar op. En dan denk ik, met Petrus en Paulus kwam het ook nog goed. Laat het met mij dan toch ook nog een beetje goed komen in mijn leven. Nou, ik ga u laten horen De Gloriosus Apostolorum. En wordt hier gezongen door Clamavi de Profundis.

De Gloriosus Apostolorum. Maar je kan eigenlijk natuurlijk die apostelen nooit loszien van Maria, de moeder gods. Maria was erbij toen de leerlingen van Jezus zich teruggetrokken hadden in de bovenzaal, waar ze ook het laatste avondmaal met Jezus gevierd hebben. Het paasmaal, het Joods paasmaal. Maria was erbij toen de Heilige Geest over de apostelen en Maria werd uitgestort. Ze was erbij. Ze zat in midden van hen. Als een moeder. Jezus had toch zelf gezegd: zie daar uw moeder. Zie daar uw zoon. Nou. Dus je moet ook op het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus de lofzang brengen aan Maria. En dat gaan we hier doen met het Salve Regina van Herbert Howells en Stephen Layton. En de choir of Trinity College Cambridge zingen het.

0: Salve Regina, de eer en glorie voor de Moeder Gods. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Laten we God vragen om zijn hulp en zijn zegen. Goede God, nu de maand juni ten einde loopt en vele mensen weer op vakantie zijn of op vakantie gaan, bidden wij om zegen over hen. Laat hen veilig reizen en laat ze ook weer veilig thuiskomen. Wees bij en met hen. Zend een beschermengel, vooral bij al die jonge mensen die misschien voor het eerst zonder hun ouders op vakantie gaan. Dat ze geen domme dingen doen. En als ze wel domme dingen doen, dat u dan bij hen bent. En dat u ervoor zorgt dat het ook wel weer goed zal komen met ze. Goede God, daal met uw zegen over ons en onze geliefde vakantiegangers neer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Luisteraars, een hele goede morgen. U bent verbonden met de Sint-Bavo-kathedraal uit Haarlem. De 13e zondag door het jaar. Het is vandaag 28 juni 2026. Welkom bij de Heilige Mis. Ik wens u veel devotie toe.

0: muziekinstituut van de kathedraal van Sint Pavo.
1: Goedemorgen allemaal. Vandaag is het een bijzondere, ja zelfs bijzonder feestelijke dag. Er is een groep kinderen die de opleiding afrondt. Een aantal kinderen dat wordt geïnstalleerd als probationer. En een groep kinderen wordt geïnstalleerd als chorister. En wat fijn dat u daar allemaal bij bent. Ouders, familie, vrienden, parochianen. Want samen feest vieren, dat is leuk. Je begint op de koorschool als pupil. In de muzieklessen ontwikkelen de kinderen veelal spelenderwijs allerlei basisvaardigheden die nodig zijn om in een koor te kunnen zingen. Daarnaast zingen ze met hun klasgenootjes tijdens speciale vieringen in de kathedraal, zoals het Angelus op woensdagmiddag, de kinderkerstviering, Palmzondag en de Kruisweg op Goede Vrijdag. Ook gaan de kinderen dan meedoen aan enkele optredens buiten de school, om zo in de praktijk meer ervaring op te doen. Van pupil groei je dan door naar de volgende fase binnen het opleidingstraject. Je wordt dan probationer. Als probationer maken de kinderen op een geleidelijke en begeleide manier kennis met het kathedrale koor. Vanaf dat moment gaan ze ook op vrijdagavond meerepeteren. En bij sommige vieringen en concerten mogen ze dan meezingen in hun rode toog. Na een periode als probationer en als je er echt helemaal klaar voor bent, word je uitgenodigd om als chorister geïnstalleerd te gaan worden in dat grote kathedrale koor. Weer een mooie en heel belangrijke stap. En dat moment is nu gekomen. Voor de probationers en voor de choristers. Ze staan hier achter me. Het is een beetje raar, want nu wil ik eigenlijk wat tegen hun zeggen. Maar dat gaat een beetje moeilijk. Zijn jullie zenuwachtig? Zo zenuwachtig dat ze niet eens antwoord geven. Dan ga ik gauw verder, oké? Jullie hebben ontzettend hard naar dit moment toegeleefd en heel hard gerepeteerd. Samen met juf Ingrid, met juf Jeanette en met meester Rick. En afgelopen vrijdagavond hebben jullie geoefend hoe het vandaag in deze viering allemaal gaat. En nu is het eindelijk zover. Alvast van harte gefeliciteerd aan jullie. Iedereen op school, maar ook iedereen hier in de kerk wenst jullie heel veel zangplezier en zanggeluk. En dan zijn als eerste de probationers aan de beurt. Want wat zijn we trots op jullie. Eén voor één noem ik jullie naam. En als jouw naam wordt genoemd, mag je naar plebaan Floris komen om van hem de zegen te krijgen. Daarna mag je doorlopen naar juf Ingrid, juf Leine en meester Rick. Zij zullen je dan feliciteren en van één van hen krijg je je koormap. En daarna mag je dan plaatsnemen bij het kathedrale koor. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we dan. Jan Antonissen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij u. Lieve mensen, dierbare kinderen, ouders, grootouders, zusjes en broers, koorleden en alle betrokkenen, parochianen, van harte begroet ik u, begroet ik jullie allen bij deze heilige mis die we vieren op de 13e zondag door het jaar. Om de installatieplechtigheid van de kinderen in te leiden, vraag ik nu heel graag juf Karin naar voren, de directeur van onze koorschool en van ons

En dan zijn nu de choristers aan de beurt. Ook voor jullie, één voor één noem ik jullie naam. Als jouw naam wordt genoemd, mag je naar plebaan Floris komen. Van hem krijg je de zegen en hij zal de superplie over je schouder leggen. Daarna mag je naar je ouders lopen aan de zijkant. Zij zullen je helpen bij het aandoen van die superplie. Daarna mag je naar juf Ingrid, juf Lijne en meester Rick. Van hen krijg je de zilveren speld en je eigen koormap. En natuurlijk word je gefeliciteerd. Daarna mag je naar je plaats lopen bij je koormaatjes, de probationers. Ja? Mikhail Akatsch.

0: Heer. We hebben deze jongens en deze meisjes naar uw huis gebracht. Zegen ze om altijd met veel plezier hun stem te laten klinken in het koor ter ere van uw glorie. Help hen bij het leren. Laat hen goede vrienden van Jezus en alle vriendinnen en vrienden van school zijn. En geef hen een fijne tijd. We stellen de hele school, bijzonder alle leerlingen en hun gezinnen, onder de bescherming en begeleiding van Maria. Zij zong het mooiste lied dat ooit gezongen is. Met haar danken en eren wij u en zingen u toe, vandaag en alle dagen van ons leven, door Christus onze Heer. Goede God, waak over alle meiden en jongens die nu verder trekken, een toekomst gaan opbouwen en naar de middelbare school overstappen. Wij danken u voor hun mooie persoonlijkheden. Wij bidden u dat u hen inspireert om hun leven lang te groeien tot liefdevolle, oprechte en respectvolle mensen. Mogen zij gezegend zijn door uw steun en vriendschap. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Beste leerlingen van groep 8, ook voor jullie een hele bijzondere dag vandaag. Want vandaag vieren we dat jullie je muzikale opleiding aan de koorschool hebben afgerond. En allemaal met goed gevolg. Vaak met plezier en ook wel eens met tegenzin hebben jullie de afgelopen jaren ontzettend veel geleerd op muziek- en zanggebied. Kennis en ervaringen die je voor altijd in je figuurlijke rugzak hebt en kunt gebruiken. In het kathedrale koor, want fijn dat er nog een aantal van jullie blijft zingen, maar ook in allerlei andere situaties. Heel veel geluk voor jullie allemaal. Ook één voor één noem ik jullie naam op, dan mag je naar voren komen en krijg je je gouden speld. Gefeliciteerd. Jinte van Baarsen.

En dan tot slot denk ik dat een applaus voor onze probationers, onze choristers, onze leerlingen van groep 8 en hun gepassioneerde muziekdocenten en dirigenten zeker op zijn plaats is.

Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet. In hun gelaat kunnen wij U herkennen. Wij bidden U dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij worden en openstaan voor ieder die Uw profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van Uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Eerste lezing uit het tweede boek van de Koningen. Op zekere dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong bij haar brood te komen eten. En iedere keer dat hij het vervolg daar langs kwam, sloeg hij af en ging er eten. Ze zei tot haar man: luister eens, ik heb gemerkt dat hij die vaak bij ons langskomt een heilige man Gods is. Laten we een kleine bovenkamer voor hem maken met muren en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten. Als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar verblijven. Toen Elisa er dus op zekere dag weer kwam, betrok hij de bovenkamer en legde er zich te rusten. Hij zei aan Gehazi, zijn knecht: wat zou ze willen dat ik voor haar doe? Gehazi antwoordde: ze heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Toen zei Elisa: roep haar. Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei tot haar: volgend jaar om deze tijd zult gij een zoon omhelzen. Woord van de Heer.

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, wij allen die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. Wij zijn immers met hem begraven door de doop in zijn dood, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus is opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want de dood die hij stierf, stierf hij voor de zonde, eens voor altijd. En zijn leven heeft hij voor God. Zo moet ook gij uzelf beschouwen, als dood voor de zonde, levend voor God in Christus Jezus. Woord van de Heer.

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige opneemt, omdat het een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine te drinken geeft, al was het maar een beker koud water, omdat hij mijn leerling is, amen, ik zeg u, hij zal zijn loon zeker niet verliezen.

Beste kinderen, ouders, koorleden, broeders en zusters. Wat was het warm de afgelopen dagen. Ik hoorde een mevrouw hier op het plein zeggen, ik smelt. En gisteravond kwam dan eindelijk het onweer. Ik vond het een boeiende lichtshow met zoveel flitsen vlak achter elkaar. Een jongetje liep met zijn opa door een park op een bloedhete dag. En hij zei, opa, waarom zingen de vogels bijna niet? En de opa antwoordde, omdat ze hun energie bewaren. Maar juist op dat moment begon er ergens één merel heel uitbundig te zingen. Kijk, zei opa, er is altijd één die alvast begint. En dan volgen de anderen. Nou, ik weet niet of het in het koor ook zo werkt, dat er iemand zomaar begint. Als de dirigent het niet zegt, dan wordt er helemaal niet gezongen. Maar de grote dirigent van de vogels, de goede God, die laat er gewoon één beginnen. En spontaan wordt het een prachtig koor. Misschien is dat wel een hele mooie omschrijving van een koor. Er is altijd iemand die inzet. En zo ontstaat de muziek. Vandaag mogen wij nieuwe koorzangers verwelkomen. En tegelijk nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de koorschool. En dat is een bijzonder moment. Moment om terug te kijken op een heel waardevolle tijd die nooit meer terugkomt. Afscheid nemen is nooit alleen het einde van iets. Het is ook het begin van iets nieuws. Jullie nemen de liederen, de vriendschappen en alles wat je hier geleerd hebt mee. Niemand kan dat van je afpakken. Ik vind jullie fantastisch en alle mensen hier in de BAVO en ik wensen jullie veel geluk. In het evangelie zegt Jezus iets dat eerst best streng klinkt. Wie hem volgt, zet hem op de eerste plaats. Dat betekent niet dat je minder van andere mensen houdt. Integendeel, als Christus het middelpunt is, krijgen alle andere relaties juist hun goede plaats. En dan eindigt Jezus met iets heel eenvoudigs. Had je het gehoord? Een beker koud water geven. Nou, ik zou er ook wel eentje lusten eigenlijk. Dat klinkt deze week actueel. Na zo'n hittegolf weet iedereen hoe heerlijk een glas water kan zijn. Het is maar een klein gebaar. Maar Jezus vindt het belangrijk. En hij zegt, juist zulke daden van liefde tellen in Gods koninkrijk. En ik denk, dat geldt ook voor zingen. Eén noot lijkt niet veel. Maar zonder die ene noot ontbreekt er iets in het geheel. Eén vriendelijk woord lijkt klein. Eén glimlach lijkt klein. Eén beker water lijkt klein. Maar God bouwt zijn koninkrijk vaak met kleine dingen. Beste nieuwe koorleden, jullie zullen prachtige muziek leren. Soms eenvoudige liederen, soms moeilijke werken. Maar het allerbelangrijkste is niet eens hoe mooi de noten klinken, dat ook. Het belangrijkste is dat jullie door jullie zang anderen helpen om dichter bij God te komen. Er zullen mensen in deze kerk zijn die door jullie zang troost vinden, nieuwe hoop ontvangen of even iets van de hemel mogen ervaren. Dat is een groot geschenk. Ik wil ook de ouders bedanken. Door uw kinderen aan te moedigen, geeft u hun niet alleen een muzikale opleiding, maar ook een plaats in de gemeenschap van de kerk. Hier leren zij samenwerken, luisteren naar elkaar, trouw zijn aan hun taak
en hun talenten inzetten voor iets dat groter is dan zijzelf. Lieve kinderen, wees nieuwsgierig. Geniet van de muziek, van de vriendschap die in het koor groeit. Wees trouw en vergeet niet dat iedere keer wanneer jullie zingen, bijvoorbeeld tijdens een heilige mis, dat jullie dan meewerken aan de lofzang van de kerk en van de engelen, die al eeuwenlang klinkt en eens zal overgaan in het eeuwige gezang van de hemel. Mogen God jullie stemmen zegenen, jullie harten vervullen met vreugde en jullie bewaren in zijn liefde. Dus aan de nieuwe koorzangers en ook de huidige al, zou ik zeggen, zing of blijf zingen uit volle borst. Maar ik zeg dit ook aan alle kerkbezoekers. Want een bezoeker is een deelnemer aan de liturgie. En actief deelnemen betekent met hart en ziel, met lichaam en geest, met gezang, met je hele houding, met je hele zijn. Zingen is dubbel bidden, zegt Sint Augustinus, de kerkvader. Als een lied dus of een misgezang bedoeld is om door ons allemaal meegezongen te worden. Lieve mensen, sta dan op en geef gerust een beetje power. Niet bijwonen, maar deelnemen. Dat is zeker niet verboden. Dus die kelen en die stembanden, zet ze aan het werk. Het is weliswaar zondag, maar voor hun is het geen rustdag. En aan de kinderen die afscheid nemen, blijf zingen. Misschien niet allemaal in een koor, maar wel met je leven. Mensen merken vaak eerder aan je toon dan aan je woorden of je gelooft en wat je vindt. En voor ons allemaal geldt, laten wij mensen zijn die, juist als het warm wordt in de wereld, letterlijk en figuurlijk, een beetje verkoeling brengen. Met een goed woord, een luisterend oor, een helpende hand, een mooi gezang. Of, zoals Jezus het zegt, gewoon met een beker koud water.

0: Laten wij bidden tot God onze Vader, die ons in Christus zijn Zoon ten leven heeft gewekt.
1: Voor de gedoopten die één met Christus zijn geworden, dat zij zichzelf beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.

Voor degenen die gastvrijheid verlenen. Dat zij dankbaarheid mogen ervaren voor hun dienstbaarheid. En voor hen die gastvrijheid ondervinden. Dat zij vrede en vreugde brengen daar waar zij onderdak vinden.

voor degenen die in bejaarden en ziekenhuizen verblijven of thuis verpleegd worden. Dat zij mensen vinden die zich van harte bekommeren om hun lot en dat zij Gods bijstand mogen ervaren.

voor de noodlijdenden in onze gemeenschap. Dat zij troost en opbeuring vinden door onze christelijke hulpvaardigheid en ons gebed voor hun welzijn.

Voor speciale intenties ook dragen wij deze heilige misviering aan u op, Heer. Heel bijzonder doen wij dit voor alle kinderen die aan de koorschool verbonden zijn of geweest zijn. Voor de leerlingen en hun gezinnen. Voor de kinderen die starten op de muzikale basisschool of die belangstelling hebben. Voor de installandi die vandaag hun plek hebben ingenomen in het kathedrale koor. Om uw zegen over hun gezang en hun leven. Voor alle dirigenten, leerkrachten, medewerkers en hen die leiding geven aan het muziekinstituut. Dat dit mooie instituut er steeds in slaagt te bereiken waarvoor het in het leven is geroepen. Onder de bescherming van uw heilige engelenbewaarders. De bis wordt evenzeer opgedragen voor de overige intenties. Voor wie zich voorbereiden op een belangrijke stap in het leven. Voor hen die merken dat u met hun bezig bent en zich meer willen verdiepen in wie u bent en hoe zij thuis kunnen komen in uw kerk. Voor de jarige heren Kolen, Oerlemans en Kuit en de dames Jansen, Remmerswaal en Grobbe en vooral onze jarigen en bijna jarigen. Voor een bruidspaar dat haar 60-jarig huwelijksjubileum viert. En uit dankbaarheid bij de 47e verjaardag van een van onze acolyten, Raymond, vader en echtgenoot. Voor hen die zich in het huwelijk voor Gods altaar aan elkaar gaan verbinden. Irsa Sophie en Gino Pascal die op 1 juli en Katla en Nelson die op 4 juli zullen trouwen. Om een goed herstel voor hen die beter proberen te worden. Voor Edward, die met ziekte kampt. Voor Noé Lisa Kraal Hilders, die vanmiddag in deze kerk het sacrament van het doopsel zal ontvangen. En voor allen die vanavond tijdens de mis uit handen van de bisschop het doopsel en het vormsel zullen ontvangen. Katla, Miguel, Cécile, Floortje, Clori, Matteo, Michel, Monique, Nelson en Jean. Om bescherming van Jezus op hun levensweg. Voor kracht en herstel van de gezondheid van een broer. Kracht, vertrouwen en voorspoed bij de examens van een dochter. Voor de zielerust van overleden ouders Olaf en Françoise Bijvoet. Overleden grootouders Han en To Bijvoet. Overleden ouders Nicolaas van Lieshout en Catharina Johanna van Lieshout Schoenmakers. Overleden ouders Theo en Flavia Ruigrok. Zielerust van Robert Meijer, Joop van Velzen, Ans Geertsen, Kees Oud, Dr. Kat en Monsieur Valkenstein en de overleden organisten Schouten en Bartelink. En voor een overleden opa, dat de Heer hem genadig opneemt in zijn eeuwige vrede. Heer, geef hen en alle lieve doden de eeuwige rust. Dat ze rusten in vrede.

0: Heer, uw zoon heeft het mens zijn aangenomen, hij heeft onder ons gewoond. Eenmaal van de doden verrezen, sterft hij niet meer. Maak ons, zo bidden wij, tot een waardige woning voor hem. Dat wij hem opnemen die gij gezonden hebt, anderen opnemen in zijn naam en de hemelse beloning mogen ontvangen door Christus onze Heer.
1: Altaar tafel wordt nu in gereedheid gebracht met de gave van brood en wijn. U kunt zich daarbij aansluiten middels de collecte. De collectanten komen zodra bij u langs. En voor u die met ons mee viert deze speciale viering, u kunt uw bijdrage, de mogelijkheid daarvan vinden op www.rkhaarlem.nl/collecte. Veel dank voor uw bijdrage.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Amen. God, aan de viering van dit mysterie verbindt gij uw genade. Wij bidden u, laat onze eredienst beantwoorden aan uw heilige gave. Door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtig en eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat. Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt gij aan hem onderworpen. In uw naam mag hij over alles heersen en u altijd prijzen om het werk van uw handen. Door Christus onze Heer, daarom met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van uw Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. Met de heilige Gregorius, de heilige Cecilia, de heilige Bavo. En met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop. Met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.
1: Met uw geest. En wensen wij elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, grote gaven hebt gij ons geschonken. Wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor uw heilzame kracht. En laat ons nooit ophouden uw lof te verkondigen. Door Christus onze Heer.
1: Mijn dierbaren, aan het eind van deze prachtig gezongen heilige mis wens ik iedereen een gezegende zondag toe. En natuurlijk feliciteren we onze nieuwe koorleden met hun installatie. Jullie zijn kanjers. En ook feliciteren we de afzwaaiers met het succesvol afronden van jullie loopbaan als koorschoolscholier. Er volgen enkele afkondigingen. Een nieuw parochieblad is uitgebracht en ligt op de tafel bij de deur. Morgen is het hoogfeest van de apostelen Sint Petrus en Paulus. De mis is dan om 7 uur op de avond in plaats van 9 uur op de ochtend. Het was verdrietig en teleurstellend, maar ook verantwoord toch, dat de internationale dag voor ontmoeting van katholieken gisteren met de mis en de bazaar wegens code oranje moest worden afgeblazen. Ik wil de vele vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet, want er was wel degelijk veel voorbereiding in gaan zitten. We kijken uit naar een mogelijkheid dat het wel kan. Ik wil nu één iemand heel bijzonder bedanken die de afgelopen 5 jaar als onze secretarieel medewerker zoveel heeft gedaan en soms letterlijk de benen uit haar lijf heeft gelopen om de gemeenschap van de kathedraal van dienst te zijn. En dat is onze Maria Elena. Lieve Maria Elena, deze week zul je gaan stoppen en word je opgevolgd door Christian Lien. Net als namens alle BAVO-mensen, ook wel de Bavianen genoemd, die met jou te maken hebben gehad en jij met hen, heel veel dank. We waarderen jou ten zeerste, want je hebt je taak heel goed begrepen en uitgeoefend. Altijd maar weer bereid om dit te regelen en dat voor elkaar te maken. Een gigaklus. Dank je wel. En die retraite in Heilo, waar je graag naartoe wilde, dat gaan we regelen.

0: Dierbaren, geniet dan alle van uw zondag. Als u nog tijd hebt, zoekt elkaar dan even op in het Bavo-gelag of in de kathedraaltuin. Heel graag weer tot snel en laten wij dan, voordat het koor de koepel van de Bavo eraf gaat zingen, nu eerst om Gods onmisbare zegen vragen. De Heer zij met u.
1: Met uw geest.
0: Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Amen.

Luisteraars, u was verbonden met de heilige mis vanuit de Sint-Bavo-kathedraal te Haarlem. Ik wens u een fijne zondag toe. Vrede en alle goeds.

0: Op de zondag bent u weer van harte uitgenodigd bij Radio Maria om samen met ons het Angelusgebed en het middaggebed te bidden. Fijn dat u met ons mee wilt bidden. Dat is altijd fijn als je niet alleen hoeft te bidden. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 58. Bladzijde 58. We zitten dus weer in de eerste week. Dan gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 758. 758. De psalmen en verder, die staan op bladzijde 784. Dus ook de eerste week. 784. En alleen voor het slotgebed kunt u dan nog gaan naar bladzijde 608. We zitten namelijk op de 13e zondag door het jaar. Mogen we samen weer een mooi gebedsmoment hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 58 in het Klein Getijdenboek en 758 in het Groot Getijdenboek.

0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 784 in het Groot Getijdenboek. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het is beter te gaan tot de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Alleluia. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
0: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
1: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
0: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
1: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
0: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mijn kracht is de Heer
0: en mijn lofzang. Alleluia. Ik dank u, Heer, dat Gij mij verhoord hebt. Alleluia. Maak open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat Gij

0: gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik dank u, Heer, dat gij mij verhoord hebt. Alleluia.
1: Wat een mens zaait, zal hij ook oosten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oosten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oosten.

0: Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig.
1: Uw trouw is bestendig voor alle geslachten.
0: Bladzijde 608. Laat ons bidden. God, Heer, onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet. In hun gelaat kunnen wij U herkennen. Wij bidden U dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij worden en openstaan voor ieder die uw profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de Maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de Maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen.

zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder, en laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de constitutie Lumen Gentium te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, we mogen weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. Over moeder Therese en Therese van Lisieux. En we gaan nu verder bij de verlaten herder.
1: Het is doel van de geschriften van Johannes van het Kruis is de vereniging met God. Om die te bereiken beveelt hij 3 dingen aan. Het geloof, de liefde, de navolging van Christus. Hij weet uit ervaring dat het diepe verlangen van de mens niet volledig vervuld kan worden tenzij in de vereniging met God. Al zijn gedichten bezingen het verlangen van de ziel naar God en het verlangen van God naar de ziel. Hij toont in een meeslepend gedicht het drama van de herder, Christus. Verwond in zijn liefde, omdat hij door zijn herderin, de mens, is vergeten. Het gedicht is waarschijnlijk tussen 1584 en 1585 in Granada geschreven.
0: Een herdersknaap, alleen en ongelukkig. Niets was hem wel en niets kon hem bekoren. Was hij zijn herderin met zijn gedachten en met zijn hart gepijnigd door de liefde? Hij treurde niet omdat de liefde hem kwelde. Het hinderde hem ook niet dat hij pijn had, al was hij dan ook diep gewond van harte, maar treuren deed hij, daar hij werd vergeten. Want de gedachte alleen te zijn vergeten, door zijn bevallig herderinnetje bewoog hem zich af te laten beulen in de vreemde, omdat zijn hart gepijnigd werd door liefde. De jonge herder spreekt: wie de onzalige die haar afkerig maakte van mijn liefde en niet wil dat zij haar lust vindt in mijn bijzijn en aan mijn borst die om haar liefde wond is. Na lange, lange tijd is hij gestegen, hoog op een boom, oogend zijn schone armen en daaraan hangend is hij dood gebleven, zijn borst ten einde gepijnigd door de liefde.
1: Het zou geen recht doen aan Johannes van het Kruis om dit gedicht te willen verklaren. Of dit lied, zoals het in zijn tijd werd genoemd, omdat hij het zelf niet van commentaar heeft willen voorzien. In tegenstelling tot zijn andere gedichten. Hij bevestigde dat alles in zijn gedicht tot uiting kwam en dat het de kern vormde van zijn mystieke theologie. Dit herinnert ons aan de woorden van de proloog van het geestelijk hooglied. Ik houd dit ook voor beter, want het is verkieselijker aan deze taal der liefde haar brede bekentenis te laten, betekenis te laten, omdat iedereen erna zijn eigen aard en geestvermogen zijn voordeel mee zou kunnen doen. Dit is beter dan ze te beperken tot 1 betekenis die niet aan de smaak van iedereen is aangepast. Deze voorzichtigheid van de dichter weerhoudt ons er niet van om het gedicht in een geest van liefde te overwegen.
0: De wond van de liefde. De herder heeft alles aan zijn herderin gegeven en denkt voortdurend aan haar. Hij is opgetogen haar te beminnen, verheugd door de eeuwige act van liefde die komt van het hart van de drie-eenheid. Wanneer hij treurt en lijdt tot stervens toe, is het omdat hij door zijn mooie herderin is vergeten, die hem waardeloos achtte en die zelf haar ongeluk tegemoet gaat door zijn liefde te weigeren en zich niet in zijn aanwezigheid wil verblijden. Hij ziet de herderin lijden en zich afwenden van zijn liefde. En dat verwondt zijn hart. Johannes van het Kruis gebruikt in zijn geestelijk hooglied ook het beeld van het verwonde hert om de wond van liefde te verhelderen.
1: De bruidegom vergelijkt zich met een hert, want met dat hert bedoelt hij zichzelf. Nu moet men weten dat het aan het hert eigen is hooggelegen plaatsen op te zoeken. Wanneer een hert gewond is, gaat het in allerijl verkwikking zoeken bij het koele water. En als het hert het klagelijk geluid hoort van de hinde en merkt dat zij gewond is, gaat het naar haar toe en streelt en liefkoost haar. Zo nu doet de bruidegom. Hij ziet immers dat zijn bruid gewond is van liefde tot hem. Op haar klagend zuchten komt hij, evenzeer gewond, van liefde tot haar, naar haar toe. Bij degene die elkander lief hebben, is immers de wonde van de een ook de wonde van de ander. Beide voelen hetzelfde. Het is dus alsof hij zegt: mijn bruid, keer terug tot mij. Als gij gewond zijt van liefde tot mij, dan kom ik, zoals het hert, tot u. Want in uw wonde voel ik mijzelf gewond.
0: De herder heeft dus pijn. Het hart is dodelijk gewond, want hij wacht op een liefdesantwoord van zijn herderin. Hij verlangt dat zij haar leven op dat van hem afstemt, dat zij zijn gewonde hart aanvoelt. De liefde vraagt wederkerigheid. Therese geeft haar devies, dat zij overigens ontleent aan de geschriften van Johannes van het Kruis: liefde wordt alleen met liefde betaald. Ze schrijft in de kleine goddelijke bedelaar van Kerstmis: ik weet het, uw ziel wil niets anders dan hem dag en nacht troosten. Goed, de kus die hij verlangt, is uw hart brandend van liefde.
1: De uitwisseling van harten. Dit gewonde hart, dat zo prachtig is verwoord in het gedicht van Johannes van het Kruis, doorstoken uit liefde voor ons, werd een eeuw later, tussen 1673 en 1675, geopenbaard aan religieuzen van de visitatie van Perret Le Monial aan Margaretha Maria Alacoque. In een ware uitwisseling van harten noemt Jezus haar de geliefde discipel van mijn heilig hart.
0: Hij liet me lange tijd aan zijn borst rusten, waar hij mij de wonderen van zijn liefde en de onverklaarbare geheimen van zijn heilig hart liet ontdekken, die hij altijd voor mij verborgen had gehouden, tot dus het moment waarop hij ze voor de eerste maal aan mij onthulde. Maar het was op een reële en tastbare wijze die geen ruimte voor twijfel liet. Door de werking van deze genade in mij, ook al ben ik altijd bang om mijzelf te bedriegen bij alles waarvan ik zeg dat in mij gebeurt. Dit is wat er volgens mij gebeurde. Hij zei mij: mijn goddelijk hart is zo brandend van liefde voor de mensen en voor jou in het bijzonder, dat het de vlammen van zijn brandende liefde niet meer binnen kan houden. Het moet ze door jou verspreiden en zich aan de mensen openbaren, zodat zij verrijkt worden door de kostbare schatten die ik jou liet ontdekken. Daarna vroeg hij om mijn hart. Ik smeekte hem het te nemen. Hij deed dit en plaatste het in zijn aanbiddelijk hart, waar hij het me liet zien als een klein atoom dat verbrandt in een brandende vuuroven. Toen gaf hij het mij terug als een brandende vlam in de vorm van een hart op de plaats van waar hij het had genomen.
1: Bij de grote onthulling van juni 1675 zegt Jezus aan zijn geliefde, die dan 27 jaar is: zie hier, dit hart dat de mensen zozeer heeft bemind, dat het zich niets heeft gespaard, zelfs zo ver is gegaan dat het zich heeft uitgeput en verteerde om hun zijn liefde te tonen. En als antwoord krijg ik van de meesten niets anders dan ondankbaarheid door hun oneerbiedigheid en heiligschennis en door de kilheid en minachting die zij voor mij hebben in het sacrament van liefde. Maar wat mij het meest raakt, is dat de harten die aan mij zijn toegewijd mij zo vaak op deze wijze behandelen.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En we mogen vandaag nog gaan luisteren naar een nieuwe legato. Dat is eventjes de laatste. Volgende maand juli en augustus zijn een beetje vakantiemaanden. En dat geeft mij de gelegenheid om wat mensen uit te nodigen die dan hun eigen muziek meebrengen en daarover gaan vertellen. En daar de volgende keer meer over. We gaan beginnen met Gregoriaans. En het is 29 juni, dan is het feest van de heilige Petrus en Paulus. En mogen we dan 3 stukjes Gregoriaans laten horen. Het is het Introitus en daarbij wordt gezongen: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht. Dan komt de Alleluia en dan als derde de Communio. Tu es Petrus, gij zijt Petrus. Daarna gaan we luisteren naar een Ave Verum. Dan zult u zeggen, ja, die hebben we de vorige keer toch al genoeg gehoord, dat klopt. Maar ik heb hier nog een Ave Maria van Mozart, maar dan instrumentaal. En dat is de solisten, dat zijn Jaap van Zweden als violist, Han de Vries als hoboïst en Anneke de Vries als fluitist. Gaan we nu eerst luisteren naar het Gregoriaans.

Naar wat Gregoriaans en Ave Verum instrumentaal mogen we nu gaan luisteren naar een Ave Maria van Felix Mendelssohn Bartholdy. We zeggen nou, we hebben er vorige week al een heleboel gehoord, dat klopt ook. Dit is toch een Ave Maria die we weinig horen. En dat is het Ave Maria is dus het gezongen Wees gegroet. En dan hoort u het Kamerkoor van Europa met nog 8 verschillende solo stemmen. En het geheel staat onder leiding van Nico Matt.

Na het Ave Maria van Mendelssohn gaan we nu, vandaag een heel gevarieerd programma maken en gaan we luisteren naar een menuet en badinerie van Bach. En die is eigenlijk ook, wordt dan aangeduid als een romantische Bach. Nou, hij heeft natuurlijk, hij komt uit de barok, ook heel veel andere muziek geschreven. Dit is dus uit de orkestsuite nummer 2. Daarna gaan we luisteren naar een Sanctus en Benedictus Schöpfungsmessen van Joseph Haydn. Ja, er zijn door het de eeuwen heen heel wat missen zijn er geschreven. En dan is dit er eentje van. Joseph Haydn die leefde van 1732 tot 1809. We horen een aantal solisten en het Tulser Knabenkoor onder leiding van Bruno Wahl.

Na twee delen uit de mis van Haydn gaan we nu weer een hele andere kant op. Namelijk, we gaan luisteren naar de muziek van Tchaikovsky. Hij leefde van 1840 tot 1893. En de cd die hebben ze genoemd Het Hart van Tchaikovsky. Nou, er staan heel wat nummers staan erop. Wat ik u wil laten horen is een tweede deel uit de symfonie. Nummer 6, ook wel genoemd de pathetiek. En dat is dan een Allegro con Grazia. We horen de winnaar Philharmoniker en de dirigent is Laura Mazzala.

zei u al dat we een heel afwisselend programma hebben. En gaan we nu, nadat we Tchaikovsky gehoord hebben, weer heel wat anders. Namelijk, we gaan naar een gewijde koraal van Johannes Brahms. Nou, daar horen we eigenlijk niet zoveel van. Die zit ook in dezelfde eeuw als Haydn, 1833-1897. En daar, daar draai ik eigenlijk heel weinig van, maar dit is ook een hele mooie koraal. En dan wordt er gezongen: Do will keep him in perfect peace. Zult hem in volledige vrede behouden. En we horen dan het Choir of the St. John College van Cambridge. En de dirigent is Christopher Robinson. Ik zei al, we gaan van alles en nog wat doen. We gaan nu naar de componist Liszt, Frans Liszt. En die zit ook, we blijven een beetje in dezelfde eeuw, namelijk 1811-1886. En Liszt is in Hongarije geboren. Dat hoor je vaak ook aan zijn muziek. En hij is in Bayreuth is hij overleden. Hij was bekend als een wonderkind. En ja, vooral als pianist heeft hij ook veel geschreven, maar zelf was hij pianist. We gaan luisteren naar, en dat is alleen eens op de piano, de Liebestraum nummer 3. En dat wordt gespeeld op de piano door Georges Boulez.

En zo zijn we ook alweer aan het einde van deze legato gekomen. En mogen we dan afsluiten met Maria, namelijk een Salve Regina, geschreven door Joseph Haydn. En die leeft dus iets eerder als de componisten die we net gehoord hebben, namelijk van 1732 tot 1809. Dan horen we daar het eerste deel, dus een adagio. Salve Regina, wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven en onze hoop. Wees gegroet. En een Salve Regina, die zingen we natuurlijk heel vaak, vooral ook 's avonds na de vespers of na de mis kun je hem ook zingen. En dat is in de tijd door het jaar en dan in de paastijd is het altijd Regina Celi. We horen een aantal solisten, onder andere Harry van der Kamp, een Nederlandse bas. En ook het Tulzer Knabenkoor onder leiding van Bruno Weil. En aan het orgel horen we Geoffrey Lanchester.

Beste luisteraars, ook deze legato zit er weer op. Een uur is zo weinig als je veel muziek hebt. Maar we hebben weer heel wat verschillende muziek kunnen laten horen. En dat was, we zijn met Gregoriaans begonnen. En we hebben een Ave Virum instrumentaal. We hebben geluisterd naar een Ave Maria. We hebben Bach eventjes gehoord, de romantische Bach. We hebben twee delen uit de mis van Haydn gehoord. En zo gingen we verder. Dus ook een deel uit een symfonie van Tchaikovsky. En zo hebben we ook nog de Liebestraum gehad. En we zijn afgesloten met een Salve Regina. En dan wens ik u in ieder geval bedankt voor uw luisterend oor. Ik wens u alle goeds. Een beetje sterkte in de verwarming, in de warmte. Maar wees gerust, maandag is het maar 24 graden. Dus dan is het leed een beetje geleden. En heel graag tot een volgende keer.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid

0: koffer u op het lichaam en bloed, de ziel in de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid,

0: die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Nederland onderwijst, een uitzending die gaat over het katholieke onderwijs. En we zijn de afgelopen maanden heel specifiek gaan praten over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, ik heb hier een onderwijskenner naast me zitten. Dag Lissa.
1: Dag meneer pastoor.
0: Ja, mooi dat je weer bent aangeschoven voor de uitzending. Lissa, het is bijna zomer. Binnenkort begint de zomervakantie. Een beetje genieten van de rust, denk ik.
1: Zeker. Ja. En van de zon.
0: En van de zon. Heel fijn. Heel goed. Ja, we hebben de vorige uitzending volop gesproken over heel concreet hoe zou zo'n school in Nederland eruit zien. Hè? Stel dat je iets heel nieuws begint. En toen heb je ook volop gesproken over de deugden. Hè? Dus dat je het heel belangrijk vindt dat de kinderen niet alleen maar kennis opdoen, maar dat ze ook worden gevormd, hè, in die liefde van Christus. Dat is ook de titel van de scriptie die je hebt geschreven. Hè? Van menswording, Jezus wordt mens, naar mensvorming. Hè? De hele mens moet gevormd worden. En ik wil vandaag nog wat meer gaan praten, heel concreet, over een eventuele school. Hè? Even de vraag of dat ook daadwerkelijk wordt opgericht of niet. Hè? Maar hoe zou zo'n school eruit zien? En nou, daar gaan we dadelijk wat langer over praten. Maar ik wil eerst, zoals gebruikelijk, weer beginnen met gebed. Dus we zullen eerst de Heilige Geest aanroepen. En dan gaan we zo in een gesprek met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen.
1: Amen.
0: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Lissa, ik maak even een sprongetje naar het einde van jouw scriptie, de laatste paragrafen. Paragraaf 5.3 heb je genoemd het liturgisch jaar, een pedagogisch ritme voor katholiek onderwijs. En daarin beschrijf je eigenlijk uitgebreid hoe je het liturgisch jaar als uitgangspunt voor het schooljaar wil nemen. Waarom deze keuze?
1: Nou, als je in het onderwijs kijkt en je kijkt naar het onderwijsaanbod wat de kinderen altijd krijgen, dan heb je het altijd over een bepaald curriculum wat ze nodig hebben. Dus voor rekenen heb je een bepaalde leerdoelen en daar zit een opbouw in tot het einde van het leerjaar waar ze op dat moment zitten. En er zit een overkoepelende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de mensvorming, dan moet daar ook een doorgaande leerlijn in zitten. En daar hoef je niet heel ingewikkeld over na te denken. Als je gewoon het liturgisch jaar gewoon van de kerk pakt en je gebruikt dat voor, om de kinderen de dingen bij te brengen en je wilt de kinderen vormen, zoals ik dat vorige keer had uitgelegd met de deugden, dan kun je daar als hulpmiddel het liturgisch jaar bij pakken.
0: Ja, ja. Dus je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt gewoon datgene wat de kerk aanreikt nemen als uitgangspunt.
1: Ja.
0: Hoe wil je daar dan aandacht op geven, aangeven op school?
1: Nou ja, op school, je gaat altijd lesgeven in wat is de leefwereld van het kind. En je zorgt dat de kinderen raakvlakken hebben met hetgeen wat in de klas komt, wat er buiten de klas aanwezig is. Dus als je lesgeeft op een school waarvan je de kinderen weet dat ze naar de kerk gaan, waarvan de ouders gelovig zijn, waarvan de kinderen gelovig zijn, en dit ook in de kerk horen, dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden. Dus hoe doe je dat dan? Dus als je je begint voor kerst met de adventsperiode. En vanaf daar kun je alles wat daar op dat moment voorbij komt aan heiligen, aan mooie verhalen, aan bijbelteksten, aan gebeden. Ja. Kun je allemaal terugkoppelen in school.
0: Ja, ook en in de vakken dan laten terugkomen.
1: Precies,
0: ja,
1: dat bedoel ik. We hebben het eerder gehad over vakoverstijgend lesgeven. En in plaats van dat je losse random taalteksten pakt die je op dat moment niet aansluit bij de belevingswereld van het kind, want dat gaat het vaak over. Oh, we gaan het nu over natuurramp hebben. We gaan het nu over één.
0: Een kind dat op tv zou hebben gezien.
1: Bijvoorbeeld, ja. We gaan het nu over eenden hebben. Dat zijn echt random verhalen. Ja. Of over bijen. Ik heb pas toevallig een verhaal moeten leren aanleren bij een kind over bijen en de imker. Maar dat is totaal niet in het leven. Het kind wist niet eens wat een slinger was om bijen honing daarvan af te halen. Dus dan kan het kind ook niet leren. Dus als je bij het kind vertrekt en bij het leefwereld van het kind, dus in dit geval dus het liturgisch jaar, het kerkelijke jaar, dan kun je daar ook de teksten bij aanpakken en aansluiten en daar de taaldoelen op aanpakken.
0: Ja, dus, maar dan ga je helemaal uit van katholieke gezinnen. Hè? Dus de kinderen die dan op zondag naar de kerk gaan, dat ze daar hetzelfde verhaal horen als wat jij in de klas hebt verteld. En je wil dat vak overstijgend laten zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit bijvoorbeeld bij rekenen? Moeten dan de kinderen een sommetje gaan maken van er was dus een man die had 5 broden en 2 vissen. En er moesten 5000 mensen gevoed worden. Mm-hmm. Hoeveel kreeg iedereen?
1: Nou ja,
0: ik zeg dit een beetje als grap natuurlijk. Ja, precies. Maar, of helemaal als grap. Maar wil je dat in alle vakken terug laten komen?
1: Nou ja, ik denk dat je bij rekenen ook wel gewoon rekenen kunt laten. Je hoeft niet per se daarin het liturgisch jaar of het kerkelijk jaar mee te nemen. Maar wat je wel kunt doen is bij alle andere vakken waar dat makkelijk te integreren is. Ja. Je kunt het makkelijk integreren bij taal. Je kunt het makkelijker integreren bij geschiedenis. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk bij topografie. Dat zijn wel de vakken waar je dat in meeste doet. En natuurlijk kun je ook af en toe een uitstapje maken naar rekenen en naar spelling. Maar ze moeten ook zoiets als regels leren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om het te koppelen aan bepaalde bijbelverhalen. Hè? Dus dat je niet het voorbeeld wat ik net gaf, maar dat je iets leest en dan daarna gaat rekenen om aan te geven het belang van rekenen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik vind het een prachtig uitgangspunt. En ik denk inderdaad, die belevingswereld van de kinderen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En want je hebt in een eerdere uitzending ook gezegd van de school wil ook het gezinsleven ondersteunen. Hè? Dus het is niet een soort concurrent van het gezin, zoals je dat in onze tijd wel eens ziet. Dat scholen een hele andere moraal proberen te leren. Proberen te leren aan de kinderen dan de ouders thuis. Nee, je wil het aanvullend laten zijn. Hè?
1: Ja.
0: Nou, je hebt al een beetje laten zien hoe zo'n liturgisch jaar dus een soort, een soort rode draad zou kunnen zijn voor de kinderen. Wil je dan op school ook daadwerkelijk de liturgie naar de school toe halen, zeg maar? Wil je ook gebedsmomenten voor de kinderen in de dagen inlassen? Nou, of is het vooral het terug laten komen in de vakken?
1: Nou, ik denk dat het wel een minimaal start moet zijn qua gebed. Als je een dag begint, dan begin je gewoon met een gebed. Als je gaat eten, dan heb je een gebed. De dag afsluiten is ook een gebed. En het is niet dat we de hele dag aan het bidden zijn. Maar het mag wel gewoon door het ritme van de dag aanwezig zijn.
0: Ja, wij doen dat overigens bij Radio Maria bijvoorbeeld ook altijd. Hè? Dus bij elk moment wat we hebben in de dag, begint altijd met een kort gebedje. Al is maar een wees gegroet. Als we een redactievergadering hebben, of als we klaar zijn met een kopje koffie 's ochtends, dan bidden we altijd even. En dat, ja, dan gaat gewoon heel de dag het gebed ademen, als het ware. Hè? Dus ja. dat ben je ook van plan, zoiets. Nou, nog even wat meer over dat liturgische jaar als uitgangspunt. Ik kan me voorstellen van bijvoorbeeld in de adventstijd, in de vaste tijd, in de paastijd, dat je ook wat meer thematisch zou kunnen werken. Hè? Heel simpel voorbeeld, ook de meimaand, de Maria-maand. Ja. Dat je in zo'n maand ook een soort thema Maria heel die maand laat terugkomen. Is dat ook het idee?
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooi idee is. En dan kun je het ook wat breder trekken. Want u zei net al, ja, het is natuurlijk de doelgroep katholieke ouders en katholieke gezinnen. Maar stel, als er kinderen op die school zouden zitten die niet katholiek zijn. Nou, ik geloof dat het objectief een mooi verhaal is. Als je over Maria vertelt of over een bepaalde heilige, dat is gewoon objectief mooi. Dat is objectief schoon.
0: Dus dat hoeft niet elk kind meteen te begrijpen of te bevestigen van ik vind dat ook mooi. Je zegt dit is in zichzelf mooi, dus ik kan dit aanreiken.
1: Dus dan kun je dat gewoon aanreiken. Ja. Dus als je dan in een Maria maand, bijvoorbeeld mijn maand, over Maria praat en je praat over de verschillende verschijningen die er zijn geweest, of je praat over het hele thema moeder. Wat betekent om moeder te zijn? Ik heb zelf geen kinderen, maar toch ben ik ook een moeder voor al deze kinderen op die school.
0: Ja, dus het thema moederschap zou in zo'n maand prachtig centraal kunnen staan. Ja. De vorige keer hebben we het ook even gehad over de docenten. Hè? Dus dit is nu vooral de kinderen, de leerlingen. Hè? Hoe je het liturgisch jaar bij de kinderen wil brengen. En dat als een soort uitgangspunt wil nemen. Ja, je had het de vorige keer over van je mag ook iets vragen van de docenten die je op school binnenlaten. Mm-hmm. Dat ze een soort minimum aan katholiciteit mogen hebben. Hè? Dus dat ze ook op het moment dat jij in de meimaand over Maria gaat spreken, dat ze dat ook bevestigen natuurlijk. Hè? Dat je niet allerlei verschillende verhalen presenteert aan de kinderen. Hoe zou je de docenten hierin mee kunnen nemen, denk je? Dat zij ook zelf dat liturgische jaar zich eigen maken en zo ook aan de kinderen kunnen doorgeven?
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat de docenten, als je kijkt naar een reguliere school, hebben docenten altijd studiedagen. En op die studiedagen worden er dingen aangeboden voor docenten waarin zij zich kunnen scholen. En dan is het vaak om de kwaliteit op school omhoog te krikken. Bijvoorbeeld het rekenonderwijs of de manier hoe we met kinderen praten. En ik denk dat op deze school het heel belangrijk is dat de leerkrachten ook worden gevormd in hun
0: identiteit.
1: In hun identiteit.
0: Ja.
1: En dat ze daarbij bijvoorbeeld dat we een priester uitnodigen of een iemand die kan vertellen over een bepaald thema. Dus voordat je de kinderen in de meimaand onder gaat dompelen over het moederschap, dat je van tevoren een studiedag hebt gegeven aan het team. Of zij worden uitgenodigd op een heidag of zij gaan wandelen of we gaan naar Heilo om daar iets te leren over Maria. En dat dat echt wordt aangeboden door iemand die daar echt in is geschoold.
0: Daar het verstand van heeft, ja.
1: En dan hebben zij ook een duidelijke bagage, een duidelijke rugzak met inhoud die zij ook aan de kinderen kunnen vertellen zonder te indoctrineren of zo. Nou ja, hoewel indoctrineren niet altijd heel negatief hoeft te zijn.
0: Nee, als het een goede doctrine is, dan mag dat. Hè?
1: Daarom.
0: Ja, nou, dat klinkt prachtig. Dus een soort retraite dagen waarop je ook het team, de docenten, eventueel vrijwilligers misschien ook meeneemt in die rijke bronnen van ons geloof. En jij zegt in jouw scriptie ook nog iets moois, vind ik. We hebben het nu over het liturgisch jaar. In de vorige uitzending hadden we het over de deugden. En je brengt die twee ook met elkaar in verband. Ja, dus vorige keer hadden we het wat meer theoretisch over de deugden. Wat zijn het nou eigenlijk? Maar ook praktisch. Hè? Hoe word je ook daadwerkelijk in die deugden gevormd? En je zegt op een gegeven moment van, nou, dat liturgisch jaar kan ons ook die deugden leren. Hè, bijvoorbeeld in de adventstijd leren we te wachten. En wachten heeft alles te maken met hoop. We zien hoopvol uit naar een moment in de toekomst, naar de geboorte van Jezus in dit geval. We leren de deugd van liefde door te vieren. Dus door ook die grote feesten van onze kerk ook op de school binnen te brengen. En dat samen te vieren, dus de liefde van Jezus te vieren. We leren bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid door vergeving centraal te stellen. Nou, dat kan bijvoorbeeld op weg naar het feest van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, hè, waarin Christus ons onze zonden vergeeft. Hè, waarin we worden opgenomen in dat kruismysterie. Volhouden in de vaste tijd. Hè, dat kan ons de deugd van moed leren, dat we 40 dagen wat meer ons best gaan doen om standvastig te zijn. Dus ik vind het ook wel heel mooi om die deugden inderdaad, zoals je ook in jouw scriptie aangeeft, te verbinden aan dat liturgisch jaar. Dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. Lissa, we hebben, zoals ik net al zei, de laatste uitzending voor de zomer. Het is even de vraag of we na de zomer nog terugkomen met ons programma. We kijken even hoe de toekomst zich ontwikkelt. Mm-hmm. Hè, wat er voor plannen zullen ontstaan, ook uit deze uitzendingen natuurlijk. Hey, maar we hebben nu wel een beetje helder van hoe jij dat voor ogen zou zien, hè, die vernieuwing van dat katholieke onderwijs in Nederland. Ik wil eigenlijk in deze uitzending ook nog even heel praktisch gaan praten. Stel dat iemand de handschoenen oppakt en inderdaad zo'n school wil gaan beginnen. Ja, dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over docenten gehad. We hebben het gehad over de inhoud van het curriculum. Maar ja, je hebt natuurlijk in een land als Nederland ook heel wat juridische uitdagingen, neem ik aan. Dus kunnen we even wat gaan praten over hoe zou zo'n school concreet worden opgericht?
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan daar zo even over praten wat mij betreft. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Nou, zoals ik net voor de muziek al aankondigde, we willen even heel concreet, heel praktisch gaan praten over het oprichten van een school. Want dit zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets van de grond zou komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, lijkt me. Ja, Lissa, ik heb wel eens wat zo her en der opgevangen van jonge ouders die natuurlijk met dat probleem kampen van ja, waar gaan onze kinderen naar school? Als ze naar een katholieke school gaan in Nederland, dan is het heel vaak dat ze daar wel komen, maar dat ze daar totaal niks meer aan het geloof doen. Hè? Dat ze hooguit met kerstmis nog een lunch hebben of iets dergelijks en dat is het dan. Ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook wel gehoord trouwens van jonge mensen, dat op het moment dat je zo'n plan oppakt, dat er al heel gauw door de overheid wordt gezegd van ja, maar dit bestaat al, want we hebben al katholieke scholen. En dat je dan heel veel moeite kost om uit te leggen dat dit echt iets anders is dan wat tegenwoordig een katholieke school heet te zijn. Hoe beweeg jij je in die moeilijkheden? Ja. Wat is je antwoord, zeg maar?
1: Nou, je hebt in het onderwijswereld, en als je zegt ik wil graag een katholieke school voor mijn kinderen, dan zal de overheid jou niet echt steunen in het zoeken naar een geschikte school, omdat zij zeggen, die hebben we al. Ja. Er zijn, zeker in het zuiden, zijn superveel katholieke scholen. Maar als je dan toch zegt, ja, maar dat past niet bij mijn overtuiging, want wat daar is, is niet katholiek, zoals je net zegt. Dan kan een overheid zeggen, nou ja, goed, als je een school wil starten, dan moet je een school starten op algemeen bijzondere grondslag. En dan kun je aangeven, bijvoorbeeld traditioneel katholiek of wat dan ook. Maar dat is tegenwoordig, als je kijkt.
0: Is dat bijvoorbeeld een islamitische school, is dat ook zoiets?
1: Ja, dat is ook een algemeen bijzondere grondslag. Ja, okay. Maar als je kijkt, tegenwoordig wordt dat zelfs niet meer erkend. En daar wil de overheid eigenlijk van af. Dus de overheid zegt, ja luister, alle scholen zijn eigenlijk gewoon prima. We hebben alleen maar goede scholen. Dus wij willen gewoon dat er neutraal onderwijs wordt gegeven. Dus zelfs jullie met je religie is helemaal niet zo belangrijk. Jullie kunnen gewoon naar een openbare basisschool en dat is prima. En wat ik niet zo helemaal goed begrijp is dat de overheid dit zegt, terwijl we met z'n allen aanvoelen, als er tegen jou wordt gezegd, jij moet je kind op een islamitische school zetten, want dat is allemaal hetzelfde. Ja, dan denk je, je voelt zelf aan dat dat niet zo is.
0: Nee.
1: Dus als je dan gaat bewegen van oké, dan ga ik echt een eigen school starten. Welke keuzes heb je dan? Dan heb je een keuze als in rijksbekostigde school, dus door de overheid betaald.
0: En ja, dan krijg je wel subsidie. Ja.
1: Krijg je subsidies op bepaalde vlakken per kind, per leerling. En daar van dat geld kun je alles betalen. En de gemeente en de leerkrachten en de zorg.
0: Gebouwen,
1: kun je inkopen. Dat is rijksbekostigde. Er bestaat ook een stuk dat heet niet rijksbekostigde scholen. En daarin vallen dus de particuliere scholen onder.
0: Mm-hmm.
1: Als je een particuliere school bent, dan ben je nog steeds verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Dus zij komen nog steeds op jouw school controle houden om te kijken hoe jouw leerlingen vooruit gaan.
0: Een schoolinspectie.
1: Daarnaast heb je ook bij de niet rijksbekostigde scholen bestaat ook nog een andere variant. Die is hier wat minder bekend, die wordt minder gebruikt. En dat is de internationale school. Dat is de zogenaamde B4-school.
0: Hmm.
1: Als je daarvoor kiest, dan is het ministerie van Onderwijs minder betrokken. Het enige waar zij betrokken bij zijn, is het vak Nederlands aan Nederlandse kinderen.
0: Ja, en dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat een internationale school vaak ook door een ander land wordt gedragen. Je kunt bijvoorbeeld een internationale school hebben vanuit België hier wordt gesticht. En dan is het in feite een Belgische school in Nederland. Soms kan het ook zijn door een organisatie, een internationale onderwijsorganisatie die een bepaalde plaats heeft in een land. Maar dan ben je dus eigenlijk deel van een groter geheel en die hebben dan een vestiging in een bepaald land.
1: Ja,
0: hè? Dus vandaar dat de overheid er iets minder bij betrokken is. Goed, dus ik denk dat dat eerst nog goed uitgezocht moet worden dan. Hè? Dus het voordeel natuurlijk van een overheidsschool is ook de subsidiesteun. Hè? Dat je gewoon geld krijgt vanuit de overheid. Maar ja, in hoeverre kun je dan je idee van katholiek onderwijs, zoals je het voor ogen hebt, ook daadwerkelijk overbrengen. Hè? Zonder dat een overheid daar een hele andere mening over zal hebben.
1: Ja, of inmenging in wil hebben.
0: Ja, precies. Dus dat je toch die vrijheid hebt om de kinderen zo te vormen zoals je gelooft dat het goed is. Hè? Dus dat, nou ja, dat moet nog flink uitgezocht worden. Ja, wat we tegenwoordig ook zien is natuurlijk een ontwikkeling nu gaande. Het thuisonderwijs, hè, dat is natuurlijk in Nederland nog vrij klein. In Amerika is dat bijvoorbeeld stukken groter. Hè, dat ouders die zich zorgen maken over de staat van het katholieke onderwijs in Nederland, dat ze zelf de kinderen gaan onderwijzen. Hè. Dan hebben ze natuurlijk die vrijheid wel. Hè. Of meer in ieder geval. Nu recentelijk was in het nieuws dat die optie van thuisonderwijs ook steeds meer op losse schroeven komt te staan. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar de vrijheid die ouders nu hebben om zelf de kinderen les te geven, die zou straks ook wat meer aan banden worden gelegd, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, kijk, in verschillende landen is thuisonderwijs best wel gangbaar. En niet per se vanuit religieuze overtuigingen. Maar hier in Nederland zijn steeds meer mensen die thuisonderwijs willen geven vanwege wel hun katholieke identiteit. En de overheid wil daar eigenlijk van af. Dus ik heb al regelmatig verschillende thuisonderwijzers bij mij gehad met de vraag van, goh, hey, en wat moeten we nu? Want wij kunnen onze kinderen toch niet naar een gewone basisschool sturen. Er zijn zelfs mensen die ik heb gesproken, als het thuisonderwijs, als dat doorgaat en we mogen het echt niet meer, want het is nog niet zover, dan zijn wij echt wel bereid om te verhuizen. En ik denk van, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat mensen die gewoon katholiek zijn, in Nederland niet een plek krijgen. En dat ze daardoor maar moeten vertrekken. En voor die groep denk ik wel, ja, daar moeten wij wel iets mee.
0: En je bedoelt verhuizen naar het buitenland?
1: Verhuizen waar naar het buitenland, is, ja. Ja,
0: ja. Okay. Ja, dus kort samengevat zal het dus nog niet zo heel makkelijk zijn om zo'n school te stichten die jij voor ogen hebt, die jij in jouw scriptie beschrijft. En om dat dan een gesubsidieerde school te laten zijn, hè, want ja, de overheid zal er misschien anders tegenaan kijken. Ja, dat betekent dus als je zo'n school zou willen stichten, dat je wel behoorlijk wat geld nodig hebt ook.
1: Ja, zeker. Dat is het grootste bottleneck eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Dus nou, mochten er luisteraars zijn die denken van, ik vind dit zo'n mooi initiatief en ik wil dit financieel wel steunen, dan mogen ze aan de bel trekken natuurlijk. Nou, ik heb de laatste tijd ook vaker gehoord over initiatieven uit Amerika die dan ook een beetje overwaaien naar Nederland. Hè. Zo heb je zoiets als het instituut van Regina Celi. Die hebben weer iets heel nieuws ontwikkeld, heb ik begrepen. Die hebben namelijk een soort hybride vorm van onderwijs. Dus dan voor de thuisonderwijzers. Een deel van het onderwijs is dan gewoon thuis in de gezinnen. Maar een deel is ook gemeenschappelijk, gezamenlijk. Hè? Dus een deel is op een school. Zoiets zou ook nog mooi zijn om dat te onderzoeken, toch?
1: Ja, want dit is bijvoorbeeld een 2-3 constructie. Dus 2 dagen zorg zij voor lesstof aan de ouders. Dat zij aan de kinderen kunnen geven. En 3 dagen zorgen de ouders voor hun eigen onderwijssysteem. En een ander, wat ik ook wel heel vaak van thuisonderwijzers hoor, is het classical education, wat ze vaak op teruggrijpen. En dat is ook een onderdeel wat ouders mee kunnen nemen in hun curriculum thuis.
0: Ja, ja. Dus die hybride vorm van een deel is op een school van het onderwijs en een deel geef je als ouders zelf thuis. Dat is meer de vorm, hè? En het classical education, ik hoor dat ook vaker, dat is meer de inhoud, hè? Dus ja. Klassieke vorming. Waarbij je ook de klassieke talen bijvoorbeeld al op hele jonge leeftijd.
1: Retoriek.
0: Ja, retoriek. Dus het is een beetje het oude Griekse model, zal ik maar zeggen.
1: Filosofie.
0: Ja, dus dat ook allemaal aandacht krijgt. Dus dat je dat ook op de een of andere manier mee zou nemen in het hele plan. Nou, het lijkt me ontzettend mooi om dat uit te gaan zoeken. Jij bent er al een eindje mee op scheut, hè? Dus je hebt hier al veel over gelezen. Je hebt ook al verschillende onderwijsinstellingen gemaild om te vragen van hoe zit dat nou precies. Hè? Ook die Regina Celi waar het net over ging, die volgens mij inmiddels ook een dependance hebben in Engeland. Hè? Dus die zitten niet meer alleen in Amerika, maar ook al in Engeland. Hè? Dus om te onderzoeken of zoiets interessant zou kunnen zijn voor Nederland. Hè?
1: Ja.
0: En of dat ook een beetje aansluit bij de hele juridische kant, hè? De wetgeving van Nederland, of dat wel past natuurlijk.
1: Nou, qua inhoud is Regina Celi Academy welwillend om mee te werken. Dat je hun spullen mag gebruiken.
0: Oh, dat hebben ze al aangegeven.
1: Ja, precies. Ja. Dat is wel helder.
0: Oké. Nou, Lissa, heel mooi dat je met ons dit alles hebt willen delen de afgelopen maanden. Dus nog een hoop werk aan de winkel, denk ik. Ja, je zei helemaal aan het begin al van ja, dit alles, hè, dus spreken over het katholieke onderwijs, de vernieuwing van het katholieke onderwijs kan nooit zonder God. En we hebben het er samen ook over gehad. Het leek ons heel mooi om bijzonder hiervoor een noveen te gaan bidden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk aan de luisteraars al vaker gevraagd om gebed. Want ja, voor God is niets onmogelijk natuurlijk. Hè? Hoe dit er voor de toekomst uit zal gaan zien. Of er binnen nu en een paar jaar ergens een prachtig schooltje staat. Waar dit allemaal vorm zal krijgen. Nou, we hopen er natuurlijk van harte op. Hè? Dat zou wel heel mooi zijn. Maar we moeten er wel voor bidden. Hè? De voorzienigheid die zal ons daarin moeten leiden. Dus we hadden het idee eigenlijk om de luisteraars bij deze uitzending ook op te roepen om mee te bidden een noveen. Dat uit alles wat we nu hebben gedeeld samen ook echt iets moois mag ontstaan. En misschien wel echt een mooi nieuw katholiek schooltje mag ontstaan. Het idee is om die noveen te laten starten op 29 juni. Het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Lissa, waarom op deze dag? Wat lijkt jou daar een goede dag aan?
1: Nou, het lijkt me heel mooi natuurlijk, want hij had de sleutels.
0: Petrus, ja.
1: Petrus. En daarbij hoort natuurlijk de zin, op deze rots zal ik uw kerk bouwen. Nou, ja. Het zal ook wel mooi zijn als je dat kunt aanvullen met en een katholieke school.
0: Ja. Op deze rots zal ik mijn kerk en een mooi katholiek schooltje bouwen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, geweldig. We zullen de tekst van de novene ook delen in de community van Radio Maria. We zullen hem ook op de website zetten overigens, dus dan kunt u met ons meebidden. We starten hem op 29 juni en nou, het zal dus heel specifiek zijn om Gods genade af te smeken dat dit ook echt, dat hier iets heel moois uit voort mag komen. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren thuis. En ontzettend bedankt nogmaals, Lissa, voor jouw inbreng. En nou, wie weet hebben we na de zomer weer contact.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dit was Hollandia Docet. Een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag in de 13e week door het jaar luidt de tekst van de introïtis, de openingstekst. Alle volkeren klapt in de handen, juicht en jubelt ter ere van God. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik vrede ben komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie een zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen die mij geloven, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. En mee beginnen we los te maken van werk, contacten, gebeurtenissen, alles wat ik uiteindelijk niet zelf ben, om mijn geest te laten rusten bij hem, de enige die blijft en die mij blijvend geborgenheid kan schenken. Je kunt je aan mensen vaak alleen maar geven op een manier die aangepast is aan de wijze waarop zij het kunnen ontvangen, waarop zij je kunnen verdragen of aanvaarden. Bij God is dat niet zo. Met hem komt er alleen contact tot stand in de mate dat je jezelf bent. Authentiek, echt. Niet meer, maar ook niet minder. Zoals kinderen, wanneer ze nog heel klein zijn en nog niet begonnen zijn een kopie van een ander te willen worden. En daarom vraagt Jezus dat wij alleen het Rijk Gods kunnen binnengaan als wij geworden zijn als kinderen. Helemaal echt, helemaal zichzelf, helemaal authentiek en oorspronkelijk. Helemaal geen kopie van een ander. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. Met een liefde die liefde verwacht en het op prijs stelt. Ik druk mijn eerbied voor hem uit, in een gebaar van eerbied. Door mijn lichaam te buigen, buig ik mijn geest voor hem, die zich zozeer over mij wil heen buigen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Een houding die mij helpt mij open te stellen voor het peilloze geheim van Gods grootheid en zijn onbegrijpelijke nabijheid. En dat geheim van God doe ik pas helemaal recht wanneer ik mijn besluit vernieuw dat ik hem niet alleen in dit gebedshuur, maar ook met heel mijn leven wil dienen. Daartoe vraag ik hem als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik het mysterie binnen van Gods genadige toewending tot ons mensen in zijn eigen Zoon. Eerst doen we de geschiedenis voor de geest te roepen. Het is het laatste deel van de reden waarmee Jezus zijn leerlingen uitzendt. In het laatste deel komt Jezus nog eens terug op de verhouding ten opzichte van de eigen familie.
Want de familieband is de sterkste van alle banden. Meer nog dan tegenstand van buitenstaanders, van de kant van de staat, van de maatschappij, van de mensen in het algemeen, is tegenstand vanuit de familiekring in staat de Jezusbeweging tegen te houden. De persoonlijke band met Jezus heeft de voorrang op alle andere banden, zelfs op de band met het eigen leven. Hoe houdt een mens het uit in zo'n thuisloos leven? Jezus zegt: wees maar niet bezorgd. Je krijgt een nieuw thuis, de kerk, en in de kerk de verbondenheid met Jezus en met zijn Vader. Een hemel die op aarde al begint. Om niet te gaan zweven en me van de persoon van Jezus te verwijderen, stel ik me de plaats voor die ik heb te midden van de anderen. En hoe Jezus op die plaats de eerste plaats wil innemen. Met grote behoedzaamheid nader ik het geheim van Jezus. Een genade die mij gegeven moet worden, en die ik dan nu ook vraag als een bijzondere genade, zodat ik hem beter mag leren kennen, met een innerlijke kennis, zoals hij mij kent en lief heeft. Hij die mij meer liefde geeft dan mijn dierbaarste bloedverwanten mij kunnen geven, en van mij ook meer liefde verwacht. De overweging. Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Wat krijgen we nu toch? Geen vrede. Daarmee krijgt Jezus de mensen echt niet achter zich aan. Want wat doen de mensen? Zo gauw ze spot of tegenwerking te verduren krijgen met hun geloof of hun leven naar het geweten, dan doen ze gauw water bij de wijn. Passen ze zich aan. Ze denken: laat ik mijn mond maar houden, anders komt er ruzie van. Alsof de hoogste wijsheid erin zou bestaan dat er geen ruzie komt. Hoe nauwer mensen met elkaar verbonden zijn, des te moeilijker is het verschillen te dragen. Des te moeilijker is het te leven volgens je geweten. Daarom spreekt Jezus ook niet over tweedracht volgens tussen de naties, maar tussen vader en moeder, tussen zoon en dochter. Kortom, tussen mensen die elkaar het meeste nabij zijn, omdat het daar het moeilijkste is de onvrede, het verschil van mening te verdragen. Het is juist langs die mensen, de mensen van de eigen kring, dat het kwaad van abortus, van samenwonen voor het huwelijk, van euthanasie, in de samenleving wordt gepropageerd en verspreid. Omwille van de goede verstandhouding, omwille van de lieve vrede, zijn mensen geneigd om het goede contact met hun dierbaren voor te laten gaan op hun eigen geweten, voor te laten gaan op Jezus. En daarom zegt Jezus: wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Dat betekent niet dat Jezus het niet erg vindt als er oneenigheid, tweedracht is in een familie, maar het is een last die wij moeten dragen ter wille van hem. De liefde voor vader en moeder, de liefde voor de kinderen, is niet iets oppervlakkigs. Jezus noemt juist die liefde tussen ouders en kinderen het hoogste wat je hier op aarde maar kunt voorstellen. Maar hij voegt er steeds aan toe: wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Je moet dus de innerlijke bereidheid hebben alle menselijke liefde op te geven en hem op de eerste plaats te stellen. Om hem de plaats te geven die hem toekomt, de eerste plaats. Zoals hij van zijn kant jou de eerste plaats te geven in zijn hart. We mogen dus nooit een mens, hoe dierbaar ook, laten komen tussen Jezus en ons, in die intieme verhouding. En het kan een groot kruis zijn, de liefde van je dierbare te verliezen,
of te merken dat je die gaat verliezen omwille van de liefde die je aan Christus verschuldigd bent. Jezus vraagt je dat kruis op te nemen en te dragen. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Als Jezus er niet zou zijn in ons leven, waar zouden wij dan blijven? Als vader en moeder ons komen te ontvallen. Want vader en moeder, dat is veel. Ja, voor kleine kinderen zijn vader en moeder bijna alles. En toch, hoe dikwijls gebeurt het niet dat vader of moeder iemand komen te ontvallen. En als er dan helemaal niemand meer is om dat gat te vullen, blijft er een levenslange open wond in iemand, een nooit gestild verdriet. Er is wel wat aan te doen zonder Jezus. Voorkomen dat je nog ooit zo'n verdriet zal krijgen, door je niet zo te binden aan mensen dat je weer zo'n verdriet krijgt. Dat is een belangrijke reden waarom jongeren zich zo moeilijk kunnen geven aan mensen, aan een meisje of aan een jongen, in echte trouw, aan een echte vriendschap door dik en dun, aan hun eigen ouders. Ze krijgen te weinig Jezus verkondigd, zodat als ze een teleurstelling te verduren krijgen, niet alles wegvalt, dat er toch nog iemand is. Het geheim van het leven wordt niet uitgeput in wat we zo direct zien en ondergaan. Er is zoveel meer, dat je behoefte hebt aan meer dan vader en moeder. Dat kan een mens niet alleen merken als hij vader of moeder moet missen, doordat een van beiden hen komt te ontvallen, maar altijd als vader of moeder tekortschieten, niet helemaal aanvoelen wat er in een kind aan omgaat. Kinderen kunnen soms ook bij heel goede ouders door een zee van ellende moeten gaan, door een woestijn van eenzaamheid. En dan zegt het evangelie, er is nog iemand. Zoals Paulus zegt in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, zij allen dronken uit de geestelijke rots die met hen in hun woestijn meeging. En die rots is Christus. Geen grotere weldaad kunnen ouders aan hun kinderen geven dan geloof. En als ouders hun kinderen dat niet geven, als kinderen niet leren God te vinden, dan krijgen we een wereld waarin de duivel gedaan krijgt wat de farao niet is gelukt. Hij probeerde de Joden klein te krijgen door ze hard te laten werken. En toen dat niks uithaalde en de Israëlieten bleven groeien in aantal, gaf hij het bevel de jongens bij hun geboorte in de Nijl te verdrinken. Hoe speelt de duivel dat klaar met de mensen van onze tijd? Hij speelt het klaar om de gelovigen de kerk uit te drijven en het geloven uit hun hart te roven, door ze rijk te maken en belust te maken op steeds meer geld. En hoe krijgen ze meer geld? Door te werken. En dan hebben ze geen tijd meer voor zichzelf, niet meer voor elkaar, niet meer voor de kinderen en al helemaal niet meer voor God. Dan krijg je een wereld waarvan moeder Teresa van Calcutta broodnuchter constateerde, ik denk dat de wereld ondersteboven is. Er moet zoveel lijden zijn, omdat er thuis zo weinig liefde is. We hebben geen tijd meer voor elkaar, geen tijd meer voor onze kinderen. Liefde begint thuis. Liefde woont in onze huizen. En dat is de reden waarom er zoveel lijden is en zoveel miserie in onze wereld. Iedereen schijnt tegenwoordig zo vreselijk gehaast te moeten zijn, al maar uit op groter en meer, zodat kinderen maar weinig tijd doorbrengen met hun ouders, ouders maar heel weinig tijd hebben voor elkaar. Dus thuis begint de verstoring van de wereldvrede. Er is in de wereld meer honger naar liefde en respect dan naar brood. Tot zover moeder Teresa.
Het wordt duidelijk uit dit evangelie dat de liefde voor Christus je echt heel veel kan kosten. Maar het evangelie heet niet voor niets de blijde boodschap. Jezus laat het niet bij het onaangename. Hij laat het volk in Egypte niet zomaar zuchten in de slavernij, onder het zware werk en de kindermoord. Hij vermeldt ook de zonzijde. Hij vermeldt ook de blijde kant. Wat krijg je wanneer je uit liefde tot Christus degene opneemt die je de boodschap van Christus komt brengen? Wie u opneemt, neemt mij op. U krijgt Christus zelf. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. U krijgt God zelf. Luister naar het woord van God. Neem het in u op. En God zelf zal u deel zijn. Er zijn er velen die luisteren naar het woord van God, iedere dag opnieuw. Regelmatig ontmoet ik luisteraars, en dat zijn er maar weinig in verhouding tot de velen die luisteren. En wat ik dan hoor is met wat voor gretigheid er naar geluisterd wordt. Het lijkt als een regenbui op een dorre akker. En u mag die ontvankelijkheid van uw hart beschouwen als een genade van God, als het werk van God zelf, de Heilige Geest, die uw hart ontvankelijk maakt voor het woord van God elke dag opnieuw.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheim, het eerste geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur.

0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: De Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons van het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En het is fijn dat we weer kunnen gaan bidden. En het is morgen een hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. En dat is maar zelden dat dat is, maar dat we ook vanavond op de zondagavond al de eerste vespers voor het feest van morgen bidden. Nou, de zondag wijkt eigenlijk nooit, maar dus vanavond alleen dus met dat bijzondere feest wel. Dus dat wil zeggen dat in het kleingetijdenboek u niets kunt vinden, maar wel in het grootgetijdenboek. Dan moeten we alleen wat gaan bladeren. U kunt er ook dus lintjes bij leggen. We beginnen namelijk op bladzijde 1335. Daar kunt u dus een lintje bij leggen. Het is avondgebed van Petrus en Paulus, 1335. Daarna gaan we, en daar kunt u ook een lintje bij leggen, naar bladzijde 1330. Het zit allemaal kort bij elkaar. 1330. En daar vindt u de antifonen. En dan ziet u in het boek ook staan dat we wat psalmen betreft, die staan op bladzijde 1575. Dat is van de gemeenschappelijke teksten van de apostelen. Het is even bladeren, maar als je overal lintjes bij hebt, dan kunt u dat dus ook zo nemen. Nou, dan zijn we bij de korte schriftlezing. Dan blijven we dus op bladzijde 1330. En dan hebben we nog even een uitstapje voor de slotgebeden en het slotgebed. En dat staat dan op bladzijde 1337. Dan pakken we dus van de avond van het feest, 1337. Nou, als je al bij linkjes bijgezegd hebt, dan is het ook al makkelijk. Maar ik ga ook tussendoor steeds weer eventjes de bladzijde geven. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen nu op bladzijde 1335. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij hebt de aarde overstraald. Hoe licht uit licht met rode pracht. In gouden glans op deze dag. Die door hun bloed ons zegen bracht.
1: Nu tronen beiden na hun dood als rechters, lichtend door hun leer. Na kruis en zwaard ontvingen zij de lauwerkrans van God de Heer.
0: Gelukkig Rome dat door het bloed van beiden eens geadeld is. Hij overtreft nu elke stad alleen door hun getuigenis.
1: Petrus en Paulus, één van hart, bid dat ook wij in liefde groot getuigen van geloof en hoop en bij God leven na de dood.
0: Aan Gods lievuldigheid en toch één, bij lof en eer te alle tijd, aan hem alleen ontjubel toe, nu en in alle eeuwigheid. Voor de antifone gaan we nu naar bladzijde 1330. Petrus sprak, hij zijt de Christus, zoon van de levende God. Jezus zei, zalig zijt gij, Simon Petrus. Voor de psalmen gaan we naar bladzijde 1575. Loof nu de Heer, alle naties der aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Petrus sprak: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zei: Zalig zijt gij, Simon Petrus.
0: Hij zei: Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. Blijf dus op bladzijde 1575. Loof de Heer Jeruzalem. Zion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen. Voedt u met parvebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. Haastig rept zich zijn woord.
0: Sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. En rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt daarop, de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.
0: Gij zijt een uitverkoren werktuig. Heilige apostel Paulus, kondiger van de waarheid in heel de wereld. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd. In zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld. Ons een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. De verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt een uitverkoren werktuig. heilige apostel Paulus, verkondiger van de waarheid in heel de wereld. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. De boodschap over zijn zoon: aan u allen in Rome zend ik mijn groeten. God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus.

0: apostelen verkondigden het woord van God. Vrijmoedig en met grote kracht.
1: De apostelen verkondigden het woord van God. Vrijmoedig en met grote kracht.
0: Zij getuigden van de verrijzenis van Jezus Christus.
1: Vrijmoedig en met grote kracht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De apostelen verkondigden het woord van God. Vrijmoedig en met grote kracht.
0: De roemrijke apostelen van Christus waren elkaar trouw in dit leven en zijn ook in de dood niet gescheiden. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Druk is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Hij kan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham zijn gezegd geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De roemrijke apostelen van Christus waren elkaar trouw in dit leven en zijn ook in de dood niet gescheiden.
0: Voor de slotgebeden en het slotgebed gaan we in het grote getijdenboek naar bladzijde 1337. Laat ons bidden tot Christus die zijn kerk heeft gegrondvest. Op de apostelen en de profeten.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Jij die de visser Simon hebt geroepen tot mensenvisser te worden, kies ook nu uw helpers uit, dat alle volkeren worden gered.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Jij die de storm op zee hebt bedwongen, zodat de boot met de leerlingen niet kon zinken. Scherm uw kerk tegen alle onrust en geef kracht aan de opvolger van Petrus.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Jij die na uw verrijzenis de verstrooide kudden rond Petrus hebt bijeengebracht, leid als een goede herder allen naar het ene vaderhuis.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Jij die Paulus hebt gekozen tot apostel, om uw naam aan de volken bekend te maken. Geef dat uw reddend woord aan heel de schepping verkondigd wordt.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Jij die de sleutel van het hemelrijk aan uw kerk hebt toevertrouwd, open de poorten van de hemel voor allen die in dit leven hun hoop hebben gesteld. Uw barmhartigheid.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, kom uw volk te hulp.
1: Onze Vader, in de hemel zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, help ons op de voorspraak van de apostelen Petrus en Paulus. Met hen zijt gij de verheven zending van uw kerk begonnen. Wij vragen u dat zij ons bijstaan op de weg naar het eeuwig geluk. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God der alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: We zitten in jaar A, het Matthäusjaar. Op de 13e zondag lezen we uit Matthäus, hoofdstuk 10, vers 37 tot en met 42. Ik lees het u voor. Jezus is aan het woord. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is. En wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleine, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Tot zover. Toch nog maar weer eventjes naar Matthäus in zijn geheel kijken, het evangelie, waaraan het stukje dat we zojuist hebben gelezen, waaraan dat is ontleend. Meestal delen we Matthäus in drie grote delen. Het middendeel, het grootste deel, dat loopt van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, is het openbaar leven van Jezus. Het wordt voorafgegaan door twee hoofdstukken, Matthäus 1 en 2, waarin over de kindheid van Jezus wordt verteld. En het besluit met drie hoofdstukken, de hoofdstukken 26 tot en met 28, waarin overlijden, dood en opstanding van Jezus wordt verteld. Als we dus nu lezen uit hoofdstuk 10, dan zitten we dus in het middengedeelte, het openbaar leven van Jezus. En dat openbaar leven van Jezus, dat deelt Matthäus in vijf toespraken. De eerste toespraak loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, dat is de bergrede. De tweede toespraak is hoofdstuk 10, dat is de zendingsrede. De derde toespraak, dat is hoofdstuk 13, daar spreekt Jezus een aantal gelijkenissen uit, gelijkenissen over Gods koningschap. De vierde, dat is in hoofdstuk 18, dat wordt genoemd de gemeenterede. Hoe moeten de leerlingen van Jezus met elkaar onderling omgaan? En de hoofdstukken 24 en 25, dat is de vijfde rede, waarin Jezus spreekt over het eindoordeel.

over het eindoordeel, de laatste dingen van de tijden. Als wij dus vandaag hebben gehoord uit hoofdstuk 10, dan zitten we dus in die tweede reden, de zendingsreden, waarin Jezus zijn leerlingen op stage stuurt en hen een aantal adviezen meegeeft. Grappig is eigenlijk wel dat als je nou doorleest, straks in hoofdstuk 11, meteen na het stukje dat wij hebben gelezen, dan zie je dat die leerlingen helemaal niet erop uit worden gestuurd. Jezus gaat gewoon verder met zijn werkzaamheden en zijn leerlingen die trekken achter hem aan. Terwijl er toch van tevoren een behartenswaardige toespraak over hoe je je moet gedragen onder de mensen en waar je allemaal op bedacht moet zijn en dat je niet moet vrezen. En dan denk je, nou dan gaan we kijken hoe dat dan in de praktijk heeft uitgewerkt. Maar daar horen we dan in het vervolg niets over. De blik blijft weer gericht op Jezus, alsof Matthäus zeggen wil, nou ja, voordat we de wijde wereld intrekken als leerlingen van Jezus, moeten we eerst toch nog maar eens goed achter hem aanlopen en kijken hoe hij het allemaal deed en van hem de kunst afkijken. Als we dat hoofdstuk 10, dat is de zendingsreden, als we dat hoofdstuk 10 van Matthäus in zijn geheel overzien, dan blijkt dat wat we vandaag hebben gelezen, dat is het afsluitende gedeelte van die zendingsreden. En we moeten steeds voor ogen houden bij alles wat daar staat, dat het staat in het kader van die zendingsreden. Van wat gebeurt er allemaal met de leerlingen van Jezus als ze straks de wijde wereld intrekken? Wat kan hen allemaal gaan overkomen en hoe moet dan hun houding zijn? Dus Jezus rust zijn leerlingen toe voor hun gedrag in de wereld waarin vaak mensen hele andere keuzes maken en hele andere gewoontes hebben dan wat Jezus dierbaar is en wat hij graag aan zijn leerlingen zou overdragen en toevertrouwen. Ik heb ook het gevoel dat Matthäus tegelijkertijd als hij dat schrijft zijn eigen tijd voor ogen heeft. Dus ook in de tijd van Matthäus was het niet makkelijk. De ruzie met de traditionele Joden was nog in volle gang. Waren die Jezus-leerlingen eigenlijk wel echte Joden, ja of nee? Of moesten de Joden die leerlingen eruit zetten? Dat conflict hoor je herhaaldelijk terug in het evangelie van Jezus zelf. Dat speelde nog altijd in de tijd van Matthäus. En tegelijkertijd, dus niet alleen de leerlingen van Matthäus moesten gesterkt worden, dus over het hoofd van de leerlingen van Jezus heen, de leerlingen van Matthäus, maar over hun hoofden heen, ook wij, ook ik. Wat moet mijn houding zijn als ik een leerling van Jezus wil wezen? Wat moet mijn houding zijn in een wereld die vaak hele andere keuzes maakt? Die vaak de keuzes die ik maak helemaal niet wil en ze zelfs afwijst. Wat moet mijn houding zijn? En vorige week hoorden we al, vrees niet, wees niet bang voor degene die eventueel wel je lichaam kunnen doden, maar vrees eerder hem, respecteer hem, bemin hem die over leven en ziel gaat. En dat is vandaag, horen we daar nog een nadere uitwerking van. We lezen in de tekst, u weet, ik heb de bijzonderheid dat ik zo graag het Grieks van zo nabij mogelijk wil vertalen. Soms krijg je dan idioot Nederlands, maar ik verbeeld mij dat ik dan meer de gevoelswaarde van de woorden zoals Matthäus ze gebruikte op spoor zou kunnen komen. Dus daar gaan we. Vers 37. De beminnende vader of moeder boven mij is mij niet waardig. En de beminnende zoon of dochter boven mij is mij niet waardig. Het eerste wat opvalt is de parallelie in de zinsopbouw. Jezus moet toch een hele bijzondere predikant geweest zijn, want hij herhaalt steeds het kader en het karakter en de cadans van de woorden, zoals we dat ook wel eens zien bij negerdominees, die bijna swingend en ritmisch die preken houden. De beminnende vader of moeder boven mij is mij niet waardig. En de beminnende zoon of dochter boven mij is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij, is mij niet waardig. En je zit eigenlijk te wachten op oom en tante en opa en oma en kleinzoon en achterkleindochter. Zou die allemaal nog kunnen herhalen? Maar hij beperkt zich tot vader, moeder en zoon of dochter. Vader, moeder, zoon of dochter, broer en zus. We moeten terugdenken aan de woorden die Jezus even tevoren in dezezelfde reden had uitgesproken. Dan stuurt Jezus zijn leerlingen in een vijandige wereld, en dat was in de tijd dat Matthäus schreef, zo'n 40 jaar na Jezus heen gaan, ongelooflijk actueel. Want daar zei Jezus, de ene broer zal de andere overleveren

hem te laten doden en de vader zijn kind. De komst van Jezus heeft verdeeldheid gebracht onder de mensen. Dat was de bedoeling niet, maar dat kun je constateren, omdat de ene hem wel accepteert en aanvaardt en de ander niet. Nee, niet alleen accepteren en aanvaarden, maar het dankbaar ontvangt als een geschenk. En de ander wil het hele geschenk niet hebben. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. En vandaag staat er dus, als je dus vader of moeder boven mij bemint, ja, dan wat zoek je dan bij mij? Of als je zoon of dochter boven mij bemint, is mij niet waardig. Wat zoek je dan bij mij? En daar zegt Jezus dus eigenlijk dat hij in het waardepatroon van zijn leerlingen bovenaan zou komen te staan. In het 8e hoofdstuk van Matteüs, 8, 21 en 22... daar hadden we al gehoord dat er een leerling was, of iemand die leerling van Jezus wilde worden, en die had geroepen, ik wil u volgen, Heer, maar laat mij eerst mijn vader begraven. En toen had Jezus de verbijsterende woorden uitgesproken, laat de doden hun doden begraven, maar gij verkondigt het koninkrijk of het koningschap van God. Blijkbaar is het verkondigen van het koningschap van God nog urgenter dan het begraven van vader. Of nog urgenter dan de voorzieningen treffen om vader te begraven. Laat dat maar een ander over. Ga het koningschap van God verkondigen. En laten we proberen dat koningschap van God dan in normale, herkenbare woorden om te zetten. Het koningschap van God is, barmhartigheid is dan het allerbelangrijkste in deze wereld. Ga dat verkondigen. Dat is nog belangrijker dan je vader begraven. Liefde behartigen. Naaste liefde doen, de ander boven jezelf achten, dat is nog belangrijker dan wat dan ook. En dat is wat Jezus kon brengen en dat is wat hij van zijn leerlingen hoopt. Maar je zult zien, je zult heel wat tegenstand ondervinden, want er zijn vele mensen die dat helemaal niet willen. Die hebben liever eerst zichzelf of hun spaarbankboekje of hun welzijn of die willen graag in het midden staan of hun ijdelheid. Ach, ik zit eigenlijk een aantal dingen op te noemen die ook vooral op mezelf slaan, want daarom kom ik erop. Maar u kunt voor uzelf allerlei dingen invullen waarvan u weet, ja, eigenlijk zijn die in mijn eigen leven nou toch wel minstens zo belangrijk als de naastliefde en de barmhartigheid. Ja, die wil ik wel graag krijgen, maar om ze door te geven, dat is een stuk problematischer. En we horen dus Jezus zeggen, als je dus vader of moeder, broer of zus, zoon of dochter, eerst het koningschap van God, want al het andere staat daaraan ondergeschikt. En je zult zien, het gaat verdeeldheid brengen. Hou dan vast aan mij en niet aan de lieve vrede in de familie. Ja, het is toch nogal wat, hè? Verkondigt op uw tocht, zo was Jezus begonnen, het koningschap der hemelen is nabij. En toen had hij dat uitgewerkt, ik zeg dan maar steeds over barmhartigheid en naastenliefde, maar Jezus werkte het zo uit, genees zieken, wek doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Met andere woorden, mensen die eruit liggen, omdat ze gekweld worden door wat dan ook, door van binnenuit door ziekte, of omdat ze als de dood zijn, of omdat ze dood zijn, of omdat ze voor dood verklaard worden, of omdat mensen ze gewoon niet moeten, omdat mensen melaat zijn en uitgestoten worden en naar de rand van de samenleving, of zelfs tot eenzaamheid, of dat mensen worden gekweld door welke ellende en nare gedachten van binnenuit of van buitenaf. Dat is nu het belangrijkste. En als je iets anders daarboven zet, wat zoek je dan bij mij? Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf duivels uit. Beoefen barmhartigheid en naastenliefde. Dat is Messias werk. Jesaja had gezegd dat die manier van doen Gods koningschap naderbij zou brengen. Jesaja in 61:1. Nou, dat komt Jezus dus doen. Dat is zo belangrijk, dat gaat boven alle familiebanden uit. We gaan naar vers 38. En wie niet neemt zijn kruis en volgt achter mij, is mij niet waardig. We hebben dus drie zinnen gehad. Wie vader of moeder meer bemint dan mij is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij is mij niet waardig. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt is mij niet waardig. Swingend. Maar die parallelie die geeft ook nog iets anders aan. Want juist door elke keer te eindigen met is mij niet waardig, suggereert hij dat de zin die eraan vooraf gaat telkens op hetzelfde niveau staat. Wie vader of moeder meer bemint, wie broer of zus of zoon of dochter meer bemint, ja, dat is ongeveer iets van vergelijkbare waarde. Maar nu staat er, en wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt, zegt Jezus dus dat hij wel degelijk weet dat vader en moeder
van minder belang achten dan Jezus, dat dat iets heeft van je kruis opnemen? Zoon of dochter van minder belang achter dan wat Jezus dierbaar is, dat dat ook iets heeft van je kruis opnemen? Dat is iets om over na te denken. Hij weet dus heel goed dat vrede brengen, barmhartigheid brengen, dat dat ook verdeeldheid brengt in je naaste omgeving. En de barmhartigheid is belangrijker dan je naaste omgeving, maar dat staat dus gelijk aan het opnemen van een kruis. Dat is dus geen eenvoudig ding. Het heeft met pijn te maken. Nou ja, ik denk maar aan wat Jezus zelf is overkomen. Hè. Dus die heeft ook afstand genomen van zijn moeder toen ze een keer bij hem kwam. En uw moeder en uw broeders die staan buiten. Wie zijn dat, mijn moeder en mijn broeders? Dat zijn degenen die de wil van God doen. Daar doet Jezus hetzelfde als wat hij hier van zijn leerlingen vraagt. De wil van God boven de familiebanden stellen. Er zit in dit zinnetje nog iets wat ik eigenlijk al heel lang een gek zinnetje vind. En het doet er eerlijk gezegd voor de diepere betekenis niet toe. En toch, ik ga het u laten horen. Want ik vraag me af, zou Jezus echt deze zin zo hebben uitgesproken? Zou hij echt gezegd hebben, en wie niet zijn kruis opneemt en mij volgt? Een kruis opnemen in de Joodse culturele traditie? Dat was er iets van de Romeinen? Ja, kijk, Jezus zal tenslotte sterven aan een kruis. En je kunt natuurlijk zeggen, nou dat wist hij van tevoren en daarom kon hij het ook zeggen. Zo geloof ik eerlijk gezegd in Jezus niet. En ik denk dus dat dat kruis op deze plek is binnengeslopen in de prediking van Matthäus nadat Jezus aan het kruis gestorven was. En dat de dood aan het kruis van Jezus sindsdien ongeveer spreekwoordelijk was geworden. Dat stond je te wachten als je Jezus achterna ging, een kruis. En dat hij dat met terugwerkende kracht, als het ware, Jezus zelf in de mond geeft. Want Jezus wist wel dat hij pijn en veroordeling tegemoet zou gaan. Zou hij echt geweten hebben dat hij de Romeinse doodstraf zou ondergaan en nog wel de meest afschichtelijke Romeinse doodstraf, bestemd voor de laagste slaven, de meest verachtelijke mensen in de samenleving, zou hij dat werkelijk geweten hebben? En zouden de mensen van Jezus in Jezus' omgeving het toen verstaan hebben dan, voordat het zover was? En wie zijn kruis niet opneemt, of is dit toch iets van nadat Jezus dat allemaal overkomen was, en is het toen als het ware zo spreekwoordelijk geworden dat het kruis bij Jezus hoorde, dat zelfs de leerlingen die over Jezus schrijven het hem al in de mond leggen, voordat het zover was?

0: En dan volgt in vers 39 die verrassende paradox die zo eigen is geworden aan Jezus. De vindende zijn levensziel zal haar verloren doen gaan. En de doende verloren gaan zijn levensziel, omwille van mij, zal haar vinden. En dat woord heeft Matthäus zo belangrijk gevonden, dat hij dat in zijn evangelie 2 keer heeft opgetekend. Hier dus, in hoofdstuk 10, vers 39. En straks, in hoofdstuk 16, vers 25 en 26, zal Jezus hetzelfde woord praktisch letterlijk zo herhalen. De vindende zijn levensziel zal haar verloren doen gaan. En de doende verloren gaan zijn levensziel, omwille van mij, zal haar vinden. De Nederlandse vertaling geeft meestal wie zijn leven wil vinden, of wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar leven, het Grieks heeft hier het woord psyche. Dat kennen wij uit psychologie. Dat is dus wat er in de ziel van een mens omgaat. En die vorm van leven wordt bedoeld. Dus niet wat we in de biologie, bios, dat is het gewone leven om jezelf in stand te houden. En met biotopen, dus met een plek op deze wereld waar je je in stand kunt houden en waar je als biologisch wezen kunt overleven. Dat is niet wat Jezus zegt. Het gaat niet over de bios, over het plantaardige leven, om zo te zeggen, of het dierlijke leven. Nee, het gaat over het menselijke leven, over de psyche, over je welbevinden, over je diepste bestemming, over je hart. En Jezus weet dus waarover hij het heeft. Dus als je je ziel wil vinden, en ik pas het maar weer toe op wat hij juist zei, als je je familie belangrijker vindt dan mijn boodschap, en dat is zo logisch. Die familie is belangrijk. We hoeven alleen maar naar de Oosterse volken te kijken van vandaag de dag om te zien, en Jezus komt uit die Oosterse volken gevoerd, om te zien hoe waanzinnig belangrijk de familie is. Dus wat zegt Jezus dan als hij zegt, maar als mijn boodschap je uit je familie wegrukt, vindt dat dan toch belangrijker dan tot je leven toe te behoren? Want dan gaat het over je ziel, over jouw bestemming, over wie je in werkelijkheid, in wezen, in de ogen van God bent. Dat is toch nogal wat, hè? Dat is toch nogal wat. En dan staat er dat belangrijke stukje tussen. De vindende zijn levensziel zal haar verloren doen gaan. En dan verwacht je, en de doende verloren gaan zijn levensziel zal haar vinden. Aha, maar daar zegt Jezus wel mooi even tussen. Ja, verloren doen gaan, omwille van mij. Omwille van de naaste liefde. Omwille van de barmhartigheid. Als de wereld je niet moet, terwijl jij barmhartigheid uitoefent, dan hoor je erbij. Bij mij. En dus als de wereld zegt, bij ons hoor je niet, dan zal ik zeggen, maar bij mij hoor je wel. En dat zou de levensader, de centrale zenuw van je leven moeten uitmaken. Dat je bij mij hoort en bij mij zou willen horen en dat je een mens van de liefde, de barmhartigheid en de genade zou zijn. Wie naar wereldse maatstaven zijn nachtje wil redden, zal merken dat hij ze naar gelovige maatstaven van God uitgezien verloren doet gaan. En wie naar wereldse maatstaven zijn leven verloren doet gaan, zal het naar gelovige maatstaven van God uitgezien vinden. Vers 40. De ontvangende jullie ontvangt mij. En de mij ontvangende ontvangt de mij gezonden hebbende. De ontvangende jullie ontvangt mij, en de mij ontvangende ontvangt de mij gezonden hebbende. In heel gewoon Nederlands, maar ja, dat is elke keer een beetje platterig, hè? Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt God zelf. En daar gebeurt eigenlijk iets heel belangrijks. Wat worden die leerlingen belangrijk als ze erop uitgezonden worden? Zij worden de vertegenwoordigers, maar dan letterlijk, zij stellen tegenwoordig, door het feit dat zij er zijn, zij stellen Jezus tegenwoordig en zij stellen dus daarmee ook God zelf tegenwoordig, als zij komen met barmhartigheid en naastliefde. Als jullie mijn werk voortzetten en doorgeven, verschijnt God via jullie in het leven van de mensen. Precies zoals jullie dat al in mij zien. Toen ik te midden van jullie ben verschenen, is met mij iets van God verschenen in jullie midden. Wel nu, dat ga ik aan jullie doorgeven. Met jullie zal iets van mij, zal iets van God zelf, in het midden van de mensen verschijnen. Helder is dan dat Jezus met zijn prediking begon en dat ook blijft herhalen. Gods koningschap is nabij. Want God is koning als barmhartigheid en naastenliefde het hoogste staan aangeschreven op de waardeschaal van mensen. Jullie zijn mijn leerlingen en als jullie inderdaad de liefde, de genade en de barmhartigheid als hoogste op jullie waardeschaal hebben en niet je vader en de moeder en niet je broer en je zus, hoe belangrijk die ook zijn, en niet zelfs je eigen leven, dan komt met jullie dus iets van God in het leven van die mensen. Dan komt God zelf, dan zijn jullie de tegenwoordigstellers van God in het leven van de mensen. Aan het begin van deze reden, in vers 11, had Jezus gezegd, als je in een stad of dorp aankomt, onderzoek wie het waard is je te ontvangen. En nu pas blijkt wat die ontvangers dan werkelijk in huis krijgen. Als ze het waard zijn, dan krijgen ze Jezus zelf met zijn leerlingen, krijgen ze Jezus zelf in huis. En met de leerlingen krijgen ze via Jezus God zelf in huis. Gods koningschap is nabij, in de persoon van die leerlingen. De nabijheid van het koningschap wordt bewerkstelligd door de leerlingen van Jezus en door de ontvangers. Want degene die ontvangen, ontvangen God zelf. Ergens middenin deze toespraak had Jezus ook al iets dergelijks gezegd in het centrum van deze redenering, van deze reden. De leerling staat niet boven zijn meester en de slaaf niet boven zijn heer. Voor de leerling moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester en voor de slaaf als zijn heer. Nou, dat heeft een ongunstige kant, want als de mensen je niet moeten, dan is dat pijnlijk. Maar dat heeft ook een gunstige kant, want als de mensen je ontvangen, ontvangen die mensen via ons, ontvangen God zelf. En in vers 41 gaat Jezus dat dan weer uitwerken in zo'n swingende herhaling van zinnen. Daar gaat hij, hè? De ontvangende een profeet. Omwille van zijn profetennaam zal het loon van een profeet in ontvangst nemen. En de ontvangende een rechtvaardige. Omwille van zijn rechtvaardige naam zal het loon van een rechtvaardige in ontvangst nemen. En je voelt, hij kan er nog 7 of 8 van dit soortzelfde dingen aan toevoegen. Maar hij voegt er straks aan toe in vers 42... En wie te drinken geeft een van die kleine slechts een beker koud water, eigenlijk staat er een beker kouds, omwille van een leerlingnaam, voor waar ik zeg jullie, zeker niet zal zijn loon verloren gaan. En wie te drinken geeft een van die kleine slechts een beker koud water, omwille van een leerlingnaam, ja, dan zou je verwachten, dan zou je zeggen, nou, die zal ook het loon van een leerling ontvangen. En nu staat er, zijn loon zal niet verloren gaan. Nee, want hij ontvangt het loon van een leerling. En wat is het loon van een leerling? Het toebehoren aan God. En het toebehoren aan God, dat kun je, als je dat negatief formuleert, die zal nooit verloren gaan. En dat staat er dus. Wie eenmaal jullie ontvangt, die kan niet meer verloren gaan. Want die ontvangt God zelf in zijn leven. En God laat niemand verloren gaan. En wie te drinken geeft, één van die kleine, slechts een beker koud water omwille van een leerlingnaam, voorwaar ik zeg jullie, zeker niet zal zijn loon verloren gaan. Dat is de consequentie voor de ontvanger. Maar de ontvanger moet je het mogelijk maken, dus als je bij mensen binnenkomt, dan moet je inderdaad de barmhartigheid en de liefde brengen. En daarom was hij begonnen met te zeggen, ja, als je eigenlijk familie belangrijker vindt, ja, hoe begrijpelijk ook, en als je vader of moeder, zoon of dochter, oom of tante, opa, oma, als dat, of zelfs je eigen leven, levensonderhoud, als je dat belangrijker gaat vinden, dan ontvangen die mensen die jullie krijgen, ontvangen iemand die ze om zich heen al de hele dag hebben. Maar ze krijgen pas iets bijzonders als ze iemand hebben die barmhartigheid en genade boven dat alles durft te stellen. En die zullen het niet makkelijk krijgen, want een heleboel mensen snappen het niet en willen het niet en leven anders en willen zich niet laten corrigeren. Maar als, dan. En weet u wat dan nog heel interessant is? Die mensen die zo leven, en wij hebben het gevoel gekregen gaandeweg, ja, dat wij onszelf moeten onderzoeken of wij inderdaad zo leven, of tenminste naar verlangen om zo te leven, en de bijstand vragen om dat zo goed mogelijk te doen in onze concrete situatie, en dan staat er ineens, en wie te drinken geeft, zo'n gast die dan bij die mensen komt, u of mij, en weet u hoe u of ik genoemd worden, en wie te drinken geeft, een van die kleine, al was het maar een beker koud water, nu worden we ineens kleine genoemd. En we worden echt bedoeld, want dan staat er een beker koud water omwille van een leerlingnaam. Dus in naam van leerling. Dus omdat hij een leerling van mij is, maar die noemt Jezus één van deze kleine. Dat zijn dus mensen die op deze wereld eigenlijk niks hebben. die op hoop aangewezen zijn, of op geloof, of op later misschien ooit, maar die niks hebben, dat zijn dus degenen die hun leven afhankelijk durven maken van de naastenliefde, de barmhartigheid en de genade. En die zelfs afhankelijk zijn van anderen voor zoiets elementairs als een beker water, dus daarvoor zijn ze zelfs op anderen aangewezen. Dat zijn Jezus leerlingen. Dat zijn degenen die Jezus erop uitstuurt in een wereld die lang niet makkelijk is. Die hen angst zal proberen aan te jagen, maar dan moeten ze niet bang zijn, vrees niet. Dat is de wereld waarin straks die leerlingen een rol gaan spelen. En geen wonder dat ze hierna die leerlingen er helemaal niet op uitgestuurd worden. Wat je eigenlijk zou verwachten, want het is een zendingsreden. Maar hierna, als we verder lezen, dan zien we gewoon hoe Jezus verder gaat. Natuurlijk, want zo klein zijn we waarschijnlijk nog niet. En dan moeten we nog ontzettend veel afkijken hoe Jezus dat heeft gedaan. En dus in de volgende hoofdstukken mogen we verwachten dat Jezus steeds meer tegenstand gaat ondervinden. En hoe hield hij zich dan staande te midden van die tegenstand? Daar speelt hij op vooruit in deze zendingsreden. En voordat wij dat zelf te ondervinden krijgen, gaan we van hem de kunst afkijken om te zien hoe je dat moet doen. Terugkijkend op wat we vandaag hebben gelezen en de vorige week, en misschien eigenlijk wel die hele zendingsreden nog eens overlezend. Kijk, wij lezen daar in de kerk altijd een klein stukje van. En dan hoor je ineens pardoes, wie zijn leven of wie zijn vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Jeetje. Nou, dan kom je argeloos in de kerk op zondag en dan krijg je dat meteen te horen. Nou, ik weet niet of ik dat eigenlijk wel kan onderschrijven. En wat vraagt Jezus dan eigenlijk wel niet van me? Of wie zijn zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt. Jonge, jonge, dat wordt ineens zomaar plomp verloren. In die tijd sprak Jezus en dan dit. En dat is dus een klein beetje jammer. Want we moeten niet beginnen met in die tijd sprak Jezus, maar Jezus hield een zendingsrede aan zijn leerlingen en hij zei, als je het leven opvalt als een zending namens God, die niets liever wil dan dat barmhartigheid en liefde en hoogachting en genade naar de mensen toe gaat, en nou heeft hij jou uitgekozen om die hoge zending te vervullen, ja, dan komen een aantal dingen die in het leven eigenlijk normaal zijn in een heel ander perspectief te staan. Dan komt zelfs het bemind worden of het beminnen van vader of moeder, of het beminnen van je kinderen in een ander perspectief te staan. Want nog belangrijker dan dat is naar de mensen genade, liefde en barmhartigheid brengen. Ook naar je vader en moeder. Ook naar je kinderen, maar ook naar de buren. En ook naar de mensen die er helemaal geen recht op hebben. En ook naar de mensen die er helemaal geen aanleiding toe geven. Ja, juist naar die. Want mensen die onhartelijk zijn, om die om te vormen tot mensen van de hartelijkheid, ja, dat is pas wat. En kijk naar uzelf, of laat ik maar voor mezelf spreken. Wetend waar mijn grenzen en beperkingen liggen en waar ik hoekig of afstotend ben voor mensen in mijn omgeving en ernaar verlangen dat verzacht wordt en dat ik dat om kan zetten in een gedrag van naastenliefde en barmhartigheid, ja, dan gebeurt er wat op onze wereld. Bokkige, hoekige mensen tot milde mensen maken en dat doen door zelf mild te zijn. Juist omdat die losse opmerkingen niet losse opmerkingen zijn, maar staan in een samenhang van een zending, dat maakt die losse opmerkingen heel anders. En bovendien, mijn leven opvatting als een zending, ja, dan, pas als mij dat helder voor ogen staat, dat God van mij op de plek waar ik mij bevind, dat God mij een soort van zending geeft, hè? Laat nou aan de mensen in je omgeving zien hoe het is als ik koning ben. Als de naastenliefde bovenaan staat. Als de barmhartigheid bovenaan staat. En niet allerlei andere belangen. Hoe logisch en vanzelfsprekend ook. Laat dat zien. Wees mijn leerling en breng mij overal. Maar als de mensen het niet willen, ga dan vandaar weg. En breng het waar je ontvangen wordt. En die mensen zullen ook het loon ontvangen dat ik ook jullie van harte gun. Volgende week is het de 14e zondag in het jaar A, door het jaar. 14e zondag door het jaar van jaar A. Matthäusjaar, dan lezen we uit Matthäus een stukje verderop in hoofdstuk 11, de verzen 25 tot en met 30. Matthäus 11, 25 tot 30.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop met Pastoor Menne hier in de studio voor weer een aflevering van De Club van Joop, ja, in Code Rood.
1: Ja, met Code Rood. Ik ben eigenlijk volgens de KMI heel roekeloos, ja, maar op mijn leeftijd, om met gevaar voor eigen leven, het huis te verlaten.
0: Ja, had u binnen moeten zitten, gordijnen dicht in het donker.
1: He, ja,
0: het en is... dan is het veilig.
1: En wat is hier op Radio Maria? Alle oude mensen zijn er.
0: Alle oude mensen van Radio Maria zijn er. En nog twee wat jongere mensen.
1: Ja, en de rest is allemaal een beetje thuisgebleven vanwege het plakkend asfalt, denk
0: nou,
1: ik. En
0: sommigen
1: zo
0: werken niet op de vrijdag. Sommigen...
1: Ja, dat is waar. Maar anders zijn er vrijdag zo altijd meer mensen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, eentje die in de kapel zit, ja, die heeft, misschien luistert hij wel, die heeft longaandoening. En als het warm is, dan is minder zuurstof.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, de zieke mensen begrijpen we wel.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar ik bedoel, ik zie niet... Het is hier trouwens zeer aangenamer dan bij mij in het appartement.
0: Ja.
1: Want hier zijn sommige plaatsen waar airconditioning is.
0: Het gevaarlijkste, zeggen ze, het is niet dat je binnen zit, maar de weg hier naartoe.
1: Ja, dat is voor mij heel gevaarlijk straks.
0: Maar
1: de trein, die is zo fijn. Er is ook, het is helemaal niet heet in de trein. Het station is niet heet.
0: Nee.
1: Het is alleen een stukje van de auto naar het station. In de auto is het ook niet heet.
0: Nee.
1: Wat voor mij het ergste is, straks van de trein van het station naar huis.
0: Hoe lang is dat?
1: Dat is wel 500, 600 meter, denk ik. Dat is,
0: half kilometer.
1: Als ik dat wel haal.
0: Half kilometer.
1: Een 10 minuten lopen is dat voor mij.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, misschien zucht ik ergens neer langs de weg in de brandnetels.
0: Die branden wel.
1: Nou, dat zou... Ja, in ieder geval volgens KNMI zou dat moeten. Het is onvoorstelbaar, hè? Ze doen nou net dat het vroeger nooit heet is geweest. Dat is natuurlijk ook zo. Er zijn natuurlijk nou een paar langere dagen achter elkaar en zo. Maar je hoeft het allemaal niet zo gek te doen.
0: Nee.
1: Als iedereen normaal doet en je drinkt genoeg en je gaat niet recht in de zon zitten.
0: Heeft u goed gedronken vandaag?
1: Ja, ik drink meer. Ja, koffie. Ja.
0: Nou, we hebben niet zoveel vragen vandaag, moet ik zeggen.
1: Nee, maar ik heb een hele lange vraag en die wil ik toch wel helemaal voorlezen, want het is toch wel interessant.
0: Het is wel een goeie, oké.
1: Sinds een aantal maanden luister ik met veel plezier en genoegen naar uw wekelijkse uitzending. Hoewel ik zelf nog geen belijdend katholiek ben, voel ik wel dat ik steeds dichter bij dit punt nader. In het bijzonder uw welwillendheid richting Pius X stel ik erg op prijs. Een dergelijke open geest is een zeldzaamheid gebleken in het katholieke Nederland dat ik tot voor kort kende. Nou, hoor je het eens van een ander, Christine?
0: Ja, ja. Ik niet, maar... maar ja.
1: Afgelopen week hoorde ik het verhaal van de vragensteller die uit een cultuurkatholieke familie kwam, waarbij de overeenkomsten mij troffen. Zij het dat ik in mijn geval de situatie al geëscaleerd is. Hoewel ik mezelf niet zie als een persoon die op escalatie uit is, maar eerder vredelievend. Ik heb een soortgelijke familieachtergrond. Doop en communie was vermoedelijk een moedje vanuit mijn grootouders. En daar is het dan ook bij gebleven. Kerkbezoek vond sporadisch plaats, eigenlijk alleen met Pasen en Kerst. Maar verder had het geloof niets om het lijf. Zelfs bidden voor het eten verviel met de tijd. Als ik aan mijn broers of moeder vraag uit welke delen de Bijbel bestaat, wat het verschil is tussen het Oude en het Nieuwe Testament, of hoeveel boeken beide delen bevatten, zullen ze met antwoord schuldig moeten blijven. Een katholieke nicht die zich erg met het geloof bezighield, werd door hen dan ook stelselmatig neergezet als een gek die een gebrek aan sociale vaardigheden had en zich daarom maar uit wanhoop op het geloof zou hebben verlaten. Onder een dergelijke bekrompen visie op het leven, die zichzelf ironisch genoeg als het tegendeel ervan ziet, heb ik zelf ook erg geleden de laatste jaren. Ik kom uit een gebroken gezin uit het noorden van het land, dat je zou kunnen kwalificeren als de lagere middenklasse. Heel erg gericht op het dorpsleven en waarin heel belangrijk is wie je kent en met wie je omgaat. En wanneer je daar niet aan meedoet, met wantrouwen bekeken wordt. Anders zijn weerspiegelde bij mij zich erin dat ik niet geïnteresseerd was in mensen, in uitgaan, in drank en drugs, maar dat ik liever een boek las, een studie volgde en me interesseerde voor het politieke debat. Op het moment dat ik voor het eerst een vriendin kreeg, inmiddels mijn vrouw, was ik halverwege de 20. Ongeveer 10 jaar later dan gebruikelijk is in mijn omgeving. En mijn moeder deelde al gauw mee aan mijn vriendin dat ze altijd gedacht had dat ik homoseksueel was.
0: Wat een moeder.
1: Een rare moeder. Ja. Ja, ik kan me er heel niks bij voorstellen. Moeders dachten dat vroeger niet.
0: Nee.
1: Heel raar.
0: Nee,
1: Dit was uiteraard schokkend om te horen voor mijn vriendin. En ik zou denken dat mijn moeder, die in de jaren 60 is opgegroeid, oh geen wonder, in de jaren 60 opgegroeid, klap van de molenwiek, zeg ik dan, in een katholieke familie, zich dit ook had kunnen bedenken. Tegelijkertijd was ik erg teleurgesteld in het beperkte denken en referentiekader van mijn moeder. Dat blijkbaar zo erg is aangetast door de liberale tijdgeest, dat ze al die tijd dit soort ideeën over mij had zonder hem met mij te bespreken. Ik had een bijzondere band met mijn moeder sinds haar echtscheiding. Behartigde zoveel mogelijk haar belangen, dacht aan wat ze belangrijk vond en probeerde daar zoveel mogelijk als ik kon rekening mee te houden. Mijn andere twee broers kwamen slechts om te eten op bezoek en gingen dan weer weg, terwijl ik regelmatig dingen met haar ondernam, zodat ze minder alleen was. Dat ze, omdat ik probeerde een goed mens te zijn en mijn ouders te eren, mij verdacht van homoseksuele gevoelens, heeft me erg diep geraakt. Dat is een vrij algemeen idee tegenwoordig. Hè? Vroeger was dat niet. Dat als iemand met 4, 25 nog geen vriendin heeft, of iemand die langer alleen blijft, wordt hij meteen verdacht van homoseksueel te zijn. Het zou kunnen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn genoeg mensen die celibatair blijven, die alleen blijven, ongewild of gewild, zonder dat ze homoseksueel of lesbisch zijn. Maar dat is een idee bij mensen. Schandalig idee, vind ik dat. Hierna zijn er nog wat zaken voorgevallen, onder andere op een reis in het buitenland, waarbij ik alles had geregeld, maar tijdens de reis door mijn broer ervan werd beschuldigd dat ik geld zou hebben verduisterd, hetgeen niet het geval was. Mijn moeder nam het niet voor mij op en schaarde zich aan de zijde van de twee broers, en daarom heb ik op dat moment besloten de band met mijn familie te verbreken. Terug in Nederland hoorde mijn vader het allemaal aan, is er daarna nooit meer op teruggekomen en hij speelt verder geen enkele rol in mijn leven. We houden dat hij hoogstens één keer per jaar op bezoek komt. Het moet gezegd worden dat ik uit een problematische familie stam waarin mensen met elkaar ruzie hebben en ik vanuit die geschiedenis tot de conclusie gekomen ben dat er geen oplossing voor dit probleem bestaat en daarom geen contact mij als de beste optie doet voorkomen. De meeste mensen in mijn omgeving die ervan op de hoogte zijn of ernaar vragen, verwonderen zich over mijn stap, zeker gezien de goede relatie die ik had met mijn moeder. Als ik

0: ouder. Als ik de context en de achtergronden van schets, proef ik vaak nog steeds een gebrekkig begrip, wat mij soms aan mijzelf doet twijfelen. Ik heb de preken van Thomas van Aquino gelezen over de 10 geboden, omdat ik mij afvroeg of ik hiermee het 4e gebod schend. Helaas heb ik deze specifieke situatie niet aangetroffen bij Thomas, vandaar dat ik deze vraag aan u voorleg. En hoewel u er natuurlijk vorige week bij de vragensteller iets over gezegd heeft, wilde ik het verhaal desondanks graag met u en de luisteraars delen. Wat bij deze is gebeurd, en ik denk, eer uw vader en uw moeder, er moet een oprechte wil zijn om je vader en moeder te eren. Ondanks alle dingen. Maar je hoeft niet per se een innige band met ze te hebben. Als ze zelf daar geen aanleiding toe geven. Als ze zelfs het tegendeel doen. Zonder dat ze dat misschien zelf in de gaten hebben hoor. Maar ik merk heel vaak, dat heb ik in de praktijk ook gemerkt. Dat, ik geef maar een voorbeeld. Dat in heel veel situaties moeders de keuzes van hun zonen niet erg appreciëren. Moeders willen hun zoon voor zichzelf houden en de schoondochter is nooit goed genoeg. En dat laten ze dan ook tijdens zo'n verkering vaak heel goed merken. En vrouwen voelen dat feilloos aan.
1: Ja.
0: Dus in de verkering is schoondochter, schoonmoeder de situatie al niet goed. Uiteindelijk moeten ze zich beneerleggen als ze dan trouwen. Maar het blijft wringen. En dan op een gegeven moment worden ze niet uitgenodigd als een kind gedoopt wordt, of een klein kind, of het geboren. En dan zegt die schoonmoeder, ja, maar ik heb er niks, ik ben altijd goed voor geweest. Die hebben totaal niet in de gaten hoe ze zich gedragen. En dan zeg ik altijd, heb jij ze vriendelijk met beide armen ontvangen?
1: Nee.
0: Open armen? Nee, natuurlijk niet. En op een gegeven moment kiest de zoon natuurlijk voor zijn vrouw en niet voor zijn moeder. En daar heeft hij groot gelijk in. Ik vind vaak ouders zich misdragen wat dat betreft. Kijk, dat je je kinderen waarschuwt als je serieuze bezwaren hebt tegen hun keuze.
1: Ja, dat is soms zo.
0: Maar dat mag.
1: Ja.
0: Maar je moet wel opletten dat je daar niet mee doordrijft. Want als ze ervoor kiezen, dan is het hun verantwoordelijkheid.
1: Ja, als vrouw, ik denk dat die moeder die denkt oprecht dat die andere niet geschikt is voor haar zoon.
0: Ja, het is gewoon jaloezie.
1: Ja, maar het is wel oprecht.
0: Ja, wat is bij vrouwen oprecht? Jaloezie, oprecht is jaloezie.
1: Nou, bij mannen is dat jaloezie wel oprecht of niet?
0: Nee, maar ze moeten hun verstand gebruiken.
1: Ja.
0: En het kan natuurlijk zijn dat ze, alle ouders kijken kritisch naar hun
1: toekomstige
0: schoonkind. Ja. En dat mag ook, maar je moet wel opletten dat het hun keuze is. En je maakt het anders voor de toekomst dan mogelijk.
1: Ja, klopt.
0: Hè? En de toekomst met je kleinkinderen enzovoorts allemaal. Nou, terugkomen bij de vraag. De liefde voor de en de eerbied en respect voor de ouders vergt niet dat je er eindeloos mee omgaat. Ik denk wel, als je volwassen bent, dat je de normen van het fatsoen moet bewaren. Gewoon vriendelijk en een keer naartoe. En zeker als ze hulp nodig hebben, ziek zijn enzovoort, dan van je laten horen. Je kunt niet zeggen, ik heb niks met je te maken.
1: Oké, dus dat niet.
0: Nee, maar je hoeft het ook niet erg aan te halen.
1: Nee. En hoe toon je dat eer je moeder? Behalve dat als die ziek is, wel zeggen, kan ik je helpen?
0: Ja, en bijvoorbeeld, ik zou mijn moeder daar een kaartje sturen of zo. Van die formele dingen, dat je die niet nalaat. Zonder dat je aan één stuk door bij hun op de stoep zit. Dat moet je dan niet doen, want dat levert alleen maar problemen op soms.
1: Ja.
0: Dus, ja. En dan rekening houden met het feit dat die ouders soms lomp reageren. Mm-hmm. En laten gebeuren. Zeg ik, toe maar, ze zijn niet wijzer.
1: Ja.
0: En dat is best moeilijk. Want je verwacht van hun liefde en begrip. Maar als ze dat niet geven.
1: Ja, ik heb wel ooit van een hele oude biechtvader gehoord. Die zei, ja, kijk, de 4e gebod zegt, heer, je moeder en je vader. Dus het is aan jou. Ook als je bijvoorbeeld, je moeder heeft geen gelijk. Je hebt ruzie, die heeft geen gelijk. Je hebt wel zelf gelijk. Je moet wel een beetje toegeven aan die moeder. Het is aan jou om te eren. En de moeder moet niet jou eren, maar jij moet je moeder eren.
0: Juist, dat is zo.
1: En dat moet je wel altijd in gedachten houden.

0: dacht te hebben.
1: Ja, dat denk ik
0: ook.
1: De plicht
0: is aan jou.
1: Ik heb wel eens gehoord, ja, mijn ouders moeten eerst excuus aanbieden voor de dingen. Nou,
0: nee, dat niet.
1: Het is omgekeerd.
0: Ja, ja, dat zei die priester. Dus dat is een vorm van eren van je moeder of je vader.
1: Ja, ze staan in een andere verhouding.
0: Ja, het is een ander, dat zei hij. Het is een andere verhouding. En zo heeft God besloten, dus dan moet je dat doen. Ja. En je hebt ook een, want dan zegt hier je moeder en je vader, zodat je goede dagen, een lang leven en goede dagen hebt. Nou, dat is wel een belofte die daarbij.
1: Ja, maar je hoeft niet innig met ze om te gaan.
0: Nee.
1: Als ze daar niet aan maken. Goed, dan heb ik nog een andere vraag. In 2008 verscheen Dominus Est. De auteur is Monsieur Athanasius Snijder. Het werd in vele talen vertaald. Waarom niet in het Nederlands? Is het niet in het Nederlands vertaald? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Volgens mij wel.
1: Ik dacht ook.
0: Ik denk dat ik het wel gezien. Het is de Heer, ja. Zo heet dat boek. Misschien
1: volgens
0: beter
1: mij is dat wel in het Nederlands vertaald.
0: Beter online zoeken. Is wel, het is de Heer, zo heet dat boek.
1: Ja, ik dacht het ook. Ik zou op zich niet meer weten wie dat gedaan heeft, maar...
0: Het is de boog op het zijde altijd.
1: Ja. Ja. We zoeken het verder op, maar volgens mij is het... daar komt er een luisteraar die het zegt, dan weten we het ook. In een recent interview verklaarde de eerwaarde heer Davide Pagliarani... Ik vind die Italiaanse naam altijd zo moeilijk. Pagliarani, is dat goed? Algemeen overste van de priesterboodschap Pius X, op de vraag, hoopt u de paus te zien voor de wijdingen? Natuurlijk, dat is mijn oprechte wens. Ik ben echter verbaasd dat er tot nu toe geen persoonlijk antwoord of reactie van de Heilige Vader is gekomen. Er is regelmatig kritiek op paus Franciscus. De algemene overste noemt hem zelfs een ramp. Let op. Maar toen ik, die Davide, de algemene overste, paus Franciscus vroeg om hem in het Vaticaan te ontmoeten, kreeg ik binnen 24 uur een audiëntie bij hem en toonde hij zich bijzonder vriendelijk.
0: Ja.
1: Opmerking. Paus Franciscus had in de tijd dat hij als kardinaal aartsbisschop in Buenos Aires werkzaam was, steeds een vriendschappelijke verhouding met de priesters van Pius X in zijn diocese. Ze werkten in de sloppen en hadden er zelfs een seminarie en deden veel goed werk op plekken waar zijn eigen priesters niet kwamen. In verband met het laatste zie op YouTube de driedelige serie Tradition, Becoming a Priest.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord.
1: Staat in, als je dat gezien, dat heb je gezien.
0: Ja.
1: Dat de paus dus, of als aartsbisschop, veel te maken had met
0: Pius X.
1: Met Pius X.
0: En wel vriendelijk. En daarom zeggen ze, zo legt die bevoegdheden om huwelijk en biechten te horen. Het kwam van dat Franciscus wel een goede ervaring had van met de priesters van de Pius X.
1: Juist. Overigens, Becoming a Priest, Traditio. Er zijn ondertussen drie
0: afleveringen.
1: Drie afleveringen. Eén over priesters. Eén over het missiewerk.
0: Ja.
1: En verder over de Goede Week, geloof ik.
0: Ja.
1: De laatste heb ik nog niet gezien.
0: Het is wel mooi en er komt nog een vierde.
1: Oh.
0: Ik weet niet waarover.
1: Het zijn de moeite waard om te bekijken.
0: Ja.
1: Al die films.
0: Ja.
1: En dat heeft niks te maken met of je voor of tegen Pius X bent. Als je katholiek bent, zijn het mooie dingen.
0: Ja.
1: Overigens is het ook nog zo dat... ik denk dat Pius X toch... in verband met de aanstaande wijdingen... zich zoveel mogelijk wil indekken als zijnde katholiek. En hebben... deze filmpjes zijn trouwens al langer. Hè? Die hebben dat
0: en die zijn wel, denk ik, een paar jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen. Maar, ja.
1: Maar ze hebben nu ook een geloofsbelijdenis. Van die 24 pagina's. Een geloofsbelijdenis waarin ze het hele katholieke geloof zeggen, ik geloof dit en ik verwerp dat.
0: Mm-hmm.
1: En ze zeggen, dat is nodig, want daar staan wij voor. Wij zijn katholiek in alle opzichten en wij wijzen al die rare stromingen die in de kerk geduld worden tegenwoordig, die wijzen wij nadrukkelijk af en we vinden dat iets aan moet gebeuren. De Nederlandse vertaling daarvan kun je op mijn website vinden als je wilt. Dus Fortis in Fide, Stormen en Portis in Fide, daar staat die vertaling op. En daar zie je ook de dingen die enigszins omstreden zijn bij Pius X. Namelijk, ze zeggen wij zijn tegen ecumenisme. Waar we doen dat in afgescheiden kerken, dat daar toch waarheid is en dat je daarin ook het heil kunt vinden enzovoort. Zelfs in andere godsdiensten. En wat Franciscus zei, daar zijn we, dat is niet katholiek.
0: Nee, maar dat vandaan. Was een omstreden mening van Paus Franciscus. Dat
1: ja,
0: was niet
1: ja maar hij zegt dus nadruk, want dat is een algemene mening. Dat is niet alleen Franciscus, een groot gedeelte van de Jezuïten denkt dat.
0: Ja, het is nog steeds niet katholiek.
1: Nee, dat weet ik wel. Maar het dient wel gezegd te worden dat het niet katholiek is.
0: Ja, dat moet je zeggen, ja.
1: En heeft de kerk in Rome dat al gezegd dat het niet katholiek is? Nee. Die zwijgen in alle talen. Dat is het grote punt. Ja. Dat zegt Pius X ook. De ketterijen die kunnen allemaal om zich heen grijpen. En dat is mijn bezwaar. Die ketterijen om zich heen. En er wordt niets van gezegd. Of wat niets van gezegd. Een klein beetje hier en daar af en toe. Maar het meeste gaat gewoon door. Hè, als ik Michael Matt, een Amerikaanse blogger van de Remnant, die zei, de ketterij die de kerk verdeelt is op mens op het moment de homoketterij. Als je ziet hoeveel bisschoppen en hoeveel priesters en James Martin enzovoort, die groep, en die in Rome favoriet zijn, dan zijn dat allemaal homo. Dus afwijzen van het verbod op homoseksualiteit. Wat in de Bijbel staat, in het Nieuwe Testament, het Oude Testament enzovoort, dat wordt gewoon afgewezen en zeggen daar moeten we mee doorgaan. Het homohuwelijk wordt nog net niet goedgekeurd, maar wel er tegenaan. He, je ziet James Martin met twee van die mannen en die zegent hij dan. En Rome heeft gezegd dat zegenen mag. Niet die twee mannen, maar wel als het met, in ieder geval heel duister, waardoor het lijkt alsof je toch homorelaties zegent.
0: Ja, maar het laatste bericht uit Rome was, je weet wel, met die kopten die waren.
1: Ja, die kopten die zeiden, we willen niks met jullie te maken hebben, vuile homofielen. Zeg ik nou maar heel.
0: Ja, maar die zijn gekeerd. Die zei een paar weken geleden, was het? Die zei, nu beginnen we weer met dialoog met Rome. Want paus Leo zei, we zegenen geen homo's.
1: Dus ze zegenen wel homo's, maar we zegenen geen homo's. De onderscheid maken ze dan.
0: Nou,
1: hè?
0: Ze waren wel overtuigd dat het wel voorbij was. Dat wat.
1: Nou, ik hoop het, dat het voorbij was. Als ik dus zie dat onder Leo grote troepen de Sint-Pieter inlopen met regenboogvlaggen en regenboogkruis.
0: Ja, maar hij was net paus. Ja, ik probeer.
1: Ja, jij probeert het nog goed, maar ik bedoel,
0: hij deed niet mee.
1: Er gebeurt niks buiten de paus om.
0: Klopt.
1: En hij had er zich van kunnen distancieren, heeft hij niet gedaan.
0: Jawel, hij is niet bij geweest.
1: Van distancieren zeggen wat er gebeurd is, dat kan niet, heeft hij dat gezegd?
0: Nee, hij is gewoon er niet bij.
1: Ja, maar hij hoeft er ook niet bij te zijn, hij is bij nergens bij.
0: Bij anderen was hij daar wel, hè? Als de journalisten en hun bedevaart hadden, dat, die was er wel bij, bij deze niet.
1: Ja, maar als ik pastoor was en in mijn kerk liepen ze allemaal binnen, dan ben ik daar verantwoordelijk voor.
0: Ja. Je zou met een stok.
1: Met wijwater.
0: Met wijwater.
1: Zodat het begint te sissen.
0: Ja, dat is heet.
1: De duivel. Nee, de duivel die sist dan.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik.
1: Goed. Het is natuurlijk zo dat daar niks tegen gebeurt, in feite. Het wordt niet veroordeeld, het wordt niet. Het kan allemaal blijven bestaan. Er zijn een heel hoop bisschoppen. Als je dus ziet, zonder Franciscus gebeurd en doorgegaan, die palia met het pauselijk instituut van Johannes Paulus II voor het gezin. Daarin allemaal pro-abortus mensen benoemen, allemaal hele vreselijke dingen. Die dus de katholieke moraal willen onderuit halen. Dat is allemaal gebeurd.
0: Ja.
1: En nou wil men Pius X van schisma die helemaal niet uit de kerk willen. Die alleen een paar bisschoppen willen. En ze zeggen, die bisschoppen die hebben niet eens een juridictiemacht. Want die hebben we alleen maar nodig voor de sacramentenbediening, voor de rest niet. En dan hebben ze dus de foutieve opvatting van de paus. Ja, dan kom ik op een technisch punt. Het laatste concilie heeft gezegd dat bisschoppen, als ze gewijd worden, tegelijkertijd de wijdingsmacht en de juridictiemacht krijgen. Wijdingsmacht is dus gewoon sacramenten, maar de bestuursmacht. Ja. Hè, dus juridictie bestuursmacht. Ja. Dat zit bij elkaar. Vroeger heeft men wel eens gedacht dat alleen de wijding de wijdingsmacht gaf en dat de bisschoppen de bestuursmacht van de paus krijgen. Dat denkt Pius X nog. Hè? Die hebben die een traditionele opvatting. Vaticaan II heeft gezegd, nee, die twee dingen horen bij elkaar. Dat is ook oud-christelijk gewoon. Dat het los is in de middeleeuwen een beetje losgeraakt. Hè? En dan krijg je dus, dat er, heb ik al eerder gezegd, dat er bisschoppen zijn die zich nooit laten wijden, maar wel bisschoppen waren van Utrecht. En voor de sacramentenbediening wij bisschoppen aanstellen. Dat werd naderhand ook als misbruik gezien en door het concilieerste ook als misbruik gezien. Het gaat helemaal niet. Wanneer bij de technische vraag, wanneer is iemand paus?
0: Moet ik antwoorden? Nee.
1: Is hij paus? Op het moment dat hij ja zegt bij de keuze? Denk jij dat?
0: Ja. Nee, hij is gekozen. Hij moet ja zeggen, dat weet ik wel. Dat hij moet instemmen.
1: En is hij op dat moment volop paus?
0: Dan moet nog een installatie komen, maar in principe...
1: Ja, maar die is niet belangrijk.
0: Hij is paus, nee?
1: Ja. Veronderstel nou even dat ze een leek kiezen. Een ongetrouwde leek.
0: Ja, dan moet hij wel gewijd worden, heel snel.
1: In het vroegere idee was het zo dat die jurisdictie die kwam...
0: Van de wijding.
1: Nee, die kwam van de keuze.
0: Aha.
1: En die wijding die kwam er bovenop. Die moest natuurlijk wel gewijd worden. Maar hij was al van het moment van de keuze.
0: Was die paus.
1: Was die paus.
0: Alleen zonder mogelijkheid. Dat is
1: theoretisch.
0: Dat is nooit gebeurd, denk ik.
1: Nee, denk ik ook niet. Nee. Maar theoretisch. Ja. Nu kan dat niet meer. Volgens het huidige kerkrecht, na het concilie, zeg je, als men een leek kiest, of een priester, en geen bisschop, dan moet hij, zo gauw hij ja gezegd heeft, meteen in het conclaaf bisschop gewijd worden. En mag pas bekendgemaakt worden na die bisschopswijding.
0: Ja, ja.
1: Dus ook daar zie je dus juridictie en wijding bij elkaar liggen.
0: Ja, ja. Maar is dat zelfs een theorie mogelijk? Want volgens mij zijn de kandidaten een van de kardinalen.
1: Nee, ze kunnen kiezen wie ze willen.
0: Kunnen ze kiezen iemand buiten?
1: Iedere katholieke man die niet getrouwd is, kunnen ze kiezen.
0: Okay.
1: Zullen ze niet zo gauw doen, maar dat kan wel.
0: Dan volgende keer proberen mensen.
1: Ja, dat kan wel. Dat kardinalen hoeven helemaal niet. Dat is meest omdat ze die kennen.
0: Campagne voeren onder de kardinalen.
1: Nee. Maar als nou, zal maar zeggen, we hebben bisschop Bern. Die erg bekend is.
0: Ja, ja.
1: Dus had kunnen het laatste concilie, of het laatste, had Bern kunnen kiezen.
0: Ja. Ja.
1: Dan moet hij in het conclaaf komen. En,
0: die was al bisschop gewijd.
1: Was al bisschop gewijd.
0: Dus alleen even komen zeggen, ja of nee.
1: Goed, nu zeggen ze wat Pius X zegt, namelijk dat bisschoppen geen juridictie hebben, maar alleen maar wij bisschoppen zijn. Dat is niet meer zo. Dat is niet zo, want het concilie heeft het anders gezegd. Die hebben wel degelijk juridictie. En dus wat jullie zeggen, wij willen geen aparte kerk oprichten.
0: Jullie zijn eigenlijk wel aan het doen.
1: Juist.
0: Ja, ja.
1: En dan, ja, nou, dat zeggen ze dus, hè? Dat zijn de tegenstanders. Wat zeg ik dan? Maar die oude theorie van voor het concilie, die is door Franciscus weer aangehangen. Want volgens de nieuwe theorie zou je ook geen prefect van een congregatie of van een dicasterie, wat een leidende functie is in de kerk, zou jij niet gewijden niet kunnen geven. Dat kan alleen maar een gewijde zijn. Dus,
0: maar nu gebeurt het wel.
1: Ja, zuster Brambrilla, zijn de gewone leek, wel een religieuze leek, maar toch een leek, die wordt ineens zelfs de baas over bisschoppen. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
0: Dus dan is de wijding en de ambt uit toch wel gescheiden.
1: Gelegd. Juist, juist.
0: Maar dat is... Maar...
1: Ja, maar dus de paus, die doet het dus zelf niet. Die houdt zichzelf niet aan. Het allemaal over de geest van het concilie. Francis hield zich helemaal niet aan de paus. Aan het concilie. Wat krijgen we nu? Duitse bisschoppen, die zo in de geest van het concilie zijn, vragen aan Rome of priesters of leken mogen
0: preken
1: in de mis. Ja. Nou, dat is verboden volgens kanonieke recht. En Rome heeft geantwoord, nee, dat kan nooit. Kan zelfs geen uitzondering voor gemaakt worden. In de mis moet het de priester altijd doen, of de diaken. Want dat is, hoort bij het ambt. En het is één viering. Zowel de bediening van het woord als de bediening van het sacrament is één en hetzelfde. Je kunt niet
0: scheiden.
1: Niet scheiden en zomaar iemand anders er even laten doen. Dat kan helemaal niet. Dus dat mag niet, kan zelfs niet gedispenseerd worden. Geen indult, niks. Dat staat ook al in de codex, maar... Ja, die Duitsers vroegen het toch nog een keer. En dan zie je dus dat ze weer los willen maken het wijdingsambt. En dan het preekambt, zal ik maar zeggen.
0: Leiderschap.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Maar ja.
1: Ja. Ze proberen van alles om hun eigen zin door te drijven.
0: Ja, maar dus, de wet, wat is de wet nu? Want we weten wel, de Franciscus...
1: Je zult dus even zeggen dat Pius X heeft dus tegen sommige dingen van Vaticaan II een bezwaar.
0: Ja.
1: En onder andere dus ook tegen...
0: Dat is eentje daarvan.
1: Want in die geloofsbeleid staat nou dat men gelooft dat ze de wijding rechtstreeks van God ontvangen.
0: Ja.
1: En de jurisdictie van de paus. Dat zal... Kijk... De feitelijke juridictionele indeling van de paus, dat zou kunnen, maar in de Oosterse kerk is het al niet. Huh?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Dan krijg je de juridictie van de synode?
1: Van de synode, dus van de eigen synode.
0: Ja.
1: En niet van de paus. De paus keurt de keuze die keurt wel goed.
0: Ja, ik bedoel, zelfs in de
1: Oost-Katholiek.
0: Ja, inderdaad, ze kiezen zelf hun eigen bisschoppen. Daar hebben ze wel de recht op. Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ze zijn een aparte rites.
1: En delen de keuze aan Rome mee?
0: Ja, die vertellen, ja, maar ze hebben een aparte rites. En dat was een deal toen gemaakt in de 18e eeuw of zo, toen ze ontstond. Om degene die zich zouden bekeren tot Rome, toch wel het makkelijker te maken. Want dat was de Petrusstoel, was wel moeilijk te begrijpen en aan te nemen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook zo, ik heb daar nou al van verschillende mensen gehoord. En daar ben ik ook voor, dat sinds Vaticanum II, of niet Vaticanum I, dus de onfeilbaarheid van de paus en het juridictie, het primaat van de paus, dat de paus ongeveer tot in de hemel verheven is wat macht betreft. En ik ben het daar helemaal niet mee eens. En dan hebben we gezien dat het ook heel schadelijk voor de kerk kan zijn, zo'n pontificaat van Franciscus. Want als je dat theoretisch in stand houdt, dan kun je niet met zo'n gekke Franciscus... Dan moet je die goed vinden. Dan moet je alles goed vinden wat hij doet.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat er opnieuw nagedacht moet worden... over het feitelijk functioneren van de paus. Niet dat hij die dingen niet heeft, die bevoegdheden. Maar er zou over nagedacht wanneer hij die gebruikt. En ik denk dat we dat dictatoriale... waar Pius X erg voor is overigens... Ja. Van de paus. Dat we dat zouden. Omdat het niet. Zeg maar bij de eerste 10 eeuwen van de kerk hoorde. Dat is langzaam maar erger geworden. Zou ik maar zeggen, de paus alles naar zich toe trok. Dus de paus was in feite altijd de laatste instantie. De paus. Daar deed men beroep op. Omdat zij, Rome. Heeft het geloof altijd bewaard. En dat is Petrus. Die moet zeggen, zo zit het bij tegenslag. Ook als er wat bestuur betreft problemen waren, kon men beroep doen op Rome. Die konden beslissen. Dat was eigenlijk de laatste rechter. Maar niet dat Rome overal zijn tentakels in had. En ik denk dat het ook niet zou moeten. Dat we nou gezien hebben hoe het bij Franciscus is. Dat...
0: Maar is het niet zo? In de middeleeuwen noemden ze de paus niet de plaatsvervanger van Christus ook toen al?
1: Ja, we zijn altijd vernoemd. Ja. Dienaar dus van de dienaar God. Maar dat gaat er niet over. Vroeger van bisschoppen hebben ze heeft ook de bisschoppen allemaal zo genoemd.
0: Ja.
1: Concilie heeft ook weer gezegd. De bisschoppen zijn de plaatsgeleerders van Christus.
0: Dat heeft de concilie gezegd. Ja, maar we nemen wel dingen. Een paar dingen van toen en een paar dingen van nu.
1: Jawel, maar je kunt natuurlijk zeggen van er zijn ontwikkelingen in de kerk.
0: Ja.
1: En zijn al die ontwikkelingen goed geweest? Is dat een,
0: misschien niet.
1: Ja, en sommige dingen misschien niet.
0: Ja.
1: Moeten we toch weer terug naar sommige dingen, naar wat het eigenlijk is. We kunnen niet terug naar het begin van de kerk.
0: Nee,
1: ik bedoel,
0: dat kan niet.
1: Nee, ik bedoel, op het ogenblik is zo dat een concilie alleen door de paus kan bijeengeroepen worden. Dat werd vroeger natuurlijk niet. Ik bedoel, de eerste concilies zijn door keizers bij elkaar geroepen.
0: Klopt.
1: Weliswaar door de paus goedgekeurd, achteraf.
0: Maar dan is het dan toekomstmuziek. Misschien in de toekomst is een goed idee om te kijken wat wel.
1: Ja, ik zou een...
0: Maar op dit moment...
1: Ja, dat is zeker. Ja. Maar je ziet dus in welk spagaat we ons bevinden.
0: Ja, het is een spagaat.
1: Want ik vind dat we brave katholieken, die Pius X zijn, dat we die buiten de kerk dreigen te gooien, dat lijkt me nergens op slaan en ook niet goed. En dan schiet de paus zichzelf mee in de voet. En wat hier gevraagd wordt, waarom wordt die algemene overste niet ontvangen? Die hebben van het begin van het pontificaat gevraagd.
0: Die is niet bij
1: nee,
0: de paus.
1: Nooit. Die van tevoren. Hè? Ja. Niet eens bij de congregatie. Nergens zijn ze ontvangen.
0: Jawel, die zijn met
1: Nee,
0: Fernandes?
1: Luister.
0: Nee?
1: Luister.
0: Oké. Okay. Een paar maanden geleden was die er wel.
1: Jawel, toen ze gingen dreigen met nou gaan we
0: toch wel
1: dingen
0: doen?
1: Ja, toen werden ze uitgenodigd, niet eens door de paus, maar door Sancho Panza. Dat is natuurlijk ook niet de meest geschikte mens om met Pius X te praten.
0: We hadden het net over je vader en je moeder. Dat is wel ook een beetje hier ook. Hè? De paus is de vader.
1: Ja.
0: Misschien maakt hij beslissingen die je eigenlijk anders zou denken. Maar die moeten we eren.
1: Hebben ze ook niks. Ze doen niks als de paus eren.
0: Nee, maar, als je zegt, oh, we willen niet met Sancho Panza.
1: Nee, dat hebben ze ook niet gezegd. Ze zijn er wel mee gaan praten.
0: Ja, één keer. En toen hebben ze gezegd, oké, dan diegene die is geweest, die zei oké,
1: ik ga
0: het
1: vertellen. Wat heeft Sancho Panza gezegd? Wij willen verder praten.
0: Ja.
1: Voorwaarde is dat jullie niet wijden. En wat kan Cecilie helemaal aanvaard? Nou, dat zijn twee dingen die ze niet accepteerden.
0: Maar het tweede was, we gaan praten over de Tweede Vaticaans Concilie, wat jullie niet mee. Maar dat... Volgens mij vroeg kardinaal Fernandes om tijd. Om dus niet meteen gaan wijden, maar eerst...
1: Maar waarom hebben ze dat niet meteen gedaan?
0: Het Vaticaan wilde wel graag een serie gesprekken voeren. Maar toen Pius X heeft gezegd, dat hoeft helemaal niet, want we komen niet tot betere conclusies.
1: Nou, dat kan zijn.
0: Ja, maar ja.
1: Ik denk dat wantrouwen van Pius X naar Rome erg groot is.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: En de dubbelzinnigheid onder Franciscus enzovoorts allemaal. Als we een paus hadden gehad, doorgezet, net als Benedictus, dat het heel anders geweest is.
0: Of hadden ze geprobeerd bisschoppen te wijden onder Franciscus. Dat was denk ik wel een gouden kans.
1: Was misschien ook nog beter geweest.
0: Een gouden kans geweest, want die was wel onder de indruk. Op een verbazend genoeg. Want die zijn voor dingen waar hij zelf niet voor was.
1: Nee.
0: Maar in ieder geval...
1: Het is in ieder geval, er is zoveel fout in de wereld. Hè, dat je dus ziet dat bijna alle congregaties, nieuwe congregaties... onder het mom van dat ze te strak zijn of te streed, weet ik het allemaal. En anders is de stichter fout geweest. Hè, die staan allemaal onder toezicht. Terwijl die jezuïeten, zeg ik nou...
0: Nou ja.
1: Waar ernstige reden was om die eens een keer flink te visiteren, want dan zit van alles fout. Dat gebeurt niet. Dus alle linksige dingen die blijven allemaal bestaan.
0: Ja.
1: En dat dan een groep net als Pius X zegt, met ook de mensen die eronder zitten. Hè? Er zitten een heleboel mensen, ik ken hier ook een heleboel mensen die naar Pius X gaan.
0: Hier. Ja, bij Radio Maria.
1: Nee, bij Radio Maria niet. Hier in Nederland bedoel ik.
0: Hier in Nederland, oké.
1: Vooral jongeren, daar loopt allemaal... Kijk, en als je die van die vervreemd... Die geloven niet meer wat de paus als de paus dat doet.
0: Nou, die geloven al nu niet.
1: Nee, maar dat gelooft denk ik ook niemand. Ze zien zoveel gekke dingen in de kerk. Dan zeggen, moeten we dat geloven?
0: Nou ja.
1: Dus dat is het punt.
0: Ja. Ik moet zeggen, daar zijn al 3 berichten over dat boek. Het is de Heer, het is te koop bij de Boog en het kost €3,75.
1: Nou, dat is voor niks.
0: Dus dat kun je wel kopen. De vraagsteller dus kan het gewoon kopen.
1: Ja. Goed, dan laten we het hierbij, want ik heb verder geen vragen meer die hier binnengekomen zijn.
0: Er is maar een opmerking via de app gekomen, Club van Job. We moeten gewoon bidden voor Pius X en de paus.
1: Dat moeten we ook. Dat moeten we ook. Ja, dat is zeker. Maar je zult toch een standpunt moeten innemen straks, wat naar aanleiding van wat Rome doet.
0: Ja.
1: Kijk, ik zou het beste vinden als Rome niks doet.
0: Ja, waarschijnlijk. Misschien gaan ze dat doen. Gewoon...
1: Ze niks doen, want als men, laten we zeggen, volgens de codex loop je automatisch een excommunicatie op. Maar dat betekent niks. Alleen voor het geweten van die mensen. Maar het betekent in het publieke domein betekent het niks.
0: Ja.
1: Het betekent pas iets als Rome gezegd heeft, jullie hebben het opgelopen, je hebt dat gedaan, dus het verklaart. Dan is het een excommunicatie naar buiten en dan heeft alle...
0: Nou.
1: Dus als ze niks zeggen, wat ze meestal niet doen met excommunicaties.
0: Ja.
1: Want ik bedoel, als er iemand, een katholiek arts, abortus pleegt, of een Amerikaanse politicus, hebben we onder Franzen, die abortus pleegt, die hebben automatisch een excommunicatie opgelopen. Maar zegt Rome dan, jullie hebben dat opgelopen, want je hebt dat gezegd? Nee, dat doen ze niet. Zeggen ze gewoon niks. Zo laf zijn ze wel.
0: Nou ja, ik heb wel een vraag. Ik heb dus naar die filmpjes van filmen van Pius X gekeken. Nou, de tweede was het over de missie. En ik zag daar dat veel van de paters een baard dragen. Maar dus die anderen die niet op missie waren, geen baard. Dat zie je wel vaker. Ook Monsieur Lefebvre, toen hij in Afrika op missie was, droeg een baard. Wat is dat?
1: Traditioneel. Dat was vroeger zo.
0: Waarom?
1: Dus... ik heb altijd gehoord, maar of dat waar is, weet ik niet. Missionarissen die hadden een baard, in mijn jeugd ook.
0: Ja.
1: Want ik ben in de kindsheidsoptocht, die werd ieder jaar in het dorp om geld op te brengen voor de kindsheid, voor de missie.
0: Ja, ja.
1: Werd die, en ja, ik had toen altijd de behoefte om paus te worden. Dan was ik op een hele grote wagen zitten. Bovenop een troon en zo, weet je wel. Nou, dit waren zijn diepste behoefte.
0: Verlangen,
1: maar
0: nou, je bent 80 geworden, dus het zal zeker nooit gebeuren.
1: Ik heb het nooit mee mogen maken. Ik werd de laagste rang missionaris. En dan kreeg je al een togende superplie aan. En die had je altijd als missionaris.
0: Oh, jullie hadden een soort toneel.
1: Nee, dat was een optocht waarin dan al die mensen van dingen uit de Bijbel, de geschiedenis, maar ook de kerk. Dus de paus en de
0: kardinaal. Net als bij carnaval, maar dan met de Bijbel, met de kerkelijke dingen.
1: Met carnaval.
0: De optocht, zo ken ik. Ik ken de
1: kindsheidsoptocht. Je moet maar eens kijken op internet, misschien kom je die nog wel tegen. In de jaren 50 was dat heel gewoon.
0: Ja.
1: Nou, en toen werd ik dus, dat is een van de frustraties uit mijn jeugd, toen werd ik maar tot missionaris gedegradeerd, togen superplie aan. En toen moesten we ergens een baard aan laten meten, want dat hoorde bij missionarissen. Nou, toen waren de baarden op toen ik aan de beurt was. Dus ik was missionaris zelfs zonder baard, dus dat was...
0: Een grote vernedering.
1: Vernedering, althans geen verhoging.
0: Nee.
1: Afijn, dus missionaris, waarom? Omdat er die ernstig uit moesten zien tegenover de wilden.
0: Aha.
1: Ja, althans, dat zei ze.
0: Ja, vaak de wilden in Azië, zo, die groeien vanzelf geen grote baarden. Dus dat is waarschijnlijk van de Europese baarden.
1: Ja, zoiets was dat, de indruk te maken.
0: Of misschien hebben ze niet zoveel
1: priesters,
0: water.
1: Priesters hier, seculiere priesters, mochten geen baard dragen.
0: Ja, was verboden volgens
1: mij. Was vroeger verboden.
0: Oh, oké.
1: Paters wel, maar die paters waren voor de missie, dus dan mochten we wel.
0: Ja, ik dacht misschien zo op missie was er niet zoveel water om te scheren, want je haar water hebben, een zeep.
1: Was nou, misschien niet zoveel. Weet ik niet, volgens mij.
0: En dus dan de oplossing is gewoon een baard laten groeien.
1: Zou wel kunnen, ik weet het niet precies.
0: Ja, ja.
1: Maar,
0: ja, dat is de vraag. Waarom een baard en daarna geen baard? En, nou ja. Er is hier ook een vraag. Kunt u iets meer zeggen over de kerk als bruid van Christus?
1: Nou, Het is Paulus die dat zegt. Die zegt dat Jezus, dat Christus, zijn kerk als een bruid tot zich voert. Schoon gewassen door het water van de doopsel enzovoorts. Dus een reine bruid. Dus Christus is de bruidegom. Zoals in de evangelie ook staat, de bruidegom komt enzovoorts. En de bruid. En de kerk is de bruid. Dus de kerk is ook zij. Het is onze moeder, de heilige kerk. Tegelijk de bruid van Christus. Dat zijn van die dingen die protestanten eigenlijk nauwelijks zeggen.
0: Ja, dat hoor je niet vaak. Nee, dat onderwerp is...
1: Die zeggen nu onze moeder, de heilige kerk.
0: Ja, als de kerk bruid is, is die moeder. Ja, okay.
1: Ja, het is moeder.
0: Ongehuwde dus... moeder. Ja. Nou, dat kon je niet zeggen. Oh, nee. Okay, nou.
1: Dus net als Augustinus zegt, als we God tot vader hebben, bij de kerk tot moeder. Dat is gewoon zo. We ontvangen van de kerk het doopsel. Dus zij laat ons herboren worden, wedergeboren worden uit water. Het schenkt ons, ze baart ons. Mm-hmm. Dat idee. Maar het is tegelijkertijd maagdelijke moeder.
0: Ja, dat wilde ik zeggen. Maar niet ongehuwde moeder.
1: En maagdelijke moeder.
0: Ja, dat wilde ik zeggen.
1: Ja, daarom zie je ook dat vrouwen in de kerk die zich helemaal aan Christus binden, dat die een beeld zijn van de kerk. Zijn maagden. Maagdelijke staat. Die dragen ook vaak een trouwring. Mm-hmm. Omdat ze met Christus gehuwd zijn. We hebben zelfs beelden van, wie is dat ook weer? De heilige...
0: Katharina.
1: Ja.
0: Die kreeg een ring van Jezus.
1: Van Jezus, ja. Dus die symboliseert dan de maagdelijke kerk.
0: Ja.
1: Anderzijds zie je de bisschop ook een ring dragen, die een symbool is van de bruidegom, die getrouwd is met de kerk.
0: Ja.
1: Dus die hele symboliek, die zit er bij protestanten eigenlijk niet zo in, omdat die niet zo sacramenteel en niet zo beeldend denken.
0: Ja, ja. Ik denk gewoon ook aan de Paulus heeft het over hoe de relaties tussen man en vrouw zijn. Dat de man moet zo zijn vrouw lief hebben zoals Christus zijn kerk
1: heeft lief.
0: Dus je moet eigenlijk je leven
1: geven voor je vrouw.
0: Ja, heel mooi is voor de vrouw is dat niet zo.
1: Nee, die vrouw niet. Die vrouw moet onderdanig zijn. Je hoeft alleen maar onderdanig te zijn. Dus het is minder.
0: Liefhebben.
1: Dat is niet zo erg.
0: Liefhebben hoef je niet.
1: Jawel, je moet wel lief hebben. Je moet elkaar lief hebben. Dat staat er wel.
0: Oh ja, dat staat wel.
1: Ja, nee, dat is niet het punt. Maar dan de verhouding is de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. En de man die moet als het ware van de vrouw houden als van zijn eigen vlees. En ze zet als Christus die zijn leven heeft gegeven.
0: Alleen vaak is het zo, aan de vrouw wordt wel gevraagd om onderdanig te zijn. Moet ook. Maar de meeste mannen moeten hun leven niet geven voor zijn vrouw. Het komt niet zover.
1: Komt het zover dat vrouwen onderdanig zijn aan hun man? Ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel meegemaakt.
0: Nee?
1: Nee. Ik zeg altijd, het beste is het als ze het spel spelen, als de vrouw doet alsof ze onderdanig is en de man denkt dat zijn vrouw onderdanig is. Maar de vrouw is meestal slim genoeg om de man naar de hand te zetten.
0: Ja.
1: Ik vind het typische voorbeeld van een Brabants huwelijk, zal ik maar zeggen. Als men ergens naartoe ging om iets te drinken of zo. En dan zou de vrouw niet afrekenen.
0: Nee.
1: Maar die schoof onder de tafel de portemonnee naar de man.
0: Want de portemonnee was bij
1: de vrouw.
0: Ja, tuurlijk, want die is verstandiger.
1: Dat was in meeste economische zaken van het gezin. Zeker in gezinnen waarin het week-e-komen nodig was voor het gezin.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat
1: en de man kreeg zakgeld. Ja. Dat was in de lagere regionen van dingen was dat zo.
0: Ja.
1: En dus daarmee had de vrouw natuurlijk wel een zekere macht, maar ze deed alsof ze onderdanig was. En zo moet het ook.
0: Ja, dat is die ego's zo van de mannen.
1: Ja, die hebben een ego. En de ego moet je koesteren, en anders dan beschermen ze niet. Ze moeten erop timmeren als je aangevallen wordt. En als je ze mak maakt, dan is er niks.
0: Dus dat is je...
1: Wat ik nou allemaal zeg, kan
0: dat
1: helemaal niet.
0: Gewoon je pastoraal advies voor vrouwen. Ach ja, het zou wel zo goed zijn.
1: In ieder geval, ik krijg alle feministen over me heen. Maar het feminisme is natuurlijk een verschrikking voor de kerk en voor de samenleving.
0: Ja, kan.
1: En de vrouwen verbeteren hun toestand daar niet door, hoor.
0: Nou, als ik denk aan de toestand van de vrouw 100 jaar geleden en nu. Dan mag je stemmen nu.
1: Is dat zo fijn?
0: Ja, nou, ik vind het wel fijn. Zeker. Zo je pen op...
1: We stemmen en het heeft totaal geen zin, of wel?
0: Nou, vooral toch wel door, voor je eigen
1: voor je gevoel.
0: Zelfbeeld.
1: Voor je gevoel.
0: Je mag stemmen. En, je mag,
1: en hoeveel vrouwen zijn er nou die niet stemmen, terwijl ze wel mogen stemmen?
0: Die zijn er wel, want in Nederland, heel bijzonder, ik denk, bestaat er geen ander land waar je stembiljet kunt aan iemand anders geven om voor jou te stemmen.
1: Bestaat er nergens anders?
0: Nee, echt niet. Iedereen moet stemmen, als je kunt stemmen. Maar niet dat je aan je man je biljet geeft. Nee, dat bestaat echt niet. In Nederland is nog steeds...
1: Maar je kunt toch bij volmacht laten stemmen, of niet?
0: Nee.
1: Is dat zoiets? Nee. Ik vind het toch normaal?
0: Ja.
1: Ik zou het zelfs normaal vinden.
0: Ik zou niet zo klagen.
1: We mogen onze stem niet verkopen, maar waarom zou dat niet mogen?
0: Omdat je persoon bent met identiteit en je kunt het niet aan iemand anders geven.
1: Ja, maar mijn identiteit is het toch niet? Ik heb het recht op een stem.
0: Dat bestaat.
1: Waarom kan ik CO2 kan ik wel verkopen en een stem niet? Dat is toch onzin?
0: Nee, dat bestaat nergens in de vrije wereld.
1: Ik zeg niet dat het bestaat.
0: Als mensen weten dat het niet bestaat. Ja, omdat
1: het is zelfs een misdrijf, mag niet eens. Maar ik begrijp dat niet. Als mijn stem mijn eigendom is, waarom mag ik dat dan niet verkopen?
0: Omdat hetzelfde als je kunt je lichaam niet verkopen.
1: Is het zoiets hoogs?
0: Ja, het is iets hoogs.
1: Zoiets
0: tuurlijk
1: hoogs?
0: Tuurlijk wel.
1: En er wordt niks mee gedaan.
0: Jawel, want dat is een overheid. En, ja, er komt niet altijd je eigen keuze, maar er komt wel iets uit.
1: Er komt meestal niet uit wat de meeste mensen kiezen.
0: Dat is wel de vorige verkiezingen wel. Alleen ze hebben niet gedaan wat de mensen dachten.
1: Dat doen ze toch nooit?
0: Nee.
1: Ik bedoel... Nee. Doe maar, we hoeven het niet over politiek te hebben, anders krijgen we daar een commentaar over. Ik heb geloof ik alles beantwoord.
0: Ja, nou, ik laat even mijn muziek laten horen en mensen die een vraag aan Pastoor Menne willen stellen, dan kunnen ze dat doen als ze bellen naar het telefoonnummer 073-687-200.

0: En beste luisteraars, we hebben genoeg vragen gekregen voor de komende 8 minuten. Dus nou, aan de pastoor het woord.
1: Juist. De vraag waarom de Hongaarse katholieke kerk zo pal achter Viktor Orbán stond. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar Viktor Orbán was natuurlijk nationalistisch katholiek.
0: Hij was rechts, protestant. Ja.
1: Als protestant zelf. Maar wel voor de christelijke samenleving.
0: Ja.
1: Hij heeft zich ervoor ingezet dat Hongarije afgesloten was voor bijvoorbeeld islamitische invloeden. Dus naar binnen komen enzovoorts allemaal. Dus ik kan mij voorstellen dat de kerk, maar ik weet niet of het waar is, maar dat de kerk heel veel dingen van Orbán goedkeurde, omdat het de samenleving meer christelijk maakt. Kijk, wij komen uit een land waarin men natuurlijk op een Orbán publiek allemaal kritiek heeft. Het narratief, dat moet zijn, Orbán deugt niet. Hij is rechts en is corrupt en weet ik wat allemaal. Terwijl die corruptie in ons land net zo hard is, alleen bij ons zien we het niet natuurlijk, hè. Maar ik denk dat hier, als je het ziet met baantjesjagerij, zo corrupt als maar zijn kan. Het ene baantje wordt naar elkaar toegeschoven. Nee, dat is allemaal oprecht. Nou, daar geloof ik allemaal geen fluit van. Dus het is overal hetzelfde. Ik zeg niet dat Orbán geen corruptie heeft gepleegd, hoor. Dat er geld van Europa in zakken is gevloeid. Dat schijnt zo te zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat het belangrijkste was waarom mensen hier aan de rechterkant van het spectrum voor Orbán waren, omdat hij een normale gezond verstand politiek had van rechts. Tegen immigratie, kritisch op de EU enzovoorts allemaal. De opvolger van Orbán schijnt overigens er niet veel anders over te denken. Die is alleen wat vriendelijker naar de EU. Waarschijnlijk alleen omdat hij op die manier wat meer subsidies binnen hoopt te krijgen. Want als je heel vriendelijk bent naar Brussel, dan krijg je meer geld. Is dat geen corruptie? Jawel. Zou ik zeggen.
0: Ik zou zeggen wel.
1: Brussel is zo corrupt als maar zeker.
0: Ja.
1: Je moet precies doen wat zij willen, dan krijg je centen. Eerst halen ze alle centen weg en dan, ja. Nou, dat is te, ja, fijn, doe maar. Ik denk dus dat, maar ik weet niet of de kerk achter Orbán stond, maar Orbán is voor een christelijk Hongarije. Dan zegt er iemand over humor in de kerk. Hoe ver kan humor gaan? Nou, in de katholieke smaldeel, in de katholieke kerk kan het vrij ver gaan. We hebben altijd veel humor gehad. Protestant is iets anders. Die, ja, hebben, die kunnen niet zo goed. Ik weet wel dat ik in een prochie een man had die een soort cabaretprogramma maakte met mopjes en grapjes en zo. En die had er tamelijk succes mee. En die moest op een gegeven moment bij het protestante smaldeel van de prochie, bij de zieken, daar doe ik zeer. Let wel op, dat zij een ander gevoel voor humor hebben, hoor.
0: Ja.
1: Wij kunnen zelfs mopjes maken over God.
0: Ja.
1: He, je kent wel het beroemde verhaal van alle mensen die gewoon in Lourdes geloven. Die zeggen van in de hemel vraagt God aan Sint Jozef. Zouden ze nog naar de aarde terug willen? Ja, als ik zou wel eens naar Bethlehem of naar Nazareth terug willen, naar de timmerwinkel, zou willen zien hoe dat werkte daar. He, hoe dat nou
0: ja,
1: is.
0: Oh ja, dat ken ik. Ja,
1: en dan Maria vragen ze aan Maria en die zegt, ik zou wel eens naar Lourdes willen, want daar ben ik nog nooit geweest.
0: Maar het is heel mooi gehoord.
1: Ja. Dus dat is een mopje.
0: Ja, en met Lourdes kun je veel andere bedevaartsplekken nog
1: juist
0: vervangen.
1: Dus kunt, dat is toch de relativiteit van het katholiek. Wij kunnen daarmee lachen. Alleen het erge is dat tegenwoordig, nu er in de kerk zoveel verdeeldheid is, dat wij ook een heel stuk serieuzer zijn. Dus de echte katholieken, zal ik maar zeggen, zijn een beetje verzuurd. Soms een beetje protestants geworden, zal ik maar zeggen. Die kunnen ook moeilijk tegen grapjes.
0: Ja. Maar ik heb wel gezien in een oude biechtspiegel, een van de zonden die daar genoemd was grappen maken over heilige dingen en heilige personen en heilige.
1: Ja, maar dat is geen grappen maken. Dat is dan het belachelijk maken.
0: Ah, dat is de zonde. Dus.
1: Het belachelijk maken is de zonde. Als je een pastoor belachelijk maakt als pastoor,
0: ja,
1: dan is er, maar als je dus een grapje maakt over de eigenaardigheden van een pastoor.
0: Ja. Dat die een beetje van een drankje houdt en zo.
1: Zo of, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat kan.
1: Dan heb ik nog een vraag. Dat er namelijk iemand zegt, ik heb een quiz gezien vorige week of zoiets op de televisie. En die quiz van de KRO-NCRV, dus van een christelijke zender, zeggen ze. En er was een schandalige vraag aan de quizdeelnemers. Namelijk, het ging dan over het verschijnen van een nieuw condoom. En een condoom met smaakjes. En degene die aan de quiz deelnam, moest de smaakjes opnoemen.
0: Heel onsmakelijk, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, zij vonden het schandalig.
0: Ja, dat is ook.
1: En dat is het ook. Maar dan zie je dus
0: van een christelijke
1: dat de KRO niks met K te maken heeft. En de NCRV ook niks met de C. Helemaal totaal niks.
0: Nee, maar dan zie je ook nog ergere dingen daar bij de KRO.
1: Dus je moet die leven nog van lidmaatschappen. Ik snap niet hoe er nog iemand lid kan zijn van de KRO, die katholiek is. Moet je nooit doen. Dan steun je dit soort gekkigheid. Er zit niemand meer bij die katholiek is. Ja. Het enige goede wat ze doen is het uitzenden van de mis op zondag.
0: Ja.
1: En dan denk ik, dat is keurig. Maar voor de rest zit er niks katholieks aan het hele gebeuren.
0: We hebben nog 30 seconden.
1: Nou, dan maken we hiermee een eind.
0: Dan blijven de vragen die zijn via WhatsApp verstuurd nog voor de volgende keer.
1: Ja.
0: Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Job. We hopen u over een week weer te ontmoeten.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goede luisteraars, van harte welkom bij de nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. We gaan weer beginnen met gebed. En in deze maand juni zullen we speciaal bidden tot het Heilig Hart van Jezus. En ik ben hem even aan het opzoeken.
2: We kunnen hem ook even opnieuw.
1: We hebben hem hier voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Amen.
1: Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen die Hij u heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat u verzoenen en schenk vergiffenis aan hen die uw barmhartigheid afsmeken in de naam van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
1: Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: Amen. Naast mij in de studio zit een nieuwe gast, Max. En voor hem de eerste keer. Heel fijn dat je er bent, Max. We gaan gewoon starten eigenlijk met de beleving van je geloof, het uitdragen van je geloof in je dagelijks leven en in je werk. Geloof is niet alleen iets van in de kerk, maar de meeste uren van je leven spelen zich af buiten de kerk. En wat betekent daar dan nog je geloof voor je? Vind jij dat een lastige, Max, of juist iets dat je als een uitdaging beschouwt?
4: Ik denk dat iedere christen zijn geloof serieus moet nemen. En op het moment dat het geloof alleen in de kerk is, dat je dan niet je volledige potentie als christen kan beleven. En dan wordt het een soort van hypocriete schijn-katholicisme. Dus ja, het is een zeer reëel iets om je katholieke geloof ook daadwerkelijk tijdens je werk te beleven.
5: En hoe doe jij dat?
4: Hoe doe ik dat?
5: Ja, en waar doe je voor werk?
2: Ja,
5: doe
2: dat.
4: Vaak slechter dan ik zou moeten doen, maar
2: nou, gelukkig, daar ben ik niet de enige.
4: Ja, welkom bij de club, jongen. Ja. Nee, het is denk ik je naasten, je collega's zien. Mm-hmm. Op een christelijke manier. Je ziet daadwerkelijk dat zij ook diezelfde waarden hebben die iedereen heeft. Mm-hmm. En dat je daar ook naartoe gaat handelen. Ja, dus die collega op een respectvolle manier aanspreken. Helpen als je hulp nodig heeft.
5: Welke collega? Gewoon een collega of?
4: Ik ga geen naam noemen. Maar het is die naaste liefde. En dat laten zien. Dat je het werkelijk geeft om je collega's. Ja. Ook al geloven ze niet. Of hebben ze andere geloofsovertuigingen. En ik denk dat daar wel een hele krachtige vorm van evangeliseren is. He, door die katholiek te zijn die je moet zijn. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken.
2: Ja, ja. Om het wat concreter te maken. Ik denk dat het voor mij begint bij... Ik steek sowieso niet onder stoelen of banken dat ik gelovig ben. En daar krijg je eigenlijk altijd vragen over. En als je die vragen dan krijgt, dan denk ik om er vooral niet te recalcitrant in te gaan.
5: En wat zie jij onder te recalcitrant erin gaan?
2: Nou, ik denk als mensen gaan vragen over, waar jij gelooft, dus dan heeft het niet zoveel nut om te zeggen, ja, jullie gaan naar de hel. Dat, ja. Dat gevoel hebben ze toch al, dat ik dat denk. Maar althans, als je gelovig bent, hè, dan denk je toch, je bent al heel veroordelend. En ik denk dat we met dat soort aannames, als we daar aan denken in ons achterhoofd nemen, dan zijn we wat voorzichtiger met hoe fel we... Dus we gaan geen onwaarheden natuurlijk vertellen, maar hoe fel we zijn over de fundamenten van ons geloof.
4: Ja.
2: Want er zit veel meer schoonheid achter en veel meer liefde achter dan dat er verdoemenis achter zit. En ja. Mensen hebben wel echt een neiging om te denken dat dat allemaal verdoemenis is.
4: Ja,
2: ik denk dat dat het begin is.
4: En ik snap wat jij zegt, want heel veel mensen beseffen niet wat de liefde en de barmhartigheid van God inhoudt.
2: Ja.
4: En als je dat mag uitleggen, want vaak moeten mensen wel luisteren op het moment dat je dat vertelt. En je mag het uitleggen, dan zie je ook dat heel hun houding omtrent dat geloof verandert.
2: Ja.
4: Dat ze dan ook kunnen denken van, maar misschien...
2: Het kan twee kanten op gaan.
4: Ja.
2: En
4: ja.
2: De ene die zegt, maar dat heb ik dat nooit begrepen. Wat mooi eigenlijk. Dan heb je mensen die helemaal gespannen worden en maar niks meer terugzetten. En vervolgens het gespreksonderwerp vermijden. Dat zijn eigenlijk de enige twee. Mijn ervaring, de enige uitzondering daarop is overigens mensen met een ander geloof. Moslims vooral. Die gaan proberen op technische dingen gaan ze proberen een discussie met je aan te gaan.
5: Ja, ik heb misschien wel een leuk voorbeeld over het geloofbeleid op het werk. En dat is niet mijn, wat ik je vaker heb verteld, beste luisteraars, dat is mijn onnodig. Maar een andere, en dat is een leuk moment, vind ik zelf. Dus later ook nog teruggekomen in een preek zelfs, in Bladel. Dat betrof een collega van mij. En die beste jongeman, nou, als hij luistert, zal hij nu vastzitten te grinniken. Maar ik zal deze aflevering naar hem doorsturen. Er was een collega en die maakte naar een andere collega een bepaalde, laten we zeggen, iets wat seksueel getinte opmerking. En toen zei hij, nou, dat meende ik niet, want ik ben namelijk een brave christelijke jongen en ik doe dat soort dingetjes niet. En toen zei dat meisje, jij bent helemaal geen brave christelijke jongen, Remo is een brave christelijke jongen. Waarop mijn reactie uiteraard was, nou, ik doe mijn best, maar goed.
4: Wat een nederigheid.
5: Doe mijn best hoor. Maar uiteindelijk zei ik dus tegen die jongen van... Hey, als jij nou echt zo'n brave christelijke jongen pretendeert te zijn... en er interesse in hebt... want ik had toevallig van die week zitten bidden. Ik bad altijd voor mijn collega's. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik wat gerichter te werk gaan... en gewoon zeggen, laat maar één collega zien... en geef hem een beetje een ingang... dat ik hem mee naar de kerk kan nemen. Of kan bekeren in elk geval. En... dat kwam op dat moment. En toen zei ik, nou jongen, als jij zo'n brave christelijke jongen bent, waarom ga je dan niet een keertje mee naar de kerk? En toen was zijn reactie, dat is prima, maar dan moet jij een keer mee naar de stripclub. En ik zie meteen Niels heel geschokt kijken. En de andere kant van de kamer kijkt heel aandachtig. Dat was dus wat er dus gebeurde. Veel mensen zouden op dit moment gewoon zeggen van... ja, je bent hartstikke gek en de Satan zit in je en kruisen gaan slaan en alles. Maar mijn reactie was dus, ja prima jongen, dat is goed. En toen zei hij van, meen je dat? Ik zeg, ja, dat is goed jongen, maar onder één voorwaarde. Ik ben eerst naar de kerk en daarna gaan we naar de stripclub toe. En hij zei, ja, hoezo dat? Ja, daar ga je niet meer mee zeker. Ik zeg, luister, bij deze zeg ik tegen jou, als jij na de kerk nog de behoefte hebt om naar de stripclub te gaan, dan ga ik met je mee. Maar ik denk dat als wij daar geweest zijn, dat jij niet meer hoeft te gaan. Sterker, daar ben ik van overtuigd. En daarom durf ik daar ja op te zeggen.
1: En zo geschieden.
5: En zo geschieden. Dus hij is gekomen uiteindelijk. En hij is heeft hij de mis meegemaakt. En hij zei, het gaf een heel positief gevoel. En toen zei ik dus van, nou jongen, wanneer gaan we naar die tent toe? En hij, ik hoef niet meer te gaan. Ik ben er wel op uitgekeken, zei hij toen. En ik zeg, nou mooi. En uiteindelijk is dat teruggekomen. En ik hoorde van een medeparochiaan van ons dat ze nu zo'nzelfde situatie heeft met een jonge man die zei van, ik ga mee naar een mis van jou als jij meegaat naar de moskee. En zij heeft in diezelfde trant nu gezegd van, ja, is goed, ik ga al mee. Dus beste mensen, vertrouw op de Heer in het bekeringsproces van anderen. Dat is een beetje hoe ik mijn geloof op mijn werk uitgedragen heb.
1: Ja, wat je ook al noemt, Remo, dat is wel belangrijk. Je hebt wel van tevoren gebeden.
5: Zeker.
1: Ik denk dat de rode draad moet zijn. Ja. Bidden voor, tijdens en na het evangeliseren. Want als je dat niet doet, dan blijft het toch mensenwerk. Ja. Mensen een keer mee naar de kerk nemen is vaak ook al een hele goede. Maar ik denk dat Max ook wel een apologeet is. Max die houdt ook van een goed gesprek op basis van argumenten. En ook mensen als het ware tot het inzicht brengen. Oh, wacht. Het is eigenlijk

0: omhelzen.
1: Ja, we zeggen ook al, ik heb ooit een keer de monsieur horen zeggen dat wij een rationeel geloof hebben. En dat is eigenlijk best wel waar. Want als wij gaan kijken naar bepaalde zaken in het geloof, zijn die super rationeel. Mm-hmm. Kijk, heel veel mensen zeggen, ja, hoe kun je in God geloven terwijl het een concept is en je ziet hem niet en hij bestaat niet. Ik vind dat zelf al nooit een sterk argument. Van, ja, je ziet de timmerman van de McDonald's om de hoek, zie je ook niet. En toch is die McDonald's er, weet je wel. Maar door middel van sterke argumenten en logische redeneringen eigenlijk tot een bepaalde waarheidsvorm komen. Hè?
2: En hoe heb je dat gedaan in het dagelijks leven? Kun je een aantal voorbeelden noemen? Een aantal anekdotes? Want ik weet dat jij dat hebt. En ik weet dat die heel leuk zijn. Dus vertel het aan de mensen, Max.
3: Ja, ik deel het met de wereld.
1: Welke anekdotes?
2: Jij bent altijd borden op de snelweg aan het klaarzetten met jouw collega's. En dan in de keer dan bel je mij op. En dan is het 4 uur s'nachts. En dan denk ik, oh, daar heb hem. En dan, dat vind ik hartstikke leuk. Maar en dan heb jij weer zo'n verhaal. En zeg ik was met een collega. En die is protestant of moslim of atheïst, dat weet ik veel wat. En dan ga je vertellen. En dan zeg ik, ja. En hij vond het heel mooi dat ik in mijn bouwvakkerspak langs ging bij de pastoor om te biechten. En zo'n verhaal. Vertel.
1: Ja, nee. Ik heb wel eens dat onder werktijd, dat je dan bijvoorbeeld dan heb je toevallig dan een keer met de pastoor gepraat. Ja, kom even langs tijdens werktijd. Nou, ja. Is goed. En dan moet je nog een keer naar de biechtstoel. En dan denk ik van, ja, ik moet er tijd in plannen. Nou, en ben je toevallig een keer in de buurt. En mm-hmm. Meestal zitten wij met ons werk in een wagen. En er zit eigenlijk vaak een vaste ploeg. Dus er staan vaak met dezelfde collega's. En als je dan een goede verstandhouding hebt met die collega, dan kun je ook wel eens een keer zeggen, ja, dan gaan we even naar de kerk, want of een gebedje doen of iets doen. En toen zei ze, ja, we rijden even naar Bladel, want toen was het Hoge Loon. En toen was ik naar de pastoor geweest voor de biecht. En uiteindelijk komt er wel een vraag over, ja, maar wat houdt die biecht dan in? Want wat heb je zojuist gebiecht? En waarom moet je biechten?
3: Vertel je dan ook wat je hebt gebiecht?
1: Ik ga dan niet inhoudelijk verder, maar ik ga op de biecht, hè?
4: Ze kennen hem wel, hoor.
3: Ja. Ja.
4: En ik kan dan vervolgens weer zeggen tegen parochianen die vroegen, waar deed die man in die bonte kleren? Hoe heet zo'n pak ook weer?
1: Ja, gewoon werkkleren.
4: Werkkleren. Ja. Wat deed die toch in de kerk? Ja, die kwam biechten.
2: Ja, precies.
4: Dus dat is ook weer dan evangelisatie. Dus levert mooie voorbeelden op.
2: Ja.
3: Sorry, vertel verder, Max.
1: Ja, maar ik ben helemaal van me apropos.
4: Nou, even samenvatten. Dus, Niels die zegt niet te recalcitrant. Ja. Remo zegt ook bid van tevoren. Wees ook niet bang. Niet te braaf zijn ook weer in die communicatie. Max die zegt goede argumenten ook aandragen. Daar kom je ook verder mee. Wat Remo nog had gezegd is nodig mensen gewoon een keer uit om met je mee te gaan. Mm-hmm. Dat is vaak ook al verhelderend.
3: Ik hoor dat niet.
4: Ja, of Arvid ook nog ergens aan denkt, wat het uitdragen van je geloof betreft in je dagelijkse omgeving?
5: Sowieso niet voor schamen, niet voor terugdeinzen, ook wat Niels al zei. Het is niet dat ik zelf het nou heel erg over begin of zo, maar ik draag het wel uit. Ik draag altijd zichtbaar een kruisje om aan een ketting. En ik bid ook heel vaak de rozenkrans. Ja, dat is niet heel zichtbaar, maar dat is dan vaak in mijn hoofd. Maar ik heb ook het soort werk dat je vooral heel veel alleen zelf bezig bent. Dus ik hoef ook niet per se heel erg met mijn collega's te praten. Dus de omstandigheden zijn er niet heel erg naar. Maar ik sta er altijd voor open om dat gesprek te hebben. Ik vind dat ook heel leuk als dat er is. Ook al ben ik lang niet altijd de beste getuigenis of weet ik veel wat. Maar we proberen er wat van te maken. En het moet vooral in gebed zijn.
4: Zeker. En in gebed Mozes die zei ook, hè, ik kan niet praten, Heer, stuur een ander.
5: Ja.
4: Dat is mooi, hè? Hij kreeg Aaron, zijn broer, die deed vaak het woord. Dat is ook mooi, hè? Je hoeft het niet alleen te doen. Dus je kunt elkaar ook daarin in aanvullen. En laten we ook eerlijk zijn, soms gaat het gewoon fout. In het uitdragen van het geloof. Dan denk je vaak thuis, oh, had ik dat maar gezegd of had ik dat maar niet gezegd. Maar ook dat kun je ook weer corrigeren door je gebed.
3: Ja.
4: Maak goed wat ik verprutst heb. Doe ik heel vaak, ook als pastoor, hoor.
3: Ja.
4: Zeker, want ik ben daar wel een vakman. Maar dat gaat ook niet altijd goed. Maar ik merk ook wel dat als je ervoor bidt, dat er zich ook weer kansen voordoen om het te herstellen. En wat we ook mogen onthouden,

0: het uitdragen van je geloof. Dat is niet iets van een paar stapjes en dan heb je resultaat. Maar het kan soms ook jaren duren. Dat er een effect zichtbaar is. Het hoeft niet meteen resultaat te hebben.
1: Dus doe me denken aan de Heilige Schrift, die parabel over de zaaier. En dat we eigenlijk als christenen gewoon moeten zaaien. En onze lieve Heer die doet het werk. Die gaat het eigenlijk zorgen dat daar de zaadje gaat ontkiemen en dat er iets moois uit voorkomt. Het enige wat wij hoeven te doen is te zaaien. Ja. Laten zien van onze lieve Heer is er. Hij houdt van je. En die liefde is voor iedereen. Dus het is niet dat er iemand is waar die liefde niet voor is.
2: Ja. Behalve Ajaxieten heb ik vernomen van Mutsaars. Dat is flauw.
3: Maar we hebben toch een blij geloof.
2: Ja, dat is waar.
3: Als Ajaxieten niet mee mag te doen.
2: Jawel.
3: Nee, dat is helemaal niet fijn.
2: Dat is flauwkul.
0: Maar ik heb ook een werknemer die iedere dag bij mij naar de mis komt. Die heeft een hele goede baan in Bladel. Die komt 's morgens naar de mis. En brengt eerst zijn dochter naar school. Dus hij is vaak een beetje later. En hij moet ook weer iets eerder weg. Om op tijd op zijn kantoor te zijn. Maar dat vind ik ook een heel mooi getuigenis van zo iemand. En ze weten van hem op het werk ook dat hij naar de mis gaat. Prachtig. En dat is misschien nog wel vruchtbaarder dan een hele campagne, zal ik maar zeggen. Dus vanuit de innerlijkheid kom je vaak veel verder. Niet door trucjes toe te passen, maar gewoon door je hart te laten vullen. En dan gebeurt wat het spreekwoord zegt, waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over.
2: Zeker.
0: Ja, en dat zien mensen ook aan je.
4: Ja, ik denk dat eigenlijk de essentie ook is. Het moet liefde zijn. En het moet geen verdediging zijn. Het moet geen kruistocht zijn. Het moet vanuit liefde zijn. Ja, kruistocht kan ook vanuit liefde zijn natuurlijk. Maar
2: ja, ik zie Max al meteen. Die wil pauze op banen de volgende.
1: Hij strijdt lustig voor het geloof. Hè?
2: Ja, precies. Ja, dat,
0: gaan Petrus en Paulus vervieren binnenkort. Die zijn onthoofd respectievelijk gekruisigd. Maar dat is een passieve strijd natuurlijk. Dat is het wel goed om trouwens ook te zeggen. Dat is dan echt een onderscheid ook met de islam. De christelijke martelaren die passen geen geweld toe, waar andere slachtoffer van zijn. Nee. Maar zij blijven staande, ondanks geweld van anderen. Mm. Dat is het grote verschil. Ja. En veel mensen weten dat niet eens meer. Die schrikken al als ze het woordje martelaar horen. Maar in christelijke zin is dat gewoon de ultieme
1: Inderdaad,
0: van liefde en van getuigenis voor Christus.
1: Ik vind het ook al sterk iets om rationeel ons geloof te onderbouwen op werk. Heel vaak van jou, maar hoe weet je nou dat Jezus uit de doden is opgestaan? Ja, ik was er niet bij. Ja, ik ben maar 23 jaar oud, dus ik was er toevallig niet. Maar die getuigenissen van de apostelen, om die eigenlijk hun martelaarsdood tegemoet gelopen zijn. Die draagt kracht. Kijk, iedereen zal wel sterven voor een waarheid. Hè? Als er een werkelijke waarheid is, dan zal je daarvoor sterven. Ja. Hè? Maar je kunt een perceptuele waarheid hebben. Ik denk dat iets waar is. Hè? Zie je bijvoorbeeld moslims, hè? Die zijn ook martelaren. Dus die sterven ook voor hun geloof. Omdat zij denken dat het de waarheid is. Alleen omtrent de kruisiging van Christus en de verrijzenis van Christus heb je de apostelen. Als er mensen in de geschiedenis zijn geweest die weten of Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan, hè, of het een leugen is, dan zijn de apostelen. Maar ze hebben tot de dood toe die waarheid verdedigd.
0: Ja, en het waren geen gekke mensen. Dus je kunt je leven voor een schijnwaarheid prijs geven. Maar tegelijkertijd ook gekke afwijkingen of zo hebben. Nou, de apostelen waren mannen uit één stuk. Betrouwbaar, dienstbaar, actief, et cetera. Dus dat is wel belangrijk voor het hele plaatje. Hè. Dus ze zaten goed in elkaar. En desondanks durfden ze hun leven prijs te geven in het geloof dat ze daardoor ook beloond zouden worden in het hiernamaals.
4: Ik denk ook dat wanneer ons een leugen wordt verteld en we zijn ervan overtuigd dat die leugen waar is, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je daarvoor bereid bent om te sterven. Omdat je denkt dat het de waarheid is.
0: Zeker.
4: Maar als je zelf weet dat het een leugen is, ja, nee, dat gaat echt nooit gebeuren.
1: Dan ga je niet voor sterven.
0: Dan ga je vluchten.
4: Als je weet dat zelf weet dat het een leugen is, dat slaat helemaal nergens op.
0: En dit is trouwens ook een mooi aspect van getuigen van je geloof. Het is al een hele opgave om een eerlijke mens te zijn en te blijven. Ja. Zonder bedrog. Het is mooi dat als Jezus Nathanael ontmoet, dan zegt hij, dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Mm. Die moest hij hebben. Mm. Zo eentje moest hij hebben.
1: Dat is een goeie.
0: En dat is vaak ook al een indirect getuigenis naar je collega's toe op het werk of thuis in het gezin. Ja. Als ze op je kunnen leunen. Dat is al zo belangrijk. Mm-hmm. Als persoon. En dat helpt dan ook weer om geloofwaardig je overtuiging te delen met anderen.
4: Ik denk dat die twee ook allebei waar zijn natuurlijk. Want het is heel belangrijk om dit soort feiten te weten. Zeker wanneer dat technische dingen worden gevraagd. Zoals wat je net aanhaalt. Van hoe weet je dat nou?
0: Ja, huiswerk doen.
4: Maar zeker. Maar de meta, denk ik, van het evangelie is eigenlijk veel belangrijker. Maar we zijn vaak voor heel veel mensen om ons heen die dat soort vragen hebben, die komen eigenlijk niet eens met vragen. Wij zijn een beetje de enige Bijbel die ze ooit zullen lezen, heb ik ooit eens gehoord. En ik denk dat dat een hele mooie is om te onthouden.
0: Ja. Wij zijn de enige Bijbel die ze ooit zullen lezen. Die houden we er toch maar in.
1: Dat is een mooie woordenbreek.
0: Ik heb weer stof.
4: Het is een werktuig zijn
0: van Gods vrede. Maar daarbij aansluitend. Ja. Wat ik heb gemerkt, ook op momenten dat ik mij geneerde voor mijn geloof. Als ik een stukje uit de Bijbel letterlijk verwoordde, dat gaf mij kracht. En het deed iets naar de toehoorders. Mm-hmm. Dus wij zijn de Bijbel. Maar daarom is het af en toe goed om gewoon een zinnetje uit de Bijbel te noemen. Mm-hmm. Daarvan zegt de schrift zelf ook, het woord van God keert niet vruchteloos naar mij terug, maar het volbrengt mm-hmm. wat ik wil. Dus dat is dat zaadje wat jij ook zei. Dus nog krachtiger dan een sluitende argumentatie is vaak ook een schriftwoord. Een woord van de Heer zelf. Dat zijn werk doet in de levens van mensen.
1: Ja. Dus, en ik denk ook, leef wat je preekt. Ik kan heel vroom praten over hoe je katholiek moet zijn, maar als ik het zelf niet ga leven en daadwerkelijk laat zien, bijvoorbeeld in vroomheid, ja, dan draagt het helemaal geen vrucht, wat ik zeg. Het zijn loze woorden.
0: Ja, dit is inderdaad ook wat ik bij jullie generatie proef. Kijk, er zijn wel eens oudere collega's van mij die zeggen, oh, die jonge katholieken van nu, ja, moeten maar kijken of dat stand houdt. En ze hebben iets ontdekt, een zekere mystiek en een zekere zingeving. Maar weet je, dus ze spreken daar heel relativerend over. Wat ik vaak merk, jonge mensen nu in deze tijd die katholiek worden of katholieker, dat ze dat ook echt serieus in de praktijk willen omzetten. Omdat jullie leeftijdsgenoten hebben het meteen door als jullie zitten te huichelen.
4: Ja, dat goed ook.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus dat is eigenlijk ook het mooie van deze tijd. Kijk, de mensen vroeger gingen allemaal naar de kerk en niemand stelde er vragen bij. Nu is dat helemaal omgekeerd. Er zijn ook veel mensen die weggegaan zijn, zogenaamd vanwege de authenticiteit. Je moet niet doen wat je eigenlijk niet gelooft. Dus weg zijn is beter. Ja. Dus, maar de nieuwe generatie, die heeft wel een bepaalde zin voor oprechtheid. Zeker zijn mensen van vlees en bloed met hun eigen grenzen en zwakheden. Maar die geest zit er wel in. En dat zeg ik dan ook tegen mensen die relativerend doen over de nieuwe opleving qua belangstelling bij jonge mensen. Het is echt de geest die aan het werk is in de harten van de jongeren.
2: En als ik daarop aan mag haken, ik was vorig jaar in Rome op bedevaart. En ik merkte ook inderdaad de Nederlandse jeugd die daar was, die hebben allemaal, zo goed als allemaal, heel bewust voor hun geloof gekozen. Er waren uit andere landen, waar bijvoorbeeld Spanjaarden, waar ik nog heel erg grappige avond mee heb gehad, zonder dat ze door hadden, maar dat zeg ik dadelijk wel. Maar die waren daar en je merkte aan alles dat, dus ze zeiden gewoon letterlijk ook, ja, ik ben hier omdat mijn ouders me stuurden. En ja, ik ga iedere zondag wel naar de kerk. En ja, ik geloof ook wel. Maar zeg maar, die zaten dan heel de avond een beetje te zuipen. En die zagen bedevaart als een soort ordinaire zuipvakantie, weet je wel. Dus
0: een datingreis.
2: Ja, een soort datingreis, ja. Ook dat. En een beetje go-go vakantie, maar dan god. Dat weet ik veel hoe je het wil zeggen. Maar Maar het verschil was zeer, zeer groot te merken. En echt alle Nederlanders die erbij waren, die waren super, super gedreven. Want ze ook echt wisten van, ja, als ik hier voor de nep zou gaan staan, dan word ik afgeschoten. We hebben een keer gehad, ik zal die jongens...
4: Dat is niet vanuit angst, denk ik, hoor.
2: Nee, maar toch anders. Maar als ik een... Ander voorbeeld wat ik wil noemen is... ik heb ooit op school gezeten met een jongen. En wij waren de enige twee katholieken in de klas. Dit was op een studie van mij. En die jongen die had als naam, zeg maar al... en ik hoop niet dat we nou weer qua berichten krijgen van mensen van... dat gaat ook altijd daarover. Maar die noemde zichzelf seksgod. En die zei wel, ja, ik ga iedere zondag naar de kerk. Want het is wel het enige wat mij nog kan redden. Maar hij werd heel de tijd afgeschoten door mijn klasgenoten. Met ja, maar als jij pretendeert katholiek te zijn... waarom doe je dit dan wel? Ja, maar ik ben ook een mens met zonde en dat soort dingen allemaal. Hmm. En het erge was, ik bedoel, ik was hopelijk op dat gebied in elk geval een brave knul.
4: Een sekskabouter.
2: Ik was geen sekskabouter. Nee, gewoon maagd en braaf. Maar ik bedoel... absoluut niet. Ik was een brave knul op dat gebied, hoor. Maar
1: vrome katholiek.
2: Ja. Nee, maar op een gegeven moment was het zo dat mensen zeggen van... ja, maar hij doet dat, dus dan zal jij het wel ook doen, maar het gewoon niet zeggen. En ik denk van, daar ga je dus grootste mist in. Ja. Dus,
0: dat is precies weer dat thema van de betrouwbaarheid.
2: Ja.
0: Dat is het meest vruchtbare deel van je uitdragen van je geloof. Hè, leven zoals je wilt, hè, dat God... zoals God het ingeeft. Ja. En met vallen en opstaan, dat wel.
1: Heel veel maar vallen.
0: Wel, ja, absoluut.
4: Sukkelend achter Jezus aan.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel een mooi beeld van een sacramentsprocessie. Sukkelend achter Jezus aan. Ja, dat is misschien een bruggetje naar het onderwerp van de sacramentsprocessie. Die in deze periode in het jaar landsbreed weer gehouden worden. Meer dan 10, 20 jaar geleden. We kunnen er alvast een beginnetje mee maken, denk ik. En eventueel nog in de volgende aflevering op voortborduren.
4: Ik denk dat we nog genoeg tijd hebben, jawel.
0: Prima.
2: 15 minuten nog, zie ik.
0: Dan onze sacramentsprocessie man hier nu is Arvid. Je bent er ook bij betrokken, actief. En wat zijn zo jouw ervaringen daaromtrent? Want ook dat is natuurlijk het uitdragen van je geloof. Je gaat uit de kerk, mensen zien je. Wat wil je daarover kwijt?
5: Dus ik ben inderdaad afgelopen week, wanneer we dit opnemen, is de week van Corpus Christi, hè? De dag van het sacrament. En er zijn heel veel processies geweest afgelopen week. Dus je had donderdagavond in Reuzel bij pastoor Van Dijk had je een processie. En er zullen volgende week en over twee weken nog processies zijn overal. En zondag was er een processie in Os en een processie in...
2: En Bladel.
5: Amsterdam. En in Huissen, waar ik ook ben geweest, afgelopen zondag was ook een hele grote umdracht, heet dat dan, een soort van omgang. Dus dan je ziet ook echt dat groter dan de kerk zelf is. Dus dat is echt zo'n dag, dat is zo'n hele gemeenschap, zo'n heel dorp komt samen, schutterij erbij, kermis erbij, van alles en nog wat erbij. En die komen dan toch voor zoiets. En het is wel een interessante... Je ziet dan heel duidelijk, oké, er is een groep mensen die komt hier om het geloof te laten zien aan hun mededorpelingen. En je hebt de groep mededorpelingen die het meer als een soort van traditie ziet of zo. Van dit hoort bij ons dorp, dit hoort bij onze gemeenschap. En dat komt dan heel mooi samen. Dus dat zijn een van die weinige momenten dat je nog dat echte cultuurkatholicisme hebt, wat eigenlijk dood aan het gaan is. Zo sprak ik ook een man en die had de sleutel voor een kerk die eigenlijk gesloten is. Die kerk is aan de eredienst onttrokken en die kerk is verkocht. En er komen appartementen in, maar dat is nog niet verbouwd. Wordt het uitgesteld, want het is een monumentaal pand, dus ik kan het regelgeving. En hij vertelt ook van ja, en ze hebben daar ook een processie en een kerk en van alles en nog wat. Hij zegt ja, deze kerk dat is echt voor onze gemeenschap en dit is echt belangrijk voor ons dorp en belangrijk voor onze mensen. En je ziet die mensen die hebben van die oudere generaties, die hebben echt een diep besef van die katholieke tradities, maar dan tegelijk hebben ze allemaal hun beeld over de kerk en van alles en nog wat. En ook waar we het net over hadden van dat idee van authentiek geloven. Van ja, als je, er wordt heel vaak de nadruk gelegd op van ja, je moet niet hypocriet zijn. En het kan ook een beetje afschrikken dat mensen denken, oh, ik ben niet goed genoeg. Ja, dan stop ik er maar mee.
0: Ja, precies. Dat is ook de reden waarom eigenlijk veel processies verdwenen zijn.
5: Ja.
0: Vanuit een soort ja, overdreven authenticiteitsideaal.
5: Ja.
0: Ik ben niet zo'n perfecte christen, dus laat ik maar niet naar buiten gaan. Maar wij gaan wel naar buiten.
5: Ja.
0: Want wie nemen we mee?
5: We nemen Jezus mee. Maar
0: de perfecte.
5: Het gaat ook niet om ons.
0: Dat is het grote is verschil.
5: Nee, precies, maar we bidden dat ook, hè. We zijn niet waardig. Dat bidden we voordat we de communie nemen. Dat is niet voor niets. Dat besef moeten we ook hebben. En, maar ja, het is toch wel, het confronteert vaak mensen van ja, en het is, je wordt heel gauw met je, met de jaren natuurlijk ook lauwer. En je krijgt allemaal wereldse invloeden mee. En je vergeet het een beetje misschien. En je gaat allemaal andere dingen doen. Dus het is heel moeilijk om je geloof vast te houden. En als je dan ook nog eens hoort van de een paar mensen die heel devoot zijn van ja, je moet wel authentiek zijn of zo. Of niet hypocriet zijn en het gaat om het hart en niet het hoofd. En dan denk je, ja, ik doe wel de ceremonie, ik kom wel op zondag, maar ik voel er niet zoveel bij. Het kan heel demotiverend werken. Maar goed, waarom ik dit allemaal zeg is, zo'n processie is dus toch nog zoiets van wat voor ook voor cultuurkatholieken nog iets heeft. Dus ik vond het heel interessant om te zien van, het is groter dan alleen de mensen die normaal in de mis zitten of de mensen die heel actief in het geloof zijn. Zo'n processie gaat echt naar buiten toe. En het trekt heel veel mensen aan. En het kan echt voor zo'n dorp, voor zo'n gemeenschap, kan dat echt heel belangrijk zijn.
2: Maar is het dan niet juist ook een beetje meer een soort derde, om het maar even zo te noemen, kerst en Pasen? Want dat er heel veel cultuurkatholieken zijn die dan zeggen van ja, ik kan met kerst en Pasen naar de kerk, doe maar daarna ook toch voor gezien. En dat die mensen dan juist naar zo'n processie komen en het daarna ook weer voor gezien houden. Het is goed dat ze weer een keer extra komen, maar is het dan juist niet ook, misschien ben ik daar te pessimistisch in. Ik denk van, maar ze komen dan en de rest van het jaar zie je het niet meer.
5: Nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel, we kunnen daar ook wel snel heel erg in oordelen natuurlijk. Hè? De mensen die wel op zondag komen van ja, ze komen maar één keer per jaar en dit en dat. Maar ik bedoel, het is toch interessant hoe zoiets de mensen toch weer bij de kerk betrekt.
2: Absoluut.
0: En ja, dat is, wat je eigenlijk ook doet is pleiten voor een stuk inleving.
5: Ja.
0: In de mensen aan de andere kant.
5: Ja, ja, je moet ze toch, je probeert ze te bereiken.
0: Ja.
5: En wat is er dan mooier dan met het sacrament? Ook al hebben ze misschien niet eens dat besef, maar dat ze eigenlijk komen voor die schutterij of ze komen voor de alles eromheen of zo. Maar het is toch mooi om te zien dat in die preek dan, dat was afgelopen zondag ook, wordt er toch heel erg aangestuurd op van hé, waar het hier om draait is toch die eucharistie en dat wordt uitgedragen.
4: Mm-hmm. Het doet mij heel erg denken aan ik weet niet waar ik dat nou een keer eerder heb gezien of gelezen, maar denk maar aan je eigen heiligheid.
5: Ja.
4: Maak je daar maar druk over. En ik denk dat het heel goed is om blasfemie en misstanden en misbruik, om dat serieus te nemen. Maar die mensen die komen wel.
5: Ja, ja precies. Ja.
4: En ja, je kan ze gaan corrigeren, maar dan weet je zeker dat ze niet meer komen. Wat veel effectiever is, denk ik, om ze aan te spreken, betrokken te laten voelen en vooral heel hard te bidden voor die mensen. Ik denk dat veel, dan komen we weer terug over het argument, hoe moet je evangeliseren op de werkvloer? Met liefde, denk ik. Er is zo'n harde preek over, je moet het zus en zo doen. Daar krijg ik zo'n heel farisees gevoel bij ook. Dat is allerminst verwelkomend. Ondanks dat het niet per se onwaar is, natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Christus is niet gestorven voor de wet. Ja, is de
2: Max
4: wet.
2: Leunde naar de microfoon toe. Ja, nou,
4: kom maar op, Max. Kom maar op.
1: Ik denk, de manier zoals wij zo'n processie vieren, dat het ook een bepaalde, een bepaald evangeliserend vermogen draagt. En als wij laten zien hoe devoot wij uiteindelijk onze lieve Heer aanbidden, dat mensen dan gaan inzien van, oh, we zijn eigenlijk met iets groters bezig dan dat daar maar een stukje brood in een of andere monstrans zit. Nee, het is onze lieve Heer die daar is.
0: Ja. En zien bidden doet bidden. Dat is ook een spreekwoord.
4: Zeker.
0: Wat ik ook wel daar nog wil toevoegen, is alsjeblieft mensen die bij processies betrokken zijn, probeer het echt een bidtocht te laten zijn. Want zodra er gekletst gaat worden, of alleen maar op de drom geroffeld of muziek gemaakt, ja, dan zakt het in één keer terug in folklore. Probeer ervoor te zorgen dat bij jouw processies, waar je bij betrokken bent, of waar je invloed op kunt uitoefenen, dat het echt een bidtocht is. Ja. Met religieuze liederen, de rozenkrans of andere dingen. Gebruik dus nooit een toeter, dat iedereen het ook kan horen. Maar
2: nou, had
0: dat, dat is wel, ja, zeker, zeker. Jij krijgt van mijn toeter volgend jaar.
2: Mooi.
0: Dat is wel, dat maakt wel een echt verschil. Die processies die er nog zijn en die een beetje folkloristisch zijn, die hoeven niet afgeschaft te worden, maar die moeten wel geüpgrade worden.
2: Ja.
0: Want dat zie je nou juist bij de nieuwe processies die opkomen. Dat zijn weer de bidtochten.
2: Zeker.
0: Daar moeten we het uiteindelijk toch van hebben. Niet van de vlaggen en de trommels. Uiteindelijk moeten we God prijzen.
1: Ja. Werkelijk met geloof.
2: Halleluja. Je ziet zo in Reuzel en ook in Bladel zag je dat ook heel mooi inderdaad, dat als ik het voorbeeld uit Reuzel als even mag nemen, daar waren we aan het lopen en we gingen al zingend de kerk uit. En vervolgens, Max zie ik weer grinniken en Niels trouwens ook, zetje viespeugen. Maar je gaat zingend gingen we de kerk uit en vervolgens was er één mevrouw die dacht, het is stil. Oh, nu ga ik op handelen. En die begon meteen luidruchtig de rozenkrans te bidden. In Bladel gebeurde dat ook. Maar dat was zeg maar afgesproken dat iemand dat zou doen. En die mevrouw dacht, nou, dan ga ik wel gewoon op mijn eigen tempo er doorheen. En misschien sluiten mensen bij mij aan. Maar uiteindelijk...
1: Goed initiatief.
2: Zeer goed initiatief, dat wel. Initiatief, ja. En uiteindelijk zijn we gewoon... al biddend op het kerkhof van Reuzel hebben ze een heel mooi de berg van Gogota nagebouwd. En daar zijn we aangekomen, zegen met het Allerheilige Sacrament gekregen. En daarna weer al biddend verder terug naar de kerk toe gegaan. En het was een kleine processie, maar uiteindelijk, ik weet niet of dat er hier ook bij was, maar Michael die zal me vast wel corrigeren als hij dit hoort. Maar Michael was een keer niet bij de processie, maar bij de kruistocht in Reuzel.
0: Kruisweg.
2: Ja, ik niet gewoon. Waar het hart van vol zit, loopt de mond van over. Mijn drang tot kruistocht is groot, mensen. Maar in elk geval, hij was met een kruisweg door Reuzel bezig. En je hoort wel een paar keer vreemd aangekeken. Maar je hebt niet dat mensen in één keer er doorheen gaan schreeuwen of zo. Want dat zijn mensen toch vaak angstig voor, heb ik het idee.
4: Mm-hmm.
2: En dan op achteraf liep Michael dus door Reuzel terug naar de kerk toe. En toen kwamen er echt mensen op me af met, hey, ik zag je net bidden met die man met die gekke kleding aan. Dat was de pastoor. En wat deed je nou eigenlijk? En toen is hij dat uit gaan leggen. En toen zei, heb ik vernomen, Michael, bel me als ik het niet goed zeg, maar dat die mensen zeiden, oh, wat mooi. Misschien ga ik ook wel een keer naar de kerk toe.
0: Okay,
2: dus zeg maar, dat is uiteindelijk waarvoor je het doet, weet je wel.
0: En
2: dus,
0: ik denk dat er in Reuzel al tientallen jaren geen processie meer was geweest. Dus
2: nee.
0: Chapeau voor de pastoor en zijn medewerkers.
2: Van Dijk strijder.
0: Dat hij dat ook weer... pastoor Van Dijk.
2: Ja.
0: Die heeft dat gedaan en gedurfd.
2: Ja,
0: hij vond
2: het
0: zelf ook best wel spannend, maar het is gelukt. Halleluja. En op naar de volgende processie.
2: Hij had van tevoren nog een heel mooie mini... preek ter introductie voor de mis gehouden. Dat hij daar ging niet staan en zei hij, geachte mensen, gelovige broeders en zusters, ik zie dat we met boven de 20 mensen zijn. Dat doet mij deugd, want we zouden onder de 20 mensen niet een processie gaan doen, want dat is eerder een processie naar de verdoemenis toe, want daar moeten de mensen niet aandoen.
5: Dat is een anti-getuigenis.
2: Een anti-getuigenis, dat was het. Dankjewel, Arvid, inderdaad. En die ging vrij hard op. En toen zei hij nog van, ik heb er een hekel aan als mensen zeggen, de oude en de nieuwe mis, er is maar één mis. Dus dat vond hij ook nog heel mooi. En dat kan ik niet zeggen, want Alex is er niet bij. Ik zie Arvid weer naar de microfoon grijpen.
5: Hij zei niet, er is één mis, hij zei, er is één ritus, volgens mij. Daar sprak hij over. Dus hij zei, want de mis die gedaan werd, was een Trinitijnse liturgie.
2: Ja.
5: En hij zei dus ter introductie van, oké, communie op de tong. Nog een aantal dingen, een paar dingen die belangrijk zijn om te participeren in de Trinitijnse liturgie. En toen zei hij van, ik spreek niet zo graag over de meerdere ritus. We zijn maar één ritus eigenlijk. Hè?
2: Ja.
5: De Westerse Katholieke Kerk, Latijnse Kerk. En er zijn meerdere liturgieën natuurlijk.
2: Ja, dat was het.
5: Dus, daar sprak hij eigenlijk over.
2: Ja, en de rest van de preek ga ik niet afmaken, want ik word weer verbeterd.
4: Nee, dan hadden mensen er ook gewoon zelf gelijk bij moeten
2: zo
4: zijn.
2: Goed, ja, absoluut. Ja. Volgende keer gewoon kom naar Reuzel of Bladel en wees bij een processie. Getuig van uw geloof.
4: Nou, zullen we met deze shout-out naar Den Dave, pastor van Dijk, afronden?
0: Zeker, we gaan afronden. En we zullen bij het slotgebed ook nog even bidden van monsieur Mutsaert, die gelukkig herstellend is. Het gaat echt de goede kant op. Ik hoorde dat hij afgelopen weekend ook weer ergens geconcelebreerd heeft. Dus dat is heel fijn. We zullen dat doen met een wees gegroet. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
6: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 juli viert de kerk het feest van de heilige Petrus en Paulus. Hoogfeest met vigilie, credo en drie lezingen. De introïtus: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gezonden heeft om mij te redden uit de hand van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. Dit zei Petrus toen de engel hem bevrijdde uit de gevangenis. Hij weet het zeker. Zeker van zichzelf? Zelfverzekerd? Nee, hij is zeker van God. En dat is wat we vandaag vieren. Wat in Jezus was en in Petrus, dat is nu ook bezit geworden van de kerk. Die zekerheid van God. Die zekerheid wie Jezus was voor Petrus. Gij zijt de heilige Gods. En die zekerheid dat Jezus de heilige Gods is, werd door Paulus over de grenzen van het Joodse volk heen getild naar heel de wereld. Hij is de apostel van de heidenen. En door hem is Jezus gemeengoed geworden voor alle mensen. Paulus geeft aan alle mensen met een menselijk hart de mogelijkheid te geloven in Jezus. Het is daarom een God-menselijk gebeuren. God deelt zich mee aan de mensen. Dat is het ene wonder. En het andere wonder, de mensen ontvangen hem. Ze hebben het vermogen hem te ontvangen. Hij die van een andere wereld is. Ze stoten hem niet af, maar ze ontvangen hem. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen zo? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam: zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dit is het woord van God. En weer beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Afdalen in mezelf, zodat al het bijkomstige van mij afvalt, alles wat vlees en bloed is, wat de opvattingen van de mensen mij leren, dat alles laten vallen, zodat ik daar kom waar ik uit Gods hand mijn vrijheid ontvang, om zo open te komen voor Jezus als een geheim uit de hemel. Een geheim dat mij door de Vader in de hemel wordt geopenbaard. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, sta ik stil en richt ik de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals hij in Simon, een mens van vlees en bloed, de rots heeft gezien. Door een gebaar mijn eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan in de houding die mijn besef van Gods aanwezigheid het beste ondersteunt, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik in mijn geweten bewogen word. Zoals Petrus door de Vader in de hemel bewogen werd, voordat hij Jezus als de Christus beleed. In deze houding vraag ik om de genade dat ik God mag dienen zoals hij gediend wil worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn
in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in grote lijnen de geschiedenis, de belijdenis van de mensen, wie is volgens de opvatting van de mensenzoon. En deze belijdenis door de mensen is tevens de belijdenis van de verdeeldheid bij de mensen. Sommigen, anderen, weer anderen. En de tweede stap dan, de belijdenis van de kerk. Als een antwoord door Petrus op de vraag van Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan de derde stap, de belijdenis van Jezus, op mijn beurt zeg ik u. De plaats ook zien waar dat gebeurde, in de streek van Caesarea van Filippus, dat wil zeggen op heidens grondgebied, in de verborgenheid ook. Misschien vond het plaats bij een massieve, indrukwekkende rotspartij die daar is. En een rots deed de Israëliet denken aan God. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Psalm 18. De kerk, gefundeerd op het Petrusambt, is het geestelijk rotsmassief in de wereld. Het werk van God in onze geschiedenis, bezield door een doodbestendig leven. En dan ook mijn eigen plaats zien, dat ik niet gewoon maar bij mensen hoor, maar bij de kerk. En daardoor, doordat ik bij de kerk hoor, heb ik andere opvattingen dan de mensen. Ik onderscheid me van de mensen, doordat ik in Jezus zie wat de Vader in de hemel ons over hem openbaart. Aangezien het een goddelijk geheim is, moet ik eerst weer vragen om een bijzondere genade. Ik vraag om een bijzondere, om een innerlijke kennis van Christus mijn Heer, om hem beter te leren kennen als de Zoon van de levende God, als de door Gods geest gezalfde, om hem meer van harte lief te hebben en hem meer van nabij te volgen. De overweging. Hoe wordt Christus kerk opgebouwd? Daarvan geeft de eerste lezing van vandaag ons een voorbeeld. De lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. Die gaat over de gevangenneming van Petrus en de bevrijding door een engel van God. Een spannend verhaal, vol wisseling van belevingsmomenten waarbij je je hart vasthoudt. Vurig wordt er voor Petrus gebeden terwijl hij in de gevangenis zit. En plotseling, volkomen onverwachts, komt er een ingrijpen van God. Tot op het laatste moment weet Petrus niet of hij droomt of wakker is, maar de grote lijn daarvan is, van lijden naar verblijden, van dood naar verrijzenis, van menselijke nood naar goddelijk ingrijpen. Hij wordt ternauwernood gered. Hij is werkelijk door het oog van de naald gekropen, niet door zijn menselijk vernuft, maar omdat de Heer hem terzijde heeft gestaan. Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. In Paulus ging het op dezelfde manier. In de tweede lezing, aan het eind van de tweede brief aan Timotheus, kijkt Paulus nog eens terug naar zijn leven. Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. De Heer heeft mij verlost uit de muil van de leeuw. En hij zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Lijden aan de zonde en bevrijding door God. Sterven en verlost worden door God, dat zijn de bouwstenen waarmee de christelijke kerk wordt opgebouwd. En dat zijn ook de bouwstenen van ons eigen christelijk leven nu. Nu mag het er dan bij ons allemaal wat minder heftig aan toegaan dan bij Petrus en Paulus, maar de moeilijkheden van het begin zijn er nog steeds. Wat heeft de kerk op het ogenblik niet te lijden? En wat overkomt ons niet allemaal? Zijn we hier in Europa niet
in 50 jaar tijd zo goed als alles kwijtgeraakt? Van heel groot tot heel klein geworden? Het zijn misschien niet allemaal van die grote dingen die in de krant komen te staan. Soms zijn het maar kleine dingen die ons toch het gevoel geven dat we alles moeten loslaten. Dat we echt sterven. Sommige kleine dingen kunnen inderdaad op een bepaald moment alles voor ons betekenen, kunnen ons de symboolwaarde geven van het alles. En dus zijn we nog steeds de goede kerk, de kerk van Jezus. Die kerk is in nood, ver weg, maar soms komt het heel dichtbij. Als je zelf zoiets overkomt, als je het gevoel hebt dat je alles moet geven, let dan niet zo op je eigen verdriet, op je eigen gevoel, maar zie het lijden van de heiligen glanzen. Zie de glans van het aureool rond het hoofd van de heiligen en rond heel hun gestalte. Dat aureool van licht, van goddelijk hemels licht. Zelf waren de apostelen dankbaar als ze voor Jezus mochten lijden. Zo staat het in de handelingen van de apostelen. Ze waren verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de naam. Eigen moeilijkheden invoegen in het geheim dat met Petrus en Paulus begonnen is. Daarmee bewijs je de echtheid van je geloof. Daarmee bewijs je wat je ervoor over hebt. Men mag best verdrietig zijn, maar de toon van het leven mag dankbaarheid zijn. Het zien in het licht van de apostelen en van hen weg naar Jezus kijken om wie het hun ging. Het gaat om Jezus, ook nu. Het valt op dat hun vruchtbaarheid na hun dood ver uitgaat boven wat ze tijdens hun leven hebben kunnen doen. Al die tijd is de kerk gezegend met de genade van de eenheid op deze rots. En na Paulus' dood zijn zijn brieven nog veel meer gelezen dan daarvoor. De heilige Johannes Chrysostomus heeft eens in een preek gezegd: "Wat een vreugde is het voor mij de stem van de heilige apostel Paulus te horen, een geestelijke bazuin. Mijn hart slaat sneller wanneer ik zijn brieven lees. Het hart van Paulus is het hart van Christus. De liefde van Christus drijft hem." Maar nu de belijdenis van Petrus. Eerst de vraag van Jezus: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" "Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?" Alsof Jezus een ander antwoord van zijn leerlingen verwacht dan van de mensen. Maar de leerlingen zijn toch ook mensen? Of heeft Jezus hen gekozen omdat zij bijzondere mensen waren, niet zomaar mensen? Ja en nee. Ze zijn uit de mensen genomen. Kom, volg mij. En door met Jezus om te gaan, worden ze anders. Als in een sacrament. Jezus is het sacrament van de godsontmoeting, het sacrament van de kerk. En ze worden zelf, tussen aanhalingstekens, God, vergoddelijkt. De kerk, de mensen van de kerk, de gelovigen, hebben over alles een ander idee. Over normen en waarden, wat mag en wat niet mag, over goed en kwaad, over het leven, over arm en rijk, ziek en gezond, over de inrichting van de maatschappij, over alle mogelijke maatschappelijke vraagstukken. Wat een kloof dus tussen kerk en wereld. En waar halen die gelovigen die nieuwheid vandaan? Waar anders dan van hem die de nieuwe mens is? Luistert u maar. "Maar gij, wie zegt gij dat ik ben?" Dat kunnen we nu beter begrijpen. Over alles een ander idee, dus ook over Jezus. Binnen de kerk, binnen de omgang met Jezus, kun je Jezus zien zoals Petrus Jezus zag. "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, in wie God zelf
hier levend voor ons staat. De kerk is anders. Een soort voorhoede. En kan dan ook terechtkomen in het isolement van de voorhoede. Zo zal het blijven, ook in de kerk. De kerk is goddelijk. Sleutels van het Rijk der Hemelen. Dat zijn niet alleen maar de sleutels van de kerk. Het is een verheven, hogere macht. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Het woord van de kerk krijgt dus een goddelijke waarborg. God staat achter de kerk. De sacramenten geven een innige vereniging met God. De kerk is het sacrament van de vereniging met God. De eenheid die Christus heeft met de kerk. Geen wonder dat de mensen het moeilijk hebben met de kerk. God verenigt zich zo met de kerk dat hij zelf in die kerk werkzaam is. Breng dus geen scheiding aan tussen het goddelijke en het menselijke in de kerk. De kerk is helemaal goddelijk en helemaal menselijk. Helemaal zondig en helemaal heilig. Ontvang dan het lichaam van de Heer met dit geloof. Niet naar wat u ziet, maar naar wat u gelooft. Net als in de kerk. De kerk is goddelijke aanwezigheid in menselijke vorm en gedaante. Dat hoge geloof, met een oprecht hart uitspreken en beleiden, daarvoor dient de geloofsbelijdenis. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus als met een goede vriend, ontspannen, vertrouwelijk, want hij is nederig. Heel zijn goddelijke grootheid ontvangt hij van de Vader. En tenslotte mij bij de Vader uitspreken, en onze Vader bidden, en samen met Jezus en de kerk langzaam en eerbiedig dat onze Vader uitspreken.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: 0000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de Maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de Maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt,
en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder. En laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de constitutie Lumen Gentium te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
1: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En we mogen vandaag nog gaan luisteren naar een nieuwe legato. Dat is eventjes de laatste. Volgende maand juli en augustus zijn een beetje vakantiemaanden. En dat geeft mij de gelegenheid om wat mensen uit te nodigen die dan hun eigen muziek meebrengen en daarover gaan vertellen. En daar de volgende keer meer over. We gaan beginnen met Gregoriaans. En het is 29 juli, dan is het feest van de heilige Petrus en Paulus. En mogen we dan 3 stukjes Gregoriaans laten horen. Het is het Introitus en daarbij wordt gezongen: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht. Dan komt de Alleluia en dan als derde de Communio. Tu es Petrus, gij zijt Petrus. Daarna gaan we luisteren naar een Ave Virum. Dan zult u zeggen, ja, die hebben we de vorige keer toch al genoeg gehoord, dat klopt. Maar ik heb hier nog een Ave Maria van Mozart, maar dan instrumentaal. En dat is de solisten, dat zijn Jaap van Zweden als violist, Han de Vries als hoboïst en Anneke de Vries als fluitist. Gaan we nu eerst luisteren naar het Gregoriaans.

naar wat Gregoriaans en Ave Verum instrumentaal. Mogen we nu gaan luisteren naar een Ave Maria van Felix Mendelssohn Bartholdy. We zeggen nou, we hebben er vorige week al een heleboel gehoord, dat klopt ook. Dit is toch een Ave Maria die we weinig horen. En dat is het Ave Maria, is dus het gezongen Wees gegroet. En dan hoort u het Kamerkoor van Europa met nog 8 verschillende solostemmen. En het geheel staat onder leiding van Nico Mat.

Na het Ave Maria van Mendelssohn gaan we nu, we gaan vandaag een heel gevarieerd programma maken en gaan we luisteren naar een menuet en badinerie van Bach. En die is eigenlijk ook, wordt dan aangeduid als een romantische Bach. Nou, hij heeft natuurlijk, hij komt uit de barok, ook heel veel andere muziek geschreven. Dit is dus uit de orkestsuite nummer 2. Daarna gaan we luisteren naar een Sanctus en Benedictus Schöpfungsmessen van Joseph Haydn. Ja, er zijn door het de eeuwen heen heel wat missen zijn er geschreven. En dan is dit er eentje van. Joseph Haydn die leefde van 1732 tot 1809. We horen een aantal solisten en het Tulzer Knabenkoor onder leiding van Bruno Wahl.

Na twee delen uit de mis van Haydn gaan we nu weer een hele andere kant op. Namelijk, we gaan luisteren naar muziek van Tchaikovsky. Hij leefde van 1840 tot 1893. En de cd die hebben ze genoemd Het Hart van Tchaikovsky. Nou, er staan heel wat nummers staan erop. Wat ik u wil laten horen is een tweede deel uit de symfonie. Nummer 6, ook wel genoemd de pathetiek. En dat is dan een Allegro con Grazia. We horen de Wiener Philharmoniker en de dirigent is Laura Mazzala.

Ik zei wel dat we een heel afwisselend programma hebben. En gaan we nu, nadat we Tchaikovsky gehoord hebben, weer heel wat anders. Namelijk, we gaan naar een gewijde koraal van Johannes Brahms. Nou, daar horen we eigenlijk niet zoveel van. Die zit ook in dezelfde eeuw als Haydn, 1833-1897. En daar draai ik eigenlijk heel weinig van, maar dit is ook een hele mooie koraal. En dan wordt er gezongen: Do will keep him in perfect peace. Zult hem in volledige vrede behouden. En we horen dan het Choir of the St. John College van Cambridge. En de dirigent is Christopher Robinson. Ik zei al, we gaan van alles en nog wat doen. We gaan nu naar de componist Liszt, Frans Liszt. En die zit ook, we blijven een beetje in dezelfde eeuw, namelijk 1811-1886. En Liszt is in Hongarije geboren. Dat hoor je vaak ook aan zijn muziek. En hij is in Bayreuth is hij overleden. Hij was bekend als een wonderkind. En ja, vooral als pianist heeft hij ook veel geschreven, maar zelf was hij pianist. We gaan luisteren naar, en dat is alleen eens op de piano, de Liebestraum nummer 3. En dat wordt gespeeld op de piano door Georges Bollet.

En zo zijn we ook alweer aan het einde van deze legato gekomen. En mogen we dan afsluiten met Maria, namelijk een Salve Regina, geschreven door Joseph Haydn. En die leeft dus iets eerder als de componisten die we net gehoord hebben, namelijk van 1732 tot 1809. Dan horen we daar het eerste deel, dus een adagio. Salve Regina, wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven en onze hoop, wees gegroet. En een Salve Regina, die zingen we natuurlijk heel vaak, vooral ook 's avonds na de vespers of na de mis kun je hem ook zingen. En dat is in de tijd door het jaar en dan in de paastijd is het altijd Regina Celi. We horen een aantal solisten, onder andere Harry van der Kamp, een Nederlandse bas. En ook het Tulzer Knabenkoor onder leiding van Bruno Weil. En aan het orgel horen we Geoffrey Lanchester.

Beste luisteraars, ook deze legato zit er weer op. Een uur is zo weinig als je veel muziek hebt. Maar we hebben weer heel wat verschillende muziek kunnen laten horen. En dat was, we zijn met Gregoriaans begonnen. En we hebben een Ave Verum instrumentaal. We hebben geluisterd naar een Ave Maria. We hebben Bach eventjes gehoord, de romantische Bach. We hebben twee delen uit de mis van Haydn gehoord. En zo gingen we verder, dus ook een deel uit een symfonie van Tchaikovsky. En zo hebben we ook nog de Liebestraum gehad. En we zijn afgesloten met een Salve Regina. En dan wens ik u in ieder geval bedankt voor uw luisterend oor. Ik wens u alle goeds. Een beetje sterkte in de verwarming, in de warmte. Maar wees gerust, maandag is het maar 24 graden, dus dan is het leed een beetje geleden. En heel graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, we mogen weer verder lezen in het boek Ik heb dorst. Over moeder Therese en Therese van Lisieux. En we gaan nu verder bij de verlaten herder.
1: Het doel van de geschriften van Johannes van het Kruis is de vereniging met God. Om die te bereiken beveelt hij drie dingen aan. Het geloof, de liefde, de navolging van Christus. Hij weet uit ervaring dat het diepe verlangen van de mens niet volledig vervuld kan worden tenzij in de vereniging met God. Al zijn gedichten bezingen het verlangen van de ziel naar God en het verlangen van God naar de ziel. Hij toont in een meeslepend gedicht het drama van de herder, Christus. Verwond in zijn liefde, omdat hij door zijn herderin, de mens, is vergeten. Het gedicht is waarschijnlijk tussen 1584 en 1585 in Granada geschreven.
0: Een herdersknaap, alleen en ongelukkig. Niets was hem wel en niets kon hem bekoren. Was hij zijn herderin met zijn gedachten en met zijn hart gepijnigd door de liefde? Hij treurde niet omdat de liefde hem kwelde. Het hinderde hem ook niet dat hij pijn had, al was hij dan ook diep gewond van harte, maar treuren deed hij, daar hij werd vergeten. Want de gedachte alleen te zijn vergeten, door zijn bevolg herinnertje bewoog hem zich af te laten beulen in de vreemde, omdat zijn hart gepijnigd werd door liefde. De jonge herder spreekt: wie de onzalige die haar afkerig maakte van mijn liefde en niet wil dat zij haar lust vindt in mijn bijzijn en aan mijn borst die om haar liefde wond is. Na lange, lange tijd is hij gestegen, hoog op een boom, oogend zijn schone armen en daaraan hangend is hij dood gebleven, zijn borst ten einde gepijnigd door de liefde.
1: Het zou geen recht doen aan Johannes van het Kruis om dit gedicht te willen verklaren. Of dit lied, zoals het in zijn tijd werd genoemd, omdat hij het zelf niet van commentaar heeft willen voorzien. In tegenstelling tot zijn andere gedichten. Hij bevestigde dat alles in zijn gedicht tot uiting kwam en dat het de kern vormde van zijn mystieke theologie. Dit herinnert ons aan de woorden van de proloog van het geestelijk hooglied. Ik houd dit ook voor beter, want het is verkieselijker aan deze taal der liefde haar brede bekentenis te laten, betekenis te laten, omdat iedereen erna zijn eigen aard en geestvermogen zijn voordeel mee zou kunnen doen. Dit is beter dan ze te beperken tot één betekenis die niet aan de smaak van iedereen is aangepast. Deze voorzichtigheid van de dichter weerhoudt ons er niet van om het gedicht in een geest van liefde te overwegen.
0: De wond van de liefde. De herder heeft alles aan zijn herderin gegeven en denkt voortdurend aan haar. Hij is opgetogen haar te beminnen, verheugd door de eeuwige act van liefde die komt van het hart van de drie-eenheid. Wanneer hij treurt en lijdt tot stervens toe, is het omdat hij door zijn mooie herderin is vergeten, die hem waardeloos achtte en die zelf haar ongeluk tegemoet gaat door zijn liefde te weigeren en zich niet in zijn aanwezigheid wil verblijden. Hij ziet de herderin lijden en zich afwenden van zijn liefde. En dat verwondt zijn hart. Johannes van het Kruis gebruikt in zijn geestelijk hooglied ook het beeld van het verwonde hert om de wond van liefde te verhelderen.
1: De bruidegom vergelijkt zich met een hert, want met dat hert bedoelt hij zichzelf. Nu moet men weten dat het aan het hert eigen is hooggelegen plaatsen op te zoeken. Wanneer een hert gewond is, gaat het in allerijl verkwikking zoeken bij het koele water. En als het hert het klagelijk geluid hoort van de hinde en merkt dat zij gewond is, gaat het naar haar toe en streelt en liefkoost haar. Zo nu doet de bruidegom. Hij ziet immers dat zijn bruid gewond is van liefde tot hem. Op haar klagend zuchten komt hij, evenzeer gewond, van liefde tot haar, naar haar toe. Bij degene die elkander lief hebben, is immers de wonde van de een ook de wonde van de ander. Beide voelen hetzelfde. Het is dus alsof hij zegt: mijn bruid, keer terug tot mij. Als gij gewond zijt van liefde tot mij, dan kom ik, zoals het hert, tot u. Want in uw wonden voel ik mijzelf gewond.
0: De herder heeft dus pijn. Het hart is dodelijk gewond. Want hij wacht op een liefdesantwoord van zijn herderin. Hij verlangt dat zij haar leven op dat van hem afstemt. Dat zij zijn gewonde hart aanvoelt. De liefde vraagt wederkerigheid. Therese geeft haar devies, dat zij overigens ontleent aan de geschriften van Johannes van het Kruis: liefde wordt alleen met liefde betaald. Ze schrijft in de kleine goddelijke bedelaar van Kerstmis: ik weet het. Uw ziel wil niets anders dan hem dag en nacht troosten. Goed, de kus die hij verlangt, is uw hart brandend van liefde.
1: De uitwisseling van harten. Dit gewonde hart, dat zo prachtig is verwoord in het gedicht van Johannes van het Kruis, doorstoken uit liefde voor ons, werd een eeuw later, tussen 1673 en 1675, geopenbaard aan religieuzen van de visitatie van Paray-le-Monial aan Margaretha Maria Alacoque. In een ware uitwisseling van harten noemt Jezus haar de geliefde discipel van mijn heilig hart.
0: Hij liet me lange tijd aan zijn borst rusten, waar hij mij de wonderen van zijn liefde en de onverklaarbare geheimen van zijn heilig hart liet ontdekken, die hij altijd voor mij verborgen had gehouden, tot dus het moment waarop hij ze voor de eerste maal aan mij onthulde. Maar het was op een reële en tastbare wijze die geen ruimte voor twijfel liet. Door de werking van deze genade in mij, ook al ben ik altijd bang om mijzelf te bedriegen bij alles waarvan ik zeg dat in mij gebeurt. Dit is wat er volgens mij gebeurde. Hij zei mij: mijn goddelijk hart is zo brandend van liefde voor de mensen en voor jou in het bijzonder, dat het de vlammen van zijn brandende liefde niet meer binnen kan houden. Het moet ze door jou verspreiden en zich aan de mensen openbaren, zodat zij verrijkt worden door de kostbare schatten die ik jou liet ontdekken. Daarna vroeg hij om mijn hart. Ik smeekte hem het te nemen. Hij deed dit en plaatste het in zijn aanbiddelijk hart, waar hij het me liet zien als een klein atoom dat verbrandt in een brandende vuuroven. Toen gaf hij het mij terug als een brandende vlam in de vorm van een hart op de plaats van waar hij het had genomen.
1: Bij de grote onthulling van juni

0: zegt Jezus aan zijn geliefde, die dan 27 jaar is, zie hier, dit hart dat de mensen zozeer heeft bemind, dat het zich niets heeft gespaard, zelfs zo ver is gegaan dat het zich heeft uitgeput en verteerde om hun zijn liefde te tonen. En als antwoord krijg ik van de meesten niets anders dan ondankbaarheid door hun oneerbiedigheid en heiligschennis en door de kilheid en minachting die zij voor mij hebben in het sacrament van liefde. Maar wat mij het meest raakt, is dat de harten die aan mij zijn toegewijd mij zo vaak op deze wijze behandelen.
1: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom beste luisteraars in het programma Biofides, het apostolaat van Vincent Kemme, genoemd naar de website die te vinden is op internet van Biofides. Vincent, welkom in de uitzending.
2: Ja, dankjewel voor je introductie. Het is ingewikkeld, ik geef het toe. Het is een apostolaat met een website en een uitzending bij Radio Maria Nederland. En Daar luisteren we nu naar.
1: Allebei Biofides, maar beginnende bij het apostolaat van Vincent Kemme inderdaad.
2: Ja, dat, en de luisteraars die me kennen weten dat ik me bezig houd met onderwerpen van het grensvlak van wetenschap, onder andere medische wetenschap en geloof.
1: Ja.
2: En de medische wetenschap heeft natuurlijk een sterke biologische component, maar ik ben geen arts, dus alles wat ik zeg mag u bij uw arts gaan verifiëren.
1: Zal die arts blij mee zijn? Nee, we gaan het vandaag hebben over een heftig onderwerp. Direct even een disclaimer.
2: Ja.
1: Het is als je echt stilstaat bij waar dit echt over gaat en je probeert dat voor te stellen en in te leven, ja, dan is het een zeer heftig onderwerp. Misschien zelfs ook niet geschikt voor kinderoren. Maar ja, we gaan toch proberen daar een zinvolle bijdrage aan te geven. Althans, Vincent Kemme. Wil jij zelf uitleggen waar we het over gaan hebben?
2: Ja, dus het gaat over een regeling die in Nederland is aangenomen. Een jaar geleden al. Februari 24. Anderhalf jaar geleden. Wat zeg ik? En dat gaat over een regeling die de artsen in staat stelt, met toestemming van de ouders enzovoort meer, om kinderen actief het leven van kinderen te beëindigen in uiterste medische situaties natuurlijk. Het gaat over kinderen die zogezegd ondraaglijk en uitzichtloos lijden, zoals die taal die kennen we ook natuurlijk van het hele euthanasie.
1: Ja.
2: Debatten en van de bij volwassenen. Ik was allereerst heel verrast eigenlijk door het onderwerp wat ik door jullie toegestuurd kreeg, omdat het nu blijkbaar zo is dat er voor het eerst inderdaad dan een kind in Nederland leven actief beëindigd is. We kenden al een regeling in Nederland over het zogenaamde Groningen protocol voor baby's, die dus in het eerste jaar van hun leven, die dus zogezegd heel, waar een uitzichtloze situatie is, aandoeningen enzovoort. Daar is Nederland gidsland, zoals dat als Nederlanders graag noemen, in geweest. Ja. Ik ben daar niet trots op, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja.
2: Dat baby's die dus met alle aandoeningen geboren zijn. En nu, daarna is België, Nederland voor geweest met een regeling voor euthanasie bij kinderen al in 2014. Dus dat is al 10 jaar eerder dan dat de regeling die nu in Nederland is gemaakt voor kinderen van 1 tot 12 jaar. Dan was er nog een groep die waarvoor nog een regeling zou moeten worden bedacht van 12 tot 16 en dan 16 en 17 jaar. Dus het is heel gelaagd in Nederland wat er wel en niet kan. Maar vooraf wil ik ook gezegd hebben, ik ben zelf vader van 6 gezonde kinderen en 6 gezonde kleinkinderen.
1: Mm-hmm.
2: En ik wil dus met uiterste voorzichtigheid praten. Want voor hetzelfde geld was 1 van mijn kinderen of kleinkinderen in die situatie geweest. Van een werkelijk grote, zware aandoening. En het lijden dat de ouders daar te dragen krijgen is bijna ondraaglijk te noemen natuurlijk. Als je een kind krijgt dat zeer, dat permanent moet vechten voor zijn leven, of dat, waarvan medisch gesproken eigenlijk de situatie uitzichtloos is.
1: Ja.
2: Ik heb eens even gezocht wat voor situaties dat kunnen zijn, maar dan moet je denken aan hersentumoren, en andere zeer zware of andere neurologische aandoeningen. Mm-hmm. Waarbij dus dat eigenlijk geen behandeling. En dan heeft onze cultuur, die natuurlijk niet van lijden houdt, wij ook niet, niemand niet, besloten al in 2002 in Nederland en België om actieve levensbeëindiging of euthanasie mogelijk te maken, omdat we dat, dat lijden dan op een of andere manier te kunnen ontlopen, zeg maar. Ja. En dat druist natuurlijk in tegen een fundamenteel beginsel in de hele joods-christelijke en ik zou zeggen hele menselijke cultuur, de menselijke mensengeschiedenis. Namelijk dat je, zoals de Bijbel dat zegt, gij zult niet doden. Dus daar gaan we blijkbaar uitzonderingen op maken. We weten dat allemaal, doen we met ongeboren leven, we doen dat met terminaal leven.
1: Ja.
2: Maar de grote vraag is natuurlijk hoe je dit moet duiden als die kinderen in zulke problematische toestanden zijn en zo zwaar moeten afzien. En wat je als christen, als katholiek daarop kan zeggen, maar ook, gewoon ook als mens, want ik zou zeggen de principes die we hanteren voor de respect voor het leven. Paus Leo benadrukt ook voortdurend, onlangs bijvoorbeeld nog in het Spaanse parlement, wat heel progressieve groepen kent, de respect voor het leven van de conceptie, hè? De conceptie tot de natuurlijke dood. Maar ik ga nogmaals, ik wil me proberen te verplaatsen ook in de enorm emotioneel geladen situatie van ouders die een kindje hebben dat ondraaglijk lijdt en waarvan de medische prognose zo goed als uitzichtloos is.
1: Ja.
2: En hoe je daar dan tegenover staat. En ik kan me dus inbeelden dat de mensen vanuit een bepaalde emotie tot de gedachte komen. En zeker in onze cultuur, waar euthanasie eigenlijk al een volledig aanvaarde zaak is. Om ook kinderen dus dan uit hun lijden te helpen, om het even zo te zeggen. Dus ja. Dan wil ik ook niemand, ik wil dat ook niet, die mensen veroordelen of kwetsen met wat ik zeg. Mm-hmm. Bovendien, ik ben geen kinderarts. Er zijn kinderartsen die met veel meer precisie zouden kunnen spreken over onder welke omstandigheden wat mogelijk is. Maar ik heb wel, wat ik wel heb en wat helaas, denk ik, heel veel artsen missen in onze tijd, is een bepaalde morele educatie die ik op grond van mijn studies van bioethiek en moraaltheologie en zo heb gemaakt. Om toch te kijken van ja, maar hoe kun je nu daar iets over zeggen dat toch enerzijds het goddelijk gebod van het respect voor het leven, de waardigheid van de menselijke persoon, ook dat kindje, dat overeind te houden en dus niet te doden. Maar tegelijkertijd dat lijden en dan niet met een gemakkelijke oplossing van nou ja, bid dan maar voor en verenig het met het lijden van Christus. Dat is op zich wel waar, goed. Maar een kind van 7 kun je dat verhaal niet zomaar komen vertellen. En de ouders ook niet. Zeker niet als ze geen katholieke op. De vraag is dan wat dan. Ik zie daar dus in de moraaltheologie een oplossing voor.
1: Ja, voordat maar we daar verder op ingaan, zal ik u vertellen. De titel van dit artikel waar het mee begon, zeg maar, wat de aanleiding vormde voor dit onderwerp te bespreken. Voor het eerst in Nederland leven van ongeneeslijk ziek kind beëindigd, zo luidt de titel. Geschreven door Dunja Boers, nieuwsredacteur van nu.nl. Gepubliceerd op 22 juni 2026. Dus dat is ook terug te vinden voor luisteraars.
2: Ja, en pas een paar dagen geleden dus. Ja, ik heb ook even gekeken, want in België, waar ik woon, is het zo dat die regeling dus al 10 jaar bestaat. Hmm. Een dergelijke regeling. En dat de informatie waar ik over beschik, zegt dat het dan eigenlijk pas ook in een handvol, nauwelijks een handvol gevallen toegepast is. Dus in Nederland het nieuws van de dag is dat het nu, een jaar na die regeling ingegaan is, ruim een jaar, dat het in Nederland ook toegepast is. Maar in België is daarbij gemeld dat het ging om kankerpatiëntjes.
1: Mm-hmm.
2: Dus de kinderen met kanker en in een uitzichtloze situatie. Hier in Nederland is het patiëntenrecht voor privacy zodanig goed beschermd dat zelfs dat ook anoniem niet meegedeeld wordt. En dus dat betekent dat we niet weten waar dat kindje, dat ene kind dat nu dan in Nederland van het leven van beëindigd is, wat voor ziekte dat geweest is. Dus dat, dat weten we niet. Maar dat doet aan het morele principe natuurlijk niet zoveel af. Maar de vraag is natuurlijk vooral, hoe kun je daar moreel juist en tegelijk met heel veel compassie over spreken? Dat is voor mij de grote zorg die ik heb. Ja. We kunnen moraal met het morele vingertje wijzend zus en zo, en dat mag niet en dat mag wel. Mm-hmm. En dat is waar. En dat is ook voor God waar en ook een absoluut waar. En tegelijkertijd kunnen we dat niet brengen zonder begrip en compassie te communiceren naar degene die het overkomt.
1: Heel belangrijk.
2: En die voor een moeilijke situatie staat. Want zouden we een soort farizeese katholicisme erop nahouden dat alleen maar komt vertellen wat wel en niet mag. En, maar dus totdat we zelf in die situatie komen. Maar dus nou dat hele dat morele luik, waar ik denk dat toch altijd een oplossing is, maar dat is iets om met kinderartsen dan over te praten. En dat heb ik ook in het verleden veel gedaan, artsen in het algemeen. En dat is het principe van het zogenaamde dubbele effect. Dus de kerk staat toe dat wij palliatieve zorg, pijnbestrijding doen.
1: Ja.
2: Staat dat toe, dus ik zou bijna zeggen, een morele plicht om.
1: Ja, precies.
2: Hoewel als iemand wenst zijn pijn te dragen voor omwille van Christus, prima, maar niet iedereen is in die geestelijke toestand. En dan is het normaal dat je pijn bestrijdt, is inderdaad van naastenliefde. En dat kan zo ver gaan dat ook volgens de katholieke kerk, dat als er die pijnbestrijding onbedoeld als neveneffect, zelfs de bespoediging van de dood met zich meebrengt, dat moreel aanvaardbaar is. Hmm. Waarom? Omdat wij heel realistisch zijn en we weten dat wij allemaal op een dag van deze aarde over zullen gaan naar de eeuwigheid, naar de andere wereld. En dat wij dus niet moeten doen alsof we tegen elke prijs het sterven altijd maar wensen te voorkomen. Ja. Het enige wat we niet zouden moeten onszelf toestaan is het te bewerken. En dat is hier door een vals begrip van barmhartigheid uit compassie toch te doden. Het idee is dat zelfs ik heb er nog wat opgezocht, er zijn natuurlijk zaken waar de informatiebronnen die ik nu even snel had zeggen ja, maar er zijn situaties waar die kinderen die zijn daar palliatieve zorg of pijnbestrijding helpt niet meer. Ja, dat is moeilijk te begrijpen. Wat voor cruciaal is voor de arts is wat de intentie is van de handeling die hij pleegt. Dus de intentie, en die ligt in zijn hart. Hè? Je kan met dezelfde dosis of behandeling in de intentie hebben om iemands lijden te verlichten. Uh-huh. Of het leven te beëindigen. Dat laatste is niet aanvaardbaar. Maar het eerste wel. Zelfs als dat in een terminale situatie eventueel de dood bespoedigt. Dus het is niet zo dat wij alleen maar schrik moeten hebben voor het idee dat ons kindje gaat sterven. Daar kun je ouders in begeleiden en artsen. Maar we moeten dat niet willen bewerken. We mogen dat aanvaarden als een onvermijdelijk gevolg van de pijnbestrijding die je doet, de sedatie of andere middelen. Maar dat blijft altijd een hele delicate kwestie, want ja, wanneer kun je genoeg pijn bestrijden en wanneer? Maar het gaat er niet om hoeveel milligrammen ik toedien, het gaat over mijn hart. Waar ligt de intentie van mijn hart als ouders? En als arts. Dat is de zorg.
1: En even voor de duidelijkheid. Ja, we komen al bijna het einde van de uitzending. Maar als we spreken over sedatie, dan bedoelen we daarmee pijnbestrijding. En waarbij uiteindelijk de patiënt of de persoon sterft zonder water en voedsel.
2: Nee, de sedatie gaat over het in een zeer laag bewustzijnsniveau brengen van de patiënt, ook het kind in dit geval, zodat het niks meer voelt,
1: Ja.
2: Ervaart. Dat neemt niet weg dat het toch nog wel moeilijke momenten kan hebben van ademhaling of van andere symptomen van de kwaal die het kind heeft. Maar dat het dat op een zekerheid, grenzen waarschijnlijkheid niet voelt en dus daar niet onder lijdt. En dat kan, dat is op zich niet, veroorzaakt niet de dood, het veroorzaakt slechts een mindere graad van lijden.
1: Ja. Okay.
2: Van het lijf.
1: Dat is helder. Ja, we komen echt aan het einde. Nog een allerlaatste vraag, hopelijk met een heel kort antwoord. Zou je kunnen zeggen dat zeg maar, de moraliteit rondom het gegeven van of de wens van euthanasie voor kinderen eigenlijk in die zin niet anders is dan in het algemeen? De wens van
2: Ik denk euthanasie. Dat je dat kan zeggen met die kanttekening dat. Dat vind je ook in het evangelie. De kinderen hebben een speciale plaats in ons hart. In het hart van God. En dus dat legt de lat hoger. Als het gaat om compassie, medelijden en de juiste zorgen. Ten opzichte van een volwassene die misschien nadenkt over het lijden. En zegt, ja, maar ik ben bereid om dit te offeren. Voor de goede zaak.
1: Akkoord. Nou, bedankt voor deze bijdrage. Het is inderdaad een heel delicaat onderwerp. Wat we met de nodige voorzichtigheid moeten benaderen. En dat heb je ook heel goed benadrukt. Waarvoor dank, Vincent Kemme.
2: Graag gedaan.
1: In deze laatste uitzending van dit radioseizoen. Graag inderdaad na de zomerprogrammering zijn we weer heel graag bij jou terug. Voor de voortzetting in het nieuwe radioseizoen. Tot dan.
2: Tot dan.
0: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De omgang tussen Petrus en Paulus. Broeders en zusters, toen hij die mij, Paulus, vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidevolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik u schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Ze wisten alleen van horen zeggen: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas. En ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondigd, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die we hebben in Jezus Christus te bespieden, met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert me niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen, juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkenden dus de mij geschonken genade en zij, dat wil zeggen Jacobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren, reikten Barnabas en mij de hand als teken van gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb. Tweede lezing uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de hele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag, dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met bijzondere blijdschap worden gevierd. Hier immers hebben de 2 voornaamste apostelen op glorievolle wijze hun leven beëindigd. Hier moet dan ook de vreugde op de dag van hun marteldood het grootst zijn. Want dit zijn de mannen die over u, Rome, het licht van het evangelie hebben doen opgaan. Eens waart ge lerares van de dwaling. Nu zijt ge leerlingen geworden van de waarheid. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Zij hebben u op een veel betere en gelukkiger wijze gesticht dan de beide grondleggers van uw muren, van wie de een, Romulus, door de moord op zijn broer Remus, een schandelijke smet op u heeft geworpen. En naar hem zijt gij nog wel Rome genoemd. Maar die andere stichters hebben u bestemd om deel uit te maken van het Rijk der Hemelen. Zij hebben u tot zo hoge Heer verheven, dat gij een heilige natie, een uitverkoren volk, een priesterlijke en koninklijke stad en, door de zetel van de heilige Petrus, de hoofdstad van de wereld zijt geworden. Door uw christelijke godsdienst hebt gij de leiding over een groter gebied dan door uw politiek overheersing. Toen immers de 12 apostelen de gave der talen hadden ontvangen van de Heilige Geest en, met het oog op de algemene verkondiging van het evangelie, de verschillende landen van de wereld onder elkaar hadden verdeeld, werd de heilige Petrus als hoofd van de apostelen bestemd voor de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zo kon het licht van de waarheid, dat tot het heil van alle volken werd geopenbaard, zich gemakkelijker vanuit de hoofdstad verspreiden over heel de wereld. Naar deze stad komt gij, heilige apostel Petrus, zonder de minste vrees. Terwijl de apostel Paulus, die in uw roem deelt, de zorg voor andere kerken op zich neemt, gaat gij dat woud vol wilde dieren binnen. Standvastiger dan toen gij u eens naar de Heer begaf over het water van het meer, zet gij nu uw voeten op die woelige en diepe oceaan. Uw vertrouwen wordt nog versterkt door de gedachte aan zoveel wondertekenen en genadegaven en door de ervaring van zoveel innerlijke kracht. Want het volk dat uit de besnijdenis tot het christelijk geloof is gekomen, hebt gij al onderricht. De kerk van Antiochië, waar de gelovigen het eerst christenen zijn genoemd, hebt gij al gesticht. Pontus, Galatië, Azië en Bithynië hebt gij al in kennis gebracht met de leer van het evangelie. Zonder te twijfelen aan het welslagen van uw werk en bewust van de korte levenstijd die u nog rest, draagt gij nu het zegeteken van Christus kruis de Romeinse vesten binnen. Hier wacht u, krachtens goddelijke voorbeschikking, de eer van het gezag en de roem van het martelaarschap. Ook uw mede-apostel Paulus, uitverkoren werktuig en leraar bij uitstek van de heidenen, richt zijn schreden naar deze stad. Hij sluit zich bij u aan op het ogenblik dat onschuld, zedelijkheid en vrijheid het zwaar te verduren hebben onder de regering van Nero. Ontvlamd door een overmaat van ondeugden, werpt deze keizer zich in een stortvloed van uitzinnigheid die hem voert tot de wreedheid van de eerste algemene christenvervolging, alsof hij door moord op de heiligen de genade van God kan teniet doen. Maar voor hen is dit alles van het grootste voordeel. Het prijsgeven van dit kortstondig leven wordt voor hen het ontvangen van het eeuwig geluk.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, maar

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 juli viert de kerk het feest van de heilige Petrus en Paulus. Hoogfeest met vigilie, credo en drie lezingen. De introïtus, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gezonden heeft om mij te redden uit de hand van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. Dit zei Petrus toen de engel hem bevrijdde uit de gevangenis. Hij weet het zeker. Zeker van zichzelf? Zelfverzekerd? Nee, hij is zeker van God. En dat is wat we vandaag vieren. Wat in Jezus was en in Petrus, dat is nu ook bezit geworden van de kerk. Die zekerheid van God. Die zekerheid wie Jezus was voor Petrus. Gij zijt de heilige Gods. En die zekerheid dat Jezus de heilige Gods is, werd door Paulus over de grenzen van het Joodse volk heen getild naar heel de wereld. Hij is de apostel van de heidenen. En door hem is Jezus gemeengoed geworden voor alle mensen. Paulus geeft aan alle mensen met een menselijk hart de mogelijkheid te geloven in Jezus. Het is daarom een God-menselijk gebeuren. God deelt zich mee aan de mensen. Dat is het ene wonder. En het andere wonder, de mensen ontvangen hem. Ze hebben het vermogen hem te ontvangen. Hij die van een andere wereld is. Ze stoten hem niet af, maar ze ontvangen hem. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dit is het woord van God. En weer beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Afdalen in mezelf, zodat al het bijkomstige van mij afvalt, alles wat vlees en bloed is, wat de opvattingen van de mensen mij leren, dat alles laten vallen, zodat ik daar kom waar ik uit Gods hand mijn vrijheid ontvang, om zo open te komen voor Jezus als een geheim uit de hemel. Een geheim dat mij door de Vader in de hemel wordt geopenbaard. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, sta ik stil en richt ik de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals hij in Simon, een mens van vlees en bloed, de rots heeft gezien. Door een gebaar mijn eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan in de houding die mijn besef van Gods aanwezigheid het beste ondersteunt, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik in mijn geweten bewogen word. Zoals Petrus door de Vader in de hemel bewogen werd, voordat hij Jezus als de Christus beleed. In deze houding vraag ik om de genade dat ik God mag dienen zoals hij gediend wil worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn
in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in grote lijnen de geschiedenis. De belijdenis van de mensen, wie is volgens de opvatting van de mensenzoon. En deze belijdenis door de mensen is tevens de belijdenis van de verdeeldheid bij de mensen. Sommigen, anderen, weer anderen. En de tweede stap dan, de belijdenis van de kerk. Als een antwoord door Petrus op de vraag van Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan de derde stap, de belijdenis van Jezus, op mijn beurt zeg ik u. De plaats ook zien waar dat gebeurde, in de streek van Caesarea van Filippus, dat wil zeggen op heidens grondgebied, in de verborgenheid ook. Misschien vond het plaats bij een massieve, indrukwekkende rotspartij die daar is. En een rots deed de Israëlieten denken aan God. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Psalm 18. De kerk, gefundeerd op het Petrusambt, is het geestelijk rotsmassief in de wereld. Het werk van God in onze geschiedenis, bezield door een doodbestendig leven. En dan ook mijn eigen plaats zien, dat ik niet gewoon maar bij mensen hoor, maar bij de kerk. En daardoor, doordat ik bij de kerk hoor, heb ik andere opvattingen dan de mensen. Ik onderscheid me van de mensen, doordat ik in Jezus zie wat de Vader in de hemel ons over hem openbaart. Aangezien het een goddelijk geheim is, moet ik eerst weer vragen om een bijzondere genade. Ik vraag om een bijzondere, om een innerlijke kennis van Christus mijn Heer, om hem beter te leren kennen als de Zoon van de levende God, als de door Gods geest gezalfde, om hem meer van harte lief te hebben en hem meer van nabij te volgen. De overweging. Hoe wordt Christus kerk opgebouwd? Daarvan geeft de eerste lezing van vandaag ons een voorbeeld. De lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. Die gaat over de gevangenneming van Petrus en de bevrijding door een engel van God. Een spannend verhaal, vol wisseling van belevingsmomenten waarbij je je hart vasthoudt. Vurig wordt er voor Petrus gebeden terwijl hij in de gevangenis zit. En plotseling, volkomen onverwachts, komt er een ingrijpen van God. Tot op het laatste moment weet Petrus niet of hij droomt of wakker is, maar de grote lijn daarvan is, van lijden naar verblijden, van dood naar verrijzenis, van menselijke nood naar goddelijk ingrijpen. Hij wordt ternauwernood gered. Hij is werkelijk door het oog van de naald gekropen, niet door zijn menselijk vernuft, maar omdat de Heer hem terzijde heeft gestaan, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. In Paulus ging het op dezelfde manier. In de tweede lezing, aan het eind van de tweede brief aan Timotheus, kijkt Paulus nog eens terug naar zijn leven. Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. De Heer heeft mij verlost uit de muil van de leeuw. En hij zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Lijden aan de zonde en bevrijding door God. Sterven en verlost worden door God. Dat zijn de bouwstenen waarmee de christelijke kerk wordt opgebouwd. En dat zijn ook de bouwstenen van ons eigen christelijk leven nu. Nu mag het er dan bij ons allemaal wat minder heftig aan toegaan dan bij Petrus en Paulus. Maar de moeilijkheden van het begin zijn er nog steeds. Wat heeft de kerk op het ogenblik niet te lijden? En wat overkomt ons niet allemaal? Zijn we hier in Europa niet
in 50 jaar tijd zo goed als alles kwijtgeraakt? Van heel groot tot heel klein geworden? Het zijn misschien niet allemaal van die grote dingen die in de krant komen te staan. Soms zijn het maar kleine dingen die ons toch het gevoel geven dat we alles moeten loslaten. Dat we echt sterven. Sommige kleine dingen kunnen inderdaad op een bepaald moment alles voor ons betekenen, kunnen ons de symboolwaarde geven van het alles. En dus zijn we nog steeds de goede kerk, de kerk van Jezus. Die kerk is in nood, ver weg, maar soms komt het heel dichtbij. Als je zelf zoiets overkomt, als je het gevoel hebt dat je alles moet geven, let dan niet zo op je eigen verdriet, op je eigen gevoel, maar zie het lijden van de heiligen glanzen. Zie de glans van het aureool rond het hoofd van de heiligen en rond heel hun gestalte. Dat aureool van licht, van goddelijk hemels licht. Zelf waren de apostelen dankbaar als ze voor Jezus mochten lijden. Zo staat het in de handelingen van de apostelen. Ze waren verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de naam. Eigen moeilijkheden invoegen in het geheim dat met Petrus en Paulus begonnen is. Daarmee bewijs je de echtheid van je geloof. Daarmee bewijs je wat je ervoor over hebt. Men mag best verdrietig zijn. Maar de toon van het leven mag dankbaarheid zijn. Het zien in het licht van de apostelen. En van hen weg naar Jezus kijken om wie het hun ging. Het gaat om Jezus, ook nu. Het valt op dat hun vruchtbaarheid na hun dood ver uitgaat boven wat ze tijdens hun leven hebben kunnen doen. Al die tijd is de kerk gezegend met de genade van de eenheid op deze rots. En na Paulus' dood zijn brieven nog veel meer gelezen dan daarvoor. De heilige Johannes Chrysostomus heeft eens in een preek gezegd: wat een vreugde is het voor mij de stem van de heilige apostel Paulus te horen, een geestelijke bazuin. Mijn hart slaat sneller wanneer ik zijn brieven lees. Het hart van Paulus is het hart van Christus. De liefde van Christus drijft hem. Maar nu de belijdenis van Petrus. Eerst de vraag van Jezus: wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Alsof Jezus een ander antwoord van zijn leerlingen verwacht dan van de mensen. Maar de leerlingen zijn toch ook mensen? Of heeft Jezus hen gekozen omdat zij bijzondere mensen waren, niet zomaar mensen? Ja en nee. Ze zijn uit de mensen genomen. Kom, volg mij. En door met Jezus om te gaan, worden ze anders. Als in een sacrament. Jezus is het sacrament van de godsontmoeting, het sacrament van de kerk. En ze worden zelf, tussen aanhalingstekens, God. Vergoddelijkt. De kerk, de mensen van de kerk, de gelovigen, hebben over alles een ander idee. Over normen en waarden, wat mag en wat niet mag, over goed en kwaad, over het leven, over arm en rijk, ziek en gezond, over de inrichting van de maatschappij, over alle mogelijke maatschappelijke vraagstukken. Wat een kloof dus tussen kerk en wereld. En waar halen die gelovigen die nieuwheid vandaan? Waar anders dan van hem die de nieuwe mens is? Luistert u maar. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat kunnen we nu beter begrijpen. Over alles een ander idee. Dus ook over Jezus. Binnen de kerk, binnen de omgang met Jezus, kun je Jezus zien zoals Petrus Jezus zag. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, in wie God zelf
hier levend voor ons staat. De kerk is anders. Een soort voorhoede. En kan dan ook terechtkomen in het isolement van de voorhoede. Zo zal het blijven, ook in de kerk. De kerk is goddelijk. Sleutels van het Rijk der Hemelen. Dat zijn niet alleen maar de sleutels van de kerk. Het is een verheven, hogere macht. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Het woord van de kerk krijgt dus een goddelijke waarborg. God staat achter de kerk. De sacramenten geven een innige vereniging met God. De kerk is het sacrament van de vereniging met God. De eenheid die Christus heeft met de kerk. Geen wonder dat de mensen het moeilijk hebben met de kerk. God verenigt zich zo met de kerk dat hij zelf in die kerk werkzaam is. Breng dus geen scheiding aan tussen het goddelijke en het menselijke in de kerk. De kerk is helemaal goddelijk en helemaal menselijk. Helemaal zondig en helemaal heilig. Ontvang dan het lichaam van de Heer met dit geloof. Niet naar wat u ziet, maar naar wat u gelooft. Net als in de kerk. De kerk is goddelijke aanwezigheid in menselijke vorm en gedaante. Dat hoge geloof, met een oprecht hart uitspreken en beleiden, daarvoor dient de geloofsbelijdenis. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus als met een goede vriend, ontspannen, vertrouwelijk, want hij is nederig. Heel zijn goddelijke grootheid ontvangt hij van de Vader. En tenslotte mij bij de Vader uitspreken, en onze Vader bidden, en samen met Jezus en de kerk langzaam en eerbiedig dat onze Vader uitspreken.

Van harte welkom bij dit gezinsuur hier bij Radio Maria, altijd op de vierde dinsdag van de maand. De hymne die je nog wel kent van het jubeljaar 2025. Het jaar waar de hoop centraal stond en waar ook eigenlijk vaak het gezinsuur naar verwijst. De hoop die we mogen koesteren. Nou, we beginnen altijd met een blok waarin we wat nieuwsberichten onder de aandacht willen brengen. Daarna zullen we in gesprek gaan met priester Luc Simons. Hij heeft weer een mooi item voorbereid voor deze keer. En we sluiten af met nog wat activiteiten of andere interessante zaken. Maar ja, eerst eens wat nieuws. Het is misschien niet heel specifiek uitsluitend over of voor het gezin. Maar ik vond deze berichten echt wel zo interessant dat ik denk, nou, ik ga die toch delen met de luisteraars van het gezinsuur. Nou, de allereerste heb ik gevonden op de website.